Goedenavond, welkom bij Viaplay Darts. Twee darters zijn al zeker van de finale in de Premier League in de O2 Arena. Dat zijn Clayton en Littler. We zoeken er dus nog twee. En het mooie is, onze twee Nederlanders, Van Veen en Van Gerwen, die maken nog altijd kans op die finale. Er zijn niet zoveel kansen meer. Aan de andere kant, we zitten in Aberdeen. Dus één ding is zeker, er komt nu eindelijk schot in de Premier League.

0: This should be an absolute belter.
1: Oh, Jan van Veen, this is mad.
2: A masterclass from the young Dutchman.
0: Refuses to look and be intimidated.
3: Oh, it's a lightning bolt of a finish.
4: So perfect. You just couldn't miss.
2: The virtuoso display from the giant Dutchman.
0: He is getting so used to the big stages now.
5: Het is dus allemaal te doen hier in Aberdeen. En dat is Schotland. Een van de mooie kanten van Schotland zag je even. Aberdeen is misschien niet de allermooiste stad. Maar de helden zijn er. Clayton, Lidler en Van Gerwen. En het sfeertje is goed zo te zien. Dit is hoe ze gaan spelen. We beginnen zo meteen met Josh Rock tegen Luke Lidler. Dan Steven Bunting tegen Gerwin Price. Johnny Clayton tegen Gian van Veen. Lastig zat. En ook Van Gerwen heeft een lastig begin. Hoewel Luke Humphries natuurlijk de afgelopen weken zeker niet zijn beste vorm heeft kunnen laten zien. Via Playdarts dus, met hier in de studio een graag geziene gast. Welkom Vincent van der Voort. Nou, tof dat je er weer bent. Ik moet jou toch eventjes met jou door het nieuws. Want er is nogal wat gebeurd de afgelopen week.
6: Zeker.
5: Waarvan ik toch als persoonlijk hoogtepunt zou willen aanstippen dat Bo Greaves een Players Championship heeft gewonnen. Dat is toch wat?
6: Ja,
5: dat is een sensatie, toch, of niet?
6: Ja, niet alleen dat het heel knap is, maar het is ook nog een keer de manier waarop, vond ik echt heel indrukwekkend.
5: Die ze allemaal heeft verslagen.
6: Ja, ook dat, maar ook met de gemiddeldes erbij. Ik denk een toernooi gemiddelde van 8,99 zat ze. En gewoon, ja, de Anderson halve finale met een geweldige wedstrijd verslagen. En in de finale, op het moment dat het er echt toe deed, stonden ze er. En 170 even tussendoor uit. En toen ging ze een beetje aan die overwinning denken. En toen werd het nog heel spannend.
5: Ja.
6: Maar ja, uiteindelijk op dit moment, ja, die Smit zet hem maar 12 pijlen op 20. En ik denk van ja, deze moet maar uit. Maar je moet maar goed, als je terugkijkt dit, ja, zie je hem al naar die eerste pijl. Zie je al Smit met zijn kop van, oh nee. Hè, en die tweede, ja, gaat erin. En
5: dan heeft hij zijn pijlen al, ja.
6: En dan hoort hij ook dat hij erin zit. En dat gaat helemaal stuk. Maar ja, dit is wel echt gewoon
5: moet je
6: grote
5: dit
6: klasse.
5: Dit rijtje zien, weet je wel, vanaf Jeffrey dan. En dan Sedlacek, Cross, Anderson, Smit. Dat zijn gewoon drie wereldkampioenen die ze pakt.
6: Ja, precies. En de manier waarop ook. Bij Anderson ook. Die speelt de ronde ervoor tegen Nijman. Ja. Een geweldige wedstrijd.
5: Ja, geweldig.
6: In een tempo. En dan denk je van nou, goeie die Anderson klopt vandaag. En een ronde later geven ze hem gewoon 7-1 op zijn reet. Dat is niet normaal.
5: Maar dat is toch nog nooit vertoond dit?
6: Nee, nee, nee. We hebben natuurlijk met Fallon gehad. Iemand die ook de herentop af en toe wel versloeg. En ja, kwartfinale op de Grand Slam volgens mij gehaald. En finale van een World Serie.
5: En in Polen tegen Michael,
6: ja,
5: volgens mij die finale.
6: Ja, ja. En gewoon, die speelde wel goed, maar dit is nog een klasse beter. Deze, ja, kan echt met de absolute wereldtop gewoon mee.
5: Want we hebben in dezezelfde studio, toen we hoorden dat Bo Greaves haar tourkaart had, en hebben we haar eigenlijk ook nog wel heel veel succes gewenst. Zo van, joh, je komt daar binnen en je moet ontzettend gaan wennen aan hoe het er is. Dan ben je ook nog eens de enige, soort van de enige vrouw die er is.
6: Ja.
5: Zie je plekje maar eens te vinden. Maar dit is voor het vrouwendarten werkelijk een giant step.
6: Ja, dat zeker. Kijk, in het begin had ze het ook wel een beetje moeilijk. Hè? Want de eerste paar
5: dat ze ook. Nee, maar in deze studio word ik ook nooit poep gepraat. Hè? Dus nee, dat klopte wel.
6: Ze had een beetje last van darteritis. Je zag dat de spanning erop stond. Ze vond het ook wel moeilijk in het begin. Al die toernooien elke week. Maar ja, ze is de vorige week al een kwartfinale op een pro-tour. Dus ik zag al dat ze er wel doorheen aan het komen was. En ze hadden daarvoor wel wat aardige resultaten. En dan in één keer deze. Ja, dit moet haar ook superveel zelfvertrouwen geven.
5: Voor collega Sebastiaan alle reden om eens te gaan bellen. Beeldbellen zelfs met Bo Greaves. Moest alleen wel in de slaapkamer gebeuren van haar zus. Want daar was de wifi wel goed.
7: Congrats, Bo. Has everything sunk in a bit already?
8: No, I think I'm still in shock a little bit. But yeah, it's nice to come home and just see my family and stuff and talk it through. And yeah, just such a, yeah, absolute, just fantastic achievement. And yeah, just amazing.
7: Back to the word shock, because that was something you said all the time after your win yesterday. And for us, it was like, yeah, we saw this coming a bit, but you were only shocked. Can you clarify?
8: No, so I had a few people say that to me, that the only one shocked was myself. But it's just because I just didn't expect it right now because, like, a few weeks ago, I didn't feel like I was playing very well. I was having good runs and results, but I wasn't feeling too good. And as well, it was just the way I did it, like the dramatics of the, like, the checkout and stuff. And I was shocked. I just think, yeah, I'm shocked. I knew I could do it, but I just didn't think it would be so soon and how I was playing at the time. That I would play that well and get them results. That's probably the best way to put it.
7: And maybe more special also, because you're not that old yet, you're 22, and then you play on route to the final, you play three former world champions. And you beat them.
8: I must have been possessed that day because I said to my partner, I was like, I don't know what's happening, I'm playing so well, I'm feeling so good. It was just... Yeah, an unbelievable run to beat them sort of players is just mind-blowing.
7: You also seem to manage the Dartitis good.
8: Yeah, I've had a bit of a bad spell of it. Well, that's why I'm so shocked, because I had... Even day before on the Dev Tour, when I was playing, I had a game where I was quite bad, and like it just comes out of nowhere. Sometimes if I don't feel good... I start to overthink everything and it just comes really tough. But I don't know what happened. I had the Sunday off from the Dev Tour and then I went to bed. I just thought I'll just be really positive and just have a really good mindset. And I honestly think that was what did it. I just felt so positive, so happy. But the dartitis is one of them things that it's always been there. I just know how to deal with it now. And sometimes it is bad, but I'm that used to it. I'm just not bothered anymore. You know, I try not to let it affect me and I just move on from it when it happens. So that's what I am good at, just trying to forget about it, but it still creeps in from time to time.
7: You have shown something inspiring, special, first woman to win on the highest level with the men. It was previously thought impossible and yeah, you did. What would you say to the young girls?
8: Obviously I said when I won it, I'm trying obviously fly the flag for the younger girls coming through, and I've always want more than that. I always say that I hope young girls coming through can watch me or Fallon or Lisa and have a long career earning good money and not having to constantly prove yourself. I think that's the main thing. It's a difficult sport to get. It's an easy sport to get into, but it's hard to play at a high level. And I really hope that they can just watch the ladies doing it now and obviously see the path through the PDC and give it a really good go.
5: Altijd al last gehad van dartritis, zegt zij.
6: Ja.
5: En toch hier komen.
6: Ja, dat is onwijs knap.
5: Dat is echt onwijs knap.
6: Taal heel sterk natuurlijk.
5: Ja.
6: En het is eigenlijk heel vreemd, want ze hebben een echt geweldige worp.
5: Ja.
6: Ja, ik zeg, dat heb je niet als je zo'n worp hebt.
5: Nee.
6: Dat heeft er dus niks mee te maken.
5: Nou ja,
6: dat kan krijgen, ja.
5: Ik vind het wel grappig, want onze collega Jules van Dongen is in Amerika een koers aan het rijden. Om toch voor... geld bij elkaar te krijgen, om toch eens te kijken. Hij komt mensen tegen die zeggen, joh, het is niks psychisch, het is ook niks. Het is neurologisch.
6: Okay.
5: En dat zou natuurlijk nog kunnen.
6: Ja, zeker.
5: Want Jules heeft het ook en die is overal geweest. En toen kwam hij een arts tegen die zei, we moeten onderzoek proberen te gaan doen of het misschien iets neurologisch is.
6: Okay.
5: En als Jules nu geld bij elkaar aan het fietsen, is misschien voor de volgende keer leuk om even
6: zeker. Stil te zijn. Maar je zou zeggen dat het wel iets... psychisch is, want je kan wel een knikker weghouden, maar geen pijl.
5: Nee, gek, hè?
6: Dus dan, dat zal toch dus in je hoofd zitten dan, neem ik aan.
5: Wie zowel knikkers als pijlen kan keilen deze jaargang? Wessel Nijman.
6: Ja.
5: Wat een baas.
6: Ja, die is op dit moment gewoon echt bijna niet te stoppen.
5: Nee.
6: En dus, volgens mij elke keer de tweede dag dat hij wint.
5: Ja.
6: Maar dit is wel gewoon vier toernooien al dit jaar.
5: Vier PC's en we hebben er pas 12 gehad.
6: Ja, precies. Dus ja, dat is gewoon echt bizar knap wat hij staat te doen. Ook de manier waarop continu gewoon scorend zo goed. En ja, er komt gewoon ook nu zelfvertrouwen bij kijken. Dat je denkt, ja, je 's ochtends keer hem eigenlijk al opschrijven. Van nou, die komt heel ver vandaag.
5: Ja.
6: Dus echt, er moet echt wat gebeuren om van hem te winnen.
5: Zeker. En het heeft ook tot gevolg dat hij bijna een standaard rubriek is geworden... in de uitzendingen van Viaplay Dart. Zeker op donderdagavond. Laten we maar even gaan beeldbellen.
7: Wessel, even niet gesproken... meteen twee vloertoernooien gewonnen.
9: Ja, we hadden tegen elkaar gezegd van zolang we blijven bellen met elkaar, dan gaat het goed. Maar het kende ze ook één keer zonder te bellen.
7: Welke van de twee gaf jou meeste voldoening?
9: Nou, ik denk dat ze wel een beetje vergelijkbaar waren aan elkaar. Die laatste, die was gewoon ook weer lekker omdat het weer de tweede dag was. Ik heb nu volgens mij ook vijf keer een tweede dag gegooid en vijf keer een finale gehaald. Dus ze beginnen nu ook al te zeggen, je kan beter die eerste dag overslaan, gewoon meteen de tweede dag beginnen.
10: Die finale tegen Jermaine wil ik even op inzoomen, want ja, jij staat op een gegeven moment lekker te boelen. Wat gebeurt er allemaal?
9: Ja, nou ja, er zijn sowieso wel wat meer berichten over die nieuwe bladeboarder gekomen natuurlijk. Of dat die er wel eens uitvalt. Ik had het diezelfde dag ook al een keer op de boel gehad. En in de wedstrijd heb ik hem ook al een keer eruit gehad tegen Jermaine. Ja, en nu twee keer met boelen. Ik moet eerlijk zeggen, in de herhaling kan ik niet heel goed zien of hij echt vol op het ijzertje komt. Of dat hij echt midden in de boel komt. Maar nou ja, hij lag in ieder geval twee keer mooi op de grond. Dit is dan wel weer een iets ander bord dan die Blade X die op het podium wordt gebruikt. Ja, ik weet niet of het pech is of dat het gewoon een slechte lichtingbord is. Ik heb ook wel eens gehoord dat als je te lang buiten hebt gelegen, dat het bord dan koud is, dat je het dan ook eerder hebt. Eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed.
10: Nou, het is ingewikkeld. Gary Anderson zei in ieder geval, these boards are fucking shocking.
9: Ja, en ik had tegen Anderson die dag ervoor ook een bouncer op de boel. En toen zei hij het zelfs voor mij. Dus het was mijn bouncer, ik liep naar het bord en toen hoorde ik het achter ik het hem zeggen.
10: Ik wil even afsluiten met een rijtje weer. Want dat doen we ook. We moeten de tradities inhouden. Ja. Wat zegt jou Hildesheim, Wigan, Leicester en Milton Keynes?
9: Ja, dat is vier keer gewonnen, vier keer ergens anders. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, die zag ik ook toevallig op X voorbij komen inderdaad. Dat is wel een leuke statistiek.
5: Ja, zeker is het een leuke statistiek. Maar het is maar een statistiek. Veel leuker is het dat deze jongen nog zo jong is. Laten we zeggen, een niet al te fijn begin had van zijn professionele dartscarrière. Mm-hmm. Een poosje niet heeft mogen gooien. En niemand heeft het gelukkig daarmee over. Want het gaat nu echt over wat die man kan.
6: Fantastisch hersteld natuurlijk daarvan. En als je nu kijkt, nu al in de top 16 van de wereld. Zonder eigenlijk op tv één heel goed resultaat gehaald te hebben. Dus moet je nagaan, als hij op de majors het goed gaat doen.
5: Ja,
6: ja, dan stijgt en staat hij zo in de top 10 van de wereld.
5: Want hij staat bijna, denk ik, op alle majors nu. Hè? Als je in de top 16 staat, ben je
6: de Players Championship Finals, ja. Dan staat hij dik eerste.
5: Dus zeker.
6: De rest, daar plaats zich ook voor.
5: Ja, zeker weten. Hey, we zijn in Aberdeen. Eigenlijk ook wel een traditionele venue. Maar zonder schot. Gek eigenlijk, hè?
6: Ja, precies. Maar ja, op dit moment is het niet zo best gesteld met het Schotse darten. Nee. Natuurlijk heb je Anderson en begrijp me niet verkeerd, die op halffinale WK gespeeld. Echt fantastisch. Maar er is niet iemand die alles meedoet. En erachteraan, daar komt Cameron Menzies. Ja, die zit nog steeds met zijn hand te klooien, waardoor die niet heel constant is.
5: Peter Wright met zijn pijlen.
6: Ja, Peter Wright is eigenlijk gewoon op weg naar de uitgang.
5: Ja.
6: En dan heb je nog Soutar. Die doet het redelijk goed, maar niet om Premier League te gaan spelen.
5: Had jij nog meegekregen dat Soutar gewoon de marathon van Londen gelopen heeft en daarna gewoon weer is gaan gooien?
6: Ja, ik vind het netjes.
5: Wat een baas, hè?
6: Ja, dat is toch wel. Hij is ook brandweerman volgens mij.
5: Ja, hij is brandweerman.
6: Dat doet hij ook met blinde geleidehonden. Hij is echt fit, hè?
5: Ja.
6: Dus dat moet ook wel, want anders ren je niet een marathon. Nee. Maar daar moet het Schotse dart het wel een beetje van hebben, van deze spelers. En dat, ja, er is niet echt iets, behalve Mitchell Laurie, maar die is 15.
5: Die is 15.
6: Dus daar moeten we nog niet meteen van verwachten dat hij de wereldtop even gaat bestormen.
5: Volgend jaar.
6: Ja, volgend jaar mag hij meedoen. Maar dan moeten we ook nog maar afwachten. We moeten niet verwachten dat hij dezelfde route als Littler gaat verlopen.
5: Nee.
6: Dus dan moeten we afwachten hoe hij het gaat doen. Maar dat is eigenlijk de hoop op dit moment voor het Schotse dart.
5: Ja. Zullen we even naar de stand kijken in de Premier League? Misschien wel handig om dat voorafgaand aan deze speelavond te doen. Het is weer de top 4 tegen de onderste 4 in de kwartfinales. Clayton en Littler hebben een kutje van qualified. Die zitten dus al in de O2 Arena op grond van hun punten totaal. Price staat keurig derde. Maar het gaatje met Michael van Gerwen is maar 1 punt. Dan Gian van Veen. Die staat 4 punten achter op Michael van Gerwen. En daarachter dan nog Luke Humphries. Die staat op 5 punten. Voorlopig ziet het er dus goed uit voor Michael van Gerwen. Maar hij moet nog wel wat puntjes pakken, denk ik.
6: Ja, zeker. Kijk, vanavond is natuurlijk een goede. Als je van Humphries weet te winnen, dan wordt het 7 punten. Dat is meer dan een avond winnen.
5: Ja.
6: Dus het is een hele belangrijke wedstrijd. Ook voor Humphries natuurlijk. Om aan te haken en erbij weer te horen. Ja, er zal veel druk op allebei staan.
5: Eerste kwartfinale is Josh Rock tegen Luke Littler. Littler maakt alweer gewoon een goede indruk, hè?
6: Ja, zeker. Af en toe weken dan is hij niet zo heel erg goed. Maar als het er echt op aankomt, staat hij er. En ja, hij heeft zich ook alweer gewoon gekwalificeerd. Hè? Dus, ja. Terwijl hij niet zo heel sterk begon.
5: Dat bedoel ik. Josh Rock dus tegen Luke Littler. Na de opkomsten hoor je het stemgeluid van Marco en Guy. Veel plezier.

champion, two-time UK Open champion,

0: Rock Littler, our first quarterfinal here on night 13. Well, Luke Littler, winner last week, of course, in Liverpool, his fourth weekly victory of the campaign, and he closed the gap to Johnny Clayton to just 3 points, the 2024 Premier League champion, on his way once again to the O2 Arena. But what else can he do over the next 4 weeks before we head to the capital? Josh Rock, meanwhile, we're looking to finish the season strong. It was a quarterfinal.
1: Goedenavond, dames en heren. Het is Aberdeen, een speelavond in de Premier League, waar nog wel eens hele mooie en bijzondere dingen willen gebeuren. Denk aan het absolute wereldrecord dat hier gevestigd werd door Michael van Gerwen in een Premier League wedstrijd tegen Michael Smith. Denk aan een aantal 9 darters die hier gevallen zijn. Rimmel van Barneveld gooide er hierheen. Phil Taylor gooide er een. En vorig jaar deed Gerwin Price het ook. Tel daar dan ook nog de legendarische opkomst van John Henderson bij. En dan weet je, Marco, in Aberdeen gebeuren bijzondere dingen.
2: Ja, en ik denk ook dat het een beetje komt door het publiek. Want heel veel spelers die spelen heel graag in Schotland. Het is altijd één groot feest. Het is een van de luidste venues van het circuit. Misschien dat het ook wel een beetje daar ligt. Dat het publiek zoveel geeft dat ze er ook wat voor terugkrijgen.
1: Van wie mogen we vandaag de speciale, bijzondere dingen verwachten? Zit dat al in deze wedstrijd misschien?
2: Ja, als je naar de laatste 2 weken van de Premier League kijkt. En zeker afgelopen week was deze man wel speciaal. Gooide wel heel erg goed. Ja, en Rock speelt de laatste week ook best wel vrij aardig. Ja, hij is eigenlijk een beetje te laat op gang gekomen natuurlijk in de Premier League. De eerste 6-7 weken was het eigenlijk niet zoveel. Toen won hij een paar keer de eerste ronde, maar daarna was het... laatste stapje komt nog net te kort, zeg maar.
1: Ja. Hij had natuurlijk lang heel veel moeite met het winnen van die eerste wedstrijd. Toen hij eenmaal over die drempel was, heeft hij in elk geval bewezen dat hij thuis hoort in dit rijtje van 8 Premier League spelers. En nou ja, dat is in elk geval al een mooi gegeven. 140. Voor Litter ligt het allemaal heel anders. Die is al zeker van deelname aan de playoffavond in de O2 in Londen. Maar deze man heeft een doel. Die wil gewoon bovenaan die ranglijst eindigen. En daarvoor moet hij Johnny Clayton nog voorbij. 76. Achterstand op de Ferret bedraagt 3 punten.
2: 133. Luke Hubert 20. Dubbel 10 voor Luke Littler. En normaal gesproken is dat geen probleem. En zo is het 1-0. Lekje in 14 darts.
3: 16.
2: We zien de nieuwe pijlen van Littler de laatste tijd steeds meer. 2 weken geleden ging hij toch nog een keer terugwisselen. Toen dacht hij van nee, dit is het niet. En dan wisselt hij toch weer terug. Maar het lijkt erop dat dit ze toch wel gaan worden voor dit jaar. Ja, nou, de cijfers te zien van de laatste weken, dan begrijp ik dat ook wel. Er zijn er niet heel veel veranderingen in die pijlen natuurlijk. Het is wat grip aan de voorkant wat anders is. Maar er zit nog steeds dezelfde, ja, bijna achterlijke lange punt in.
1: Ja,
2: het handelsmerk van Littler natuurlijk. Voor de rest is er niet heel veel veranderd aan die pijl.
1: Nee, ja, het moet een nieuw kleurtje krijgen. Het moet er een beetje fancy uitzien. Oké, die grip wordt dan wat aangepast. En dan kun je er weer heel veel geld mee gaan verdienen.
2: Zo simpel is het. Het contract van Target moet natuurlijk wel terugverdiend worden.
1: Flink contract is dat.
3: 100. Luke, you require 100.
2: Nou, we zagen het met de opkomst. Er zijn genoeg kinderen uit Schotland die een shirtje van Luke Littler aan hebben. Dus dan moet er ook weer een nieuw pijltje bij komen natuurlijk.
3: 83.
2: Rock inmiddels wel in de problemen in zijn eigen lek hier. Littler inmiddels onder de 100. Rock nog niet in de buurt. Dus Littler krijgt de kans om er gelijk maar 2-0 van te maken. Kies nu toch voor de triple 19. Dan de dubbel 13.
3: 55, Joshua
1: Clive, 86. Rock kijkt even. 74 over, dan gaat hij voor dubbel 17. En tops! Ja, natuurlijk!
2: Creatieve, maar mooie manier van Josh Rock.
1: Nou, ik dacht dat ik ze allemaal wel gezien had, die finish varianten. Maar deze is voor mij ook weer nieuw. Dubbel 17 gebruiken.
2: Ja, dubbel 17 is de minst gegooide dubbel van het hele bord. Nou, dan kan je misschien maar een keer gebruiken om in een finish te gooien. Ja. Dubbel, dubbel.
3: 100.
2: Het was een mooie finish. Alleen we zijn, we zijn twee legs en een beetje onderweg. Scorend zal het wel wat beter moeten bij George Vok. Want Luc Litten die zit inmiddels gewoon in versnelling 5. Zo is hij de wedstrijd begonnen. En dan weten we meestal, als hij de wedstrijd dan zo begint, dat hij meestal ook wel zo eindigt. Je ziet het hier. Zitten toch alle drie ver vandaan. En meer dan de helft van de beurten van George Vok is inmiddels zonder triple.
3: 100.
1: Ja, Rock die ook niet echt kan bogen op een hele positieve geschiedenis als hij samen met Luc Litten op het podium staat. Misschien speelt dat ook wel mee. De laatste 7 allemaal verloren en die ene die Josh Rock won, ja, dat was 2021, een eeuwigheid geleden. Wie was Luc Litten in 2021?
2: Ja, toen was het een 14-jarige jongen op een WDF-toernooi in Ierland bij de laatste 16. Dus het was gewoon op een buitenbaantje. Maar een paar mensen achter de dranghek.
1: Goed, hè? Baan 18 bij de nooduitgang.
2: Ja, zoiets wel, ja.
3: 140.
2: Eerste 180 kwam op naam van George Vok.
3: 89.
2: Die doet dit goed. Na 9 onder de 100. Litten naar 18 toe om een finish over te laten.
3: 92. Joshua Klein.
2: Dat lukt ook. Dan kijken we toch altijd even met een speciaal oog. Als Litten 170 overlaat. Dan mag het in ieder geval gaan proberen.
1: Als de tweede dubbel-dubbel combinatie die Rocke probeert nu niet lukt. Maar het is niet zomaar een finish voor hem. Het is de finish voor hem. En zelfs de finish. Het gaat niet altijd uit.
2: De eerste zat zo mooi.
3: Rock.
2: Toch wel de onderliggende in de eerste drie legs. Dit was een uitstekende leg van George Rock. Zo staat het keurig in balans. Ik zie door die lange punten wat we net zeiden. Als de eerste zo hoog zit, is er zoveel ruimte. Dan lijkt het wel of dat er nog 12 bij kunnen.
1: Het angstaanjagende is, als je hem nog 12 pijlen zou geven, zouden ze er ook allemaal in gooien, denk ik.
2: Lijkt het wel op, ja. Scorend gemiddelde van Littler. Inmiddels rond de 120.
3: 97.
1: Overigens valt het met de vijandige ontvangst nog wel mee. Er werd wel wat boeg geroepen tijdens de opkomst, maar... Uiteindelijk werd het toch erger voorspeld na Rotterdam en Liverpool, ook in Schotland. Aberdeen is vriendelijk.
3: 140.
2: Het is meer, denk ik, dat het een Engelsman is in Schotland. Ik denk dat het daarom meer is.
3: 132, Luke Wakwari, die bal.
1: Hij heeft alle ruimte, Littler. Zoals dat eerder in zijn de legs die hij mocht beginnen ook al zo was. Nu iets minder ruimte.
2: Ja, het is dat Littler natuurlijk nog heel veel dubbels mist. Maar ja, hij krijgt ook de ruimte om veel dubbels te missen.
1: Hij is de enige die het dit seizoen al deed, Josh Rock.
3: 98.
1: En dan ook nog eens in Belfast.
2: Ja, dat mist dan misschien nog een beetje aan deze Premier League. Want vorig jaar hadden we er zoveel.
1: Ja.
3: 121.
1: Ja, we hadden een Price die er heel wat gooide. volgens mij.
2: Ja, Price had er twee. Bitter had er één. Cross had er één. En Humphries had er één.
1: Oh ja.
2: We hadden er vijf. Dat was nog krap om dat te halen, deze editie.
3: 40. Luke, you require 138.
2: 138 om te breken gaat niet door.
3: 45.
2: En Rock. Scorend wordt het wel wat beter. En hij heeft nog geen pijl op het dubbel gemist. Nou, dan moet je hem toch naaien van George Rock. In het begin was het een beetje inkomen, maar daarna zijn eigen lek speelt hij toch goed. En zo is het nog steeds in balans. Al zal hij ergens lid er nog wel een keer moeten gaan breken natuurlijk.
3: 100.
2: En dan is dit misschien wel een goed begin.
1: Scorend was het drie keer niks aan het begin van de wedstrijd, maar 100. De trippels vallen nu wel heel makkelijk. En dat is stoïcijns doorgaan.
2: Nou, Litter blijft ook gewoon doorrammen hoor, met die beurten met twee trippels. Steeds scorend gemiddelde van rond de 120.
3: 97.
2: Zet er nu toch wel een klein beetje druk op voor Litter. Die zit wel goed. Als die triple 19 valt, dan kan die niet mis. Hij kan toch mis.
1: Dan Rock op 90. Oeh, die schiet de triple 1 in. Dan moet het naar triple 17. Maar gooit Rock hier wel echt een kans weg hoor.
3: Games on the seventh leg. Luke Littler, 8th leg, Josh Lopez.
2: Dit is officieel de 100ste wedstrijd van Luke Littler in deze Premier League.
1: Nou, niet in deze alleen.
2: Nee. In zijn, hele carrière.
1: Ja.
2: Hij heeft 99 wedstrijden gespeeld en heeft deze editie dit jaar één keer een walk-over gehad. Dus het is zijn 100ste officieel op het podium in ieder geval.
1: Ja.
2: Als je dan naar zijn cijfers kijkt van de afgelopen 100, weet hij er toch gewoon 69 te winnen. Dat is best een aardig percentage, hoor.
1: Vrij goed.
3: 57.
2: En dan vind ik dat ook nog wel mooi. Als je dan over die 100 wedstrijden kijkt, een gemiddelde van 101,12 over 100 wedstrijden. Dat is best indrukwekkend.
3: 140.
1: Nog een trippeltje en Littler gaat druk zetten in de leg van Rock. Rob die het naliet om Littler pijn te doen in de vorige leg. En dan is hier Luke de Nuke. Triple 15, dubbel 15. Pak aan.
2: Het is ook een manier die je niet heel vaak ziet. Ja, Littler gaat graag naar dubbel 15. En wat je zei, die kans op 90 ging verloren. Hij kreeg geen pijl op een dubbel. Zelfs geen pijl op bullseye. Dan zegt Littler dankjewel. Ja, Rob blijft wel stoïcijns doorgaan, hoor. Staat wel dat matige begin toch goed te spelen. Ja, het lijkt wel of dat er tegen deze man niks bestand is.
1: Weer, hè, dat hier die tweede beurt dan best een end op weg gaat. Hij was vrij goed in Liverpool, vond daar de avond, heeft een weekje rust genomen en hier is hij in Aberdeen, Luke Littler. En hij gaat lekker door, want hij wil uiteindelijk lijstaanvoerder worden in die Premier League. Wil als nummer 1 naar Londen en hij zet weer een stap richting de

0: Schutting, een beetje een vreemde eend in de buit deze Premier League. Zeg ik daar iets mis mee?
1: Nou ja, vorig jaar hadden we veel meer van hem verwacht. Deze keer had ik zoiets van, het wordt een moeilijke Premier League voor hem. En is het weer. Hij heeft wel weer een avond gewonnen. Want als hij goed is, hij speelt vaak best goede wedstrijden. Maar hij gooit veel mee. En hij wint te weinig gewoon.
0: Hij pakt zijn kans ook niet altijd.
1: Nee, het is niet zo dat hij slecht speelt.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon allemaal net niet genoeg. En misschien is dat ook wel gewoon Bunting. Wat tegenover de absolute top gewoon net niet goed genoeg zijn. Maar daarachter wel de beste zijn.
0: Ja, hier ook tegen Kleten. Dit zijn toch kansen?
1: Ja, kijk, die is pech hoor, die tweede pijl. Daar gooit hem er tegenaan, hij kan er ook onder schieten.
0: Zeker, maar het is...
1: Alleen als twee jaar op rij in de Premier League elke keer niet lukt... en de eerste Premier League, dit is de derde keer dat hij meedoet... dan kan het ook gewoon zijn dat dit net even te hoog is voor je.
0: Ja.
1: Maar dat is niks om voor te schamen.
0: We weten dat het niet bepaald misschien zijn voorkeur heeft in het voetbal... maar Coventry City, die zijn gepromoveerd. Gingen dat vieren... En toen was de People's Champ ineens in de kleedkamer van Coventry City... met hele originele muziek.

0: heb er vrij. Ik ga er geen andere club. Ga ik daar in de kleedkamer?
1: Nee, lijkt mij niet, nee. Hij heeft spijkerbroekje aan, dus ik denk dat hij de wedstrijd wel gewoon gezien heeft.
0: Ja. Hij gaat in zijn dartshirt naar het voetbal toe. Leuk, man.
1: Ja, nou, anders wordt hij niet herkend.
0: Ja, dat kan ook wel natuurlijk al.
1: Ik heb dat vaak, als we bij toernooien aanwezig zijn, dat ik sommige spelers straal voorbij loop, omdat ik ze niet herken zonder hun eigen shirt. Met Ratajski heb ik dat, Peter Wright zonder kuif. Loop je gewoon voorbij.
0: Ja, ziet er echt heel anders uit, ja, klopt.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Nou goed, het was even off-topic. Bunting tegen Gerwin Price. Price staat er goed voor.
0: Zeker, 19 punten, maar heeft al de laatste 3 weken verloren. Dus voor hem ook wel weer belangrijk dat hij gewoon weer eens een wedstrijdje gaat winnen. En heeft een Eurotour tussendoor gewonnen, dus met de vorm is het wel goed. Maar de laatste paar weken is het niet bij de Premier League avond. En
1: nee.
0: 19 punten is niet genoeg om het te halen. Dus hij weet ook wel dat hij nog wel een paar wedstrijden moet winnen. En dan is op papier deze natuurlijk eigenlijk een moetje.
1: Het is een moetje, al dus Vincent van der Voort. De tweede kwartfinale van vanavond. Veel plezier.
2: Like a vandal, light up a stage and watch a chump like a candle. Dance, who else is speaking that booms? I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of click on play. If there was a problem, yo, I saw it. Check out the book, why DJ Revolver.
3: And now his opponent from Liverpool, 2-time World Championship semi-finalist, former Masters champion, Aberdeen.

0: Lennon. Our second quarterfinal of tonight. Gerwyn Price in the playoff places at the moment, hoping he can once again book his spot at the O2 Arena come the end of May. He has had some magnificent performances, hasn't he? Two night wins in there. But it has been three quarterfinal defeats in a row now, so 4 weeks without any victory at all. The 2023 Premier League runner-up looking to get back to winning ways this evening. Stephen Bunting, meanwhile, has been enjoying himself.
1: Nou, ze zongen nog even mee in de zaal, want ook in Schotland, overal waar Stephen Bunting komt, is hij geliefd. Of dat nou ergens in Liverpool is, zoals vorige week, of hier in Schotland, of in de kleedkamer bij Coventry City. Stephen Bunting is een graag geziene gast. Vorig jaar speelden ze toevallig ook al tegen elkaar hier in Aberdeen. Bunting won. Het was zijn enige overwinning tot dusver in Premier League verband in deze stad. Ging er de ronde daarna gewoon weer uit. Maar verder heeft Price toch wel echt een voordeel als het op spelen tegen Stephen Bunting aankomt. Maar Price, het werd in de studio ook al gezegd. Oké, hij staat nog wel bij de top 4, staat er nog wel goed voor. Maar voor het gevoel zou het toch lekker zijn als hij weer even wat puntjes binnenhaalt. En ervoor zorgt dat die marge met de spelers die nu buiten de top 4 staan niet nog kleiner wordt.
2: Ja, inderdaad. Want de laatste 3 weken in de Premier League was het gewoon elke keer na een wedstrijdje klaar. En zeker afgelopen week was dat best verrassend. Want hij won natuurlijk die Eurotour, speelde echt heel goed. Maar dat tegen Gian van Veen. Ja, oké, Gian was niet fantastisch, maar Price was ook niet goed. En Gian maakte daar dankbaar gebruik van. Maar dat hadden we eigenlijk niet aanzien komen na die week. Na dat weekend wat Gerwyn Price had gehad. Ja, Price reageerde zichzelf ook af op social media. Hij zegt, hoe kan dit nou? En ik snap het niet. Ja, en hij praat zichzelf alleen maar meer in de put. Ja, Price zal inmiddels ook een beetje de hete adem voelen. Want ja, 4 weken geleden dacht Price, ik ben wel veilig.
1: Ja.
2: Ja, 3 weken op rij de eerste ronde verliezen. Dan gaat het niet hard natuurlijk.
1: 100. Nou ja, en als dat nu nog een keer zou gebeuren, dan krijgen spelers als Gian van Veen en Luke Humphries toch weer de kans om nog dichterbij te komen. Stel een van die twee wint hier de avond. 128. Dan kan Price uiteindelijk gewoon nog met een gebakken peren zitten.
2: Ja, het zou natuurlijk wel mooi zijn als het gewoon tot aan de laatste avond spannend is in ieder geval. Want ja, hartstikke mooi dat Clayton en Littler nu natuurlijk zeker zijn. Maar we willen eigenlijk het liefst dat het gewoon tot aan speelronde 16 gewoon, dat er nog 3 man het kunnen halen of zo.
1: Ja.
2: Of dat we misschien wel een rechtstreeks duel krijgen voor een plaatsing voor de auto. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
1: Goed, dat is nog een paar weken weg. Eerst Aberdeen, eerst Schotland.
3: 180, game point in 18.
2: Om de eigen lek te houden vanaf 118. Oeh, mist hij het grote getal. Dat zien we toch niet heel vaak bij Gerwyn Price.
3: Steven, you were
2: maar het is dus geen pijl voor tops.
1: Het eerste kansje dat Bunting krijgt. Dat wordt ook gemist.
2: Het foutje van Price maakt dus uiteindelijk niet uit. Hij had gewoon zijn eigen lek. Nou, Price zal ook voelen. Oké, 3 weken op rij verloren. Als ik hier gewoon een wedstrijdje kan winnen of misschien wel finale kan halen, dan ben ik eigenlijk zo goed als veilig natuurlijk. Ja, met wat voor gevoel zou Price de Aberdeen afgereisd zijn, Guy?
1: Ja, dat moet je aan hem vragen. Dat weet ik niet. Maar als je 3 keer op rij verloren hebt, dan zou ik zeggen dat je hier niet met het idee naartoe gekomen bent dat je ze wel eens even allemaal op gaat vegen.
3: 99.
1: Nou, Price zal ook gezien hebben. Oké, Bunting, eerste ronde. Als ik dan weer eens een wedstrijdje wil winnen, moet het eigenlijk wel deze 18. Zijn.
2: Nou, dit is een moedje. Op de 19 blijven. En dan naar de boel toe om de finish over te laten.
3: 87.
2: Zie je niet heel vaak dat ze op de 19 beginnen op 268.
3: Nee.
2: Het is eigenlijk in theorie hetzelfde als dat ze op 271 op de 19 beginnen. Dan gooien ze natuurlijk zo'n combinatie met de boel om 101 te gooien. Maar als je 268 min 101, is het ook een finish over natuurlijk.
3: 140.
2: Ik vind het wel een creatieve manier. Nou, mist de boel, maar uiteindelijk wel gewoon een goede leg. En Price niet in de buurt.
3: 96. Steven, you require 41.
1: Ook pijl nummer 3 en 4 richting een dubbel van Steven Bunting. Gaan er niet in. Dan heeft hij daar wel even gelegenheid voor.
3: Steven, you require 8.
1: Eigenlijk niet meer.
3: Game from the second leg. Steven Bunting, the leg in the open.
1: Overigens, Marco, moet ik het eigenlijk ook wel even over hebben. Gavin Price overweegt een carrière-switch, hè? Heb je het meegekregen?
2: Ja, ik heb het meegekregen, ja.
1: Ja, hij heeft zich gekwalificeerd voor de UK Open. Maar dan niet de UK Open Dart, want daar was hij al voor gekwalificeerd. Maar voor de UK Open Pool.
2: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. En als hij het nou heel goed doet, schijnt dat hij dan de play-off-avond van de Premier League vervolgend jaar eventueel mist.
2: Ja, ik denk dat hij er dan wel uit ligt.
1: Denk jij dat?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Nou, dat zou ik eens tegen hem zeggen, tegen Price.
2: Wat denk je wat belangrijker voor Kevin Price is?
1: Ja.
2: Maar in ieder geval leuk dat hij dat doet, toch?
1: Zeker.
2: Ik wist helemaal niet dat hij dat zo goed kon. Ik had wel een keer hij is ook best wel een snoekerfan, begrepen.
1: Ja.
2: Hij heeft een keer een break van boven de 100 gehad in het snoeker, vertelde hij in een interview. Ik weet niet of je wel eens snoeker gespeeld hebt.
1: Kijk, ik ken het, ja.
2: Kijk, met pool, dan kan je nog wel eens een beetje geluk hebben. Het is een kleine tafel en dan kan je nog wel eens een keer geluk hebben. Maar snoeker, dat is wel echt kunst, hoor.
3: 88. Steven, you require 138.
2: Man van veelzijdigheid, want hij heeft ook op hoog niveau gerugbied. Eerst even kijken wat Bunting doet met 138. Dat gaat niet uit.
3: 98. Gavin, you require 56.
2: En je ziet hoeveel het betekent voor Gerwin Price. Die heeft echt deze overwinning zo hard nodig. En dit is gewoon eigenlijk een hele simpele 56 finish om zijn eigen lek te houden. Maar het betekent veel voor Gerwin Price.
1: We zijn heel benieuwd hoe die het aan de pooltafel gaat doen. Of er echt een serieuze carrière-switch misschien in zit. Steven Bunting overweegt ook een carrière-switch. Die wil natuurlijk altijd nog zanger worden. Maar eigenlijk adviseert iedereen hem ook om dat niet te doen.
2: Met het geld wat ze verdienen in darten bij de mannen, zou ik voorlopig gewoon blijven darten als ik hun was.
1: Ja, maar je wil af en toe ook wel eens wat anders. Dat kan ik me best voorstellen.
2: Voor de hobby, tuurlijk.
1: Ja.
2: En dan is het ook nog mooi als je er wat beter in bent dan de gemiddelde persoon.
1: Finish voor Bunting. Price moet normaal op een finish zien te komen.
3: 55.
1: Lukt niet.
3: Steven, you require 160.
2: Alle tijd voor Bunting dus om de stand weer gelijk te trekken in deze wedstrijd.
3: 140.
2: Doet dit keurig. Wat dubbel 10 over.
3: 96. Steven, the fourth leg. Stephen Bunting, fifth leg, go in the poker.
1: En daar is de eerste van de wedstrijd. Gerwin Price, Bunting had er al twee. Bunting heeft er nog steeds twee.
3: 140.
1: Hij deed het hier vorig jaar.
3: 125.
1: Gerwin Price, 39 gooi. En de aanvolging dus van Phil Taylor. Die de vierde 39 ooit in de Premier League hier gooide. En Raymond van Barneveld. Gooi die een tweede ooit.
2: Dit is een mate gebeurd van Gerwin Price. Bunting begon deze leg met 5 triples in de eerste 2 beurten. Die kan het hier een stuk beter gaan wegzetten. Hij gooit dan ook maar 60. Benieuwd welke route Bunting opgaat. Meestal gaat hij voor de boel. Nu moet hij dus een triple gooien. Maar hij gooit de triple, dat is wel knap. Eigenlijk is het niet de goede manier. Om als de tegenstander zo diep onder de onder staat om op de boel te beginnen. Ja, het betaalt zich uit. Maar er ligt zoveel druk op die tweede pijl. Ook als je met bullseye begint, je moet een triple gooien om het dubbel over te laten.
3: 56. Steven,
1: you require 36. Price recht toe, recht aan. Krijgt zijn pijltje op tops. Maar dat pijltje gaat er niet in en dan is Bunting terug.
3: Games on the fifth leg. Steven Bunting.
1: Om het voordeel in de wedstrijd in handen te nemen. Kan Steven Bunting eigenlijk nog de play-offs halen, bedenk ik me nu. Ja, tuurlijk kan het mathematisch gezien nog, maar voor je gevoel.
3: 140.
2: Hij staat op 11 punten, dus als hij de avond wint, dan komt hij op 16. Ja, als je twee avonden wint, sta je op 21, dan doe je gewoon mee, hoor. En als Van Gerwen en Price dan allebei verliezen, ben je die gewoon allebei voorbij. Maar er zullen wel bijzondere dingen moeten gebeuren natuurlijk, maar... Bunting heeft natuurlijk een avond gewonnen. Daar speelde hij fantastisch. Maar hij zal nog wel ergens een beetje geluk moeten hebben. En ja, misschien nog wel minimaal twee avonden moeten winnen, denk ik. Dus in theorie kan het wel. Of dat gaat gebeuren, ik denk het niet. Want ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Als je in de voorgaande 12 avonden maar 11 punten hebt... dan zie ik niet gebeuren dat je in de laatste 3-4 avonden... nog een keer 11 of 12 gaat halen.
1: Het zijn geen verhalen die we heel vaak hebben gezien.
2: Nu is het wel goed om op de boel te beginnen, want je tegenstander staat niet op een finish.
1: Dan ook in deze wedstrijd weer het antwoord schuldig blijven. En
3: 96.
1: Ja, schrikken we wel weer een beetje als we de cijfers van die Iceman erbij pakken. Onder de ronde de 90, scorend maar net boven de 90. Ja, dat zijn geen cijfers waar
3: 22.
1: Een Premier League speler, een meervoudig major winnaar, heel erg blij van wordt.
2: Ja, het is sowieso de laatste weken niet heel bijzonder qua gemiddeldes van Gerwin Price.
3: 140.
2: De laatste 3 weken van Gerwin Price. 96 gemiddeld, 90 gemiddeld, 93 gemiddeld. Dat zijn geen cijfers die passen bij Gerwin Price.
3: Games on the sixth leg. Steven Bunting, seven
2: leg. Dit was ook gewoon weer een matige leg van Gerwin Price. Bunting moet er gewoon, had er gewoon 6 beurten de tijd voor. Nou, 2 keer zijn eigenlijk in 6 beurten. 1 keer, 2 keer was Price niet in de buurt.
1: Waar is de Price van het Eurotour toernooi dat hij won? Van de eerste pakken bij 10 weken deze Premier League. echt heel wat goede wedstrijden heeft afgeleverd. Gaat hij ervoor? Hij ging ervoor.
2: Zo is het nog niet echt spannend in sommige legs. De legs worden makkelijk gewonnen. Nu gewoon weer alle tijd voor Price om zijn eigen leg te houden.
3: 28.
2: Dat was 2 uit 2 op tops.
3: Steven,
2: nu inmiddels 2 uit 4.
1: Nou, het vorige misseltje kostte hem al de vijfde leg. Daarin werd hij gebroken. Bunting kan nu weer gaan breken.
3: 99. Gary, you require 20. Games from the seventh leg. Gary Price.
1: Hij heeft zijn cynische hoofd er ook alweer op staan.
2: Ja, ik denk dat dat vooral een beetje in de vierde leg is begonnen. Daar zie je echt toch wel een soort van duikeling in het scorend vermogen. Hij komt er gewoon bijna niet aan te pas meer. Terwijl Bunting, gewoon een degelijke wedstrijd. Maar het is echt niet fantastisch.
3: 140.
2: Misschien is dit dan weer een instapmomentje voor Price. Bunting matig begonnen. Beide mannen hebben in welk opzicht dat je kijkt de punten zo hard nodig.
3: 134.
2: Als Bunting hier verliest, dan durf ik toch wel eigenlijk wat te zeggen dat het bijna klaar is.
1: Dan durf je te zeggen dat het bijna klaar is.
2: Ja, kijk.
1: Als eigenlijk zeg je dan nog steeds niks.
2: Ja, het is wel zo goed als klaar. Kijk, het kan altijd nog. Kijk,
1: zo
2: kan,
1: goed als klaar.
2: Je kan natuurlijk nog.
1: Zeg het, Marco, zeg het!
2: Dan is het klaar.
1: Kijk.
2: En ik durf ook wel te zeggen, als Price wint, dan is het gat zo groot voor wat eronder staat.
1: Er staat er nog geen kuutje achter zijn naam, maar denkbeeldig wel.
2: Ja. Ik denk dat beide mannen daar ook wel mee bezig zijn natuurlijk. Want ja, dat je de Premier League mag spelen, dat is natuurlijk fantastisch. Maar je wil natuurlijk wel op avond 17 erbij zijn.
3: Steven,
1: you require 124. Buigt het hoofd. Kijkt teleurgesteld en gelaten naar de pijlen. Price ziet er niet uit als een man die dit nog eens even om gaat draaien hier. Bunting gaat lekker door. Op naar dubbel 11. En op naar 5-3 voor.
2: Van Gerwin Price. Hij heeft echt alle drie legs nodig nu. Dit is zijn tweede maximaal in deze wedstrijd. Waar komt dit dan opeens vandaan? Ja, je zei het al. Price en 9, dat is in de Premier League.
1: Ja, dat wordt allemaal makkelijk.
2: Een goede combinatie.
1: Bunting gooit die laatste pijl weg. Zo van Price, probeer het maar. Ga jij die 9 daar te maar gooien, maar de pijl richting triple 19 gaat er heel ver naast. Ja, dat dus.
2: Ook wel verrassend dat Price op de triple 20 begon met pijl 7. Meestal zit hij wel op triple 19. Voor een 11 darter. Nou, 12 mag ook. Zal nog een beetje moeten wachten.
1: En 13, 14 of 15 mag ook. Maar het haalt wel weer wat glans van de leg af.
2: Nou, sowieso, de meeste legs in deze wedstrijd worden in Zes beurten gewonnen. Nou, dit was dan 1-5. Price. Ondanks die goede laatste leg. Nog steeds maar een gemiddelde van onder de 93. Terwijl als je naar die Eurotour van anderhalve week geleden keek, dat was gewoon alles bijna rond de 100 of meer.
1: Vier stuks verbunting. En dan doet het ook nog eens in zijn eigen leg in de leg waarmee hij naar de halve finale kan gaan.
2: Gemist door Stephen Bunting. Is dit de laatste kans voor Gerwin Price? Vanaf 92 begint gelijk met de triple. En Price leeft nog. Oi, oi, oi, wat een finish zeg. Om het in twee dagen te doen. Breekt hier Bunting terug. Hij mag zelf de laatste leg beginnen. Wat een belangrijke leg zeg voor beide spelers.
1: Daar komt hij weer.
2: Laatste twee legs van Gerwin Price. 13 dutter, waar hij onderweg was naar die 9 dutter. Vorige leg in 14. En nu de laatste leg begonnen met 180. Dan toon je ook wel veerkracht. Maar Bunting is niet heel ver weg.
1: Jij schreeuwen? Dan ga ik ook schreeuwen. En dan wordt het hard tegen hard. Maakt Price af bij pijl 5.
2: En dan denk ik dat 100 nog een beetje tegenvalt. Die eerste zat ook zo mooi hoog in de triple. Bunting gaat door.
3: 140.
1: Trippeltje meer. Hij haakt af bij pijl 6.
2: Price moet het hier goed gaan wegzetten. Hij heeft eigenlijk nog een triple nodig. En doet dat.
1: En weet dat.
2: En hij gaat een kans krijgen. Vanaf 87.
1: Ja, om de wedstrijd voor je gevoel toch een beetje te stelen. Want Bunting had hem in handen. Kreeg natuurlijk matchdarts. En het zag er echt niet naar uit dat Price dit nog allemaal ging doen.
3: 100,
1: Gerwin, you require 87. Triple 17 voor dubbel 18. Maar ook Price 69. Mist twee matchdarts.
2: Nu is het woord weer aan Stephen Bunting.
3: Stephen, you require 81.
2: Wordt het één matchdart, worden het er twee. Het wordt er één. Op de bullseye.
1: Die zit niet daar. En daar zat wel wat spanning achter. Achter die pijl van Bunting. Price terug naar dubbel 9. Price met dubbel 9. En dan heeft hij hem toch te pakken. Hij stond 4-2 achter. Hij stond 5-3 achter. Toen kwam er een leg waarin hij op weg leek naar een 9 darten. Dat werd het niet. Maar pakte de leg wel. En uiteindelijk pakt hij de laatste drie op rij. Geen vierde nederlaag achter elkaar. voor Gerwin Price. Nee, nee, hij is er nog. Pakt twee puntjes die wel eens heel belangrijk zouden kunnen zijn in die strijd om de playoffs. En hij kan gewoon nog meer punten gaan halen. Misschien wel straks tegen Luke Litten.
4: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en sla papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
5: Wow!
4: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
6: Het is de Simpel Super Super Super Sale! Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. En dat allemaal op een geweldig 5G-netwerk. Bestel snel op simpel.nl.
7: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
8: Maar wie ben jij dan?
7: Diabetes, type 2.
9: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
7: Ook bij jou?
9: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: Kia EV2. Tot 403 liter bagageruimte.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet sneller van de lente met Bol.
3: Voilà.
2: De winkel van meteen lente klaar.
4: Vernieuw je tuin met geweldige aanbiedingen van Jisk. Je krijgt tot 50% korting op heel veel tuinartikelen. Bijvoorbeeld deze tuintafel of stoel vanaf 30 euro. Dat is tot 50% korting. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Aan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Je vindt alle smaken Sissi vanaf nu.
2: Take it easy, take a Sissi.
1: Take it easy, hoor. Ja? In een nieuw jasje. Take it easy, take a Sissi.
3: Zeiden die ons ook vertelde dat Gerben Price gaat meedoen aan het UK Open Pool.
4: Ja.
3: Wij moesten er een beetje om lachen. Toen gingen we het opzoeken. Toen kwamen we erachter dat het een matchroom ding is, dat pool. Waar hij een invitatie voor heeft gekregen. Dus toen dachten we, oh, hij is gewoon heel makkelijk aan een ticket gekomen. Maar dan hoorden we Marco zeggen dat hij met snooker wel eens een 100 break heeft gemaakt.
4: Ja, dat vind ik echt super.
3: Als je dat kan.
4: Ja, dat is echt heel erg knap. Ik heb regelmatig gesnoekerd in mijn leven, maar boven de 20 gaan we niet komen.
3: Nee, hè? Ik heb heel veel gesnoekerd in mijn leven, nou, maar ik ook niet.
4: Ik vind het echt wel moeilijk.
3: Zou het nou zo zijn dat je thuis zit en je denkt, ik hoor de commentatoren praten, ik wil ze eigenlijk iets vragen of mededelen? Dat kan. Gebruik daarvoor dan alsjeblieft ons Instagram-account. Dat is viaplaydarts_nl. Daar is een story aangemaakt waar je je vragen en opmerkingen kan plaatsen. Als je Vincent wat wil vragen, kan het ook. Hè? Dan behandelen we hem gewoon hier aan de desk. Dat had ik nog even moeten doen. Dan naar de volgende partij, Clayton tegen Van Veen. Ik had het met Marco voorafgaand aan de uitzending erover. Die Clayton is niet eens in zijn allerbeste vorm. Maar het loopt gewoon in de Premier League allemaal zijn kant op een of andere manier.
4: Ja, en wat hij hebt, als hij eenmaal in zo'n wedstrijd zit, is het gewoon een hele taaie.
3: Ja.
4: Hij is niet bang om te winnen. Hij pakt die kansen, zoals wat Bunting net doet met 56 mis. Dat zie je bij hem bijna niet. Het is gewoon uit allemaal. En ja, soms denk je wedstrijden, nou, zo goed gooit hij op dit moment.
3: Nee, helemaal niet.
4: En dan toch zit hij gewoon, staat het gewoon 3-2 of 3-3 in die wedstrijd. En dan gaat hij opeens wel gooien en dan is het raak. En ja, het is gewoon een hele goede wedstrijdspeler.
3: Ja.
4: En je hebt van die jongens die gooien los en vrij uit en dan kunnen ze iedereen opknopen en vernielen. Dat heb hij niet. Hij past zich aan als een tegenstander. Vecht zich in een wedstrijd en laat niet meer los.
3: Ja, want we hebben bedacht en bekeken dat hij krijgt best wel wat matchdarts tegen.
4: Ja, ook dat.
3: Maar die worden dan vaak gemist. En hij juist pakt altijd zijn kansjes.
4: Ja.
3: Dat is lepen, hè?
4: Dat natuurlijk, maar dat is ook, dan zit het ook wel mee, hè?
3: Zeker.
4: Want ze missen natuurlijk wel een hoop tegen hem. Maar heel veel wedstrijden die ook de andere kant op, dat zit op dit moment mee. En daarom staat hij zo hoog. Ik moet alleen afwachten wat het nu met hem doet deze weken. Want hij is al geplaatst. Wat gaat het met zijn spel doen? Is hij nog steeds zo gedreven om avonden te winnen? Of denkt hij van, nou, het is goed.
3: Het is wel goed geweest.
4: We richten ons op andere dingen. Dit weekend heeft hij geen toernooien, wat dan ook. Dus vanavond zal hij er vol voor gaan. Nou, dat geloof ik wel.
3: Ja, overigens, daar komen we nog over te spreken. Dan Gian van Veen. Die heeft na zijn niersteenoperatie wel een, nou niet een jas, maar een hesje uitgedaan. Hè?
4: Ja, zeker. Daar heb ik moeite mee. Met zijn energie, met zijn manier van gooien. Ze stonden ook niet goed op een gegeven moment. Mick. Hij is nu bezig met andere pijlen.
3: Goed moment ook om dat te doen.
4: Nou ja, omdat het niet zo lekker ging en ze stonden niet goed, is het juist misschien wel het perfecte moment om het anders te hebben.
3: Ja.
4: Om daar weer mee te gaan trainen. Dit soort pijlen heeft hij te veel. Dat het gewoon te ver daarnaast zit. Dus hij is op zoek naar vorm. Hij heeft ook weer Pro Tools meegedaan. Die had hier een paar keer overgeslagen. En dat was ook nog niet geweldig. Maar dat is wel goed om daar weer een beetje wedstrijdritme op te bouwen. En ja, dus hopen dat het weer een beetje gaat klikken bij hem. Want die gemiddeldes van 100 en daarboven. Ja, dat is op dit moment wel echt moeilijk voor hem.
3: Het is niet gek, hè, dat als je iets medisch ondergaat, dat je daar gewoon ook in je worp en wat dan ook, in je vorm last van hebt, toch?
4: Ja, precies. Bij zijn buik is hier, daar kan je last van hebben.
3: Ja.
4: Hij staat natuurlijk heel erg voorovergeleund als hij gooit.
3: Ja.
4: Dan kan je er iets last van hebben, waardoor je iets omhoog komt. Maar als dat maar 3 centimeter, dan merk je dat natuurlijk wel met het gooien.
3: Laten we hopen dat het alweer wat beter gaat dan de laatste weken met Gian van Veen. In de partij dus tegen Johnny Clayton, de nummer 1 van de Premier League tot nu toe. Veel plezier met Marco Engie.
5: Former World Grand Prix champion. Two-time.

Championship finest, back-to-back World Youth Champion, and

0: first quarterfinal then from the bottom half of the draw. We have league leader Johnny Clayton, who's, well, leader at the top, has been cut to just the 1 point after Luke Littler won the opening match of the night. But some season, the ferret is having 4 night wins and he was in yet another final.
1: Daar
0: in Liverpool.
1: Staat, gaat, loopt Gian van Veen. Hij heeft er zin in vandaag, want na zijn opkomst, ze waren, nou, dansen kunnen we het niet noemen, maar een beetje zo schoudertjes los gooien. Toen zijn liedje werd gedraaid. En het is te hopen dat hij er zin in heeft, want dit is de stand van zaken. Ja, Clayton, dat verhaal is bekend, die staat bovenaan. Die heeft Littler eerder vanavond wat dichterbij zien komen. Maar die weet al dat hij erbij gaat zijn in Londen. Van Veen moet daar nog heel wat voor doen. Die moet daar nog heel wat wedstrijdjes voor winnen. En dus zou het voor hem bijzonder lekker uitkomen als hij hier in elk geval zijn eerste wedstrijd van de avond in Aberdeen zou kunnen winnen. En we hebben vorige week op zich ook wel dingen van Van Veen gezien waaruit we kunnen opmaken dat dat zou kunnen. Hij speelt dus met nieuwe pijlen waar hij zelf heel veel vertrouwen in heeft. Hoe bevallen die jou, Marco, die pijlen? Tenminste, je hebt er zelf niet mee gegooid, maar hoe bevalt het als jij Van Veen ermee ziet gooien?
2: Nou, de pijl is redelijk hetzelfde. Kijk, hij zei het in het interview vorige week. De grip waar hij op zijn oude pijlen mee had, daar had hij natuurlijk vaak last mee. We weten natuurlijk toen hij dat EK won, dat hij zijn vinger open had gehaald. Er zit heel agressieve grip op. Deze pijl is bijna hetzelfde. Het is alleen iets andere grip. Dat het gewoon, dat je minder last hebt, dat je vingers open gaan. En dat lijkt me natuurlijk als dat, lijkt me dat erg vervelend op te doen. Ja, kijk. Ik denk dat Vincent daar vast meer over kan zeggen. Kijk, scorend is bij deze mannen, dat kunnen ze bijna met elk setje peilen. Omdat het allemaal rechtuit is. Alleen met de dubbels, ja, dat vertrouwen zal er nog een beetje in moeten komen. En dat zag je vorige week. De dubbels werden soms nog best wel ruim gemist. Scorend zag het er best wel oké uit bij Van Veen. Dus ja, en hij zei dat het veel vertrouwen gaf dit seizoen. Dus ik denk wel dat het gaat worden in de aankomende tijd. En ik vind het ook wel een mooi pijltje. Het ziet er deftig uit.
1: Ja.
2: Hij krijgt maar één pijl om zijn eigen lek te houden. Dat zal moeten via tops.
1: Nou, want Clayton die is onzichtbaar een beetje meegeslopen in deze leg. En daar staat hij prompt op dubbel 16. En nu moet hij naar dubbel 12. Dat was dan weer niet de bedoeling.
2: 36. Van Veen goed weg zo in de eerste leg. Dan is het er nou lekker dat hij gelijk met de eerste pijl in de dubbel valt. Want tops is over het algemeen niet zijn dubbel. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de stand van de pijlen, hoe Van Veen die pijlen in het bord krijgt. Hier kleedt hij een beetje pech. Via de flight schiet die pijl er acht in.
3: 100 amazing.
1: En de vorige leg ook alleen. En weer een 180er. Als die eerste pijl nog goed zit bij Van Veen, dan kan de rest er zo bovenop.
3: 59.
1: En als die eerste pijl dus niet goed zit, dan wordt dat een stuk moeilijker.
3: 177.
2: Nee, ten ook een beurt met drie trippels. Laat de finish over. Nou, daar is Van Veen weer.
3: 147.
2: Goede score daar achteraan.
3: 156.
2: Clayton vanaf 156 kan natuurlijk wel.
3: 138. January 122.
1: Geen 156 voor Clayton. Van Veen naar de bullseye voor 122. En een break. Ja, ja.
2: Is die even lekker dan? 12 darter van Gian van Veen. Goedkeurend knikje van Johnny Clayton. Die in de eerste leg twee pijltjes mis. In de vorige leg natuurlijk één pijltje gemist op 156. Van Veen maakt er dankbaar gebruik van.
3: Six. 41.
1: Misschien niet te snel juichen en enthousiast worden, maar nou, ik word hier wel blij van.
2: Het is dik in orde, hoor, wat Van Veen laat zien. In eerste 2,5 leg. Scorend is het heel goed. Nog een 12 darter. Dat dan net niet. Maar kleedt er nog op gepaste afstand. Het gemiddelde van Veen gaat richting de 110. Dat zijn dingen waar we vrolijk van worden. Goed gedaan hoor, door Van Veen. Met 3-0 voor tegen Johnny Clayton.
1: Ja, de koploper van de Premier League. Moet alle zeilen bijzetten. De man die al 4 avonden won. Witter deed dat ook.
3: 97.
2: Twee beurt op mij zonder triple van Gian van Veen.
3: 59.
2: En toch is dit ook geen geweldige leg van Johnny Clayton, hoor.
1: Er zijn nog steeds mogelijkheden.
2: Die zit perfect voor Van Veen. Daar wil hij hem hebben.
3: 140.
2: Mooi in beeld gebracht. Hoeveel ruimte dat er dan nog over is in die triple. Kijk, hier weer een beurt zonder trippels. Misschien krijgt Van Veen wel 6 darts voor deze 161. Al mag het natuurlijk, gewoon in 3. Al mag het natuurlijk, gewoon in 3.
1: Maar niet nog een keer die bullseye. Voor Van Veen. Clayton dus vanaf 88. Die schiet de triple 1 in 85 over. Maar wel naar tops. Ah, knap.
2: Dat is inderdaad mooi hersteld van Johnny Clayton na die start met die triple 1. Misschien had Van Veen wel gedacht na die triple 1. Nou, dan mag ik nog wel wat drukken.
1: Geen man overboord natuurlijk. Het was de lijk van Kleet en het had alleen maar nog mooier kunnen worden voor Van Veen.
3: 95.
2: Zes darts voor Van Veen.
1: Nog maar een keer proberen.
3: 145.
2: Weer de boer net naast.
1: Maar het is dus blijkbaar wel zo'n wedstrijd waarin hij voelt...
3: 42.
1: Dit kan ik ook gewoon uitgooien.
2: 25. Kleedt er nog op gepaste afstand. Van Veen weer een goede lek, hoor. Lek in 14 darts. Staat met 4 naar je voor.
3: 180.
2: Clayton voert de tempo wat op. Voert zijn eerste 180.
3: 43.
2: Zeker.
3: 6.
1: Nou, het vuil is van de bril afgehaald. Dan verwachten we na 43 en 60 toch weer gewoon een goede beurt.
3: Johnny
2: heeft Clayton een keer wat tijd voor zijn finish in zijn eigen lek.
3: 97.
2: En dan had nog een finish over. Dan mag hij daarvoor terugkomen. Normaal gesproken is dit een zekerheidje van Johnny Clayton. Deze keer weer. Houdt zijn eigen lekker vijf beurten. Ja, nog steeds die break voorsprong natuurlijk van Veen. Die prachtige 122 finisseert in de tweede lek. En begint met 180 in lek 7.
1: Hoogt heel gefocust, heel geconcentreerd. Nou, dat zul je net zien dat hij zijn hoofd schudt en zijn gezicht trekt als hij een pijl mist. Oh, we hebben hem in die periode, dat het iets minder goed ging, ook echt ja, duidelijk zien klagen en steunen en zuchten. Dat is er even niet meer bij. Dit voelt gewoon goed.
2: Ja, kijk maar naar de cijfers. Het ziet er echt indrukwekkend uit. En dan was de vorige lek nog matig. Maar het zit gewoon op ruim 105. Dat is toch lang geleden voor Van Veen. Ja, het belangrijke is gewoon om deze wedstrijd te winnen. Hij is in ieder geval goed op weg. Want hij breekt Clayton weer. In 11 darts.
1: Maar hij houdt zijn eigen lek. Dat nog wel. Ja, maakt niet uit.
2: Ik was gewoon te enthousiast op die 11 darts. Was dat het?
1: Ja, ben jij te enthousiast? Zo. Oh, we hebben ook genoeg reden om enthousiast te zijn over wat we zien. Het is zo dadelijk nog een Nederlander aan de hockey met Michael van Gerwen natuurlijk tegen Luke Humphries. Als je de ranglijst bekijkt, echt een hele belangrijke wedstrijd. Het kan het wel eens een interessante oranje avond worden.
3: 96.
2: Scoren ontloopt het allemaal niet zoveel. Van Veen is gewoon heel sterk in zijn eigen legs. Clayton krijgt bijna geen kansen.
3: 177.
2: Tweede keer. Een 177 scoren van Clayton deze wedstrijd.
1: Dit is voor de wedstrijd. Hij zit er eigenlijk niet top in. Maar daar kan er blijkbaar wel gewoon een bij. Gian van Veen uit dubbel 16. En een 152 finish. Om de wedstrijd te winnen. De koploper van de Premier League is hier nog steeds Johnny Clayton. Maar dat kan na vanavond veranderen. En dat dankzij Gian van Veen. Want die heeft de punten kei en keihard nodig. Speelt echt een goede wedstrijd met zijn nieuwe materiaal. Lekker bij die pijlen blijven, Gian. En straks natuurlijk nog een keer. In elk geval nu heel goed gedaan. De gemiddelde van ruim 104.
4: Wat zou onze auto nog waard zijn?
5: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
4: Wauw!
5: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
6: I'm Ice-T, the original Ice-T. And this right here is the other original Ice-T, Lipton Ice-T, with OGs. You know what I hate? People that don't stick to the original. Like this guy right here. Hey, little fake-ass bitch. With OGs. Delicious.
7: Wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken. Hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
8: Maar wie ben jij dan?
7: Diabetes. Type 2.
9: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
7: Ook bij jou?
9: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: 30 minuten. De Kia EV2. Met snel laden.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is de Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. En dat allemaal op een geweldig 5G-netwerk. Bestel snel op simpel.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Voor hem betekent. Hij blijft het dus niet één keer juichen en klaar. Daarna nog naar het publiek, nog een keer bij zijn tafeltje. Dus dit is gewoon echt voor hem een belangrijke overwinning.
2: 100%. Nou, lekker hoor. Nou, hopen dat het... dat hij nog wat punten erbij kan pakken. Dat was straks... Ik wil niks jinxen of zo, maar... bij de laatste 4-2 jongens uit Nederland, hè?
1: Ja, maar hij doet sowieso goede zaken. Want hij loopt 2 punten op Van Gerwen. Dan moeten we even kijken wat hij gaat doen. Maar of Van Gerwen of Humphries halen geen punten.
2: Nee.
1: Want die moeten nu tegen elkaar. Ja. Dus hij doet sowieso
2: profiteren.
1: Doet hij een goede stap. Kijk, voor hem is het gunstig nu als misschien wel als Humphries wint.
2: Ja.
1: En dat hij dan zelf Humphries klopt in de halve finale. En dat hij dan het verschil maakt en dat hij helemaal dichtbij komt. Maar ja, dat heeft hij zelf niet in de hand. Als hij zo blijft spelen, gaat hij gewoon sowieso kansen krijgen.
2: Hij zit mee te luisteren volgens mij op de beeldbel. Ja hoor, daar heb je hem, Gian. Jeetje man, wat ging jij tekeer. Eindelijk weer naar je operatie, man. Echt waanzinnig gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Het werd wel weer een keer tijd, hè?
2: Zo.
3: Nee, ja, de afgelopen weken waren zwaar. Maar vandaag was het wel weer top.
2: Had je nergens meer last van? Ben je er helemaal overheen nu?
3: Nee, ik heb sowieso de laatste weken eigenlijk nergens meer last van. Qua pijn sowieso niet. Qua energie wordt het ook met de week beter. En zeker ook met de nieuwe set merk ik ook gewoon dat het veel beter voelt. En een nieuw set pijlen bedoel ik dan. Dus tot nu toe gewoon goed.
2: Is het inderdaad alleen de grip die veranderd is? Is het verder dezelfde pijl, Gian?
3: Het gewicht is hetzelfde. De pijl is iets dikker. Maar dat merkte ik zelf. Dat heb ik ook niet aangevraagd. Dat merkte ik zelf dat hij iets dikker is. Maar verder ook niet zo... ik keek naar links, maar ik heb ze hier liggen. Dus vandaar, hij is iets dikker.
2: Ja.
3: Maar de grip is wat anders. Verder gewicht hetzelfde, punt hetzelfde, lengte hetzelfde. Verder is alles hetzelfde, ja.
2: Dus, en nu een grip waar je jezelf niet mee gaat openhalen per ongeluk?
3: Nee, zeker niet. Normaal wisselde ik per wedstrijd eigenlijk of per avond van setje. Deze heb ik nu al anderhalve week en het voelt nog heel goed. Sterker nog, ik heb er ook maar 1 setje van. De andere 3 liggen thuis, maar ik ben nog niet thuis geweest. Dus als vanavond de punt afbreekt, dan moet ik weer terug naar iets anders. Dus heel professioneel kan ik het niet noemen.
2: Waar ben je allemaal geweest dan, dat je nog niet thuis bent geweest?
3: Nou ja, Liverpool vorige week. Daarna had ik 2 demonstraties in Duitsland. En daarna Player Championships. En nu zitten we weer hier. Maar morgen ben ik wel thuis. Dus dan voor volgende week heb ik in ieder geval een reserve setje.
2: Oké, nou, hartstikke goed, man. Hey, wie heb je liever, Humphries of Van Gerwen?
3: Qua tegenstander maakt het me niet uit. Maar voor de

0: Vatten, ja, dan dat geeft zoveel zelfvertrouwen. Ook in de opdracht in de opzet. En dan, ja, dan gaan we wel zien wie er een halve finale tegenover mij staat.
1: Oké, man, nou, houd dit vast. Dank je dat je weer zo snel beschikbaar wilde zijn voor ons. En hopelijk, want dan heb je gewonnen, spreken we je vanavond nog een keer.
0: Gaan we doen. Mannen,
1: bye
0: fijne
1: bye.
0: Avond.
2: Hoi, hoi.
1: Nou, toch tof.
3: Ja, zeker.
1: Zeer tof. Hey, dan nu Michael van Gerwen. Die is op Koningsdag gesignaleerd.
3: Ja, in Koningsnacht en de avond ervoor. De,
1: ja, maar goed.
3: Wordt overal gesignaleerd.
1: Ja, overal gesignaleerd. En die was toch, ondanks het feit dat hij het aan het vieren was, toch nog een beetje aan het gooien.
3: Maar hij blijft trainen.
1: Hij blijft trainen, ja, ja, ja, ja. Het leek even op dat het met Co was, maar die kans acht ik niet al te groot.
3: Nee, ik ook niet.
1: En dan kwam die ook nog in het... het is altijd als je een bekend... Ja, hij is natuurlijk een wereldster. Ja. Alles wat hij doet wordt uitgelicht. En nu had hij weer klappen gehad. Maar dat,
3: nou ja, klappen.
1: Het viel allemaal mee,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, hij schampt hem. En,
1: hij schampt hem.
3: Ja, en die jongen heeft volgende dag ook meteen zijn excuus aangeboden.
1: Werd al weggetrokken door de beveiligers. Het is weer een mug en een olifant.
3: Ja, die jongen weet zelf niet eens meer dat hij het gedaan heeft. Die vriendin zei, ik zou maar een excuus aanbieden. Het sloeg echt nergens om. Dus. Maar het gebeurt wel weer, dus dat is wel vervelend.
1: Heel vervelend. En dat is niet de eerste en zeker niet de laatste keer dat het Michael gaat overkomen. Nu tegen Humphries. Veel plezier.

He is a winner of the World Match Play and World Grand Prix.

0: heeft hij als eerste. Luke Humphries wacht hij even tot de danseressen zijn gepasseerd. Gaat hij heel gefocust ingooien, Cool Hand Luke. En ja, als je de stand er eens even bij haalt, de stand op dit moment, dan heeft Humphries ook echt alle reden om gefocust te zijn. Want die staat op dit moment op 13 punten. We zien dat hij ook in beeld van Veen door zijn overwinning op Clayton van zo net naar 16 punten gegaan. En van Gerben op 18. Humphries, als hij nog vierde wil worden, misschien zelfs derde, moet deze wedstrijd gewoon winnen. Want als hij hier verliest, ja, dan loopt van Gerben weer 2 punten uit. En dan wordt het wel een heel erg lastig verhaal voor de regerend Premier League kampioen, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. En het zal toch wel een soort van hard gelach zijn eigenlijk als Humphries de play-offs niet haalde.
0: Ja.
1: We hebben het wel gewoon nog steeds over de nummer 2 van de wereld. Ja, Humphries heeft wel een doel. Hij zegt veel toernooien af. Hij wil echt...

0: nog naar die top 4. En nu deze avond zal het moeten gebeuren. Volgende week zijn we natuurlijk in Leeds.
1: Ja.
0: Ja, die twee avonden, ze worden steeds belangrijker. En hij gooit heel
1: langzaam. Ja.
0: Wat gebeurt hier allemaal? Daar gaan we eens even goed voor zitten, Guy.
1: Nou, het is niet dat er een extra slow-mo op het beeld is gegooid. Want Vergerwen doet gewoon normaal.
0: Ik ben in shock.
1: Ik weet niet wat ik meemaak.
0: Wat gebeurt hier, Guy?
1: Maar ja, is het tactiek? Is het...
0: Nee, dit heeft hij zichzelf...
1: Noodzaak?
0: Hij heeft zichzelf een soort van aangeleerd, denk ik, in de afgelopen weken. Van, er moet iets anders. Ik neem aan dat hij thuis zo getraind heeft.
2: 97.
1: Maar je ziet ook, tenminste dat zie ik dan, als hij zeg maar met twee slechte beurten begint, dat er meteen zo'n lachje ontstaat. Zo van, nou, zie je hier, lukt het dan niet. Of zo.
0: Maar dit heeft Luke Humphries nog nooit gedaan in zijn carrière. Nou, dit wel. Dit heel vaak.
1: Maar wel wat sneller.
0: Maar wel wat sneller, ja. Dit was de langzaamste 180er ooit van Luke Humphries, denk ik. Ja.
1: Zelfs 180ers waarbij hij een pijl liet vallen en moest oprapen, gingen nog sneller. Nou, dit is wel gesprekstof, zeg.
2: 50 van.
1: En, nou ja, niet alleen gesprekstof met Humphries, maar ook met Van Gerwen, denk ik. Want die staat hier er ook achter en die denkt, wat doet die nou?
0: Ja, misschien heeft Van Gerwen er wel iets van gezien in de eengoorruimte. Alleen al ga ik er niet vanuit dat je heel goed opgestaat letten wat iemand anders in de eengoorruimte doet. Maar het is toch een beetje raar, denk ik, als je erachter staat. Want je bent verwacht om heel snel te mogen. Het duurde toch een paar seconden langer.
1: Nou, de wedstrijd. Van Gerwen kan breken, doet dat niet.
2: Luke Rijkoer,
1: 13-2. En dan levert Luke Humphries nieuwe stijl om de eerste leg op in 21 pijlen.
0: Hij wint hem wel. En dat is het belangrijkste voor Luke Humphries.
2: 97.
0: Ja, ik volg darten ruim 25 jaar. Ik had veel verwacht. Maar deze variant die had ik echt nog nooit gezien.
1: Maar jij denkt dus wel dat dit een bewustzijn is?
0: Ja, 100%. 100%. Ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Van de laatste 6 avonden Premier League. Ook gewoon maar 1 wedstrijdje gewonnen, hè, Luke Humphries. Dus ja, hij heeft ook het gevoel, het zal ergens anders moeten. Het heeft natuurlijk scorend, is het overal over het algemeen hartstikke goed bij Luke Humphries in de Premier League. Laat gewoon te veel kansen liggen. Waar hij vroeger dodelijk op was, op die finishes. Van bijna er langs gooien, er tussendoor gooien, daar was Humphries de beste in. Maar ja, dan kan je toch zien wat vertrouwen met een speler doet. En nu heeft hij toch gerealiseerd, het zou anders moeten.
1: Ja, het is niet dat die persen heel slecht gooide of zo.
0: Van Gerwen van een 88. Even kijken waar Humphries op staat. Dus moet wel voor de 18 gaan. Dan een dubbel 7. En dan is het gewoon 1-1. En nu is Humphries echt aan het mikken bij elke pijl. Terwijl vroeger, hij mikte niet eens. Dat gaat allemaal op gevoel. Zoals Van Gerwen gooit. Gewoon op, ergens voor je gezicht, ja, richting het bord. En dan zit het over het algemeen altijd wel goed.
1: Dat is één goede blues.
0: Nou, goed om te zien. Van Op een gegeven moment de eerste lek misschien een beetje gedacht van wat is hier aan de hand. Hij heeft wel gewoon de knop omgedraaid en is wel gewoon goed doorgegaan.
2: Voor nummer 38.
1: Geen beste wedstrijd.
2: 439.
1: Maar Humphries heeft voorlopig wel wat hij wil. Hij heeft zijn eerste twee legs gewoon gehouden.
2: 180. 44.
1: Dat had niet gekund.
0: Ja, ik ben er nog steeds een beetje stil van. Dit past zo niet bij Luke Humphries.
1: Begonnen de avond al mee. Er gebeurt altijd iets bijzonders in Aberdeen. Luke Humphries die zichzelf opnieuw uitvindt als werkdarter. Als mikker.
2: 96.
0: Hij heeft een goede score nodig. Het is tenslotte zijn eigen leg. Dus krijgt hij de kans. Nu naar triple 20. Dan naar tops. Dat waren bijna twee hele goede legs op rij van Luke Humphries. Van Gerben vanaf 122. We zagen Van Veen het al doen in de wedstrijd hiervoor. Weer een dubbel 7. En weer is dubbel 7 raak. Dat is wel even een lekkere finish, zeg, van Gerwen.
1: Nou, langzaam maar zeker. Begint het bij Humphries beter te vallen. Humphries weet dat. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Ze kunnen hartstikke goed met elkaar. Nou, de Premier League avond in Dublin nog samen richting de Temple Bar gegaan. Al lekker op stap geweest.
2: 82.
1: Je kon zien dat Van Gerwen daar duidelijk iets meer thuis in was dan dat Humphries dat was.
0: Ja, Humphries had er ook al van erop soms een avondje op stap te gaan. Moet ook soms wel kunnen, toch?
1: Ja, natuurlijk.
2: Look at 122.
0: Hoeft dus niet voor 18 te gaan, dus kan zelf de route bepalen.
2: 62. 43. Look at 60.
0: 20. Ja, toch vraag ik me af waar het dan opeens vandaan komt. Je wordt 's morgens wakker, je hebt je ontbijtje op. Je hebt je kind naar school gebracht. Je denkt van, bakje koffie gedaan. Je denkt, ik ga trainen. Dat je dan ineens realiseert, ik ga het zo proberen. Terwijl dat je al heel je carrière gewoon
2: 96.
0: In een lekker tempo gooit. Want Humphries in topvorm. Ja, daar word ik blij van. Daar wordt iedereen blij van.
2: 95.
1: Of hij dat zelf bedacht heeft of dat er iemand met hem meegekeken heeft en gezegd heeft van goh, misschien moet je dit eens proberen. Nou, we weten het niet, maar wat we wel weten is dat het aan het begin van de wedstrijd moeizaam ging. Maar nu niet meer zo. Dit is toch al zijn derde 180. Het scorende gemiddelde gaat eigenlijk met de leg omhoog.
2: 59.
1: Maar Van Gerwen blijft het een beetje steken allemaal. Die zou in deze leg wel eens in de problemen kunnen komen.
0: Boel met de laatste. Nou, dat doet Humphries goed. Die laat 120 over. Krijgt zo de kans om Van Gerwen te breken. Maar dat ligt er echt meer aan Van Gerwen dan aan Humphries. Humphries oké, staat oké te spelen. Maar Van Gerwen is nog niet fantastisch.
2: 114.
0: Kan hij nog wel gewoon zijn eigen lek houden in 5 beurten. Wat anders dan dubbel 7. Maar tops is ook geen probleem voor Van Gerwen. Het is zijn tweede Tom Plus finish. Met die 88 finishes erbij zijn er toch 3 mooie finishes op rij van Gerwen.
1: Ja, maar het zijn natuurlijk ook wel finishes die steeds nodig zijn om die lek te houden. Humphries knikt, maar denkt misschien ook, dat gaat hij niet blijven doen.
2: 43.
1: Scorend is Cool Hand Luke gewoon de baas.
2: Het
0: moet toch heel veel meer energie kosten voor Luke Humphries. Om zo te spelen.
2: 28.
1: En we gooien deze lek de prullenbak in.
2: 76.
1: Dus blijft alles met de darts meegaan. En is dat in het voordeel van Humphries. Die mist hier wel de 16. Mag daardoor zo dadelijk wel naar dubbel 16. Geluk bij een ongeluk.
0: Ja, scorend ziet het er verzorgd uit bij Luke Humphries. Dat gaat richting de 110. De dubbels gaan nog niet zo goed bij Humphries. Dan is het deze keer wel met de eerste pijl raak. En zo gaat alles nog steeds keurig met de darts mee. Humphries is heel erg in zichzelf. Zoekt geen contact met het publiek. Zoekt niet contact met de mensen die met hem mee zijn. Bijvoorbeeld zijn manager of familie of zo. Hij weet ook het belang van deze wedstrijd natuurlijk. Hij moet hem winnen.
1: Ja, is dat ook allemaal wel onderdeel van het plan? Ik ga volledige focus. Ik ga hem op elke pijl heel erg concentreren. Ik merk niet, hoor niet, zie niet wat er om me heen gebeurt.
0: Ja, toch. Hij gooit een gemiddelde van 99. Maar we moeten ook zo eerlijk zijn. 3 van zijn 4 gewonnen legs gaan in 6 of 7 beurten. Dus het is ook een beetje dat Van Gerwen niet opkomt daar in deze wedstrijd. Dat Van Gerwen zit onder de 90 gemiddeld.
1: Ja.
0: Ja, of dat Humphries dan snel of langzaam gooit. Dat had voor Van Gerwen had er dan niet aangekomen. En nu echt in de problemen Van Gerwen. Te laat, geen finish over. Het is alle tijd voor Humphries om er 5-3 van te maken. Dan een dubbel 6.
2: Easy ball.
0: Het is nog geen 5-3. 94. En zo lijkt de 37e ontmoeting tussen beide heren. Waar de stand gelijk is, 18-18. Nu toch echt naar Humphries weer 1 puntje in het voordeel te gaan.
2: Jij zal niet even
0: Zeker na deze dubbel 3.
1: Nu is Aberdeen al niet de stad van Gerwe. Als het om Premier League wedstrijden aankomt. Won er 7 wedstrijden. Won ook 8 wedstrijden niet. En in de meeste Premier League steden heeft hij echt wel een positief saldo staan. Humphries won nog nooit een wedstrijd in Aberdeen. Ging 1 keer door naar de halve finale omdat zijn tegenstander er niet was. Dat was Gavin Price destijds.
3: 120.
0: Gerwe heeft ook wel hele mooie dingen laten zien hier in Aberdeen.
1: Oh zeker. Ja, we hadden het er aan het begin van de avond al eventjes over, hè? Het wereldrecord.
3: 123.
0: Wat zelfs nog veel hoger dan uit had kunnen vallen.
1: Ja, ik kan me een dubbel 18 herinneren dat als die gevallen was, was het
0: 136 volgens mij.
3: 158.
0: Dat laat hij nu over. Humphries mag het wel gaan proberen vanaf 158. Het was voor de wedstrijd. Ja, van Gerwe, dit zal uit moeten als je nog wat wil. Maar het gaat niet uit. Maar nee. Langer na niet.
1: Het is een teleurstellende avond voor Van Gerwe. En die ziet zowel Van Veen als Humphries stevig inlopen. Want daar is de dubbel 6 voor Luke Humphries. En ja, het gezicht van Gerwe spreekt boekdelen. Die is niet tevreden. Humphries is heel erg rustig, cool, calm en collected. Zoals hij eigenlijk de hele wedstrijd was. Een rustig spelende Luke Humphries hebben we nog nooit gezien. Maar hij heeft wel gewonnen. En dus zijn we vooral heel benieuwd of hij dat zo dadelijk tegen Van Veen weer zo gaat doen.
4: Het is de Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. En dat allemaal op een geweldig 5G-netwerk. Bestel snel op simpel.nl.
5: Spot je iets leuks? Ga naar de Bol-app en maak er een foto van. Dan kun je het meteen shoppen. De winkel van Meteen Lente Klaar.

0: elke eerste keer inspireert. De Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
2: Tijd voor buiten. Dit voorjaar draait alles om natuurlijke tinten en hout als tijdloze basis. Zin in kleur? Terra tinten geven een moderne touch. Ga ook voor kleden, kussens en duurzamere sfeerverlichting. Parasols open, de barbecue kan aan. Schaduwplek klaar? Dat ook. Want thuis stopt niet bij de achterdeur. Karwei, maak het mooier.
3: Probeer de nieuwe Milka chocolademelk. Gemaakt met Milka chocolade. Milka in elke druppel.
4: Ritme te maken,
5: nee,
4: natuurlijk.
5: Dat nee, maar dat bedoel ik. Dat kan ook een verandering teweeg hebben gebracht.
4: Ja, precies.
5: Van een mindset.
4: Misschien heeft hij wel gewoon met iemand gesproken of wat dan ook. En dat hij het eventjes anders aan gaat pakken.
5: Die heeft wat laten zien. Van, moet je kijken wat je doet bij een 140. Dat slaat er nergens op. Nee, heb je eigenlijk
4: wel alleen maar waarderen als iemand met zijn spel bezig is om te kijken waar hij verbeterpunten ziet. Dus dat is alleen maar om te prijzen voor hem.
5: Michael had eigenlijk de hele partij heel veel loose darts.
4: Ja.
5: Dat is gek om te zien.
4: Dat was gewoon niet goed.
5: Nee.
4: Het was dit soort pijlen. Veel te veel beurten. Wat heel slordig was. Wat er niet uitziet. Kijk, hoe zeg je dat? Vergeven is een wereldtalent. Heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar hoe hij het op dit moment doet, kan het ook niet constant zijn.
5: Nee.
4: En daar bedoel ik mee. Het is leuk dat je op Koningsdag weggaat. Het is leuk dat je de dag ervoor weggaat. Het is leuk dat je nog met je verjaardag weggaat. Dat je dan weggaat. Maar om dat om te schakelen. Om weer op het hoogste niveau te spelen. Dat is ook mentaal heel moeilijk. Want je bent in de feeststemming. Alleen maar long leven de lol. En dan in één keer moet je weer. Op woensdag ga je het vliegtuig in. En donderdag moet je er weer staan. En moet je een topprestatie leveren. Dat kan een keertje. Maar dit leven wat hij nu leidt. Dat gaat niet samen. We hebben het nu 4-5 maal nagekeken. En de ene week is het goed. En de andere week lijkt het gewoon werkelijk waar helemaal nergens op.
5: Nee.
4: En dat gaat niet beter worden als je het op deze manier aanpakt.
5: Nee.
4: Het is gewoon, iedereen die in de top wil meedraaien, zal ervoor moeten leven. En als je dat niet meer kan opbrengen, dan wordt het een heel lastig verhaal. En dat,
5: zeker dit jaar.
4: Ja, en dit is een heel moeilijk jaar voor.
5: Wat hij veel te verliezen heeft.
4: Ook dat. Maar als je er niet voor leeft, gaat het niet vanzelf terugkomen. In mijn ogen ken dat niet.
5: Nee.
4: Ik hoop dat hij het tegendeel bewijst, want ik gun hem alles.
5: Maar, zeker, wij maar, ook. Wij ook.
4: Op deze manier, ik geloof niet dat hij het op deze manier kan omdraaien.
5: Nee. Toch, ja, ik heb het al eens eerder met jou erover gehad, ook hier aan tafel. Het is wel begrijpelijk.
4: Nee, maar dat is het ook. Hij zei ook, ik heb nog nooit Koningsdag gevierd.
5: Nee.
4: Dus ik begrijp het allemaal wel, maar het is allemaal en.
5: Tuurlijk,
4: en
5: jij hebt helemaal gelijk, maar
4: nee, ik snap hem helemaal. Ja. De omschakeling van feest naar weer helemaal.
5: Doe je niet in één avond?
4: Een tunnelvisie van ik moet de beste zijn, ik moet winnen. Dat kan niet elke keer.
5: Nee.
4: En dat is gewoon nu. Is het van op het moment dat hij de wedstrijddag is, gaat hij er echt voor. En doet hij alles wat hij moet doen om goed te zijn. Alleen eromheen niet. Dus vorige week vond ik dat hij echt goed speelde.
5: Maar toen was er geen Koninginnendag en was er geen verjaardag.
4: Nee, maar dan kwam hij net van een andere toernooi. Had hij een beetje een tikje gehad en toen was hij echt scherp.
5: Klopt.
4: En dan laat hij het weer vieren. En dan gebeurt er eigenlijk niks van donderdag tot donderdag. En dan krijg je dit.
5: Ja.
4: Dus ja, dat. Ja.
5: Nou, laten we alleen maar gewoon blij zijn dat we Koningsdag gehad hebben. En dat ook die verjaardag gevierd is.
4: Ja, maar dan verzint hij wel wat anders. Het ene feest naar het andere dient zich aan. Dus dat is zorgwekkend.
5: We hebben nog wel iets gevonden voor hem in het publiek. En dat zal hem zeer goed doen. Een overhemd, een shirt met alleen maar het hoofdje van Michael van Gerwen op. Dat is toch leuk verzonnen.
4: Ja.
5: Want dat nemen ze hem nooit meer af. Hij zal altijd fans houden.
4: Ah, nee, zeker. Weet je, want hij heeft natuurlijk een carrière waar je u tegen zegt. En dat je had alles gewonnen en alles meegemaakt. Dus daar heb je niet genoeg complimenten voor.
5: Absoluut. En dat geldt ook voor zijn prestaties hier in de Premier League, maar ook hier in Aberdeen. Want het was nog niet zo lang geleden dat een van de allermooiste wedstrijden uit de Premier League hier werd gegooid tussen Michael van Gerwen en die andere Michael Smith.
6: Dubbel 18 voor Vergerwen.
7: Het is 1-0 en dat gebeurt dan in 11. Ongelooflijk wat een begin. En weer een elfdarter. Jongen. Gewoon weer in 11 darts. 3 elfdarters op rij voor Michael van Gerwen. Ik weet niet wat van Gerwen allemaal van plan is. Die staat me hier toch een partij te speren. We gaan dit heel goed in de gaten houden.
6: Het is zo verschrikkelijk goed wat van Gerwen laat zien.
7: Hij moet wel heel veel slechter gaan gooien nu om niet gewoon een nieuw wereldrecord te vestigen.
6: Oh, dubbele bols raak. Nog even ernaast. Dubbel 16.
7: Oh, van Gerwen 132 uit. Het is 4-0. Machtig.
6: Waar kijken we naar?
7: We kijken wellicht naar een stukje geschiedenis. En misschien wel een stuk geschiedenis. Want 118,66 is het wereldrecord. Gevestigd door Phil Taylor op een groot toernooi.
6: Oh, van Gerwen.
7: Gaat maar door.
6: Ook dat nog. We gaan ervoor zitten. Nou, kom maar. Hij kan nog.
7: Oh, pijl 8. Maar wel nog kans op de 10-darter. Smith, die ook gewoon bijna 104 gemiddeld gooit. Die is helemaal murf gepeukt. Een 10-darter eroverheen. Waar gaat dit naartoe?
6: Het staat er echt 134-49 en het staat al 5-0.
7: Ai, dit is de grootste demonstratie darten waar we ooit naar gekeken hebben.
6: Weer 140-180 voor Vergerwen. Triple zit er weer middenin.
7: Hij kan niet meer missen. Hij kan niet missen.
6: Dit kunnen 2 10-darters naar elkaar worden.
7: Michael Vergerwen, dubbel 18. Dubbel 18 van Gerwen, hij kan niet missen. 6 uit 7 op zijn dubbels. Het gemiddelde blijft boven de 130. Wat zeg ik, het gemiddelde blijft boven de 135. Dit is niet normaal.
6: Oh, waar kijken we naar? Nimmer vertoond wat van Gerwen hier aan het doen is. Op weg naar geschiedenis. Ja hoor.
7: Kijk uit, Michael, want dan ga je onder de 130.
6: Over hebben. Dat zal hij na afloop jammer vinden. Alsnog geschiedenis, hoor.
7: Nou ja, goed. Hij krijgt wat hulp van Smith hier eigenlijk, natuurlijk. Hè, om dat gemiddelde toch hoog te houden.
6: Die is er ook nog, natuurlijk. Nog altijd op een magisch gemiddelde van Gerwen.
7: Ja, het gaat eraan. Het kan niet anders meer. Het gaat eraan. En het gaat er ruim aan.
6: Van Gerwen gaat de boeken in.
7: Oh. Hij gaat naar dubbel 16. Hij mist de dubbel 16. Oei, 123,69.
6: Nou mag hij uit, Vergerwen.
7: Ja, dubbel 16 gaat erin. Het is een nieuw wereldrecord. Het is een 7-1 overwinning op Michael Smith. Het is de grootste demonstratie darts die we ooit gezien hebben. Het nieuwe wereldrecord. 123,40 voor Michael van Gerwen. Hij verbetert het oude record met bijna 5 punten gemiddeld per 3 pijlen. Fantastisch!
5: 10 jaar geleden maar. Ja, een hele andere wereld.
4: Bizar goed was je toen, zeg. Goh.
5: Bizar goed.
4: Ja, dat gemiddeld had gewoon echt ruim boven de 130 kunnen zijn. Als je van die 3 pijlen op dubbel 18 gooit.
5: Even zo goed nog historie geschreven.
4: Ja, zeker. Er is nog steeds niemand aangekomen.
5: Nee.
4: Dus ja, dat... bizar goed.
5: Goed, dat eventjes om weer wat evenwicht aan te brengen in de partij waar we hiervoor naar hebben zitten kijken. Over Aberdeen gesproken, is ook best wel een voedingsbodem aanwezig voor 9-darters. In totaal zelfs 3.
8: Hardy, 1-4-1, but a 9-dart finish. In Scotland it would go down well. Oh, there, anticipate. Double 12 for a... Yes! David Barnabas has done it again! They are absolutely going mad here at Aberdeen! Their favourite dart player has done the 9-dart finish!
9: Taylor's looking for a 1-4-7 of his own for a 9-darter. 17. Double 18 for a 9-darter.
10: 39, Gary Price. Ja hoor.
11: Ja, op talent gegooid, zullen we maar zeggen. Want er zat niet heel veel leven in Gary Price deze wedstrijd. Maar die doet hij toch aardig. Jongen, jongen. Die is er echt goed in. Het is al zijn vijfde in de Premier League.
5: Hoe zou het met Kevin Painter zijn?
4: Ja, ja.
5: Horen we nooit meer wat van, hè?
4: Ik heb hem nog wel een paar keer voorbij zien komen.
5: Oh, ja?
4: Bij de mode superserie speelt hij nog wel eens. Speelt nog wel eens het ADC-toernooi in Engeland. Hij heeft een tijdje heel erg last gehad van darteritis. En dat, dat verbaas je echt over. Dat op die leeftijd nog...
5: Ja, en met zoveel jaar, zo'n goeie.
4: Ja, ook. Maar dat, dan zoveel jaar dat hij dat gekregen heeft. Maar volgens mij is hij er nu redelijk doorheen. Dus niet meer zo erg. Dus... Ja, dat is echt een liefhebber. Dus ja, die gooit graag. Je zou het niet zeggen als hij speelt, dat een liefhebber...
5: Nee, want hij heeft vaak een beetje zagrijnigachtig,
4: ja, precies. Maar ja, hij speelt nog steeds.
5: Oh, leuk.
4: Ja.
5: Hey, Luke Littler en Gary Price spelen ook nog steeds.
4: Ja, ja, dat hoop ik wel, ja.
5: Wat denk je?
4: Ja, ik vond Littler wel echt heel veel indruk maken. Ik vond Price toch wel moeizaam. Ja, uiteindelijk trekt hij die overwinning eruit. Maar als Littler weer zo speelt, dan moet je gewoon zeggen dat hij gewoon een dik favoriet is.
5: Ga er maar lekker klaar voor zitten. Dat doen Marco en Guy ook. Dit is de eerste halve finale. Littler dus tegen Price. Veel plezier.
12: Two-time World Cup winner. Three-time Grand Slam champion. Here's the former champion.
13: Watch the chump like a candle. Dance. Who was the speaker that booms? I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it.
12: And now his opponents. He is the world number one. The world match play champion. Two-time UK Open champion. Two-time Grand Slam champion. And the back-to-back champion.

0: het gaan twee halve finales met verschillende belangen worden. Want de eerste twee die we tegenover elkaar gaan zien, die staan al in de top 4. Littler is zelfs al gekwalificeerd voor de playoffs. En Price is daar heel erg hard naar op weg. Niet helemaal zeker natuurlijk. Maar hij is op een missie om ook als eerste te eindigen. Dat zag Johnny Clayton al verliezen van Gian van Veen. Dat is dus goed nieuws voor Litter. En voor Price is het zaak om in elk geval zo snel mogelijk ook dat kuutje achter zijn naam te krijgen. En dan maar eens verder zien wat er nog mogelijk is. Ja, en dat is het wel voor wat betreft ranglijstbeslommeringen. Ja, en dan heb je nog het feit dat Price en Litter best wel vaak hele leuke, hele goede wedstrijden tegen elkaar spelen. Dat Price een manier gevonden leek te hebben om een beetje onder de huid van Litter te kruipen door veel te juichen en te schreeuwen. Maar de laatste weken vindt hij eigenlijk toch gewoon weer altijd van Price. Zoals Litter op zo ongeveer alles een antwoord heeft gevonden. Ja, zijn we er klaar voor met z'n allen, jongens?
1: Ja. Price lijkt in ieder geval een stuk meer ontspannen als in zijn eerste wedstrijd. Misschien dat er ook een bepaalde last van zijn schouders af is gevallen. Van, nou, de twee punten zijn binnen, we kunnen los.
0: De microfoon van YouWare werkt niet. En dat heeft YouWare zelf ook in de gaten. Die denkt, hey, dat is gek. Ik zeg iets, maar eigenlijk zeg ik niks.
1: Er komt, en nu heeft YouWare twee microfoons.
0: Ja, dat is lekker.
1: Nou, nu moet het goed komen. Ja, die nu vast heeft, is er echt anders in een kabeltje aan. Dat kan eigenlijk niet fout gaan, hè?
0: Nou, dat is in elk geval voor de mensen in de zaal duidelijk hoorbaar. En voor ons ook wel. Maar goed, wij kunnen mooi meekijken. Zo is niet alles helemaal op het top op het technisch gebied in Aberdeen. Zo hadden wij al vernomen. Dit bewijst dat ook maar weer.
1: Ja, en niks is er bijna knulliger als je als scheidsrechter staat. En je gaat beginnen. En je roept game on en er komt geen geluid uit.
0: Ja, heb je dat al gehad?
1: Jazeker. Ja. Jazeker. Maar die spelers die staan klaar om te beginnen.
0: Ja.
1: Die hebben 9 pijlen ingegooid. Je roept game on. Je wilt eerst de score omroepen. Of game on. En er gebeurt niks. Dan staat die speler te wachten. Wat gaan we doen? Want ja, voor de speler is het natuurlijk ook raar. Dus even kijken wat Litter doet met 111. Kan nog steeds. Het eerste pijltje op de dubbel gaat ernaast.
0: Price dan met 2 pijlen in de hand naar dubbel 8. Ja.
1: Ja, die staat er heel lastig voor. Ik denk dat het via rechts zou moeten. Dat was wel geprobeerd, maar de pijl neemt de verkeerde afslag.
0: Ja, te veel gecorrigeerd.
1: Littler voor 16 en dubbel 10. Dubbel 18 is niet zijn dubbel. Liever 2 darts op dubbel 10. Dat is 3 op dubbel 18. Ja, dan voel je als scheidsrechter heel lullig, maar je kan er niks aan doen.
0: Nee. Nou, volgens mij wordt er weer wat gegoocheld met microfoons. Dus wellicht komt er dadelijk weer een juist exemplaar.
2: 100.
0: Hey.
1: Nou, YouWare is niet blij. Nee, toch die andere hoor.
0: Dat is een beetje.
1: Het ziet er ook knullig uit.
0: Met Scott Kivling daar.
1: Het ziet er toch heel knullig uit. Omdat midden in een lek nog microfoons over te geven. Ik snap dat het voor tv dat het belangrijk is dat het geluid goed overkomt. Maar de zaal heeft nu geluid. De spelers hebben er geen last van. Dan vind ik persoonlijk niet dat je onder een beurt door nog microfoons moeten gaan uitwisselen met een schrijver.
0: Ja, de schrijver staat ook met een zakdoek wat dingetjes af te vegen. Ja, het is allemaal bijzonder, jongens. Oud touwtje werk.
1: Microfoon aan een touwtje. 136 voor Littler. Gaat niet uit. Maar kan het natuurlijk wel een stuk beter gaan wegzetten. Dan valt dit nog mee.
0: Oeh, dan kan hij niet meer uit voor Price.
1: Dallas dan wel in de eerste leg twee pijltjes mist. Dit dat voorlopig niet.
0: Het was tegen Bunting al niet fantastisch wat Price liet zien. Maar hij kwam met drie uitstekende legs op de proppen. Op 5-3 achter. Alleen daardoor won hij die wedstrijd nog. Littler lijkt het inmiddels een beetje gevonden te hebben. Ja, datgene wat Littler gevonden heeft is Price kwijtgeraakt.
1: Ja, dit is gewoon voor 3-0. Mag naar dubbel 5.
2: 120.
1: Littler graag willen gooien voor het gevoel.
0: En Price is al zover dat hij op 150 voor drie keer poolzaai gaat.
1: Ja, we weten niet allemaal, Simon Littler.
0: Nee. De meeste mensen heten zelfs niet zo.
2: Games on the third leg. Luke Littler, fourth leg in the third
0: first. En de meeste mensen doen het ook niet zo, zelfs als ze het zouden willen. Maar inderdaad, Simon Whitlock, die kon dat.
1: Het is pas de eerste van de wedstrijd.
0: We hebben hoog bezoek. Fallon Sherrock, ja zeker.
2: 96.
0: Oh jee, oh, ja, ik schrik ervan, jongen. We hebben een kijkersvraag. Oh, mannen, ik denk dat Mike daarmee ons bedoelt. Wat is jullie ideale Premier League line-up zonder spelers uit Groot-Brittannië? Oké, gaan we even over nadenken. Goeie vraag.
2: Dan
0: mogen Littler en Price dus niet meedoen voor de duidelijkheid. Littler mag niet naar de poolzaai voor 4-0.
2: 64. Go and you acquire 40.
1: Sarcastisch duimpje van Gerwin Price. Hij staat eindelijk op het scorebord.
0: Van Veen en Van Gerwen zijn daar sowieso bij. Want ja, die zitten er nu ook al bij.
1: Noppert erbij.
0: Ja, ja.
1: Nijman, hoe die de laatste tijd speelt.
0: Ja, het wordt een Nederlandse Premier League, denk ik.
1: Maar dat vind ik wel redelijk terecht.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, wat die meenemen, staat er één plekje onder, maar dan hebben we al 5 Nederlanders.
0: Nou, hier, daar moet hij er ook bij.
1: Ja. Ja. Nou, dan willen we ook nog wat andere landen. Als we het gewoon op ranking doen, dan krijgen we daarna Schindler, De Dekker en Hetta.
0: Schindler vooruit. Is goed.
1: Hetta voor de opkomsten, wel lekker.
0: Ja, en De Dekker houden we eruit, want die is helemaal niet in vorm.
1: Eens. Dan gaan we nog één hele mooie naam zoeken.
0: Oh, ja.
1: Nog heel even over verzinnen.
0: Oké, ja, is goed.
1: Ja, jij wou Andrew Gilding zeggen natuurlijk.
0: Ja, maar dat mag dus niet.
1: Nee, dat mag niet, hè?
0: Ja, ik flauw dat niet mag. Price. Begon goed. Maar het houdt ook snel op.
1: Ik heb nog wel een goede optie.
0: Oh.
1: We doen nog een Nederland-Duitsland. Doen we Nico Springer erbij.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik leuk.
1: Goede speler, titel gewonnen.
0: Ja.
1: Speelt altijd goed tegen grote namen. Nou, ik vind het een mooi rijtje.
0: Ja, absoluut.
1: 100. Tweede van Littler in deze wedstrijd.
2: 60.
1: Vier Nederlanders in de Premier League is wel wat veel, hè?
0: Ja, maar als er geen Engelsen zijn...
1: Nee, dat snap ik. Maar ja, aan de andere kant, er staan er inmiddels vier in de top 16. Wie weet wat er allemaal kan gebeuren na het komende jaar.
0: Echt, Marco, joh, wat mij betreft mogen het 8 Nederlanders zijn, hoor. Ik vind het helemaal goed.
1: Ik weet niet of dat ze daar in Engeland zo blij mee zullen zijn.
0: Ja, goed, maar dan gaan we ook gewoon... Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, noem het allemaal maar op. Dan gaan we overal naartoe.
1: We hebben er allemaal zalen waar er 10.000 in kunnen. Die vinden we wel.
0: Ah, joh, voetbalstadion.
1: Dubbel 10 voor Littler. En dan staat het, ondanks dat hij niet eens zijn beste spel speelt. Gewoon 5-1 voor.
0: Ja, Price is er weer niet, hè.
1: Dan is het Littler op cruise control naar weer een finale. Nou, Price, bij zijn opkomst, leek toch best ontspannen. Ik denk dat er behoorlijke last van zijn schouders afviel. Nou, Littler heeft er geen boodschap aan. Die knalt gewoon door.
0: Hij heeft nog 4 weken. Om een 39 te gooien deze Premier League, hè? Want dat wil hij graag. Eerste worden en een 39 gooien. En dan uiteindelijk dan op de play-off avond natuurlijk met de beker gaan staan. Price doet al niet meer aan rekenen. Gooit geen 19 om een finish over te laten. Om maar nog eens even te onderstrepen. Het geloof in de goede afloop echt wel verloren te zijn.
2: 64.
0: 64. Luke, you acquire 40. Onderbal 5. Zit het erop. En Price zegt tegen Littler, ja, goed gespeeld. En als Littler eerlijk is, zegt hij, ja, jij niet. Maar dat zal hij zeker niet gezegd hebben. Price was niet heel bijzonder. Ja, dat was hij tegen Bunting ook al niet. Toen waren 3 goede legs genoeg. Nu heeft hij eigenlijk maar 1 goede leg gespeeld. En gaat Luke Littler, dik en dik verdiend, door naar de finale.
3: Het is de Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. En dat allemaal op een geweldig 5G-netwerk. Bestel snel op simpel.nl.

0: Kia EV2. Tot 403 liter bagageruimte.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
3: Found it.
4: How'd you do that?
5: That's a wrap.
6: Probeer de nieuwe Milka chocolademelk. Gemaakt met Milka chocolade. Milka in elke druppel.
7: There are shipments from Marseille, Liverpool, Lisbon and Oslo. Oh, and a one-ton pallet for Berlin.
8: On time. Already done.
9: Geniet sneller van de lente met Bol.
10: Voilà.
9: De winkel van meteen lente klaar.
11: Tip van Coolblue. Maak je vloer nog schoner met deze dweilstofzuiger. Bestel hem op coolblue.nl of in onze app.
12: Een verdwaalde Belg en een iemand nog voor de rest van Europa. En dan kom je al bij Australië uit natuurlijk. We hebben niet veel verschillende gehad, hè?
13: Nee.
12: Die daar echt in de top mee draaien.
13: Nee. Maar ik geef je dan, ik leg jou dan toch één naam voor. Niet omdat ik denk van die zou erbij horen, maar meer omdat ik graag zou willen weten hoe goed die zou zijn geweest als hij niet met justitie in aanraking was gekomen. Ja. Corey Cadby.
12: Ja, wat ik daarachter zei. Ja. Ja, die zou voor mij zijn eerste op mijn lijstje staan.
13: Bij mij ook namelijk.
12: Dat, echt een mega goede speler. En ook een heel groot talent. En echt zonde wat hij met zijn carrière gedaan heeft.
13: Horen we niks meer van, hè?
12: Nee, maar ik word ook nooit meer. Die mag Engeland niet meer in. En vooral ook de komende 8-9 jaar nog steeds niet. Of 10 jaar, weet ik.
13: Ja, dan houdt het op.
12: Ja, dat heeft allemaal niet zo heel veel zin meer. Maar het was wel echt een hele goede speler.
13: Ja, over...
12: En voor het podium en voor de ruzies op het podium. Voor alles, allemaal goed. Ja. Het was elke week wel, gebeurde wel wat met hem. Dus eigenlijk perfect voor de Premier League.
13: En nou, alleen karakterologisch ongeschikt.
12: Ja, gewoon een gek.
13: Ja. Dat kan niet anders zeggen.
12: Nee. Ja, dat helpt niet mee. Natuurlijk.
13: Dat helpt zeker niet mee. Dat helpt zeker niet mee. Hey. Straks dan, Gian van Veen. Die was echt helemaal in zijn nopjes. Jij zag het al aan hoe hij zijn overwinning vierde. Maar hij bevestigde het eigenlijk ook nog eens in ons interview.
12: Ja.
13: Kan je dat vasthouden, denk je? Hoe hou je dat vast eigenlijk als speler?
12: Dit is een hele moeilijke overgang natuurlijk. Want je bereidt je de hele dag voor op die eerste wedstrijd. Die wint hij. En dan zitten er twee wedstrijdjes tussen, of soms een wedstrijd tussen, en dan moet je weer.
13: Ja.
12: En dat is heel moeilijk, want je ziet hoe opgelucht hij is, hoe blij hij met deze overwinning is. En dan al je adrenaline gaat eruit en ben je blij. En dan moet dat weer naar rust en dan moet je het weer opbouwen en dan moet je er nu weer staan.
13: Ja.
12: Dat is gewoon heel moeilijk. En Humphries was wat meer ingetogen.
13: Ja.
12: Het enige wat hij natuurlijk wel heeft, is dat hij Humphries echt een fijne tegenstander vindt.
13: Ja. Ja.
12: Dus laten we hopen dat
13: en
12: hij
13: het andersom
12: weer
13: niet.
12: Nee. Dus laten we hopen dat hij het weer kan brengen wat hij net liet zien. Dan geef ik hem een hele goede kans. Maar om te proberen om dat weer voor elkaar te krijgen, dat is heel moeilijk.
13: Met nog 1,5 finale te gaan en de finale is dit de stand voorlopig in de Premier League. Van Gerwen is gezakt naar plek. Oh, daar stond hij al natuurlijk. Hij stond al op 4. Van Veen is dichtbij gekomen. En als hij van Humphries zou winnen, het geldt overigens ook voor Humphries, denk ik, als ik... Oh nee, die heeft niet zo'n gunstig leksaldo, hè?
12: Maar kunnen ze nog 3 punten halen.
13: Ja.
12: Dus dan zou...
13: Maar hij komt maximaal 5.
12: Ja.
13: Ja. Maar Van Veen kan met die 3 punten echt een gooi naar plek 3 gaan doen.
12: Ja, dan staat hij. Als hij de avond wint, dan...
13: Als hij die avond wint, ja, maar als hij die halve finale al wint, zou al geweldig zijn.
4: Dan staat hij gelijk al mee met Van Gerwen. Staat hij 1 punt achter nog. Ja. Maar hij doet sowieso goede zaken, want hij heeft de aansluiting alweer gevonden. Dus,
13: ja.
4: Dus dat is alvast heel belangrijk voor... En Michael heeft een loodzwaar programma.
13: Ja.
4: Met de komende weken wie hij nog krijgt. Alle kans nog voor Gian.
13: Laten we zeggen, voor de neutrale kijker in ieder geval nog leuk en heel spannend om de komende weken te volgen. Hier is Gian.

Twee mannen die zich de afgelopen dagen, weken misschien wel een beetje opnieuw hebben uitgevonden met Humphries nieuwe stijl, die veel gecontroleerder de pijlen naar het bord gooide, in elk geval in de beginfase. In zijn kwartfinale tegen Michael van Gerwen deed hij dat. En Gian van Veen met zijn nieuwe pijlen, waar op zich niet heel veel anders is aan is. Zo legde hij zelf ook al uit, behalve misschien dan de grip. Daar zit toch echt wel wat verandering in. Hij kan er langer gebruik van maken. Hij heeft minder snel last van de vingers. Dat helpt natuurlijk ook. En twee mannen die hopen op die manier, door zichzelf te hebben hervonden, toch nog bij die eerste vier terecht te komen. En Marco van Gerwen heeft al 0 punten gepakt vandaag. Deze twee hebben allebei al 2 punten gepakt. En één van deze twee gaat er zelfs naar 3. Wie staat er volgens jou op dit moment?

0: begint. Het begint gelijk met 180 en het is de 500ste 180er van deze Premier League.
1: Kijk.
0: Voor de mensen die graag willen weten of het al een record is. We lopen er 48 achter op dit moment.
1: Oh.
0: Dus er is nog werk aan de winkel voor de mannen.
1: Ja.
0: Ja, Van Veen zei het in het interview. Ja, als ik dan toch moet kiezen, speel ik liever tegen Humphries natuurlijk. Ja, maar vanuit zijn oogpunt is dat natuurlijk wel logisch. En zo lijkt het erop dat we naar een hele spannende eindfase van deze Premier League campagne gaan.
2: Deze leg is nog niet spannend. Dan zal het ook niet worden. Tegendeel voor Humphries die in het verleden echt wel wat tikken heeft gehad van Veen. En uiteraard kwartfinale op het WK. Dat is het ultieme hoogtepunt waar Van Veen het 5-1 in sets van Humphries won.
3: 59.
2: De laatste twee wedstrijden, allebei in de Premier League, werden dan wel weer door Humphries gewonnen. Die heeft wel weer geleerd wat winnen is tegen Van Veen.
0: Ja, had er op een gegeven moment 5 op rij verloren. En het waren ook niet de minste wedstrijden allemaal.
3: 137.
0: Ja, soms heb je dat bij tegenstanders. Ik zou niet weten hoe het voelt. Maar wat hun dan doen, ja, dan gaat ineens alles tegen altijd dezelfde speler. Dat lijkt me voor die speler wel heel vervelend. Want die denkt, oh nee, moeten we tegen hem? En die ander denkt, zo, dat is lekker. De laatste 4 keer in allemaal belangrijke wedstrijden van hem gewonnen. En dan ga je al met 1-0 voorsprong het podium op natuurlijk.
3: 100.
0: Dit is goed van Van Veen. Laat tops over.
2: En dit is goed voor Humphries, want die laat dubbel 16 over. Maakt alleen niks meer uit. Het wordt 1-1. Van Veen, die, en dat zouden we misschien vergeten omdat het nu toch wel een paar weekjes geleden is. Maar voor het eerst sinds dat akkefietje met Luke Littler in Manchester eventueel tegen hem zou kunnen gaan spelen als hij deze wedstrijd wint. Is dat zover?
0: Nou, ondanks dat het nog heel vroeg in de wedstrijd is, is het wel indrukwekkend wat Humphries laat zien tot nu toe. Scorend gaat het vrij gemakkelijk.
3: 46.
0: Dat zal je altijd zien. Het is ook gewoon bijna standaard. Als je aan zo'n zin begint, dan weet je, dat is een beurt zonder trippels.
1: Ja.
0: Dus ook, als je dan begint, pas zoveel beurten zonder trippels, dan is het altijd 180.
3: 170.
0: Zie je van het betere wegzetwerk van Luke Humphries. Enkele boel wat 170 overgelaten.
3: 85.
2: 145. Hij is best in orde, Humphries. Had een paar lekjes nodig tegen Van Gerwen om te wennen aan zichzelf. Aan hoe hij het aan wilde pakken. Maar vanaf dat moment wordt het eigenlijk alleen maar beter.
3: Fifty-nine.

0: 25.
1: Ja, mooi beeld van de zijkant. Die nieuwe pijlen. Of is die nog even een pluisje van het podium afplukt?
2: Die gaat in hier een keer Joe Cullen praktijk uitstaan voor op het podium hier.
1: Ja. Die heeft smet, vreest Joe Cullen. Dat is niet normaal.
2: Ja, dan moeten de mensen maar eens opletten. Als je die weer op een Eurotour ziet. Je moet altijd wel een paar pluisjes van de okkie van het podium afhalen. 96. Ik denk dat het zelf niet eens door hebt. Dat is een beetje hetzelfde als wat Van Gerwen met zijn sokken doet.
1: Ja.
2: Een bepaalde tik.
0: 58.
2: Het is wel een uitstekende lek van Van Veen hier, hoor.
0: Jij aan de volgende.
2: Twee keer zijn eigen lek in 13 knots.
0: Het
2: ziet er ook weer indrukwekkend uit wat Van Veen laat zien in zijn eigen lek. Nou, wat Humphries doet in zijn eigen lek. Dat is ook best indrukwekkend.
1: Nou, die heeft een scorend gemiddelde van boven de 130 in zijn eigen legs op dit moment. Hey. Hij gooit langzamer, maar niet zo langzaam, Humphries. We zijn het al. Er zijn ter plaatse wat technische problemen.
2: Nou, de microfoon doet het in ieder geval weer.
1: Ja.
2: Nieuw batterijtje erin waarschijnlijk.
1: Dat moet af en toe gebeuren,
0: hè. 60.
2: Kan Van Veen een finish overlaten in de leg van Humphries. Heeft hij een triple nodig?
0: 57.
2: Hij probeerde gebruik te maken van die ene pijl die er al stond. Lukte net niet.
1: Baalt een beetje van zichzelf. Neemt dan wat extra tijd voor die laatste. En maakt er nog 100 van.
2: Ja, Van Veen kan dat beter gaan wegzetten. Altijd tegen naar die eerste. Gewoon weer heel zakelijk in vijf beurten. Luke Humphries die zijn eigen lek houdt. Dat is wel de standaard in deze wedstrijd.
0: Nou,
2: hier duidelijk te zien dat de spelers die de leg begint ook een stuk beter is dan andersom.
0: 17.
2: Er zijn nog geen enkele breekkansen geweest.
1: Eén keer stond Humphries op dubbel 16 te wachten toen Van Veen uitgooide. Maar goed, toen had Humphries dus inderdaad geen pijl gehad. Van Veen heeft hier wel een lekkere score nodig en daar komt hij ook mee.
2: Dan zitten er twee pijlen zo hoog in de triple. Dat is eigenlijk helemaal niet gunstig voor Van Veen. Krijgt hij toch die derde er nog bij. Het zal ook goed voor het vertrouwen zijn met zo'n nieuw setje.
0: January 61.
2: Keurig. Ze gaat nog steeds alles keurig in vijf beurten. Wie laat het eerste steekje vallen?
0: 125.
1: Of wie komt voor het eerst zelf met speciale dingen?
2: Ja, bijna man op Ruim 101 gemiddeld.
0: 43.
2: Nou, dan begin je met 180. En dan 43 erachteraan. Dan is het voordeel weg.
0: 92.
1: Look up, Fries. 137. Staat na 4 beurten op dubbel 8.
2: Van Veenen gooit er al zijn vijfde 180er. Laat dubbel 3 over. Maar normaal gesproken is dit geen probleem voor Luke Humphries. Dan hoort hier een 13 darter. Dus het is aan de ene kant een hele goede wedstrijd. Aan de andere kant ook een beetje saaien, want ze krijgen geen kans in elkaars lek.
1: Nee.
0: 55.
2: Het is wel van heel hoog niveau. Ja, je zit eigenlijk te wachten totdat er iemand een 12 dat er gooit, zeg maar.
1: Ja, iets wat ze allebei kunnen.
0: 82.
1: En qua timing komt het ideale moment om zo'n 12 dat er te gooien natuurlijk wel dicht en dichterbij.
0: 99.
2: Ja, 180 had natuurlijk 170 overgelaten. Humphries komt ook niet op een finish.
0: 60.
2: 59. Het is scoren tenminste lek tot nu toe van beide mannen.
1: Die schudt wat. Met de arm. 160 over.
0: 170.
1: Ja, deze lek kan nog in 5 beurten uit. Maar voor Van Veen nu niet meer.
0: 134.
2: Had wel keurig dubbel 18 over. Van Humphries is het dan nog in 5 beurten. Oeh, die zit wel heel lekker.
1: Op naar tops. En dan deelt Humphries hier even uit.
2: Dan was het scorend de slechtste lek van allebei. Nou, Van Veen niet in 5 beurt uit. Humphries met een prachtige 160 finish op 5-3.
1: Heel onderkoelde reactie dan ook.
2: Cool hand Luke.
1: Zo, ja.
2: Hij deed zijn bijna meer aan. Door die finish te gooien. En misschien nog wel meer met die reactie erna.
0: 81. 93.
2: 98. Dan is het wel echt oerdegelijk wat Luke Humphries laat zien in deze wedstrijd. Hij geeft niks cadeau. Hij krijgt één kansje van 160.
0: 100.
2: Die gaat erin.
0: Luke de Koe 146.
2: En hij gooit alles in 5 beurt uit.
1: En dus hoeft dit niet als hij het in de beurt hierna maar doet.
0: 98.
1: En dan is 98 gooien in principe prima. En is er niks dat Van Veen daaraan kan doen. Er is één bepalend moment in deze wedstrijd geweest. En dat was de 160 finish in de vorige leg. 98. Want Humphries doet geen gekke dingen. Die heeft de hele wedstrijd geen gekke dingen gedaan. Iets heel bijzonders geflikt. 160 uitgegooid om te breken. Ja, Luke Humphries niet. nieuwe stijl. Focus, kalmte, rust. Waar gaat hem dat brengen? Misschien wel zijn eerste avondwinst in de Premier League. In Aberdeen zal dat dan moeten gebeuren. Straks tegen Luke Littler.

0: Het is de Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. En dat allemaal op een geweldig 5G-netwerk. Bestel snel op simpel.nl.
1: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
2: 304 online orders, ready to be shipped.
3: And we're all set for any customer returns?
2: Returns?
3: Yes. Customer returns.
4: Geniet sneller van de lente met Bol.
5: Zeg, jij zou toch stofzuigen en dweilen?
6: Dat doe ik toch? Wil je wat drinken?
4: De winkel van Meteen Lente Klaar.

0: Tijd voor buiten. Dit voorjaar draait alles om natuurlijke tinten en hout als tijdloze basis. Zin in kleur? Terra tinten geven een moderne touch. Ga ook voor kleden, kussens en duurzamere sfeerverlichting. Parasols open, de barbecue kan aan. Schaduwplek klaar? Dat ook. Want thuis stopt niet bij de achterdeur. Karwei, maak het mooier.
1: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
2: Probeer de nieuwe Milka chocolademelk. Gemaakt met Milka chocolade. Milka, in elke druppel.
3: Het lag zo dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk alleen op die 160 van 4-3 naar 5-3 na. Dat was eigenlijk het enige waar je hem op verliest.
4: Ja, klopt. In zijn legs was hij de iets betere en in mijn legs was ik de iets betere. En dat blijft gewoon gelijk opgaan. En dan denk ik op een gegeven moment, nou, ik sta naar 12 op een dubbel en het gaat wel oké, maar dan gooit hij die 160 uit. En ja, dan wordt het wel heel lastig. En ik kon gewoon niet dat stapje extra doen in zijn legs. En daar baal ik wel van. Maar ja, wat Vincent ook zegt en wat jij ook zegt, Koert. Het zat heel dicht bij elkaar, maar door die 160 finish wint hij deze wedstrijd.
3: Ja, zeker. En merkte jij iets aan Humphries? Wij hadden het gevoel dat hij wat langzamer gooide, zonder ritme. Merkte jij dat ook in je partij?
4: Ja, zeker. Maar dat deed hij volgens mij tegen Michael ook al. Hij gooit wat langzamer. Het moment dat hij die pijl hier heeft, hapert hij iets heel erg. En daardoor gooit hij wat langzamer. En ja, waarom dat het doet, geen idee.
3: Nee.
4: Maar ja, het werkte vandaag goed genoeg.
3: En laten we wel vooral het positieve weer eruit halen. Je hebt gewoon weer 2 puntjes gepakt. En je doet nog altijd mee om de nummer 4 of misschien zelfs wel de nummer 3 nog te worden. En die O2 Arena te halen. Ik neem aan dat je daar wel tevreden over kunt zijn.
4: Ja, zeker. Kijk hoe het ook loopt vanavond. Ik sta maar 2 puntjes, volgens mij maar 2 puntjes achter de nummer 4 dadelijk. Dus het is gewoon een prima avond, zeker qua ranking. Maar goed, ik denk dat er ook al meer in zat deze wedstrijd. Maar ik voel me gewoon goed. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Mijn niveau vandaag was gewoon goed genoeg om in ieder geval competitief te zijn. En daar ben ik gewoon het allerblijst mee.
3: Helemaal waar, jongen. En fijn om dat te constateren. Nog niet eens, ik denk een maand geleden, hè, dat je in het ziekenhuis lag. Wat ga je nu doen de komende dagen?
4: Ik ga morgen lekker naar huis. Dat is alweer een week, anderhalve week geleden
3: dat
4: ik
3: thuis ben geweest.
4: Ja, ik ga morgen lekker naar huis. En dan heb ik zaterdag nog een demonstratie. Dan de Player Championships in Hildesheim, die laat ik voorbij schieten. En dan ga ik dinsdag lekker mijn verjaardag vieren met de familie. En dan lekker een paar dagen thuis met de familie, lekker even bijkomen. Voordat we naar... we zitten volgende week in Leeds, denk ik. Voordat we naar Leeds gaan.
3: Ja, klopt. Oké, dus je bent gewoon lekker de hele week vrij op een demonstratie op zaterdag. De vorige demonstratie op zaterdag die ik heb meegemaakt, zaten ze met z'n allen op de A12 vast aan het asfalt. Niet zo'n demonstratie, hoop ik toch?
4: Nou, ik kan niks beloven, Koert. Als we daar gaan staken, dan doe ik er ook mee. Nee, niet zo'n demonstratie. Nee, ik ga lekker naar Duitsland.
3: Oké, goed, jongen. Nou, pak je rust en wees trots op jezelf. Wij zijn ontzettend blij dat je relatief zo snel bovenop bent gekomen. Want het had ook langer kunnen duren. En gelukkig ben je gewoon jong en goed getraind. Dat zal zeker hebben geholpen. En doe je meisje de groeten en vast een fijne verjaardag, Gian.
4: Dankjewel, Koert. Mannen, fijne avond, hè.
3: Hoi, hoi.
4: Hoi, hoi.
3: Misschien niet onverstandig.
5: Nee, natuurlijk niet. Het schema is zo druk. Dus ja. Nou, je moet je momenten pakken, ook van rust. En nu heeft hij even een paar dagjes, 1 demootje... voor de rest een beetje uitrusten en weer trainen naar Leeds toe.
3: De enige die naar Hildesheim gaat is Michael van Gerwen.
5: Ja, klopt. Ja. Ja, van de hele Premier League is hij de enige die gaat. Dus,
3: is dat zorgwekkend eigenlijk? Voor de PDC Europe? Of voor de PDC in het algemeen? Want je ziet het wel shiften.
5: Ja, zeker. Het wordt steeds makkelijker afgezegd. Ja. En er wordt steeds makkelijker de toernooien. Maar dat ga je krijgen. De de Pro Tours, de Players Championship toernooien, die zijn minder goed bezet als vroeger. Omdat er gewoon te veel toernooien zijn. Dus ze gaan, en dan denk je van, nou ja, ik kan beter die in Milton Keynes of in Wigan pakken, want dan rijd ik met de auto een paar uurtjes heen. Als dat je weer in het vliegtuig moet en allerlei romslom eromheen moet doen. Dus ja, je krijgt steeds vaker dat ze die toernooien af gaan zeggen.
3: Ja. Als ik zeg Trinidad en Tobago, wat zeg jij dan?
5: Ja, die gaan de World Cup.
3: Die gaan de World Cup spelen, hè?
5: Ja.
3: Geweldig. Voor het eerst natuurlijk.
5: Ja.
3: Dus weer een landje erbij. Dit zijn beelden uit Panama City. En dit is het moment waarop Trinidad en Tobago dat wint. Het is tamelijk geniaal, dit. Die gasten zijn super blij.
5: Ja, 10-1. Dat is lekker spannend.
3: 10-1, ja. Dat is toch geweldig.
5: Goed bezig.
3: En poseren met de vlag van het land waar onze landgenoot Leo Beenhakker ooit nog voetbalbondscoach van was.
5: Ja, klopt, ja.
3: Kan je dat nog herinneren?
5: Ja, dat kan ik me wel herinneren. Ja.
3: Dat was leuk.
5: Mooi voor zo'n land natuurlijk, hè, dat ze mee mogen doen. Dat komt natuurlijk een hoop los dan bij die mensen. En die komen naar de World Cup toe en die mogen 2 dagen in de pool meedoen. En dan is het klaar, weet je. Maar die hebben een hele mooie ervaring rijken.
3: Ook voor de staatsomroep in eigen land was het groot nieuws.
6: Trinidad and Tobago darts players Joshua Balfo and James Walken have made history. For the first time, Trinidad and Tobago will be represented at the BetVictor World Cup of Darts in Frankfurt, Germany, after the duo achieved qualification. The Trinidad and Tobago pair powered through the CDLC BetVictor Cup of Darts qualifier, surviving a tense quarterfinal against defending champions Jesus Salate and Victor Gullin. The duo then dominated the final with a 10-1 victory over the Bahamas. The commanding win secures their place on the international stage and highlights Trinidad and Tobago's growing presence in the sport.
3: Het mooiste vind ik die gebaren, Tolk.
5: Ja,
3: dat is voor ons niet te volgen, maar nu weet ik wel precies wanneer die dart zei. Ja. Want dat deed hij gewoon zo. Mooi was dat, hè?
5: Ja.
3: Goh.
5: Het is gewoon in het Engels.
3: Ja, nee, maar dat is de voertaal daar.
5: Ja, dat blijkt.
3: Dat is op die, nee, maar dat is meer op de Bermuda ook en zo, weet je wel. Dat soort eilanden, dat is allemaal Engels. Tenminste, dat is
5: voor ons ook nog te volgen.
3: Zeker is dat voor ons te volgen. Dan gaan we door naar Oeganda, waar Patrick Ocheng en Juvia Said ervoor zorgen dat Oeganda volgens mij het 50ste land is dat ook mag deelnemen aan de World Cup of Darts. Dat is toch te bizar voor woorden. Hebben ze wat te zoeken? Nee, is dat belangrijk? Ook niet, hè?
5: Nee, kijk, die landen, daar moet je niet van verwachten dat die het de toplanden lastig gaan maken of zo. Maar het is natuurlijk wel mooi, net als met het WK, dat we dan zien dat soort landen ook steeds meer, dat er steeds meer gedart wordt. En het is een goede ervaring om ook mee te doen voor ze. Eigenlijk het enige land buiten Europa die eigenlijk echt meedoet, dat is Australië.
3: Zeker, ja.
5: Amerika doet ook wel mee, maar die ook niet echt hoog gooit, maar. En Canada, die hebben ook nog wel een aardig team gehad. Maar voor de rest is het buiten Europa niet veel.
3: Hij had het druk, onze collega Sebastian. Want ook deze mensen heeft hij gesproken. De verbinding was niet altijd helemaal goed, maar dat boeit verder niet. Het allerleukste was eigenlijk dat hij vroeg aan de twee mannen van Trinidad en Tobago: kunnen jullie je even voorstellen? Maar het is zo'n. Of Oeganda, sorry. Kunnen jullie even voorstellen wie jullie zijn? En dat vroeg hij dus aan die twee darters. Maar daaromheen zaten allemaal mensen in hun gevolg die zich vervolgens ook allemaal gingen voorstellen. Wat helemaal niet de bedoeling was, maar wel legendarische televisie oplevert.
7: I'm Juma Said.
8: I'm Ocheng Patrick. Hello.
7: I'm Vincent Opio, the team manager.
9: Rudy Tom, the captain.
10: Hello.
9: I'm just here to witness Milton Simba.
10: Sarah, that's player also.
11: What are your jobs next to darts?
9: Actually, me, I do some barbecue. Yeah, barbecue, I roast meat and that, selling it. Those are my business after. And in training after, I go training in the youth for a better arrangement.
11: Nice. And you?
8: And me too, I do
9: Boda
8: Boda.
11: What's that?
8: Transport.
11: Transport.
8: Yeah. Yes, I write. People, I take them somewhere. Then my another job, I train youth. Northern Uganda.
11: So both next to your work, you train the youth in Uganda, the darting youth.
8: Yes.
11: Juma, you start just a few years ago, right?
9: Yeah.
11: What is the story?
9: My story came when I was during a lockdown of COVID-19, coronavirus, during the time of coronavirus in 2020. Then when I went back, there was no job, the lockdown. So there were some areas where people used to play darts and other games.
11: I also heard that a certain match of Peter Wright motivated you to play darts.
9: Actually, for that moment, when I started, I saw Peter Wright and Van Gawin when they were battling, they were playing. Then that clip, you know, they're going to get a clip of nine darts. After seeing nine darts, I saw Van Gawin is finishing nine darts. Then I said, this game is not clear. Maybe they are using another type of arrows or another type of machines like that. And I said, how comes the man hits 180? Then the next dart finishing. Which means whoever starts finish the game. I cannot play that game. It is hard for me. Then the next clip I saw, again, the same person who finished in 9 that started playing 25. And even playing 26.
12: 45.
9: And 45. So I say, hey, so you mean those professionals who can play 45 like us? It encouraged me also to play that. That's where I got encouragement and started playing that.
11: Then you guys went as a couple to the qualifier in Kenya, Nairobi. How did you travel there?
9: Actually, we prepare earlier so that we can reach early. We use a bus. Which travels for almost that hour up to Nairobi. Yeah, from Nairobi to Kampala, we travel for 12 hours.
11: And Patrick, how was your feeling when you guys won? What was your feeling when it ended? When you realized that you were going to the World Cup?
8: I said, wow, that was my dream.
9: He had to pull all his strength to come and finish that game. Exactly, he went in the ocean after realizing that is the last dart which is taking us to Frankfurt. First dart went outside, second dart is fixed it in doubles. That's where we had a relief. From there, we were relieved from the burden, actually.
3: Geweldig.
5: Jij neemt nog niet eens een verkeerde worp. Valt me wel mee,
3: hè? Ja. Oh, jij ging gelijk technisch alweer kijken, natuurlijk. Ja,
5: ik ga naar het kijken, ja, of hij wat kan.
3: Nee, maar in mijn leven, het feit dat Oeganda mee gaat doen aan de World Cup. Ik kom nog uit een tijd dat Oeganda een hele vervelende dictator had. Idi Amin heette die.
5: Okay.
3: En die was echt zo meedogenloos. Dit land heeft zo lang gegezeld, geleefd onder de dictatuur.
5: Mm-hmm.
3: Dat ik het alleen al daarom gewoon kippenvel vind dat deze mensen gewoon mee gaan doen aan de World Cup. Dit is een land dat zoveel heeft meegemaakt al in negatief.
5: Het is ook dat als we alleen maar aan het lachen en helemaal mooi geweldig. En geweldig vinden. Dus ja,
3: maar dat voorstellen was leuk, hè? Vooral die kerel die zei, ik ben hier om gewoon te komen kijken.
5: Je had eerst de manager en daarna de trainer en dan kom je, ik kom alleen gewoon kijken.
3: Ja, mooi.
5: Ja. Dat vind ik wel mooi, ja.
3: Hey, en dan hebben we ook nog India.
5: Ja, daar hebben we wel wat spelers van gehad.
3: Die kennen we, hè?
5: Ja.
3: Maar ook leuk dat die er wel weer bij zijn. Die Kuwiar, die kennen we, denk ik, volgens mij. Die Nita...
5: Nita Kumar.
3: Kumar, sorry. Die andere ken ik niet, die Guna.
5: Die ken ik ook niet.
3: Nee.
5: Maar Kumar, die heeft al een paar keer op WK ook gespeeld. En die wordt steeds beter. Volgens mij heeft hij afgelopen jaar nog meegedaan.
3: Welke huiskamer zou dit zijn waar dit wordt gehouden?
5: Ja, inderdaad, zeg ik. Goh.
3: Goh. Maar toch ook tof dat zij erbij zijn. Het zal voor...
5: Tuurlijk.
3: Laten we zeggen, je moet wel een romanticus zijn om bijvoorbeeld, ik vind het zo'n World Cup altijd leuk om in die eerste ronde te mogen werken. Want ik vind dit leuk om naar te kijken. Dat was bij het WK ook. Weet je, die gekke Japanner die dan opkomt. Ja, die jongen uit Afrika, die Arsenal-fan. Geweldig allemaal.
5: Klopt, ja.
3: Maar voor de echte darts analist, specialist, levert het natuurlijk niet veel op in de zin van...
5: Nee, maar ze worden wel steeds beter, hè? Want als je kijkt naar die we hebben die Carolussen gezien van Zuid-Afrika. Die is wel een goede speler.
3: Ja.
5: En dan heb je nu, geloof ik, bij Kenia heb je twee aardige spelers.
3: Ja.
5: Alleen om dan de stap te zetten om hier naartoe te komen en je werk ervan te maken, die stap is nog veel te groot.
3: Ja.
5: Daar zijn ze helemaal niet aan toe.
3: Nee.
5: Dus die afstand tussen dat blijft gewoon heel groot. Als je kijkt in Nederland hoeveel darttoernooien daar zijn, wat er allemaal, hoeveel mensen er spelen. Op elk niveau kan je jezelf beter maken. Ja. In Engeland natuurlijk helemaal gigantisch. Dus om zo'n Afrikaans land beter te laten worden, daar ben je wel even bezig. Hè? Die landen ligt jaar achter.
3: Ik denk wel dat de PDC er bewust mee bezig is. Denk jij ook niet?
5: Ja, tuurlijk.
3: We zitten nu midden in het WK snoeker. Dus ik maak weer een sidestep.
5: Ja.
3: Maar dat is jarenlang gedomineerd geweest door Britten.
5: Ja.
3: Iedereen wist. De Chinezen vinden het ook leuk. En nu is het bijna half om half China.
5: Ja, klopt, ja.
3: Dus het kan wel.
5: Ja, nee.
3: Zelfs de reclames op de mouwen van de spelers in het Crucible Theater zijn in het Chinees.
5: Ja, je hebt zoveel mensen natuurlijk. En als dat in een land dat populair is, dan komt er uiteindelijk natuurlijk wel wat door. Hè? En nu zie je gewoon dat er steeds meer doorkomt. En vorig jaar was volgens mij eentje die hem gewonnen heeft.
3: Ja, die is net uitgeschakeld.
5: Ja, dus dan moet je alleen weer hopen dat het niet doorslaat naar de kant van China en dat je geen Engelsman weer ziet.
3: Nee, dat zou jammer zijn, maar ik geloof niet dat dat heel erg gaat gebeuren. Maar dat is mijn persoonlijke inschatting. Wat gaat er wel gebeuren tussen de twee Lukes? Want dat was ooit een nachtmerrie van de toekomst van het darten, dat die twee zouden domineren. Nou, vandaag hebben ze dat wel gedaan.
5: Ja, zeker. En ja, als de geschiedenis zich herhaalt, wordt het heel close en wint Littler.
3: Ja?
5: Dat is eigenlijk wat er de laatste tijd heel vaak gebeurt. Humphries kan heel goed meekomen. Je hebt het gevoel af en toe van, hey, hij gaat hem winnen. En uiteindelijk wint Littler hem. Die vindt toch weer iets extra's. Of het nou in de Winmaal World Masters is geweest, of hier in de Premier League een paar avonden. Hij zit redelijk bijna altijd wel dichtbij, Humphries.
3: Ik ben geen complotdenker, maar is er een scenario mogelijk waarbij Littler Humphries subtiel laat winnen?
5: Ja, ik denk, geloof ik niet.
3: Nee?
5: Nou, waarom zou hij dat doen?
3: Nou, om hem te helpen.
5: En waarom zou hij hem helpen?
3: Omdat ze goed met elkaar zijn. Ik speel even advocaat van de duivel, hè?
5: Ja, het is heel moeilijk om een wedstrijd expres te voelen.
3: Okay.
5: Dat is echt niet zo makkelijk.
3: Okay.
5: Want als je denkt van, nou ja, deze mag hij wel winnen, dan gaat het opeens heel makkelijk.
3: All right. Nou, hij heeft zijn sokken opgetrokken en hij staat klaar om op te komen. Hier is Luke Humphries.

0: Luke en Luke. Samen op een dartspodium, op een groot dartspodium voor de 32e keer. In bijna 2,5 jaar tijd op dit moment. Ze zouden de dartswereld gaan domineren met z'n tweeën. De een doet dat. Dat is die kleine die nu aan het gooien is. Die ander doet dat niet. Doet dat vooral deze Premier League niet. Heeft nog geen avond gewonnen. Maar daar kan hier en nu verandering in komen. En dat is niet alleen voor het ego van Humphries heel belangrijk. Maar vooral, dat zien we hier, voor de stand. Want als hij wint, Humphries, dan gaat hij naar 18 punten. Komt hij op gelijke hoogte met de nummer 4, met Michael van Gerwen. En gaan we hele spannende slotweken tegemoet. Maar, Marco, ik denk dat we het er wel over eens zijn dat Littler vanavond iets beter was dan Humphries.
1: Ja, vooral de eerste wedstrijd van Littler was indrukwekkend. De tweede wedstrijd viel ook wel mee, maar ja, toen kwam Price ook niet echt opdagen. Maar ik denk dat Luke Littler altijd wel even iets extra's heeft tegen Luke Humphries. Hij begint maar gelijk met 180. Maar Humphries was wel indrukwekkend tegen Van Veen. Dus ik ben wel benieuwd wat deze partij brengt.
2: 140.
1: Ja, Littler heeft maar één doel. Die wil gewoon de avond winnen. En die wil gewoon naar die koppositie.
2: 134.
0: Dan zie je de avond wint, dan is hij daar.
2: 139. Luke Cook by 42.
0: Eerste lekje. Om maar meteen in 11 pijlen te zijn begonnen.
1: Ja, Humphries stond ook gewoon de 9 darts op 47. Beide mannen zijn lekker begonnen.
2: 97.
1: Dat is toch ook wel weer gewoon de derde finale op rij voor Luke Littler.
0: 98. Great finish voor Humphries. 100. Wel voor Littler wel een hoge.
2: 100. Luke,
1: you require 164. Dat is 1. Dat is geen 2. Hij had ook geen tops over. Ja, we hebben het heel de avond wel over dat Humphries gefocust is. Maar Littler heeft toch ook een goede kop op staan. In de achtergrond wordt langzaam het Schotse volkslied ingezet.
0: Ja,
2: Flower of Scotland.
1: Moet wel zeggen, Guy. Normaal Aberdeen is het altijd een heksenketel tot de max. Ik vind het een beetje tam vanavond.
0: Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met het feit dat we geen schot hebben gezien vanavond.
1: Ja, we hebben Gary Anderson op zo'n avond nodig.
0: Ja.
2: Game from the second leg. Luke Humphries, third leg, Luke Littler to
0: poker. Ja, want we hebben wat memorabele wedstrijden hier gezien waar ook schotten bij betrokken waren. Ja, het was niet alleen de opkomst van John Henderson, maar ook het feit dat hij er een 6-6 uitsleepte tegen Van Gerwen hier. En
1: dat was zo legendarisch.
0: Ja.
2: 77.
1: Voor de mensen die dat niet meer helemaal weten, moet je eigenlijk als deze uitzending is afgelopen, zoek het op, een paar jaar geleden, Van Gerwen tegen John Henderson.
0: Ja.
1: Deze clipje van 8-9 minuten. 2019 was het. Legendarisch.
0: Nou, let vooral als Henderson er 6-6 van maakt, hoeveel bier er door de lucht gaat.
1: Oh.
0: Dat, elke schot daar in die zaal gooit zijn halve liter minstens 5 meter omhoog.
1: Ja, dat is zo goed.
2: 134.
1: Het clipje wordt altijd veel gedeeld als we de Premier League in Aberdeen hebben. Blijft altijd mooi.
2: 100.
0: En een venue waar we toch altijd weer terugkomen. Net als de venue van volgende week. Daar zal Luke Humphries met heel veel interesse naar uitkijken. De First Direct Arena in Leeds. Waar hij als held gaat worden ontvangen.
1: Het is wel hogeschool dat hoor, wat beide mannen laten zien in de eerste drie legs.
2: Games from the third leg. Luke Littler, fourth leg, Luke Humphries of Memphis.
0: Eerste drie legs met de darts mee.
2: 93.
0: En dat zijn ze wel gewend vanavond. Zowel Luke Littler als Luke Humphries. Vanavond in Aberdeen. We zijn nog niet gebroken.
1: Ja, dan gaat Littler deze wedstrijd met 6-5 winnen.
0: Dat zou nog wel maar kunnen, ja.
1: Kijk eens naar de gemiddeldes.
2: 121.
1: Beide mannen. 110 en 111 gemiddeld. Oké. Okay.
2: 94.
1: We zijn 3,5 lek onderweg. Maar het is wel lekker. En als Humphries dan wat langzamer gooit, ik ben er geen fan van. Maar als hij dan 110 gemiddeld gooit voortaan, dan ben ik snel om.
2: 92.
1: Nou, toch zal het voor Humphries veel vertrouwen geven natuurlijk. Zijn nieuwe stijl, maar afwachten hoe het gaat. Als hij dan toch zo de finale kan halen. Misschien hem ook nog wel kan winnen ook, over een minuut of 10.
2: Ja,
1: wat zal dat voor vertrouwen doen voor eventueel volgende week?
0: 130. Wordt 50. Ja, ah, lekker. Wordt nog 0 ook.
2: Humphries,
0: dat kan een belangrijke pijl zijn.
2: 140.
0: Blijft in ieder geval een beetje bij Littler in de buurt.
1: Ja, dit is wel een fijne 140 score van Luke Littler. Wat kan Humphries overlaten? Die heeft echt een trippel nodig.
2: 60. Luke
1: geen trippel, dus alle tijd voor Littler. En geen druk. 4 keer 18. Dat kan ook. Dan het dubbel 2. Dit is wel een beroepmoment, die 112, deze manier.
2: 110.
1: Op deze manier kreeg Littler één pijl voor 5-2 voor in zijn eerste WK-finale.
0: En toen miste hij hem ook.
1: En toen miste hij hem ook, ja. Want toen was het ook niet de bedoeling om een triple te gooien.
2: 125.
1: En uiteindelijk was het Humphries die die finale toen won. Dat was natuurlijk een finale met een veel groter belang. Dit is maar de finale van avond 13. Maar voor Humphries op dit moment heel belangrijk.
2: 137.
1: Ja, bij Littler heeft soms van die avonden, dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Well, zijn eerste dart van Littler, het zit boven de 50%. 50. Nou wist hij al heel goed in scoren. Als de eerste dart nog zo vaak in de triple gooit, dan wordt het wel heel makkelijk.
2: 84.
0: Derde voor Humphries. Littler staat op 1 keer 180 deze finale.
1: Het is pas eigenlijk voor de eerst dat Humphries zo'n kansje mist. Maar ja, Littler staat eigenlijk te ver weg. Had natuurlijk 2 beurten zonder triple in deze leg. En 150 is te veel.
2: Luke, you require 32. Game on the sixth leg. Luke Humphries,
1: wie gaat nog steeds? Alles met de darts mee.
3: Wie laat een keer ergens wat liggen?
1: Ja, moet ook zo eerlijk zijn. We hebben een paar hele mooie legs gezien. Maar de helft van de legs in deze wedstrijd gaan gewoon in 6 beurten. Alleen Littler kreeg 1 klein kansje om te breken in de tweede leg. Wie gaat dan als eerste het verschil maken? Misschien wel Humphries in deze leg. Ja, die is weg. Nou, toch niet heel ver. Littler laat 130 over.
0: Ja, die moet waarschijnlijk wel uit.
2: 145.
0: Want dit is weer even een leg van Humphries. Die staat aan 9 pijlen op dubbel 18. Komt hij daarvoor terug? Ja.
2: 105. Luke, you require 36.
1: Voor een 10-darter. Oh, wat lekker zeg. Ja, het is een beetje hetzelfde als in de wedstrijd tegen Van Veen. Je moet een keer heel speciale dingen doen. Dit was iets speciaals.
0: Littler is gebroken. Humphries dus nog steeds niet. De hele avond.
1: Humphries nog steeds 107 gemiddeld. En dan zitten er gewoon nog 2 legs bij die in 6 beurten zijn. Natuurlijk die 10 dat er helpt. Maar je ziet dat er echt nog rek in zit.
2: 140.
1: Zo ligt het echt heel dicht bij elkaar. Om op een lekje te komen van de overwinning. En de derde lek op rij. Nog niet.
0: En hij staat op een finish, hè? Luke Littler. En dat is altijd gevaarlijk. Maar triple 18 wordt gemist.
2: 93. Luke, you require 18.
1: En dan nu een grote mannenfinish voor Luke Humphries. 1 pijl op tops.
2: 60.
1: En er leek toch nog genoeg ruimte daar.
0: Littler 1 pijl dubbel 10. En dat verwacht je niet.
1: En dan is Humphries nog steeds niet gebroken. Ja, dit had Littler gewoon terug moeten pakken natuurlijk. Humphries zegt dankjewel. Het is gewoon weer in 6 beurten. Dat is ongelooflijk, hè? Wint hij 3 legs in 6 beurten. Het is nog steeds 105 gemiddeld.
2: 140.
3: Nou, hij won ook een hele goede leg en stond ook nog twee keer. Nou, hele goede legs van zijn kant. Te wachten toen Littler uitgooide. 100. Had nog geen avond gewonnen. Heeft dat nog steeds niet Humphries natuurlijk. Want hij moet die laatste leg nog pakken. Als hij dat doet gaat hij na 18 punten evenveel als Van Gerwen. Twee puntjes meer dan Van Veen. Dan zijn dat de drie spelers die om één playoff plek gaan strijden. Lijkt het tenminste.
2: 139.
1: Voor een 12-darter. Dat pakt Litter nog even mee. Maar ja, dit is de lek waar het dan moet gaan gebeuren voor Luke Humphries. Zoals al zei. Hij is geen één keer gebroken. Deze avond. Dan zou je zeggen, dan moet dit goed komen. Maar ja, hij speelt wel tegen Luke Littler. En die wil gewoon de eerste plek op de ranglijst natuurlijk.
3: Ja, het lijkt wel eens alsof die op dit soort momenten dan nog net even een schepje erbovenop kan doen.
2: 100. 100.
1: Ja, waar Humphries twee keer 100 gooit, gooit Litter twee keer 140.
3: Is wel op een finish. Littler gaat daar ook komen.
2: 135.
1: Ja, dit is voor de wedstrijd. Het zou een mooie afsluiting zijn van Luke Humphries, maar hij gooit dit nog niet uit.
2: 100.
1: Dan is hij afhankelijk van Luke Littler. Die naar dubbel 16 gaat.
2: Games
1: en het gewoon een 11 darts doet. Vorige lekker 12 darts, deze lekker 11 darts. En dan mag hij de laatste beginnen. Dat is ook wel even een versnelling waar u tegen zegt. Hè?
3: Zo. Hij wordt gekieteld, hij wordt uitgedaagd. Dan zal hij ook antwoord geven. 5-5, beslissende leg. Littler begint, 125. Nu u weer, Luke Humphries. Wat is daar op uw antwoord?
1: Te weinig, dat is het antwoord.
2: 81.
1: Totdat die laatste meegepakt.
2: 77.
1: En Humphries weet het.
2: 100.
1: En dan was Humphries zo dichtbij.
2: 140.
3: Is dit toch wel goed nieuws voor Van Gerwen en voor Van Veen?
2: 125.
3: Want Humphries op 16 punten zou blijven staan als Littler dit in 6 pijlen uitgooit.
2: 90.
3: Hij haalt er vast 90 vanaf.
2: 134. Luke requires 65.
3: Hij won al 4 avonden deze Premier League, Luke Littler. Aberdeen is nog niet nummer 5. En dan komt Humphries dus terug.
1: Gaat Humphries het dan doen? Gun het hem ook wel. Nieuwe tactiek, een nieuwe stijl. Maar geen matchstart. Geen pijl voor tops voor Luke Humphries. En dan is het normaal gesproken klaar. Met een volle hand voor Luke Littler en dubbel 10.
3: Aberdeen roert zich nog één keer. Maar het gebeurt. Toch weer voor Littler. Johnny Clayton was een paar weken koploper in de Premier League. Maar de orde der dingen is hersteld. Zo ziet Luke Littler dat. En zo is het eigenlijk ook. Als je 5 avonden wint in de Premier League, dan verdien je het ook gewoon om bovenaan te staan. Littler wint in Aberdeen. Humphries haalt een finale en kan met vertrouwen toewerken naar volgende week. Dan zijn we in Leeds.
4: dartsavond. Premier League dartsavond. Nederland is sterk vertegenwoordigd.
1: Oh, heerlijke finish zeg van Michael van Gerwen.
4: Acht darters gaan met elkaar de strijd aan.
5: Kijk het vuur in de ogen van Lidlen. Wat een gevaar is dit zeg.
4: Kijk live naar de Premier League Darts Leeds. Viaplay. De beste kijk op sport.
6: Ja, dat is pas de eerste keer weer dat we je kunnen... Ja, hoe moet je dat zeggen? Bieden, iets van darts. Want we zijn gewoon een weekje... We hebben niks, hè?
7: Maar...
6: Tenminste, de darters die zin hebben, die gaan wel naar Sindelfingen. Wat, waar is het?
7: Hildesheim.
6: Hildesheim.
7: Ja.
6: Altijd steeds door elkaar, die twee. voor nu, jij zei al, met een zucht eigenlijk... Steeds weer hetzelfde met die Lidler.
7: Nou ja, hij doet alles goed tot 5-3 voor eigenlijk, Humphries. En dan krijgt hij weer 12-11 darts om zijn oren. En laatstelijk is het niet zo heel goed van allebei. Maar het is weer Lidler die net aan wint. En het is ook alweer heel knap natuurlijk, hè, ja. Dat hij het elke keer weer flikt. En voor Humphries natuurlijk wel frustrerend. Dat,
6: die had een mooie slag kunnen slaan.
7: Ja, daar had hij gewoon gelijk gestaan met Van Gerwen. En had hij, de top 4 is natuurlijk heel dichtbij dan weer. En nu moet hij er wel weer een wedstrijd voor gaan winnen.
6: Ja.
7: Om er buiten te komen.
6: Ja. Hebben wij nou genoten van deze finale? Of zitten wij toch van, ja...
7: Ja.
6: Het is weer Luke tegen Luke.
7: Nou, dat heb ik niet zozeer.
6: Dat heb je niet.
7: Want ik vond bijvoorbeeld de Wimau World Masters finale... vond ik echt geweldig om te kijken tegen die twee tegen elkaar op.
6: Ja,
7: maar
6: ja.
7: Het was wel goed van allebei, want ze zaten allebei gewoon ruim boven de 100. Maar het was niet echt heel spectaculair.
6: Het spetterde niet,
7: nee,
6: hè?
7: Nee, dat niet. Maar het is wel weer, als we al 104 om 102, dat was het een hele tijd in de wedstrijd. Als we dat al niet spetteren,
6: nee, ja.
7: Dan is het eigenlijk ook wel slecht.
6: Nee, dat klopt. Maar ja, dat is nou eenmaal de tijd waarin we leven. Ja. Dat steeds normaler wordt natuurlijk.
7: Maar ja, je hebt natuurlijk ook van die avonden gaat 3 keer 170 uit en weet ik het allemaal. Dat soort dingen. Nee, gedaan. Dus dat hebben we allemaal niet zo gezien. Maar,
6: nee.
7: Maar we hebben wel weer gezien dat Lidler gewoon nog steeds gewoon echt absoluut de beste van de wereld is.
6: Ja, nou hadden we de eerste 5-6. Edities van deze Premier League toch niet gezegd?
7: Nee, in het begin had hij het best moeilijk.
6: Dat was hartstikke moeilijk.
7: Hij stond op een gegeven moment ook 6e of 7e zelfs.
6: Ja.
7: En ja, hoe snel hij dat ook weer omgedraaid heeft. En nu staat hij gewoon weer eerst. Dus. Ja, het is een fenomeen.
6: Het is absoluut een fenomeen. Dat even orde op zaken heeft gesteld. Ook waar het de stand betreft in de Premier League. Met nog 3 avonden te gaan tot de finale. Is het nu dus ineens Luke Lidler die aan de leiding gaat. Op 2 punten gevolgd door Johnny Clayton. Daar een heel groot...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
2: Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Gorkum richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2 doe je er tussen Lexmond en knooppunt Lunette 10 minuten langer over. Dan nog de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je er 10 minuten vertraging op.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat je doel ook is, onze support heb je.
2: Een blokje omrennen naar mijn werk.
3: 10 kilometer halen zonder pauze.
2: Mijn eerste marathon uitlopen.
1: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.

0: dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom. Leuk dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van Vandaag in Sight met Johan Derks. Licht in het pak, ziet er goed uit, zomers, netjes.
1: Dank je wel, Fred.
0: Ja, keurig.
1: Ja, dat hoort bij een tapelster, hè?
0: Ja, dat snap ik heel goed, ja. Inderdaad, ja. Terug van weg geweest, Helene Hendricks, René van der Gijp en Raymond Mens, dames en heren. En Raymond, normaal gesproken zou ik met veel Jolijt en onzin gaan beginnen. Ik geloof dat ik nu even iets ingetogen moet beginnen, want we hebben elkaar eerder op de dag gesproken. Ik geloof dat de grap die er van de week gemaakt is een beetje uit de hand is gelopen.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, nou kan dat natuurlijk gebeuren. En als het over mij gaat, is het ook helemaal niet erg. Zou ik zeggen, laten we het vanavond lekker dubbel en dwars overdoen. En dan vragen we Gerard er weer bij. Maar het ging niet over mij. Het ging over mijn vriend die niet in dit programma wil. Daar ook geen behoefte aan heeft. En ja, wat er gebeurde was, voor mijn gevoel, Gerard ging tegen Job tekeer. Ja. Job ging daar tegenin en ik dacht, ja, volgens mij, Job had gelijk, maar ik dacht, ja, ik kan beter een beetje meebewegen. En ik vond het ook gezellig, ik vond het ook leuk, dus ik beweeg mee. Ik denk, welke kant Gerard ook opgaat, ik volg hem. Ja. En dat deed ik misschien met wat te veel enthousiasme, maar dat was gewoon hoe dat ging.
0: Ik denk niet of het echt was wat je vertelde namelijk. Daar kwam
2: ja, dat zei jij al, ja. Terwijl, wat ik apart vond is de dag daarna bijvoorbeeld, heb ik er niemand over gehoord. Alleen mensen die zeiden, leuk. Ik heb één appje gehad van mijn moeder die zei, je moet geen bier drinken op tv. Maar ik hoorde er niemand
0: over.
2: Je dronk
0: opeens ook heel veel bier.
2: Ja, ik dacht, ik wil een paar biertjes. Totdat jullie die avond weer dienst hadden en gingen zeggen, volgens mij is het waar. En toen ontplofte de boel en werd het steeds groter. Ja. Terwijl het is natuurlijk niet waar.
3: Nee, maar dan weet ik iedereen ja.
2: Nee, dat
3: niet
2: leek
3: waar.
2: Mij ook.
3: Ik had het meteen door.
1: Nou, nee, ik twijfelde wel.
3: Hoor. Nee, nee, hoezo?
1: Nou ja.
0: Nou ja.
1: Nou ja, kijk, want wij bewogen allemaal mee met Gerard. Hè?
2: Ja. Ja, precies.
1: Want Gerard is zo dominant, je hebt geen andere keus. Je moet mee.
3: Nee, ja.
1: En,
2: nee, maar Gerard stuurde ook nog een heel lief berichtje van dit had absoluut niet zo gemoeten. Maar ik heb tegen Gerard hetzelfde gezegd als wat ik tegen jullie zeg. Het is niet jullie schuld of Gerard's schuld. Ik ga erin mee en ik heb met die grap heb ik leuk meegedaan. En dan krijg je, dacht ik dat er niks aan de hand was, maar uiteindelijk toch een misverstand dat mensen denken dat het wel zo is.
0: Ja.
2: Maar het is niet zo.
0: Maar thuis werd het niet zo gewaardeerd. Hè?
2: Dat werd niet gewaardeerd, nee.
0: Nee,
2: nee, nee.
1: Maar
2: en terecht,
1: dat vind ik wel heel vervelend. Als je dus met grappen aan deze tafel een relatie een beetje verstiert.
0: Ja, nou ja, dat is niet de bedoeling.
1: Nou ja,
0: nee.
4: Dat heb jij al vaker gedaan in die 14 jaar, kan ik jou zeggen.
1: Ja, ik kan me niet herinneren.
3: Welke relaties?
4: Nee, joh.
2: Nee, ik waardeer wat je zegt, maar ik ben daar verantwoordelijk voor. Dus ik had dan eerder moeten. Ik had gewoon besloten, wat ik zei, waar Gerard ook heen gaat, ik ga mee.
0: Ja.
2: En ik vond dat heel gezellig. En ik had toen moeten denken, nou, misschien wat minder popiopie en denk even na wat je aan het zeggen bent.
3: Ja, maar we hebben natuurlijk, dat geldt voor iedereen, we hebben allemaal thuis ook nog iemand zitten, tenminste, de meeste dan, die ook maar moet accepteren wat er allemaal uitbraken op tv.
0: Ja.
3: Dat valt natuurlijk niet altijd lekker.
1: Heeft Frans daar moeite mee?
3: Geen enkele moeite.
1: Oh, oké. Okay.
3: Heerlijk.
1: En die van mij kijkt niet, dus
3: nee,
1: ik kan alles
3: prima,
1: roepen.
3: Ik kan alles zeggen.
0: Nee, maar Frans heeft een beetje hetzelfde volgens mij wat jouw vriend heeft. Eigenlijk gewoon niet erbij willen behoren op dat gebied, weet je
3: nee,
0: wel. Gewoon afstand
3: precies.
0: En gewoon je eigen ding kunnen doen.
3: Tuurlijk. Toch? Ja, helemaal mee eens.
0: En daarom was het een beetje, een beetje uit de hand gelopen.
2: Nee, dus het was fijn dat Gerard er was. Moet snel weer een keer komen, maar dan moet ik wat beter opletten.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, bij deze. Zo kan het ook, hè?
4: Kan altijd.
3: Ingetogen.
0: Ja. Ingetogen. Even rustig
3: professioneel
0: beginnen. Soms wij zelf denken van,
1: nou, okay. We zijn ook, kijk, dit is ons nog nooit overkomen. We zijn ook een beetje geschrokken.
0: Is dat ons nog nooit overkomen? Dat we later dachten van,
1: Nee.
3: Nee, dat is niet vaak gebeurd, nee. En als het dan gebeurt, ja.
0: Ik had laatste keer, toen ik naar huis reed met Bram Bakker, dat ik later dacht, misschien gingen we er wel heel hard op.
3: Zo, nou, daar gingen we inderdaad.
0: Ja, ja. Toen ik terugreed naar huis, dacht ik ook, had ook wel een tandje minder.
3: Nou, hij kwam er zelf niet zo goed uit, dat was het. We hadden hem een beetje kunnen helpen, ja. Iets meer.
1: Jawel, maar het was heel moedig dat Bram hier ging zitten.
0: Ja.
1: Terwijl hij onder druk stond.
0: Ja.
1: En toen verhoogde Wilfred nog even de druk.
3: Ja, maar dan weet je als je hier gaat zitten.
1: Ja, ja. Toen had Bram even een psychiater nodig.
3: Ja, ja.
0: Nee,
3: is hij er al
0: rust,
3: wel bovenop
0: bedoel,
3: nu? Jawel, toch?
0: Ja.
3: Hij is al wel bovenop.
0: Niet?
1: Ja, ja, dat lijkt me wel.
3: Ja.
4: Ja, maar jullie pakten die dingen ook wel aan toen, die van de VVD.
0: Zilbus.
1: Wie?
4: Ja, die van de VVD.
0: En jij met die klimaatactivisten van Extinction Rebellion, wat doen deze mensen hier eigenlijk aan de bak?
4: Ja, het waren hele vervelende mensen.
0: Ja. Die waren uitgenodigd. En dat jij midden
4: daar maar dat wist ik niet. Ik dacht dat ze gewoon waren.
3: Ja, zitten daar.
0: Dat jij zei, wie heeft deze mensen eigenlijk uitgenodigd? Dat is toch vrij apart als je mensen uitnodigt en het halverwege
2: is
0: de discussie
2: is
0: gaat
2: vrij stellen. Apart was wel begrijpelijk, want ze pasten er ook niet echt bij.
0: Nee. Onder zichzelf trouwens helemaal niet. Hè?
2: Nee.
0: Ik heb toevallig laatst nog met Hanna Prins gezeten en die had nog steeds tot op de dag van vandaag, was toch best een leuk gesprek.
1: Nee, maar dit is een heel aardig meisje, maar ze heeft alleen totaal verkeerde ideeën.
0: Ja, nou ja, ze is er trouwens al bij weg, hè, bij het Extinction Rebellion. Nu zit ze weer bij een bureaustichting die dat ook allemaal doet.
1: Nu zit ze bij Greenpeace. Nou loopt ze binnen bij de aandelersverhouding van de vleesindustrie.
0: Ja, vind je niet zo'n goed idee, hè?
1: Ik vind protesteren, dat schijnt een recht te zijn in Nederland. Want je ziet niet anders. Maar als dat gepaard gaat met overtredingen van de wet, vind ik het geen protestdemonstratie meer. Dan vind ik het huisvredebreuk. Ja. En kijk, die mensen zitten daar te vergaderen. Die komen uit de hele wereld komen ze naar Schiphol om daar te vergaderen. En dan komen een stelletje van idioten overal binnen. Waardoor die mensen op de vlucht moeten slaan. Ja. Het gaat toch nergens over?
0: Wat ver.
3: Maar weet je wat mij een beetje stoorde daaraan? Trouwens, ja? We wilden het eigenlijk nog laten zien afgelopen zondag. Maar dan zijn er wat filmpjes van politiemensen die optreden.
0: Ja.
3: En die hebben dan al voor de zoveelste keer gevraagd of ze meegaan. Eerst aardig, dan wordt het ietsje... Nou, op een gegeven moment krijg je zo'n klemmetje en dan loop je mee. En dan wordt het een beetje onvriendelijk, maar ze hebben groot gelijk.
0: Op een gegeven moment moet je
3: Er is steeds meer geweld tegen politie. En ook dit jaar is weer gebleken dat het...
1: 12.000 meldingen,
3: hè? Uitgaat eruit.
1: En daar zit een poging tot doodslag bij, spugen, bijten, alles.
3: En eigenlijk zie ik het best wel somber in voor die politiemensen. Er wordt natuurlijk bezuinigd, hè? In 2030 komt er wel structureel geld voor de wijkagenten. Maar dat is over een paar jaar pas. En er is wel begin 2026 een motie aangenomen. Waardoor ze, dat gaan ze dan gefaseerd doen. Dat er dus betere beveiliging is. Dat ze beter bepakt zijn met wapens of wat dan ook. En dat er een digitale meldplicht komt. Dat ze thuis moeten blijven. Een digitale enkelband. Maar dat wordt allemaal gefaseerd ingebracht. Dus het duurt nog wel even. Dus ik denk dat voorlopig dat het geweld alleen maar toeneemt.
1: Helene, weet je wat het ellende is? De mensen schreeuwen om blauw op straat.
3: Ja.
1: En dat kan niet. Nee. Waarom? Ze zijn de hele week druk met mensen van Extinction Rebellion van de snelweg dragen.
3: Ja.
1: Weet je wel, dan denk ik, hoe is de godsnaam mogelijk? Ja, mensen hebben wat anders te doen. Maar stop nou eens met die fluwelen handschoenen-tactiek.
0: Weet je, op zijn Spaans zeg
4: je. Dat is Johan. Als jij, jij bent ook misschien een keer in Spanje geweest, maar werd er altijd gezegd, kijk nou uit.
1: Ja. Die petjes, die jongens met die petjes.
4: Niet raar doen.
1: Nee.
4: Maar Italië, precies hetzelfde verhaal, hè?
1: Ja.
4: Maar ook Monaco, weet je, dat als die supportersgroepen naar Monaco gaan, wordt altijd gezegd, jongens, kijk nou uit, ze pakken je op donderstralen in de auto en zetten je in de gevangenis.
3: Ja.
4: En ze komen de eerstkomende week komen ze niet langs kijken hoe je het doet.
3: Nee, maar het lijkt dan heel makkelijk van, oké, wij moeten ook harde straffen. Er is nu bijvoorbeeld een strafverhoging van 200% hè, tegen hulpverleners. Alleen er is geld nodig, wil je ze bepakt en bezakt op pad sturen met de mogelijkheid om snel recht toe te passen of om harder in te grijpen. En dat geld is er niet.
1: Nee.
3: En er is te weinig.
1: Maar als wij met z'n vieren nou eens uitproberen, wij gaan 45 keer op de snelweg zitten.
3: Ja.
0: Heb je er echt zin in?
1: Daar heb ik echt zin in. En het is hartstikke mooi weer, lekker een zonnetje. Maar dan wil ik eens kijken of wij voor de rechter komen.
3: Ja.
1: Maar die gasten van Extinction, die hebben er al 45 keer gezeten.
3: Ja.
1: Die worden van de weg gedragen, in een bus gezet. En prettig weekend, jongens.
3: Ja.
0: Maar het toppunt is, dat als je dat bij een AZC doet, dan word je onmiddellijk berecht. En als je het daar doet, dan hoor je waarschijnlijk de eerstkomende half jaar hoor je om niks. En dan word je nog eens een keer misschien...
4: Maar krijgen ze een lunchpakketje in de bus?
0: Ze hebben hun rijbewijs verloren. Dat was de zwaarste straf tot nu toe.
1: Ja, maar dat is wel lastig als je rijbewijs kwijt bent.
0: Ja.
3: Die rijden niet.
0: Nee, die rijden niet meer.
2: Dan wil ik niet een nieuwe rel veroorzaken, maar misschien een uitzending een keer op de snelweg.
3: Ja,
2: van tafel op de snelweg, studio, publiek erbij. Kijk hoe lang de uitzending
0: Ik denk dat veel mensen dat nog wel leuk zouden vinden.
1: Ja, Gerard Joling erbij.
0: Gerard erbij, inderdaad, ja. Ja. En nou moeten we op gaan passen, nu stoppen we ermee. Ja, we zijn er nu klaar mee. Even iets anders. Ik werd vanochtend gebeld door de nieuwe directeur van RTL.
3: Ja.
0: Peter Lubbers.
1: Met een aanbieding.
0: Wat leuk. Ja, met een aanbieding inderdaad. Die zei je. Wanneer kunnen jullie overstappen?
3: Ja.
0: Maar die zei ook, wat die Johan nou zei gisteravond, was ik niet zo blij mee. Hij zei, dat klopt niet, want Renssen ligt hartstikke goed. De redactie is heel erg blij met hem. En ik ben ook heel erg goed met hem. En ik heb veel vertrouwen in het nieuwe seizoen, straks ook met Renssen. Dus ik wilde er toch even recht zitten, zei hij. Daar hebben ze later ook een statement van gemaakt, zag ik ook nog. Ik weet niet of dat nou helemaal nodig was. Ik bedoel, ze willen graag bepaalde perk stellen.
1: Kijk, Peter die heeft gedaan wat hij moet doen. Dat is voor zijn mensen opkomen.
0: Ja.
1: Maar ik heb twee hele goede bronnen van mensen die daar heel goed thuis zijn. En die zeggen, het werd van kwaad tot erger. En ik keek er heel erg van op.
0: Ja.
1: Want ik ken Renssen niet persoonlijk, maar ik zie hem op tv. Ik vind een uitstekende presentator, lijkt me een leuke jongen. Dus ik was heel verbaasd dat hij daar zo'n terreur uit... uitstraalt. En mijn bron, Daar kreeg ik vanochtend nog een, even kijken, nog een mailtje van.
0: Zou hem niet laten zien. Oh, wil je hem voorlezen?
1: Ja, voorlezen. Ja, ik zou het niet laten zien.
0: Maar dan moet even de cameraman niet instoppen.
1: Nee.
0: Dat zou zomaar een bekende kunnen zijn, hè?
1: Even kijken, hoor. Even kijken.
5: Is het een behoorlijke mail?
1: Ja.
5: Dan neem ik lekker een drankje.
1: Nee, maar even kijken, hoor. Nou. Sven Sauvé. Sven Sauvé.
3: Umberto Tan.
1: Ik heb het van meerdere kanten gehoord. En echt uit betrouwbare bronnen. Fijn dat je mijn naam er buiten hebt gehouden, want en geen zin in gezeik en verder nul belang. Heb ook wel eens bij hem aan tafel gezeten en dan was het een aardige gozer, maar achter de schermen blijkbaar ander gezicht.
3: Maar blijkbaar ander gezicht, dus hij is dus degene die dit meldt, heeft niet achter de schermen gewerkt. Hij zat aan tafel. Wel...
1: Nee, die kent...
0: Zeg dan maar wie het is, kom op, hè.
3: Man en paard.
0: Nee, dat gaat werken niet zo, maar het is...
1: Nee,
0: wel...
1: maar kijk, Wilfred heeft dezelfde geluiden gehoord. En het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Er zijn hele betrouwbare mensen die dat gemeld hebben. En natuurlijk gaat Sven, of Peter Lubbers, die er nu zit... als de Telegraaf belt, die zegt dan echt geen sprake van. Want ze zijn blij dat ze van dat gezeik met Humberto en Bo af zijn. En nu hebben ze met een nieuwe alweer gezeik. Maar kijk, als ik dat hoor... Dan zeg ik dat gewoon.
3: Ja, en is dat ook niet gewoon, denk je, een paar weken zo geweest... omdat het allemaal niet goed ging? Of is het gewoon structureel? Dat is natuurlijk ook wel...
1: Kijk, ze namen me kwalijk. Hij is door de beroerte om goeiedag te zeggen. Kom laat binnen met een fysiciste. Gaat hij mee in een hok, sluit er zich op. Bereidt zich niet voor, leest even wat de onderwerpen zijn... en gaat er zitten zo, uit de losse pols.
0: Nee, maar wat ik begrepen had, is dat er een andere aanbieding ook lag. En dat een beetje ook...
1: Ja, kijk... Eerlijk, ik heb die jongen nooit ontmoet. En ik was heel positief over hem. Ik vond het een hele goede beslissing.
3: Ja, ik heb hem wel zo ontmoet. Ja,
1: maar als dat een hork is, dan mogen we dat best zeggen.
0: Die ervaring heb ik niet met hem.
3: En... Ik ook niet, maar die had ik met Matthijs ook niet.
0: Zou ik net zeggen? Dat zal ook niet zo snel gebeuren op het moment dat wij er zitten, denk ik.
4: Ken hem ook niet.
0: Nee. Maar het belangrijkste is dat Peter Lubbers wel even duidelijk wilde maken... dat hij die ervaring niet met Renze heeft en dat hij veel vertrouwen in Renze heeft. En dat hij ook zegt dat de hele redactie met liefde overgaat.
1: Ja. Maar dat moet hij niet te vaak doen, die Lubbers, want dan gaan we echt niet naar RTL. Hoor.
0: Nee, dan?
3: Dat
0: wou
3: ik
0: klaar?
3: Zeggen. Ja. Nee? Is dat nog een optie, om naar RTL te gaan?
0: Nou, wij zitten hier hoe lang? Nog een jaar sowieso?
1: We zitten hier nog een jaar en dan ben ik 103.
3: Ja. Ik zou het niet leuk vinden als jullie gaan.
0: Want jij hebt bijgetekend,
3: maar ik blijf.
0: Toch?
3: Nee, ik heb nog niet bijgetekend, maar wel, ik heb wel afgesproken dat ik blijf.
0: Ja, hoe lang nog dan?
3: 5 jaar nog.
0: 5 jaar?
3: Ja, ik denk, ik heb het uitstekend naar
1: mijn zin. Je hebt een baan voor het leven, hè?
3: Baan voor het leven, 5 jaar.
1: Ja.
3: Nee, maar ik zou het wel leuk vinden als jullie ook gewoon blijven.
0: Vind je gezellig?
3: Zou ik wel heel fijn vinden,
1: ja. Maar de laatste die wij in de steek laten ben jij, hè?
3: Yes. Nou, geregeld.
1: En, ze willen je dadelijk, ik waarschuw je even, ze willen een grapje met je uithalen.
3: Oh jee.
1: Ze hebben een juffrouw met lang blond haar die staat stoutjes springen. Dat ben je niet, want die juffrouw heeft hele kleine tietjes.
0: Nou, wacht even. Jij dacht dat ze het wel was. Jij twijfelde. Ja? Dat weet ik zeker dat jij twijfelde, toch? Ja?
1: Nee, maar die tietjes zijn te klein. Dan moet je kijken.
3: Ja? Nou, dan wil ik het ook wel zien. Oh ja, die zijn...
5: Is dit echt? Is dit echt?
1: Hoe kun je homo worden als je dit ziet?
3: Ja.
5: Heel goed. Heel goed. Heel goed.
3: Nee, het ziet er goed uit.
0: Dat doet niks met je?
2: Dat doet zeker niks met mij, nee. Ik word er een beetje bang van.
1: Nee, maar is dat echt... Nee, maar... Jij hebt nooit iets dat je ziet van dat je denkt, wel lekker?
2: Nee.
3: Nee, ja, maar heb jij dat bij een man?
1: Maar waarom zit je altijd naar mij te kijken?
3: Ja.
2: Omdat jij zo'n lieve man vindt.
0: Hadden wij hier nou niet even een brandexpert neer moeten zetten? Iedereen heeft een brandexpert.
1: Ja. Nou nee, maar dat kan ik heel duidelijk uitleggen.
2: Ja?
1: Kijk, het is geen...
5: Hij is een brandexpert!
1: Nee, het is geen...
0: Hij steekt elke dag 10 sigaren in brand.
1: Nee, dan moet ik je weer corrigeren.
5: Ja.
1: Want ik ben in militaire dienst 2 keer op herhaling geweest. En hier in Hilversum had je ook zo'n kazerne. Mm-hmm. En daar heb ik een opleiding gehad tot brandweerman.
5: Echt?
1: Ja, dus als er geen brandweerman is hier, laat het maar mij over. Ik regel het allemaal. Maar kijk, het is geen hogere wiskunde. Als heel Nederland droog is en als je in het bos gaat wandelen... dat je heel goed kijkt dat je peuk niet zo weggooit... dan gaat de defensie gewoon met vuurwerk spelen.
3: Ja.
1: En morgen en zondag regent het... kunnen ze schieten wat ze willen.
0: Ja,
3: zijn ze vrij.
1: Ja, maar dan zijn ze vrij. Dat komt niet in de planning.
0: Maar even voor de duidelijkheid...
6: Maandag wordt het weer warm en dan gaat het weer schieten. Ja.
0: Dus even vaststellen, want het is wel belangrijk dat we het even heel duidelijk stellen. Dus als het droog is, niet met vuur en schieten, regent het, schieten.
1: Ja. Nou ja, maar kijk, droog, het is heel droog nu, extreem droog.
0: Dat is zeker niet doen.
1: Kijk, dan heb je door niets heb je een brand. Je ziet het ook in alle hoeken van Nederland branden.
0: Ja, nou ja, dit is nou een beetje de uitleg die we kunnen vragen.
4: Maar die mannen, gisteren
0: zat er iemand bij RTL Tonight.
4: Die zei, maar er is wel een oorlog aan de gang in Oekraïne natuurlijk.
1: Ja, maar dat is nou het excuus van die generaal ook. Ja. Van we staan onder druk en het is net zo of
4: de laatste die ze roepen zijn staat. Wij.
0: Ja. Ja. Maar om nou je eigen land plat te gaan branden om een beetje te oefenen, gaat ook wat ver. Alleen, ik vind het zo fijn dat je het zo toegankelijk houdt. En dat is de kracht ook van dit programma. Dat je het gewoon simpel en toegankelijk houdt. Want die man bij RTL Tonight, dat werd steeds ingewikkelder gisteren.
7: Ik ben vanochtend om 6 uur begonnen.
6: En tot hoe laat gaat je werkdag door?
7: Morgen vroeg 6 uur.
6: Gewoon 12 uur, je gaat gewoon eigenlijk 24 uur ga je gewoon in één keer. Ja. Het is niet een kwestie of er doden gaan vallen, maar wanneer er doden gaan vallen.
7: Ja.
6: Nu in Ermelo is ook weer een nieuwe brand ontstaan. Horen
7: we zojuist. Ja, ik kreeg net een melding.
6: Ja. Nou ja, dat is dus Ermelo. En wat zou het advies zijn dan van een brandspecialist?
7: Geen pyrotechnische middelen gebruiken.
6: We hebben een pyrocumulus specialist.
7: Wij hebben een pyrometeoroloog.
6: Zo.
7: Omdat onze luchtlaag in het algemeen minder turbulent is. Mm. En daardoor is onze conversielaag laag. Onze inzet is eindig.
3: Mm. Maar ik snap het nu wel.
4: Maar dit wist ik al.
3: Ja.
4: Brandweerman, ben je 24
1: uur. Nee, maar die man moet voortaan niet meer 12 uur achter elkaar werken. Want dan gaat hij Wartaal spreken.
0: Maar er komt nu ook militairen uit Frankrijk komen deze kant op.
3: Ja. Echt?
0: Om ons te redden.
1: Ja, die hebben van die mooie, handige, kleine brandweerautootjes. Leuk speelgoed.
3: Dat weet ik niet. Is het zo?
1: Ja. En die Duitsers ook. Die hebben ook van die kleine auto's die het bos in kunnen.
3: Kleine autootjes.
0: Ja, dat weet
3: met
0: je
3: water.
0: Ook al. Dat wist ik niet eens. Zo'n brandexpert is wel lekker allemaal. Hè?
1: Soms maar ik zit niet te bluffen. Ik ben gewoon een gediplomeerd brandweerman.
2: Ja, als Johan dat vertelt, denk ik vaak, wat heeft die man niet in zijn leven gedaan? Hè? Dit heb je ook nog gedaan.
1: Ja. Ja, niet van harte. Ik moet eerlijk zeggen, dat is verschrikkelijk. Militaire dienst, herhaling. Is verschrikkelijk. Ik ging eerst op herhaling in Ossendrecht. En dat is een pleurisend weg als je bij Veendam voetbalt, moet ik zeggen. Ja. En dan liep ik met mijn handen in mijn zakken met een softijsje over de kazerne. En toen ging zo'n gozer, die ging daar wat van zeggen. Dus ik zei, oh, sodemiet erop, man, die tijd heb je gehad, hè, dat je mij in de houding kon zetten. Maar daar hebben ze ook dus een opleiding zitten. Mm-hmm. Dus ik zat al 's middags weer bij de overste, weet je wel.
3: Ja.
1: Ik denk, ik ga naar huis. Ik heb me ziek gemeld, ik ga naar huis. En dan komt 2 maanden later komt er een vent in een militair pak thuis je salaris brengen. Mm-hmm. En toen moest ik dus hier een Oh, ik wist niet dat ze daar foto's van hadden.
3: Nee.
0: Maar was je al vroeg jong, de auto is gaan.
1: Ze zijn godverdomme wel snel met die filmpjes.
0: Ja.
1: Nou, Wilfred is een blote kont. Een filmpje, kom. Nee, maar toen moest ik hier, werd ik brandweerman.
3: Ja.
1: En toen wilde ik ook naar huis. Mm-hmm. Maar toen hadden ze geleerd. Toen hadden ze kettingen voor het parkeerterrein gehangen. Kon je met de auto niet af? Ja.
3: Jezus.
1: Ja, toen ben ik maar brandweerman geworden.
0: Ja. Ging een softijsje eten?
1: Hè?
3: Dat dacht ik ook al.
1: Nee, softijsje.
0: Ja, waarom?
1: Ja, in die tijd had ik nog softijsje.
0: En met die snor erbij zo.
1: Ja.
0: Er zat heel veel van dat softijsje zat in je snor.
1: Er meer rotzooi in die snor.
0: Ja, dat weten wij inmiddels. En die details weten we nu zo uitgebreid, dat hoeven we echt niet meer te horen. Maar je hebt dus overal verstand van, ook van vijvers of niet?
1: Van vijvers?
0: Vijvers.
1: Nee, ik ben niet van de vijvers.
0: Ga ik even naar Raymond toe. Die vijver, wat gaat daarmee gebeuren met Trump?
2: Nou, ik weet ook niet veel van vijvers, maar Donald Trump wel. Die is daar expert in. Je hebt namelijk, misschien weten mensen dat wel, in Washington de Reflecting Pool. Een hele lange vijver. Loopt van de Washington Memorial naar het Lincoln Memorial. En ja, Reflecting zegt het al, dat wordt daarin gereflecteerd. Dat is hartstikke mooi om te zien. En dat moest gerestaureerd worden, kostte heel veel geld. En Donald Trump zei, ja, ik heb heel veel hotels gebouwd. En dan bouwde ik ook zwembaden. Dus waarom verven we het niet gewoon blauw?
8: And they just started today putting down the material. It's a machine. It lays it very evenly, beautiful. It goes from one side to the other. It'll take about 3 days. And you're going to end up with a beautiful, beautiful reflecting pool the way it's supposed to be. Much better than it ever was, actually. It'll stay clean. We even have robots that go in it, and they ride around the bottom, and they clean it like a swimming pool. But these are a much higher level. This is industrial grade, and it's really beautiful. So you're going to have a beautiful pool, and you'll have it for July 4th, long before July 4th. Instead of taking three and a half years, we're taking a week.
0: Dus de wereld staat in brand.
3: Ja. Ja.
0: En iemand heeft het over een vijver.
2: 20 minuten door dit, hè, over die vijver.
4: Die maar man is toch ook in de weer, hè? Die is,
2: die is in de weer, ja. Ja, ik was natuurlijk 2 weken terug nog in Washington. Ik zag dat ze toen begonnen waren. Je ziet overal dat ze in een razendsnel tempo willen zorgen dat voor 4 juli, als Amerika 250 jaar bestaat, dat het er mooi uitziet. Maar ja, critici zeggen dan van ja, die reflecting pool waar ooit Martin Luther King zijn I Have a Dream speech gaf. Ja, moet dat nou een zwembadachtige uitstraling hebben? Maar het gaat er echt komen.
1: Jawel, maar als hij nog even aan het bewind is, dan wordt het Witte Huis een pretpark.
2: Ja, van de week ook weer een aantal vloeren.
0: Wil je dat ook een goud maken, het Witte Huis, dat het Golden House wordt? Of,
2: Nee, maar het is wel interessant. Naast het Witte Huis staat een heel groot, massaal, wat grijzer gebouw. Die stenen zijn vergrijsd. En daar huisvesten ze heel veel medewerkers van het Witte Huis. Want het Witte Huis is daar te klein voor. En Trump heeft gezegd, als ik in de tuin van het Witte Huis sta, doet dat pijn aan mijn oog. Dus dat moet wit geschilderd worden.
0: Ja.
2: En daar zijn ze dan nu ook mee bezig.
4: Ah, ja. dat vind ik niet zo erg.
2: Nee, is ook niet erg.
4: Nee, maar dat vind ik wel weer. Dat zou ik ook hebben.
0: Ja? Beetje gelijk.
4: Nou ja, als het alles wit is en er staat een grijs gebouw, ja, verf het even wit. Dat is, ja, dat is de moeite niet.
2: Maar als je daar staat, valt het Witte Huis juist zo op, omdat dat wit is. En de rest is allemaal net een ander.
0: Dat je denkt dat mensen gaan twijfelen. Dat ze denken opeens dat het andere is.
2: Dat het Witte Huis.
0: Ja, maar het is ook wit.
2: Maar zo zie je, kijk, dit is wel.
0: Als je bril niet op hebt.
2: Dit is wel wat je krijgt als je een vastgoedmagnaat tot president kiest, die zijn hele leven grote hotels bouwt met allerlei gouden letters. Ja,
3: klinkt toch ook hartstikke logisch?
2: Ja.
3: Toch? Wat hij zegt.
1: Het gekke is, ik wil altijd zo graag mijn huis zwart schilderen.
3: Zwart, waarom?
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Een zwart geschilderd huis. Maar
3: een bunker.
1: Ik mag het niet van mijn vrouw.
3: Nee.
4: Dan wil je een crematorium van maken?
1: Nee. Maar het is, je moet eens kijken, je ziet het af en toe wel eens. Het is heel mooi.
4: Een zwart,
1: maar in zo'n dorp, in zo'n dorp, het past in zo'n dorp ook niet zo goed in het dorpsgezicht, weet je wel. Dus dat begrijp ik wel.
0: Nee.
1: Maar ik vind het heel mooi.
0: Nee, je ligt er heel goed. Lelijk. Je had heel veel stemmen in Gollo.
1: Dat viel me wel wat tegen.
0: Ja, je had er 7 volgens mij.
1: Maar een Amerveense kanaal?
0: Ja, die hadden alles op jouw gezicht. Doe je nog wel eens wat in de politiek? Ga je nog wel eens even bij een vergadering?
1: Nee, ik heb het opgezet.
0: Alles
1: moeten ze zich redden. Hè? Dan moeten ze een grote jongens zijn, moeten ze zelf doen.
0: Maar ja, je ziet het ook bij de grote jongens van de VVD. Die redden het ook niet. Er zijn overal haarscheurtjes in het kabinet. Ja. Dus ja,
1: nou, ik vind het wel heel kwalijk dat die... Hoe heet die club? Die kerkenclub...
0: Oh ja, de
3: SGP?
0: Raad van Kerken inderdaad.
1: Raad van Kerken. Die hebben een soort stemadvies gegeven. Ja. Dat vind ik nou niet direct...
0: Maar dat doe jij toch ook
3: tegen rechtsradicaal?
1: Jawel, maar wil je mij niet met de Raad van Kerken vergelijken?
0: Ja, je doet het wel.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar die mensen die moet je niet onderschatten. Want dat zijn 19 kerkgenootschappen. En bij elkaar hebben ze 5 miljoen leden. Maar die zijn zich te pleuris geschrokken. Want die hebben de cijfers gezien. Het blijkt dat een kwart van de stemmers op Wilders... Dat zijn mensen van die kerkgenootschap.
3: Ja. Ja.
1: En de Bijbelbelt, die dorpen, die hebben allemaal massaal op Forum voor Democratie gestemd. Dus die kerken zijn in paniek, want die vinden het racistisch. En de Joden krijgen er steeds van langs. Maar ik vind dat die kerken, die moeten blijven dromen in hun sprookje en dat gedateerde sprookjesboek waar alle wijsheden in staan.
0: 5 miljoen leden in Nederland bij kerkgenootschappen?
1: Ja, 12 kerkgenoten.
0: Dat vind ik wel heel veel.
1: Ja,
0: dat is veel.
1: Ja.
0: Dat
1: nou ja, maar als je ingeschreven staat... Kijk, ik stond ook als Nederlandse vorm ingeschreven... en ik heb me uit laten schrijven... want dan krijg je ook ieder jaar kijkere belasting. Ja, sodemietereform. Ja.
3: Maar zij waarschuwen voor radicaal rechts. Alleen doen ze dat heel ongenuanceerd.
1: Het slaat nergens op. Nee. Het slaat nergens op. Kijk, en ik vind...
0: Zij waarschuwen?
1: Ik vind radicaal rechts net zo gevaarlijk tussen aanhalingstekens... als GroenLinks, de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Het is net aan wie je het meeste ergert.
3: Maar wat zei je nou?
0: Ja, volgens mij zijn ze toch zelf vrij radicaal rechts, die kerkgenootschappen? Of,
1: Nou nee, kijk, ik denk dat het CDA, de SGP en de ChristenUnie zijn het hier roerend mee eens natuurlijk.
0: Ja.
1: Kijk, dat zijn hun partijen.
0: Maar je zegt net dat er heel veel mensen daardoor op het Forum hebben gestemd. Daardoor, door die adviezen.
1: Nou ja, dat is wel opvallend dat je in de Bijbel belt... dat ze niet op de SGP stemmen, maar op Forum voor Democratie.
3: Ja.
0: Nou, trouwens, ik weet niet of je hem hebt zien staan.
4: Wie?
0: Maar hij staat er weer, hè?
3: Mm-hmm.
1: Wie?
0: Wat een fantastische bank weer.
3: Prominent bank.
0: Ja, deze is echt een hele, hele fijne bank. En dit is een hele bijzondere bank, jongens. Er zitten knopjes aan de zijkant. Misschien zou je het even kunnen testen.
1: Masseren.
0: Je kunt ook liggen op deze bank. Let even op wat er gaat. Kijk hier.
4: Kan je liggen?
0: Je kunt gewoon lang uit hier. Nou, dit is...
4: Maar dat kan je op iedere bank, hoor.
0: Ja, maar dit kan ik thuis niet, hoor.
9: Ah, niet zo.
0: Nee, maar op deze zo. Manier?
4: Nee.
9: Op deze manier kan het niet altijd.
1: Jullie zijn zeker blij dat jullie daar zijn gaan zitten,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, ja, ja,
9: zeker.
0: Absoluut.
9: Ja. Je weet wel welke keuze je maakt, hè?
1: Ja.
0: Oh, jij doet het niet? Bij jou werkt die niet?
10: Jawel.
0: Hij werkt wel?
10: Zij
0: hij
10: horen jullie bij elkaar?
11: Nee, wat zei je?
10: Oh, jullie horen niet bij elkaar.
1: Maar na vanavond kan dat wel zo zijn.
11: Ja. Ja. We horen allemaal bij elkaar.
0: Het ligt wel lekker, zeg.
10: Lekker eerst met z'n drietjes op de bank en dan heerlijk, lekker naar boven.
0: Het is zo makkelijk. Daarom gaat het mis hier. Daarom gaat het, omdat jij erbij zit. Het is gewoon jouw schuld, dit man.
2: Ik ga naar huis.
1: Dat is weer een rel.
0: Ja. Verdorie, nog eens een toezeg. Zitten die mensen straks thuis met de problemen?
10: Nee, joh.
0: Park dus thuis te kijken nu, hè?
10: Hier een grapje, joh.
1: Maar hier zou je vooral ook niet blij mee zijn, René, dat je dit soort opmerkingen maakt.
0: Je kan het trouwens winnen als je even scant. Dat is ook heel belangrijk. En dan kun je met je beentjes omhoog. Ja, als je weet waar die knop zit. Het is altijd lastig om te vinden waar de knop zit.
11: Ja, ja, ja, ja.
10: Die zit in het kontje van Lalegul, de knop.
11: Nee, die is er al uit.
10: Oh, die is eruit nu. Oh, die is eruit nu. Oké.
1: Ja, maar je weet niet wat er al middels al in zit.
11: Nee, dat weet je
10: misschien
11: nooit.
10: Misschien is het nog wel.
11: Wat?
1: Nou, en dit noemen ze een talkshow.
0: Ja, ja. Heel goed. Hey, Raymond, die Apprentice, komt dat terug, die programma? Dat programma waar Donald Trump ooit in zat?
2: Daar lijkt het op, ja. Ja, Donald Trump, ik zei het net, bouwt zijn hele leven al hotels. En als je hem dan als president kiest, niet gek opkijken dat hij dan dat ook het Witte Huis in goud verandert. Maar een van de redenen waarom heel veel Amerikanen, miljoenen Amerikanen, hem als succesvol zakenman zien, is omdat hij die eigen serie had, 14 jaar lang op NBC, The Apprentice. Daar kunnen allerlei mensen aan meedoen. Soms waren het bekende Amerikanen, soms onbekende. En dan, daar komt ook die uitspraak vandaan. Iedere week viel er iemand af. We hebben voorbeeld ervan, you're fired.
12: And you didn't help the team.
13: Well, I tried the best I can.
12: I know you did, but you didn't help the team.
13: I can't be completely responsible for reviving
12: the
13: team.
12: Kenya, I put you over here to help the team, number one. Number two, you lost because of your creativity. It didn't work. The executives didn't like your idea. You know that, right?
13: Yes, Mr. Trump.
12: Kenya, you're fired.
2: Ja, zo ging dat dan iedere week. En daar komt die uitspraak vandaan.
1: Heeft hij dat 14 jaar lang gedaan?
2: 14 jaar gedaan. Daar moest hij mee stoppen in 2015. Toen is een campagne starten. Toen hebben ze het nog geprobeerd om met Arnold Schwarzenegger te doen. Dat was geen succes. Sindsdien ligt het stil. Maar de rechten daarvan liggen inmiddels bij Amazon. En die hebben nu gezegd, we willen dat eigenlijk rebooten. Want hun strategie is voor een deel om mensen die Netflix of Disney Plus te woke vinden, om die voor zich te winnen. Ze hebben natuurlijk ook die documentaire over Melania gemaakt. En nu hebben ze iemand op het oog om dat mogelijk te presenteren. Donald Trump junior. Dat vindt zijn vader natuurlijk heel mooi.
14: Ja, maar what is your take on these reports that your show, The Apprentice, is going to come back, could come back on Amazon with host Donald Trump Jr.?
15: Well, I've been hearing it. Look, we had a great success, 14 seasons, and The Apprentice was a tremendous success. So I've been hearing that, a little bit. So we'll see what happens. He's a good guy. He'd be probably good. He's got a little charisma going. You need a little charisma for that sucker. So we'll see what happens. They told me about it. We'll see.
10: Hij vindt dus dat hij alles heeft, hè?
0: Alles. Ja, hij kan ook
10: charisma,
0: alles.
11: Kennis.
10: Kennis.
1: Maar je hoort iedere keer Louis van Gaal spreken.
10: Ja, het is. Nou, dat is nog een puntje minder, hoor. Dit is nog iets erger. Dit is echt nog iets erger.
1: Terwijl hij geen clubs getraind heeft.
10: Nee. Nee.
0: Nou ja, goed. Hè? Jij zat Temptation Island te kijken. We mogen het fragment helaas niet laten zien.
11: Oh, niet?
0: Nee, dat is eigenlijk wel jammer, want dat is echt een inhoudelijk sterk programma. Het gek dat RTL dat heeft laten lopen.
11: Dat snap ik ook niet.
0: Temptation Island is nuance.
10: Waar zit dat
0: inhoud?
10: Nu bij Videoland?
0: Hè?
10: Videoland?
0: Dat zit nu bij Prime.
1: En jawel, maar als ik daarnaar zit te kijken, ik zie het wel eens. Dan wekt de indruk dat alle mooie meiden ontzettend geil zijn.
11: Ja,
1: en ik heb drie huwelijken achter de rug, dat is niet zo.
11: Is niet zo? Verkeerde gekozen. Nee.
0: Maar deze, die gaan altijd helemaal los.
16: Hi guys, ik ben Masha from Russia. Mysterieus en moeilijk te vergeten. Mijn missie is eigenlijk te bewijzen dat geen enkele man loyaal kan blijven.
17: Hey, rare dag.
18: Verleidsters Rachem en Silène schakelen nog een versnelling hoger.
19: En Boerak komt hoge tekort.
20: Heel duidelijk geld, want hij is het, hè?
10: Wij moesten in onze tijd doen met Fred Olsen met die hamster. Als dat soort programma's ertoe geweest waren, hadden wij ons opgegeven.
2: Ja, Fred Olsen
10: niet?
2: Ja. Nee, wij gingen naar bed met André van Duin.
10: Ja.
0: Maar dat programma is nogal extreem, hè? En daarom heeft RTL het ook laten gaan. Hoewel ze willen het nu toch weer gaan bestrijden, geloof ik.
1: Maar waar zit het nou dan?
0: Bij Prime zit het nu. Prime,
3: ja, het is inderdaad, we hebben het laten gaan omdat het extreem was. En het is gewoon hartstikke leuk om te bekijken. Alleen nu is het...
1: kom op. Er is niets leuk aan dat stelletjes in een hotel gestopt worden... en dat je er alles aan doet om die gasten vreemd te laten.
3: Maar dat doen ze zelf. Doen er zelf aan mee. Ik vind het dus echt leuk om te kijken. Ik vind het heerlijk om verstand op nul en dan te kijken hoe zo'n relatie dan... of blijft, of niet blijft.
1: Als je binnenkomt, liggen een ander te neuken... dan is meestal de relatie voorbij.
3: Ja, maar dat doen ze toch zelf?
1: Ja, ze doen het inderdaad zelf.
3: Ja, ze zitten er 10 dagen. Hoe lang is het?
1: Ik vind dat niet direct geschikt entertainment.
3: Nee, maar daarom heeft RTL 4 natuurlijk afgesloten. Maar waar jij bedoelt dat fragment is...
10: Maar RTL is meer voor...
3: De intellecten.
1: Ja, maar daarom willen ze ook ons terug hebben.
0: Ja, okay. Dat kan het wel zijn.
3: Maar daar gaat het
0: ze willen het, ze willen het nog op een hoger plan brengen.
1: Ja. Opwaarderen, hè.
0: Maar er was een jongen dus die nogal traditioneel was.
3: Ja, precies. Dat was Ray, heet hij. En dat meisje dat gaf aan in een gesprek met een ander... dat ze eigenlijk heel ongelukkig was, want ze zit alleen maar thuis. Ze kookt, ze wast, allemaal die traditionele dingen. En die man die zei, ja, ze is toch een vrouw? Het is helemaal prima als hij dat vindt, prima. Maar als dat meisje niet gelukkig is, en daar ging het wringen... en dat is een beetje een rel geworden. Maar ja, traditioneel. Wat vinden jullie daarvan?
10: Waarvan, liefje?
3: Van traditionele mannen. Die vinden dat hun vrouw thuis moet blijven koken, wassen, strijken, alles.
1: Nou ja, daar zijn we het aan tafel wel over.
10: Ja, maar ik...
0: zie je op een kilometer aankomen, deze. Ja. Dat is niet verrassend, dit.
3: Nee. Maar dan moet je jongen zelf
1: sta jij thuis een wasje te draaien?
10: Ja, ik doe alles thuis zelf.
0: Ja. Ja. Ik strijk ook wel eens.
10: Ik ook.
0: Ja.
10: Stofzuigen.
0: Ja. Jij stofzuigt elke dag, volgens mij.
10: Drie keer per dag,
0: hè?
10: Ja, 2 keer per dag.
0: Ja. Je auto elke dag?
10: Auto iedere dag.
0: Alles afnemen?
10: Jazeker.
0: Tafels?
10: Glaasjes rechtzetten. Ja. Die, ik heb nu een werkster uit de Oekraïne. Die snapt nog niet dat het zo allemaal... En dan zo, weet je wel. Dus die zet het dan zo helemaal.
1: Dan moet je die recht gaan zetten.
10: Nou, word ik het heden. Maar ga ik ze allemaal rechtzetten weer zo.
0: Ja. Ben je in te huren ook voor andere mensen? Of zeg je?
10: Nee, dat zullen mensen wel willen. Want ik kan het goed, hoor.
3: Ja, je en bed verschonen, hoe vaak doe je dat?
10: 2 keer.
1: Oh, jij spet het toch niet?
0: 2-3 keer in de week.
10: Ja.
3: Dat is veel.
10: Ja.
3: 2-3 keer in de week, toch?
10: Ja, ik trek
0: ook dat dekbedje zelf. Dat je me zo in moet stoppen.
10: Ik trek
0: en
10: me ook 3 keer
0: zo
10: in de week af. Hè? Ik trek me ook 3 keer in de week
3: en dan
10: af.
3: En meteen verschonen daarna. Ja, meteen verschonen. En kun je ook in de douche.
1: Jij hebt ook mensen die doen dat 3 keer per dag.
0: Ja, hoe oud was jij erbij toen je voor het eerst seks had eigenlijk?
3: Ja,
1: dat wil je weten omdat die kleine hazes dat opbiedt.
0: Ja, die was 13, hoorde ik.
1: Ja, nou, ik weet niet of dat interessant voor Nederland was.
0: Nou ja, we zijn er toch.
1: Ja, ik was 7. Nee.
3: Jawel.
1: Ik was 15.
3: 15.
1: Maar ook helemaal volgespoten.
3: Na 5 seconden.
0: Het is mijn eigen schuld.
3: Ja.
0: Het is gewoon mijn eigen schuld.
10: En die vrouw zit nu in een verzorgingshuis.
1: Die zit nu dood te erger voor de tv.
3: Nou, Mieke.
0: Ja? Als ze nog leeft, dat weet je natuurlijk.
1: Nee, ik ken haar.
0: Ja?
1: Ik zag laatst ook bij de groenteboer.
0: En?
1: Hè?
0: En?
1: Oud geworden.
3: Oh, goed. Ja.
0: Dus die zit er heel blij naar te kijken. Kijk ze in onze programma's of niet?
1: Wat zeg je?
0: Kijk ze wel of niet?
1: Oh, iedereen, heel Nederland kijkt toch?
0: Ja?
1: Behalve mijn vrouw kijkt de rest kijkt alleen maar goede reacties.
0: Maar je kan even de groeten doen als je wil natuurlijk, nu ze toch kijkt.
1: Nee. Laat het maar niet gekker maken.
0: Je wilde het bijna doen, hè?
1: Ja, we hadden het bijna doen.
0: Ja. Ja,
1: kijk, excuses waren wel op zijn plaats geweest. Want dat was in de tijd dat je als jonge man maar met één ding bezig was klaarkomen. Maar ook jou die vrouw schelen.
3: Ja.
1: En later werd
10: ik... Zijn er ook die ouder dan 60 jaar voor?
1: Nee, maar later werd ik een ouderwetse vakman.
0: Ja. Je werd een tedere minnaar later.
1: Ja.
0: Je werd een tedere minnaar.
3: Ja, ben jij
1: nou ja,
3: tedere
1: je
3: minnaar?
1: Moet wel de andere partij ook eens een trekker laten komen. Ja, ja. Hè?
10: Maar je hebt nu niet meer als je ze bij de groenteboer ziet dat je denkt, nou.
1: Nee, maar kijk, ik heb heel veel met de groenteboer. Dat ik vrouwen tegenkom en die zeggen dan iets tegen je, maar op een manier van die kennen je.
3: Ja.
1: En ik herken ze niet meer, want die hebben inmiddels 12 kleinkinderen. En dan zeg ik altijd als ze weg is, die groenteboer is dat. Ja. Die en die hebben, oh mijn god. Heb ik nog opgezeten.
0: Ja, ik weet niet of het verstandig is als je straks vanavond thuis komt. Ja. En kijk, daar ging het dus mis van de week. En met dit soort dingen.
2: Daar gaat het dus
0: je
2: mis.
0: Je gaat er makkelijk gaat mee, hè? Ja. Je houdt je heel netjes in. Normaal gesproken zit je er steeds tussendoor.
2: Klopt, ik hou me heel netjes in.
0: Vanavond denk je, geen enkel risico.
2: Ja, dat is
0: ja, echt, echt.
11: Hé, maar 15 jaar. En jij? Hoe oud was jij?
10: Het is ook om die leeftijd zijn, hè, lieverd.
11: En jij?
10: Denk ik.
0: Ik was wel iets ouder.
10: Ja,
1: ja, Wilfred is een laat bloeien. Maar we zijn heel Nederland dus wel benieuwd naar jou.
11: 18.
1: Jezus, wat een ja, preutse ja,
11: ja.
1: Truts, hè.
11: Ja, ik was preuts. Preuts. Was heel preuts. 18.
1: Hè?
11: Nee, 17 trouwens. 17.
1: Ja.
11: Ja, 17.
0: Met Frans.
11: Ja. Ja.
1: Was het Frans?
11: Nee.
1: Weet Frans
11: Arturo
1: dat? Dat hij niet was?
11: Het. Arturo uit Spanje. Wat zei je?
1: Vakantieliefde.
11: Ja.
10: Leuk, ja, man.
11: En die zag ik later een keertje terug. Ik denk,
1: heel dik geworden, zeker.
11: Oh, ik keek zo. Ik denk, kan je niet weten. Maar toen was hij mijn alles. Ik was op vakantie in Spanje, op de camping. En ja, Arturo was gewoon de hele wereld voor 3 weken lang.
10: Leuk, man.
1: Ja, maar vakantieliefde is, dat is leuk. Dat denk je, die laat ik nooit meer in de steek. Een dag later ben je thuis bij ze vergeten.
11: Nou, en janken die hele terugweg. Alleen maar.
1: Nee, dat ga ik niet doen. Geen vrouwen janken.
11: Nou, ik wel, hoor.
10: Maar we betrekken hem er niet meer bij.
0: Nee, ik sla hem even over.
10: Nee, hij zit nu een beetje voor lul aan de bar vanavond, hè?
1: Maar,
10: normaal is het, nu zit hij er voor lul bij.
1: Dat bevalt me wel even.
2: Ja, dat vind je wel fijn, hè? Dat vind je wel fijn.
0: Ja, maar goed, moet even, jou even een beetje met rust laten.
11: Nou, we gaan hem nog heel hard nodig hebben, want we hebben straks 3 uitzendingen. En we moeten lengte maken.
10: 3?
11: Mensen hebben niet veel
1: lange zinnen, hele lange zinnen.
2: Ik ga hele lange zinnen dan voorpraten. Over het WK voetbal, dat door Donald Trump wordt georganiseerd. Die is er heel erg blij mee. En dan gaat hij al die wedstrijden zelf aftrappen, overal prijzen uitreiken. Zoiets.
1: Maar wij zijn de eerste talkshow ter wereld die 3 keer per avond een show heeft.
2: Iedere avond, toch? Ja. Af en toe.
0: Iran doet nog steeds mee, hè, volgens mij, toch?
2: Ja, doet nog steeds mee. Trump heeft daarvan gesuggereerd een paar weken terug al van, nou, we kunnen die veiligheid misschien niet garanderen, misschien beter thuis blijven. Toen heeft zo'n speciaal gezant van Trump voor internationale samenwerking nog gezegd, waarom vragen we Italië niet? De Italianen hebben gezegd, daar gaan we niet aan beginnen. Van de week werd weer gevraagd hoe dat nou precies zit. En Gianni Infantino van het FIFA die heeft gezegd, ze moeten gewoon meedoen. En Trump zei, ja, als Gianni het zegt.
14: A little while ago, the president of FIFA said that when the World Cup is here in the US, the team from Iran will be playing in the games.
15: Well, if Johnny said it, I'm okay. Are you? Did Johnny say it?
14: He did. What if they
15: Johnny
14: win?
15: Johnny Infantino, that's a piece of work.
14: What if they win?
15: Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. That would not. Look, you know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine. And he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea?
14: I have no idea.
15: Would be hard to believe, actually. But I think let them play.
0: Zo van, ik vind het ook goed.
1: Ja. Maar iedereen die kruipt voor hem.
0: Ja. Nou.
1: Is een vriend van
2: hem. Jij zegt dat inderdaad, dit is het resultaat van die FIFA Vredesprijs.
11: Ja,
2: die
11: geef
2: je en dan, dan vindt hij dat fantastisch, goede vriend.
0: Die Infantino die wil door, geloof ik, bij de verkiezingen. En die is ook redelijk vol van zichzelf, heb ik een idee, als het gaat om die verkiezing.
5: As you've heard that the electoral period for the presidential election at FIFA starts today, I'm honored and humbled at the same time. And I want to tell you first, the 211 member associations, I want to confirm to you that I will be candidate for the election of FIFA president next year. Thank you very much.
11: En allemaal
10: klappen,
11: hè?
10: Ze zijn allemaal
11: ontzettend.
10: Zo eng. Ook allemaal dit.
2: Maar de FIFA is toch bij uitstek een organisatie, en ik weet, het gaat nooit gebeuren, maar waarbij je gewoon zo'n limiet moet hebben. Gewoon 1 termijn. En dan weer de volgende, want ze blijven allemaal plakken daar.
0: Ja, maar dit is echt. En hij heeft ook nog geprobeerd, geloof ik, de voorzitter van de Israëlische Bond en de Palestijnse Bond elkaar een hand te laten geven. Dat is niet helemaal gelukt.
2: Dat ook niet.
0: Want hij wil wel laten zien dat dat toch heel belangrijk is. Hè? Dat je verbindt. Dat hij dat dan kan.
11: Ja.
0: Want hij is de grote president van de FIFA.
11: Kan je nog herinneren dat hij, toen Pelé was overleden, dat hij een selfie aan het nemen was bij de kist?
0: Ja.
1: Wat?
11: Ja. Hij stond met, was hij selfies aan het nemen.
1: Ja, het is een eerste klasse ijdeltuit, hè? Maar die mensen die slagen er altijd in om dit soort posities te krijgen.
11: Ja.
0: Ga je morgen nog naar de groenteboer?
1: Naar de wat?
11: Groenteboer.
1: Nee, ga morgen niet naar de groenteboer.
0: Nee? En dan weet die mevrouw allemaal die er altijd komen dat ze morgen veilig naar de groenteboer kunnen. Hè? Anders
1: denk ik allemaal. Ja, maar bij de groenteboer tref je altijd best leuke mensen.
0: Ja?
1: Ja. dan zie je al die oude bekenden weer. Hè? En dat is, soms is dat confronterend.
0: Ja, omdat je ze niet herkent ook. Dat scheelt ook, ja. We zijn er zo weer naar de reclame. Tot zo, dag.
6: Je zou je favoriete radio-dj ook...

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat je doel ook is, onze support heb je.
2: Een blokje omrennen naar mijn werk.
3: 10 kilometer halen, zonder pauze.
2: Mijn eerste marathon uitlopen.
1: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
4: Laatste gedeelte van deze vrijdagavondshow met Johan Derksen, Helen Hendricks, René van der Gijp en Raymond Mens. Gaat dat een beetje?
5: Zeker, ja. Vrijdagavond, altijd gezellig.
4: Ja.
5: Toch?
4: Probeer je een beetje.
5: Dit weekend weer naar Telstar? Nee, dit weekend niet. Nee. Ik wil een beetje Formule 1 kijken. Ik ga met mijn neefjes op pad. Dus deze keer niet.
6: En je moet even Schalke kijken. Schalke 04.
5: Dat is een goeie. Ja.
6: Want die kunnen promoveren als ze winnen.
7: Ja, dat is wel leuk.
6: Superleuk.
4: Waar kijk je die op? Beeld?
6: Ik heb een...
4: Stream?
6: Illegale stream.
4: Streamen? Heb jij een illegale stream? Ja, je hebt dus bijgetekend bij Talpa voor 5 jaar... en je hebt een illegale stream?
6: Ja, nee, maar kijk. Ja, dat klopt.
4: Dat is wel heel onverantwoord.
6: Nou ja, ik kijk niet wekelijks Schalke... maar ik vorige week heb gekeken omdat het een hele belangrijke wedstrijd was... tegen Paderborn, de nummer 3. En die wedstrijd wilde ik zo graag zien. Ik wist niet waar, dus ik heb inderdaad even via een illegale stream gekeken.
7: Ik heb vroeger ook zo'n illegale stream gehad. En dan heb je iets van duizenden zenders. Ik keek er eigenlijk nooit naar.
6: Nee, ik
7: maar dat ding doet
6: niet.
7: Het fantastisch. Je kunt heel Amerika ook ontvangen.
6: Ja, maar dit was gewoon alleen voor die wedstrijd. En Jury doet daar heel goed, hè, Jury Mulder. Die heeft echt wel gezorgd voor een bepaalde teamspirit. Ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar dat is het totaal niet.
4: Hij zet het gewoon bij Viaplay uit, trouwens, hè, die wedstrijd.
6: Ja, ik heb niet via, ik heb via een Duitse...
7: Ja. Maar ja, die club hoort ook in de Bundesliga, hè?
6: Ja, zeker. Zeker weten. Ja, goed. Ze moeten eerst winnen en dan zijn ze er.
7: Dan moet Wieke maar op Duitse les, hè?
6: Ja, dat doet ze. Dat doet ze.
4: Ja, dat heeft ze wel nodig, heb ik het idee. Maar als ze een paar wijntjes op heeft, spreekt ze vloeiend Duits.
6: Ja, dat klopt. Ja,
4: dan is ze echt... Nou, Duits is zo makkelijk voor dan opeens geworden. Hey, Curaçao, ben je klaar voor? Allemaal?
6: Ja,
4: Curaçao, ja?
5: Zeker.
4: Ja, zin in?

0: plaats maken.
1: Nee, maar Fred is een hele sociale jongen.
0: Ja.
1: Echt.
0: Dat hoop ik.
1: Die ziet als mens heel goed in elkaar.
0: Ja. Dat hoor ik van iedereen. Maar,
1: nou, ik zal nooit vergeten dat die problemen waren met Kieft. Dat hij vanuit Enschede met 7000 euro om die dealer af te betalen.
0: Ja, nee, dat is hartstikke lief. Ja. Maar goed, Dick moet wel terug. Ja,
2: maar wij vinden het allemaal, maar wil Dick het zelf dan?
3: Nou ja, hij hangt heel sterk samen met natuurlijk de gezondheidssituatie van zijn dochter. Ja. Het laatste bericht dat wij hadden begrepen is dat het wel beter gaat. Ja. Dan is er nog steeds de vraag of hij dat zou kunnen en willen. Maar je zou kunnen zeggen dat hij de laatste periode vlak voor het WK dan instroomt. En dat hij dan gewoon
0: maar
3: wel...
0: Maar de jongens willen het heel graag, hè? Het team van Curaçao wil echt
2: Het zou voor hem ook fantastisch zijn om in Amerika... om daar nog eens een keer een team te coachen op een WK.
3: Ja.
0: Zeker.
3: Ja. Heet hij alleen Dirk Advocaat, hebben we besloten van de week.
2: Richard, hè, Richard.
3: Of Richard, inderdaad. Richard. Maar verder moet het lukken. Die Piet
2: Hexet,
3: die ligt weer onder vuur, zag ik, hè? Of tenminste...
2: Die ligt weer onder vuur, ja. Die moest zich verantwoorden in het Amerikaanse congres... over die oorlog in Iran, natuurlijk. Daar wil het congres überhaupt toestemming voor geven. Om
3: daar 60
2: door te
3: dagen en dan moet er toestemming komen,
2: die 60 dagen zijn verlopen, maar Trump zegt... ja, we hebben een staakt het vuren, dus dan telt het niet. Dus die toestemming hoeft er niet te komen. En ja, die congresleden, senatoren, willen weten... wat kost die oorlog eigenlijk? Hij zegt 25 miljard. Zij zeggen, nou, dat is misschien nog laag ingeschat. En wat is je vervolgplan? Wat wil je allemaal doen? Maar de grootste headlines veroorzaakte hij door eigenlijk te zeggen... de grootste vijand van Amerika is niet Iran, maar zit hier in het congres.
4: As I said yesterday, and I'll say it again today... the biggest adversary we face at this point... are the reckless naysayers and defeatist words... of congressional Democrats and some Republicans... defeatists from the cheap seats who 2 months in seek to undermine the incredible efforts that have been undertaken and the historic nature of taking on a 47-year threat with the courage no other president has had to great success and great opportunity for preventing Iran from having a nuclear weapon.
2: Je merkt dat hij steeds op dit moment in de overdrive gaat. Ik denk om Trump te pleasen, want die ziet dat op televisie... en dan denkt hij, dan doe ik het goed. Maar ja, je hebt die senatoren, die congresleden wel nodig... om onder andere die oorlog te betalen en om allerlei andere zaken te regelen.
3: Ja, er was een nieuw voorstel gekomen van Iran, hè? Las ik vanmiddag, naar Pakistan gestuurd.
2: Ja, maar onduidelijk is nog wat daar precies in staat. Ja. Bovendien, welk voorstel er ook gestuurd wordt... Iran stuurt nog steeds aan op laten we gezamenlijk die straat van Hormuz openen. De Amerikanen zeggen we willen ook praten over het nucleaire wapen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we nog heel veel voorstellen gaan krijgen. De Amerikanen zullen een voorstel sturen. En dit gaat denk ik nog heel lang duren.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja. Wel idioot, daar kun je over nadenken.
2: Zeker,
3: met een
2: zeker.
3: Ultimatum.
2: Ja,
3: hè?
2: Zeker,
3: Hey, MVV is gered. MVV is klaar. MVV maakt zich geen zorgen meer, denk ik.
1: Hele verstandige beslissing.
3: De mannen zijn binnen.
1: Ja, ik begrijp niet dat Bert van Marwijk dat gedaan heeft. Want dat is de raad van commissarissen, de technische man.
3: Oké.
1: Maar hij heeft 2 trainers gehaald die nog nooit ergens iets gepresteerd hebben.
3: Kijk, daar komen ze.
0: Oh, mooi.
3: Kijk, dit ziet er wel heel triek. Ja.
0: Us MVV'ke.
3: Ja. Kijk, het maken ze wel even, hè?
0: Spannend.
3: Spectaculair.
1: Ja, zo doe je dat in sterren presenteert, hè?
3: Kijk, daar staan ze. Nu gaat het goed komen.
1: Iedereen vraagt zich af, wie zijn die mannetjes?
3: Ja.
0: Kevin en Andries.
3: Nou, we gaan het allemaal wel zien. Morgen natuurlijk weer voetbal. Ajax-PSV, Eerhagen ook voor
5: Ajax-PSV.
3: PSV.
0: Vind ik wel mooi.
3: Ja?
0: Ja, vind ik mooi dat ze dat doen. Respect.
3: Jacques Zwart er ook bij zo in die Eerhagen?
0: Maar hij doet dat wel. Je weet toch dat hij ooit op het gala het clublied van Feyenoord heeft
3: gezongen? Ja, dat is waar.
0: Vind ik leuk.
3: Ja, dat is waar. Dat doet hij
0: en van hem kun je dat ook heel goed hebben.
1: En iedereen is verbaasd. Ik heb laatst met hem in een forum gezeten. Die man die is 103. Net, die is veel ouder dan ik.
0: Ja.
1: Scherp als een mes.
0: Ja, superscherp.
1: En ik sprak laatst iemand die had met hem gezeten. Ja, dat is niet te geloven, man. Helemaal overal weet hij wat van. Ja. Overal heeft hij een mening over.
0: Ja.
1: Knap hoor, die Sjaak.
5: Ja, bijzonder knap.
3: Ja. Nog even dat ongehoord Nederland. Dat kost wel veel geld, dat ongehoord Nederland.
1: Nou ja,
3: ik bedoel, dat is hartstikke aardig.
1: Kijk,
3: dat
1: hij
3: ook een
1: als je dus 9 ton advocatenkosten hebt... dan kom je in de rode cijfers. En dan geven ze hun moeders nog een ton meegeven aan Karskus. Ze hebben 75 meegegeven aan die Beertema.
0: Ja,
1: dan gaat het snel voor zo'n klein winkeltje. Hè? Want ze hebben nu zo'n beetje in de leiding iedereen eruit gegooid. Alleen een hoofdredacteur is de baas en die regelt het helemaal alleen nu. Want er is geen geld meer.
0: Nee, maar het is natuurlijk gigantisch aan het wankelen. Want als ook je ledenaantal terugloopt, volgens mij een aspirant omroep... moet met 50.000 starten. Nou, ze zullen niet uiteraard direct op zwart zetten... maar straks met die omroephuizen... en niemand wil met hun samenwerken... dan wordt het toch wel een heel lastig.
6: Ze hebben het niet vaak over asiel, dat valt wel mee, toch?
3: Nee, toch? Bijna nooit.
6: Daar hebben ze het bijna nooit over. Asiel, dat is...
3: Hoe denken ze daarover?
6: Asiel laten ze een beetje links liggen.
3: Hebben ze er wel een mening over of niet?
6: Nee, niet echt, niet echt. Daar hebben ze het niet vaak over.
1: Het lullige is, je ziet daar complete gekken aan die bar zitten... maar je ziet er ook hele verstandige mensen...
3: Net als bij ons.

0: eigenlijk wel.
1: Ja, er zit hier veel verschil tussen. Ja. Ja.
2: En toch ga ik er iedere keer weer zitten, hè?
1: Ja, ben jij wel, ja. Je moet het met al die gekken doen aan deze tafel. Nee. En ook aan die bar zeker, hè?
2: Gekken en dom horen.
1: Ja. Ja. Ordinaire ook mensen, hele ordinaire mensen. Ja,
2: dat, nou, ordinair.
1: Je hebt je vandaag een beetje gerefacheerd, moet ik zeggen, Raymond.
3: Het ik was heb het netjes gehouden, toch?
2: Ja. Je hebt het heel netjes gehouden.
3: En rustig.
2: Ja, ja, en heel rustig en beheerst. Ja. Maar zo kennen we je. Ja. En hou zo, zou ik zeggen.
3: Top.
1: Ja, je mag zondag weer. Wie heb je zondag?
0: Zondag. Dat is een hele goeie. Wie heb ik zondag? Ja, ik ben zo bezig geweest met die staatsloterijshow. Volgens mij Guido dan aantrekken. Die heb ik sowieso. Rutger heb ik natuurlijk.
2: En welke B-artiest?
0: Dat weet ik niet. Nee, dat ga ik eens even vragen.
2: Nee, maar als het maar smakeloos is.
0: Ja, ja, daar gaat het om. Ja. Dan is het gezellig. Dus dat komt helemaal goed. Dus kijk.
1: Marco Schuitmaker.
2: Je kunt Wilfred altijd bellen.
1: Ik kan altijd een conferentje halen. Oh, ja.
2: Die heeft toch maar één liedje?
0: Ik heb er nu al zin in.
1: Ja. Wie heeft één liedje?
2: Marco Schuitmaker.
0: Nee, joh, die heeft
1: een heleboel liedjes. Ja. Tengelbewaarder.
2: Die heeft nooit zijn haar in de war, hè?
0: Nicky zit er ook volgens mij.
4: Oké, okay, prima.
1: Ja, hoe zit hij er met dat haar? Hoe doet hij dat eigenlijk?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij een pot brilcreme instopt
0: of
2: zo.
0: Nee, dat is van die super sterke lak. Daar kan je niks meer mee, volgens. Weet je wat die zwemsters ook doen, weet je wel? Die schoonzwemsters. Dat het helemaal glad zit en dan lekker lakken.
2: Nou, dan moet hij ook zo'n knijper op zijn neus doen.
0: Dat
2: doen
0: die meisjes zo.
4: Die diadeempjes waren uitverkocht, hè? Bij,
0: ja?
2: Dat is de garage geworden, hè? Ja. Nee, maar bij alle drogisterijen, hè? Rijen voor de deur. Want mensen hebben vannacht voor de deur geslapen. Ja, mensen hebben voor de deur geslapen.
4: Ja, vannacht.
1: Ja. Uiteindelijk is iedereen de lul in dit programma, dames en heren. En laten we dat vooral zo houden. Maandag en dinsdag, of zondag, Helene. Maandag zijn wij er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
5: Wat je doel ook is, onze support heb je.
6: Een blokje omrennen naar mijn werk.
7: 10 kilometer halen, zonder pauze.
6: Mijn eerste marathon uitlopen.
5: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Hallo?
10: Ja, hallo?
9: Ja, goeiedag.
10: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
9: Nou,

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël in Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 10 minuten door de werkzaamheden aan de A2. Dan de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens ook hier een half uur vertraging door de grenscontroles. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk. De Efteling is in trek, want voor de Efteling loop je 10 minuten de vertraging op.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het zijn brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Waardmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden tussen Culemborg en knooppunt Everdingen reken op 10 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug ook hier 10 tot 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein 10 minuten door wegwerkzaamheden. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier een half uur langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: uit van afgelopen woensdag in Den Bosch. En dus is er voor FC Den Bosch veel om goed te maken. Want anders is dit vandaag de laatste wedstrijd van de trainer van de Bossenaren. Ulrich Landvreugd weet dat hij aan het einde van het seizoen stopt. En dat zou maar eens zo aan het einde van deze wedstrijd zijn. De nederlaag dus van afgelopen woensdag. Dat betekent dat er snoeihard gewerkt moet gaan worden door de spelers van de Bosch die gisteren op de hertgang in Eindhoven hebben getraind. Want ja, er is wat goed te maken na de 3-2 nederlaag van afgelopen woensdag.
1: Den Bosch als negende de play-offs in. Almere City en dan als vijfde dit seizoen. Als je kunt spreken van een echte underdog, dan is het Den Bosch. Rijk, dat is wat te kort. Monsjalo, en daar is het heel makkelijk. 1-0 voor Den Bosch. Sterk werk weer van Monsjalo. Overal te vinden. Monsjalo doet het nu zelf in het dak van de goal. En wat laat Almere zich dan aftroeven. Voor en dan is daar Van der Merwel en dan in herkansing raak. Want die goal kon niet uitblijven en Jacobs maakt hem. Dat is een goede bal, drijf verlengd is 2-2. Fantastisch neergelegd door Dors, die terecht de credits krijgt en drijf viert. Goeie dieptebal, lekker meegenomen. Het is 3-2 via Dors, wat een schitterende goal. Almere recht de rug naar rust van 2-0 achter na een 3-2 overwinning.
0: Ja, en daar zijn die spelers van Almere City. Zij dus met een voorsprong deze wedstrijd in. Met Ferdy Druijf, ook hij was weer eens succesvol in dat duel. En daar Van Gunsven en de rest van de Bossenaren, zij hebben wat goed te maken. Wil het vandaag niet de laatste wedstrijd zijn in dit seizoen. Deze wedstrijd in Almere ga ik kijken samen met Kees Kokman. Kees, je hebt natuurlijk ongetwijfeld woensdag die wedstrijd ook helemaal over je heen laten komen.
2: Ja.
0: Groot verschil tussen eerste en tweede helft. In ieder geval, het stond 2-0.
2: Ja, ik vond de eerste helft eigenlijk ook al wel dat Almere misschien wel de bovenliggende partij was. Maar ja, door twee fouten wel afgedwongen door Monsjalo. De maakte Den Bosch de 2-0. Maar toen waren er al wel momenten waarin Almere al wel kansen kreeg. Ja. Of kansen op kansen. En na rust was het heel overtuigend. En ja, had Den Bosch vooral ook moeite met naar voren toe eruit te komen. En dan moet je alleen maar verdedigen. Ja, en dan roep je natuurlijk ook wel over jezelf af. Met Almere, met Druijf en Jacobs die altijd in die 16 zijn. En dan zag je ook wel de zwaktes van Den Bosch. Die
0: openbaarde zich inderdaad ook wel.
2: Niet zo heel goed onder de knie hadden.
0: Nee, precies. Even voor de duidelijkheid, het schema er maar even bij pakken. Want de winnaar van dit tweeluik speelt in de volgende ronde tegen de Graafschap. En de andere wedstrijd is al bekend in die tweede ronde. Dat is Willem II tegen RKC Waalwijk. Omdat RKC gisteren dus na strafschoppen wist te winnen van Rode JC. Ja, die namen de strafschoppen trouwens ook niet heel erg best. Maar Yannick van Os, lang geblesseerd geweest dit seizoen. Met twee reddingen en deze keek hij dan bovenop de lat. En zo mist Rode JC gisteren 3 van de 4 strafschoppen. Dat was een wedstrijdje die even op gang moest gaan komen.
2: Nou, zeg. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Zo richting het eind dacht ik nou, ik ben wel blij dat die afgelopen is, zeg maar. Zonder daarbij blij te zijn dat RKC eruit ging of zo.
0: Nee, hoor,
2: maar ik dacht, prima. Toen die 1-1, ik denk, ja, dan moeten we nog een half uur. Toen dacht RKC ook, we gaan helemaal niet meer aanvallen. We gaan richting die penalties. Dat blijf ik ook altijd apart vinden.
0: Ja.
2: Dat dan beide clubs helemaal niks meer willen doen.
0: Dus het was wel de laatste minuut weer van de verlenging.
2: Ja, toen gingen ze opeens weer. Ja. Dus het was flink doorkomen die wedstrijd. Ja. Ik hoop wel dat het vandaag een beetje leuker en spannender wordt.
0: Ja, precies. Nou, dan we in ieder geval eens even gaan kijken naar de opstellingen. Om te beginnen met de thuisploeg Almere City. En de opstelling krijg je van Sjors Blauw.
1: Natuurlijk weer een basisplaats voor Marley Dors. Die zo voortreffelijk speelde in die tweede helft in de Vliert. Een schitterende vrije trap. Die leidde tot de 2-2. En hij maakte zelf de 2-3. Sowieso gaat trainer Jeroen Rijsdijk niets wijzigen in zijn elftal. Want ze speelden gewoon zeer behoorlijk afgelopen woensdag. Kuijs de keep dus. Rijdt Van der Blaak, Lawrence en Takahashi vormen de achterhoede. De Haan en Aldari in de rug van 3 aanvallend georiënteerde spelers. Boku, Jacobs en Dors. En in de spits Ferdy Druijf. Dus gewoon nog steeds op de bank. Julian Rijkhoff, de topscorer van Almere.
0: Ja, dat zijn dezelfde 11. Jeroen, geloof je echt in Never Change a Winning Team?
3: Vaak wel, maar dat kan niet altijd.
0: Nee, vandaag had je de luxe om dat wel te doen. Iedereen heel gebleven in die wedstrijd tegen woensdag. Hoe gaat het? Je hebt woensdag die wedstrijd.
3: Ja.
0: Wanneer kijk je hem terug, als je hem überhaupt terugkijkt?
3: Zo snel mogelijk. In de bus terug hebben we al een stuk gekeken. En hebben we daar al de belangrijkste elementen uitgepakt. Wat we goed hebben gedaan, wat we niet goed hebben gedaan. En we hebben met elkaar hier op de middenstip een nabespreking gehouden. Niet met beelden, maar meer vanuit het goede gevoel. En vandaag eigenlijk de wedstrijdbespreking gebruikt om beelden vanuit de eerste wedstrijd terug te koppelen. Wat we allemaal goed hebben gedaan en waar accenten zitten om beter te doen.
0: Waar liggen dan die accenten om het beter te doen? Ik ga zo wel vragen wat je goed gedaan hebt en wat je vandaag weer wil zien. Maar waar is er nog verbetering mogelijk?
3: Nou, ik denk dat je ons wel hebt gezien in de eerste helft. Dat wij echt ook een vergelijkbare helft spelen als de tweede helft. Alleen, ja, die fouten moeten eruit. Dus wij moeten veel zakelijker zijn in het verdedigen.
0: Echt resoluter ook?
3: Nou, gewoon soms is een bal weg, poeven de tribune in. Ook gewoon een goede oplossing.
0: Dan hebben we ook een aantal dingen gezien die heel goed waren. Waarvan heb je gezegd, nou, dat, als we dat vandaag ook laten zien, dan zitten we in de tweede ronde.
3: Ja, ik denk dat wij dit seizoen al veel vaker hebben laten zien dat wij gewoon goed kunnen voetballen. We hebben de meeste goals ooit gemaakt voor Almere in de competitie. Dus aanvallen kunnen we, verdedigen. Vind ik ook dat we steeds betere stappen maken. Gedurende het seizoen. Alleen foutjes moeten eruit, naïviteit moet eruit. Gewoon zakelijker zijn. En dat is eigenlijk waar het in zit.
0: Zakelijk betekent dat ook als je een goal maakt dat je dan zakelijk gewoon je shirt aanhoudt?
3: Ja, dat is ook zeker een van de elementen. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat Marley, die nog maar net eigenlijk in de basis zelf staat, dat dit hem zoveel deed. Dus er zit ook een emotie bij een speler. En ja, we kunnen allemaal zeggen, ja, dat moet je niet doen. Maar tegelijkertijd, het is gebeurd.
0: We hebben er afgelopen woensdag best wel een groot ding van gemaakt. Ja. Dat jij zat en dat Danny Schenkel aan het coachen was. Hij heeft ook een wedstrijdbespreking gedaan. Is dat vandaag anders of hetzelfde?
3: Uiteindelijk gaat het om als collectief resultaat boeken. En dat doen we met spelers. Weet je wel, zijn er spelers die misschien niet starten. Wij doen eigenlijk al het hele jaar alles samen. Ik heb gewoon een goede staf. Kees kent Noordin heel goed. Want nu noemen we Danny. Maar Noordin is net zo belangrijk als Danny op een andere manier in deze groep. Dus ik gebruik gewoon de kwaliteiten van mijn staf.
0: Nog één ding, Rijkhoff viel niet in. Leek een beetje, niet heel erg blij met de situatie. Heb je me nog gesproken de afgelopen dagen?
3: Ja, tuurlijk. Kijk, Gilles is gewoon een speciale speler. En dat is hij het hele jaar voor ons geweest. En we hebben gewoon in die wedstrijd tegen Den Bosch een net andere keuze gemaakt. En dan in de eindfase ga je met elkaar bekijken wat is er om dat laatste stukje van 10 minuten uit te spelen, wat is er dan nodig?
0: Geeft hij het?
3: Nou, kijk, Gilles is gewoon altijd basisspeler geweest. Dus iedereen die dat is en niet speelt in een belangrijke playoffwedstrijd is daar ontevreden over. En we doen het alleen als collectief en we hebben Gilles ook keihard nodig.
0: Dankjewel. Veel plezier van me.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Jeroen.
2: Dankjewel.
0: Dat is, want je hebt inderdaad opgeschreven de goals, de assist en zo. En Rijkhoff staat daar bovenaan. En dan zo'n eerste ronde play-off.
2: Ik denk dat het vooral ook is. Je speelt natuurlijk een heel jaar, Rijkhoff ook. Bij Almere was op een gegeven moment ook wel duidelijk, we gaan de play-offs halen, we kunnen niet veel kanten meer op. Ja, vierde of zesde of zo. Maar en als speler bereid je je daar natuurlijk ook wel op voor. En dan is het wel heel zuur dat je de laatste wedstrijd van de competitie nog start. Je wordt in de rust gewisseld. Ja. Ook omdat het toen heel slecht. Hij was niet de enige, het was heel matig bij Almere toen.
0: Keeper moest er ook af.
2: Keeper zelfs eraf. Ja. En dan in de eerste wedstrijd voor die play-offs waar je dan op gericht hebt. Ja, dan speel je niet en dan val je niet eens in. Ja, dat is, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel sterk van een trainer. Dat hij dat durft. Dat is je topscorer. Durft eraf te halen. Hij laat hem ook niet invallen. Nou, daar zal hij zijn redenen voor hebben. Rijkhoff is er niet mee eens. Dat moet ook. Dat zou ik ook niet zijn. Het sterkte trainer ook dat je Jacobs, die voor hem speelt, een hartstikke goede wedstrijd speelde. Ja. En een goal maakt. Dus ja, dan kan je als Rijkhoff zijn er niks zeggen.
0: Als Jacobs gewoon fit was geweest, was dat natuurlijk ook een basisspeler voor Volendam. Een hele belangrijke.
2: Zeker, dan had hij denk ik gewoon achter Rijkhoff gespeeld. Ja. Hè? Als een box-to-box middenvelder, dat kan hij ook goed.
0: Ja.
2: Maar hij kan ook als team spelen. En dat deed hij afgelopen week tegen Den Bosch. En dat deed hij hartstikke goed. Dus hoe pijnlijk het ook is voor Rijkhoff, We begrijpen dat hij teleurgesteld is.
0: Ja, moet hij ook zijn.
2: We begrijpen dat als geen ander, dan moet je maar... Hij kan niet zoveel zeggen.
0: Nee, Almere City en de diepgang. Want die mensen aan de zijkant, Poku, Dorst, dat is wel een wapen. Hè?
2: Ja, dat is echt een wapen. En Poku, we kennen zijn broertje natuurlijk als geen ander. Maar ook aan de andere kant Dorst, die het vanaf de linkerkant doet. En dit zag je meerdere keren, de eerste helft, waar er ook kansen uitkwamen. En natuurlijk, bij Den Bosch hadden ze er wel wat moeite mee. Maar ook Druijf hier zelfs, die niet als spits dan die bal in zijn voet vraagt, maar gewoon de dieploopactie maakt. Nou, en uiteindelijk wordt dit de bal van Dorst op de paal. Ja, en dit deden ze echt goed Almere. En daar hebben ze ook de wapens voor. En dit was Gokli die inviel op het einde. En ook weer niet de bal in zijn voeten, wat je veel buitenspelers toch wel ziet doen. Vanuit daar gingen ze voetballen en dit was dan een schotkans voor Milan Daan. Ja, en dit is de goal met een fantastische paas van Takahashi.
0: Wauw, ja.
2: Ja, en Dorst die ook in 5 minuten voor tijd gewoon nog diep gaat.
0: Maar ook nu vanaf de rechterkant. Ja, dat maakt hem dan kennelijk ook niet zoveel uit.
2: Ja, en ik had ook nog weet ik hoeveel beelden van Poku erin kunnen doen, want die loopt alleen maar diep. Of alleen maar diep. Dat is echt zijn wapen. En die heeft daar echt goed gevoel voor. De Groot had daar ook heel veel moeite mee bij Den Bosch, de linksback. Dus dat is echt een wapen van Almere. En ze doen het ook. Want vaak, je ziet dat het vaker snellere jongens. Maar niet altijd de diepgang. En dat doen ze echt goed.
0: En dus hebben zij die voorsprong te pakken na die eerste wedstrijd. Dat betekent dat Den Bosch echt stevig aan de bak moet. Met welke elf? Dat hoor je van Sjors Blauw.
4: Nou, Nick de Groot speelt niet. Reda Akmoem, die hier probeert zijn hesje aan te trekken, start voor hem. De Groot is geblesseerd na die wedstrijd van afgelopen woensdag. En voor de rest eigenlijk dezelfde namen in het elftal van Ulrich Randvoogd. Van der Merbel kipt Fortes, La Ros van Grunsven, Maas en Akmoem vormen de vijfmans achterhoede. Met Akmoem en Fortes dan als wingbacks. Al kan La Ros die positie ook nog innemen als wingback. Middenveld met Velida als controleur. Twee tienen, De Vries en Van Leeuwen. En voorin Carlsen, Gracht en Monjalo, die ongelooflijk goed was afgelopen woensdag in de eerste helft.
0: Ja, dat is een mooie aanvulling inderdaad. Akmoem voor De Groot, is dat 1-op-1 de vervanger? Dus speelt hij ook als linker wingback of heb je iets anders met hem voor?
5: Nee, meestal Ros die staat op links. Die staat als wingback, dus die is multifunctioneel. Maar die heeft ook de meeste snelheid, meeste diepgang. En ook op poker natuurlijk heb je ook snelheid nodig om hem tegen te houden. Dus vandaar meestal Ros op links.
0: Afgelopen woensdag niet voor het eerst, want tegen Top Os hadden we het er al over. Gebeurde dat ook de eerste helft goed? In de tweede helft mis je dan wat intensiteit. Moet je dan vandaag met de handrem op beginnen om in de tweede helft toe te slaan? Of kan dat helemaal niet als je een achterstand moet goedmaken?
5: Ja, nou goed, we stonden 2-0 voor, werd 2-1. En toen wilde ik al een aanpassing maken op het middenveld. Om het middenveld te gaan versterken. Dat wil ik eigenlijk vandaag ook. De steun van Grunsen staat wel centraal, als centrale van de vijf. Maar die wil ik wel door laten schuiven op het middenveld om iets meer grip te krijgen op het middenveld. Ja.
0: Dat doe je al vanaf het begin niet als je met 2-1 voor staat?
5: Dat doen we al vanaf het begin, ja. Zeker.
0: Want 2-1 voor staan, dat kan je ook 2 minuten voor het eind doen. Hè? Want dat is de vorige keer dat het hier tegen Almere speelde. Was het Fortes kort voor het einde 2-1. Dat was het droomscenario van vandaag.
5: Ja, nou, we hebben ervaring mee. Verleden jaar Cambuur uit. Ik denk dat Cambuur 70-80% in balbezit was. En uiteindelijk scoren wij hem net in verlenging. Dus ik hoop niet dat het zo'n scenario...
0: Barglan?
5: Sherry Barglan. En die kopte hem toen in. En toen gingen wij door. Elk scenario is goed als we maar winnen. Maar liever niet zo'n slopende.
0: Je kan ook, dat hebben we gisteren gezien, het scenario hebben dat je naar strafschoppen doorgaat. Heb je geoefend op de strafschoppen?
5: Ja, we hadden een hele mooie ghetto blazen bij met stadionmuziek erachter. Dus we hebben wel zeker geoefend, ja.
0: Inderdaad, met Harry.
5: Ja, met Harry, ja. Zelfs dat, ja.
0: Dat deed je gisteren op de hertgang?
5: Dat deden we gisteren op de hertgang. Dus het was wel netjes van PSV dat we dan mochten trainen. Dus in ieder geval bedankt ervoor. Ja,
0: want het is natuurlijk wel zo, je speelt nu op echt gras. Je traint natuurlijk op kunstgras. Eén training op gewoon gras is dan voldoende? Als voorbereiding?
5: Ja, meestal doen we dat wel 2 dagen. Dus als we een team met gras hebben. Alleen, we hadden nu 1 hersteldag. Dus het had weinig zin om dan op het gras te doen. En uiteindelijk hebben we dus gebruik gemaakt van 1 dag, ja.
0: Ben je er al mentaal mee bezig dat dit wel eens je laatste wedstrijd zou kunnen zijn?
5: Ja, je bent er wel mentaal mee bezig. En, maar ook dat je hem nog kan uitstellen. Dus dat is het leuke van die play-offs. Maar je bent er natuurlijk wel mee bezig, ja.
0: Veel plezier, sowieso, vandaag.
5: Goed zo.
0: Dankjewel, Uri. want ja, het kan zo'n laatste wedstrijd zijn. Ja, je wil daar natuurlijk in de bus niet de hele tijd aan denken, want dat is een beetje fatalistisch.
2: Ja.
0: Maar het gaat wel door zijn hoofd.
2: Tuurlijk, hij zegt het ook eerlijk. Ja. Dat hij er ook wel gewoon aan denkt. Want het, zelfs voor Danny Verbeek, gisteren voor Michiel Kramer. Ja, dat is gewoon eenmaal zo. En dat is met die play-offs zo. Maar ja, goed, hij heeft in ieder geval, wat hij ook zegt, hij wil wel wat dingen gaan aanpassen met betrekking tot de wedstrijd van vorige week. Want daarin zag je wel dat Almere best wel makkelijk de vrije man kon vinden op dat middenveld. En dan ook heel vaak de zijkanten kon vinden en van daaruit die ballen voor kon geven. En daar had Den Bosch gewoon heel veel moeite mee in die wedstrijd. En wat je ziet dan de vijfmans verdediging of de drie centrale. Maar kijk maar eens hoeveel mensen Den Bosch in de 16 heeft.
0: En dan toch.
2: Ja. Zijn het Almere spelers, hier Druif en daarna Jacobs, die de bal raken. En ja, dan kan je wel met drie centralen gaan spelen. En zelfs nog een bek erbij, zoals Fortes. Maar alsnog stonden er steeds Almere spelers vrij. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En hier ook, de kans van Druif, komt hij voor van Grunsven. Terwijl ze een man over hebben met Laros. En dit is uiteindelijk de bal via rechts ook, dat weer de voorzet komt. En de kopbal van Druif, de kans. Ja, we kijken hoeveel mensen ze daar hebben. Dus ja, dan kan je wel zeggen, we gaan met zoveel mensen achter de bal en in de 16. Maar als ze niet goed kunnen dekken daar en niet goed kunnen verdedigen, dan kan je het probleem beter eerder tackelen. En dat gaat hij dan nu met Van Grunsven ook doen. Dat hij dus gewoon iemand doorschuift. Dat Almere niet zoveel in de 16 kan komen. Want ja, als je verdedigt zoals Den Bosch deed in deze wedstrijd, ja, dan roep je er over jezelf af.
0: Ik snap best wel, hè, dat je met drie centralen wil verdedigen. Maar tegen één spits, dan is het vaak toch een beetje naar elkaar kijken.
2: Ja, nou, alhoewel Jacobs komt er ook. Er is wel iemand natuurlijk die heel vaak erbij komt in de 16. Dus dat zag je dan ook wel. Maar dan alsnog zag je gewoon met een man over. En ik vind ook eigenlijk, je moet eigenlijk gewoon tegen Van Grunsven zeggen, jij dekt Druif. Want Laros is niet een mandekker. Dus dan zeg je tegen Laros, jij bent de vrije man en jij zoekt waar de ruimte is. Van Grunsven, Druif dekken. Fortes of Maas, wie daar staat, Jacobs dekken. En dan is Laros de vrije man. Ik vind eigenlijk trouwens van Laros wel een beetje jammer dat hij, het is een, hij zegt het terecht, multifunctionele speler.
0: En dus wordt hij ook wel eens door het hele team.
2: Hij staat rechts centraal, rechtsback. Ja. Nu staat hij weer linksback, terwijl het eigenlijk een middenvelder is. Talentvolle jongen. Dus voor hem, het kan een voordeel zijn. Maar het is ook wel jammer dat hij niet gewoon op zijn beste positie speelt. En ik denk ook voor Den Bosch uiteindelijk om die jongen te verkopen, is dat denk ik ook het beste. Maar ja, het is ook niet voor niks dat hij op allerlei posities moet spelen. Want ze hebben ook weer niet, ze hebben niet 16 gelijkwaardige Den Bosch.
0: Dat zeker niet. Dit zijn de Den Bosch spelers voor hun eigen vak. Dat eigen vak ging een paar weken geleden helemaal uit zijn knar. Omdat hier die wedstrijd werd gespeeld. En Den Bosch die wedstrijd, Ulrich Landvreug refereerde er al aan. Den Bosch die wedstrijd in extremis nog wist te winnen. Dat is het droomscenario ook voor vandaag.
6: Dit is Monsialo, de topscorer. Monsialo, goede bal. Carlson Krach, aangeraakt. En nu De Groot. De Groot legt klaar. Daar de goal voor Bouma Saoudi. 12e minuut. FC Den Bosch op 1-0. Rijk kan meters maken. Heel veel meters. Rijk, paasje, niet bij Rijkhoff. En hier De Haan, gelijk. 1-1 in Almere. Aanspraak, dat zou je zeggen, dat heeft Almere het meest, maar zicht geldt wel voor Den Bosch. Dit is een goede actie. Daar is Laros, oh, en dan gaat hij er toch in. Dan gaat hij er toch in en is het 2-1 via deze man, Jeffrey Fortes.
7: De halve finales van de UEFA Women's Champions League zie je live op ESPN. Met dit weekend Lyon Arsenal en Barcelona tegen Bayern München.
6: Daar is die, ja, daar is die voor. Esme Brugts.
7: Kampioenen kijk je live op ESPN.
8: Altijd een bijzonder verhaal.
9: I am Usain Bolt and I like to do things fast. And now fast just got better. Fast just got better.
10: Nieuw Robijn Quick Wash. Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
11: Hey, kan ik je helpen?
12: Vind je deze fijn?
13: Welke zou jij kiezen?
11: Nou, die.
14: Als je altijd aandacht aan anderen geeft, vergeet je nog wel eens aandacht aan jezelf te geven. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nieuw Robijn Quick Wash. Nu voor maar €6,99 bij Kruidvat.
14: Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op heel veel producten van Dove. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Good Girl Jasmine Absolute, the new feminine

0: Stap snel over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Jan, 451, you go up front. Unbelievable.
2: Spisa dit. Du arnix sel nar du sulten.
3: You'll look you when you're hungry. Snickers.
4: Beste passagiers, graag uw aandacht voor onze instructies voor een onvergetelijke reis.
5: Zet uzelf in vliegtuigmodus.
6: Neem bij het verlaten van uw stoel alles goed in uw.
7: Denk eraan dat de witzwerende ervaring zich ook achter u kan bevinden.
8: En bewaar herinneringen veilig in het bovenste bagagevak.
9: KLM. Travel well.
10: Neo by Nescafé Dolce Gusto. De toekomst van jouw koffiebar thuis. Met composteerbare pets en automatische receptherkenning. Om elke koffie tot in perfectie te bereiden. Proef de toekomst met Neo by Nescafé Dolce Gusto.

0: De nieuwe Jeep Compass. Volledig elektrisch en hybride. Vanaf €39.995. Jeep.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het ieder jaar eerder Moederdag is dan je denkt. En het is weer bijna zover. Dus kom snel langs en vind jouw Moederdag cadeau. Ah ja, die. Die gaat ze heerlijk vinden. Easy Paris Excel. Top deal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel.
2: Zo, kijk eens. Het is weer druk vandaag.
3: Ja, hier ook, maar wij reizen net even anders.
2: Anders?
3: Wij laten ons door niets tegenhouden.
2: Oh ja, en dit dan?
4: Nou ja, tijd voor koffie.
2: Hey, dit is geen trein, dit is een auto.
5: Ja, autorijden doen we wel.
6: Maar we hebben er geen.
7: Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Wij allemaal.
2: Stap je ook in?
9: Nieuw van Hollands Nieuwe. Naast mobiel hebben we nu ook internet en tv. Nu 1 jaar voor maar €1 per dag. Hollands Nieuwe.
10: Nivea Deo Black & White. Gele of witte vlekken op je kleding? Bescherm jezelf tegen zweet en geur, terwijl je ook je kleding beschermt tegen vlekken en slijtage van stof. Bescherm je huid en kleding. Nivea Black & White. Nivea voor de huid.
11: Blij dat je belt, girl. Party time. Ik heb ingeslagen.
12: Alleen nog even nagels drogen?
13: Ja, we gaan knallen.
14: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
15: Die zijn echt hard gegaan.
16: Wat een baddie.
14: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Alleen bij Kruidvat creatieve SheGlam make-up voor iedereen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Exterio tuinmeubelen. Nu Sunny Deals. Tot 50% korting op alle tuinmeubelen. En tot €1000 extra stapelkorting. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.
18: Laten we een heerlijke nasi goreng maken met wat we nog in huis hebben. Specerijen als gember en kurkuma geven namelijk zoveel smaak dat je makkelijk kan variëren met groenten en dus niet hoeft weg te gooien. Probeer de nasi goreng bumbu van Konimex.
19: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Ook als je niet het allergrootste voetbalgenie bent. Dus maak snel een subleague aan en speel. Tegen je vrienden.
20: Ja, of tegen je collega's. Als ze tenminste durven. De ESPN WK-pool. Speel het nu gratis in de ESPN Go-app.
19: Jouw WK begint hier.
21: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.

0: Elk jaar toch weer spektakel gegarandeerd bij de keukenkampioen playoffs. Allee, Den Bosch, allee. Ja, ze moeten naar Veuren, want ze hebben wat goed te maken. Verwacht jij vandaag spektakel?
1: Je kan het je eigenlijk niet voorstellen dat Almere deze wedstrijd, dat Almere niet doorgaat. Maar nee. Dat is het allerleukste aan die playoffs. Doe het nou maar wel. Ja. Weet je, stel je het maar wel voor dat het kan, want het blijft natuurlijk ook een beetje gek dat je zeg maar een wedstrijd ingaat terwijl je voor staat. Dat is natuurlijk ook iets geks, wat nooit gebeurt.
0: Nee.
1: Je staat elke wedstrijd op 0-0.
0: Ja.
1: Dus ik denk niet dat Almere nou denkt, we staan voor, we gaan anders spelen of zo. Die gaan toch wel hun eigen spel spelen. Ja, dan kan er echt wel ruimte komen voor Den Bosch ook. Ja, het zal toch weer van Moncialo denk ik afhangen. Want ja, hij moet het over het algemeen doen bij Den Bosch. En wat beter dekken voor de goal, hè?
0: Ja, dat mag ook wel. Ja. Rijsdijk heeft met name nadruk gelegd op dingen die goed gaan.
1: Zeker.
0: Hij wilde dat goede gevoel.
1: Snap ik, want het was gewoon een goede wedstrijd van Almere. En de tegengoals waren vooral individuele fouten. Dus ik snap dat hij vooral gewoon, want het was een goede wedstrijd. En dan denk ik dat je daar gewoon de nadruk op moet leggen en niet te moeilijk moet doen.
0: Maar ja, ongelukkige rode kaart in de derde minuut van Almere City. En het goede gevoel is weer drama.
1: En we zijn los.
0: En we zijn los.
1: Dus het kan allemaal gebeuren in de play-offs, 100%.
0: Ja, want dat is ook iets waar Den Bosch er maar een beetje op moet hopen.
1: Jawel. En natuurlijk, die wedstrijd hier wonnen ze een tijdje terug. Maar dat was ook wel een beetje onterecht eigenlijk.
0: Dat was zeker onterecht.
1: Ja, dus.
0: Als je die
1: maar,
0: goal...
1: maar dat kan nu ook.
0: Nee, ja, precies. Zo'n onterechte goal. Ik bedoel, Fortes maakt hem hier. Had geen idee dat hij die bal tegen zijn lichaam aan kreeg.
1: Dus Den Bosch heeft zeker zijn mankementen. Maar ze hebben ook niet voor niks die play-offs gehaald. Dus, en wat hebben ze ook nog te verliezen? Volle bak. En dan weet je nooit hoe het kan lopen.
0: Nee, precies. Niets biedt garantie voor de toekomst. Moncialo naar kijken, want dat is natuurlijk altijd een speler.
1: Ja, een goede speler, man. Ja. Echt een goede speler. En die gaat de stap maken. Daar kan Den Bosch geld voor krijgen. Ja, benieuwd waar hij naartoe gaat. Zeker als Eredivisieclub zou ik er ook absoluut durven. Want het is echt een speler die... je hebt geen lekkere dag als je op hem staat.
0: Nee. En hij is ook zo onvoorspelbaar. Want hij kan in de as, maar kan ook vanaf de zijkanten komen. De
1: vraag is even zijn positie. Hè?
0: Ja.
1: Dat bij Den Bosch heeft natuurlijk echt een vrije rol. Wat is dan zijn positie als hij naar een middenmotor in de Eredivisie gaat? Dat is, want hij moet wel een beetje de vrijheid krijgen, denk ik, om zijn energie kwijt te kunnen. Dus
0: want hier is het natuurlijk ook zo dat hij met Samen Carlson Krach met z'n tweeën in de spits, daar 2-10 achter, dat is natuurlijk voor hem ideaal.
1: Nee, dat is top. Hij heeft gewoon de vrijheid en hij mag overal lopen en doen en laten wat hij wil. Dus ja, als een club hem haalt, dan moet je dat ook wel een beetje bij hem laten. Dan moet je niet zeggen, je moet aan die linkerzijlijn blijven plakken. Ja, dan komt hij niet op zijn best op zijn weg.
0: Dors en Poku aan de andere kant, vanaf de zijkant.
1: Ja, mooi man. Eigen jongens.
0: Ja.
1: Dat is top. Dat
0: is ook wel geweldig dat jong Almere in de tweede divisie speelt. Hè?
1: Ja.
0: Deze jongens die hebben natuurlijk ook al tegen Quick Boys gespeeld. Die hebben ook tegen Spakenburg gespeeld.
1: Je ziet het ook aan de resultaten van jong Almere. Dat zei Adrien Poldervaart al gisteren, de trainer van Quick Boys. Ja. Die zijn wel echt afgezakt. Maar dat komt omdat deze jongens de stap naar het eerste hebben gemaakt. En zo moet het ook zijn. Hartstikke leuk dat soort jongens nu meespelen.
0: De spelers komen het veld op. Dat betekent dat wij naar onze commentator gaan. Sjors Blauw, veel plezier.
2: Hartelijk welkom op deze bomvolle voetbalzaterdag bij ESPN. Af te trappen in het Janmar Stadion. Waar het clublied momenteel vertolkt wordt door de schrijver ervan, Mitch Mitchell. En zij misschien wel voor hun laatste optreden in dit voetbalseizoen het veld betreden. Want voor één van beiden houdt het natuurlijk na vanmiddag op. En dat betekent ook dat dit mogelijk de laatste wedstrijd is van Ulrich Landvreugd als trainer van Den Bosch. Hij groet wat bekenden die speciaal voor hem zijn gekomen naar deze return in de keukenkampioen playoffs eerste ronde. 3-2 de voorsprong voor Almere City meegenomen na afgelopen woensdag. Dus ziet het er goed uit voor Rijsdijk en consorten om zijn verblijf in Almere nog even te verlengen. Want dat hebben beide trainers gemeen. Er komt volgend seizoen een nieuw iemand op hun stoel te zitten. Met Den Bosch is dat al bekend. Dat wordt de derde Schreuder-teller. Bart, bij Almere is het nu nog een klein beetje gissen. De formatie van Almere City. Het zijn dezelfde elf als in de Vliert. Dus met linksback Takahashi. Met rechtsbuiten Poku. En met Marley Dors. Die met een doelpunt en assist een grote rol speelde in de Vliert. Daar lopen ze bijna gebroedelijk naast elkaar. De twee eigen exponenten van Almere City. Mark Nachtegaal fluit deze wedstrijd. Met assistentie van Clay Ruperti als videoscheidsrechter. Ja. En ze zijn er, de fans van FC Den Bosch. En dat willen ze laten weten met deze blauwe rook. Met Reda Akmoen, die start voor Nick de Groot. Dat is de enige wijziging die Landvrucht noodgedwongen heeft moeten doorvoeren. Een mooi gezicht zo. FC Den Bosch in het blauwe decor. Ja, blauw dat blijft vermoedelijk ook wel de kleur van het shirt dat Monjalo gaat dragen als hij in Nederland blijft. Schijnt dat Peck en Heerenveen interesse hebben in hem. De woorden van aanvoerder Teun van Grunsven, voetballen en strijden. Ja, het is geen hogere wiskunde soms. Hij gaat zeer vermoedelijk zijn carrière voortzetten in Zuid-Korea. Bij Gwangju FC. Ongetwijfeld goed voor de portemonnee en een schitterend avontuur. Waar speelt hij na deze zomer? Ik weet al niet voorstellen dat het nog steeds in de keukenkampioendivisie is. Goed, dat zijn allemaal vragen die later worden beantwoord. En later is misschien wel heel snel na vanmiddag. Of verderop in de voetbalzomer. Eerst maar een keer de vraag. Wie gaat het opnemen tegen de Graafschap? Wordt dat Almere City? Of wordt dat FC Den Bosch? Over 90 minuten en misschien wel iets later. Als er verlenging en strafschoppen nodig zijn, weten we het.

tijd. Druif. Van der Blaak, een van de twee spelers bij Almere die zich vergalopeerde in de eerste helft in de Vliert. Hij en Rijt maakten een bosse goal mogelijk. Jacobs, Takahashi. Het is een nieuwe wedstrijd, maar wel met een andere uitgangspositie natuurlijk dan de gebruikelijke 0-0. Geschiedenis van een paar dagen geleden. Veeg mee. Wat doet dat? Met de opvatting. Het zijn heerlijke omstandigheden om te voetballen. Aangename temperatuur. Voor de polder weinig wind. Doelpuntrijke wedstrijd. Als we de cijfers mogen gaan geloven, gaat het ook vandaag wel weer worden. De Vries. Daar is Felida als eerste bij de bal. Doet Fortes Monsjalo de diepte in. En dan is dat de eerste verdedigende actie van Lawrence. Popo. Uit. Dan wordt verdedigd door Larros. Vandaag dus in de rol van de linker wingback, Mees Larros. Gatenvuller van dienst. Dari. Takahashi. Blok van Felida.

van Grunsen. Dus meer de opdracht heeft gekregen om het middenveld in te dribbelen. Om te lopen. Van Leeuwen. Dus weet dat zijn nieuwe club, RKC, sowieso nog aanspraak maakt op de Eredivisie. Na die spectaculaire penaltyreeks gisteravond. Tot bij Poku, die kan dan La Ros gaan opzoeken. Akmoen snel terug om ook rugdekking te verlenen. Poku stuit op Akmoen, opgepikt door Rijt. Druif. Dors. Naar De Haan. Inspelen, doorbewegen. De Haan. Blok van Grunsven. En Fortes, die de bal in de hoek speelt waar Lauren zal op rekenen. Net niet zijn punt tegen die bal.

Laros. Levert in bij Jacobs. Die zoekt direct de diepte bij Dors. Akmon, dat past precies. Dat had ook een heel vervelend eigen doelpunt kunnen worden. Maar dit is juist uitstekend opgelost. Daar verdient Akmon de credits voor dat hij precies weet wat hij doet. De korte kant. Dus moet Van der Merbel haasten. Krijgt hij hem ook nog bij Van Leeuw. Felida. Monzalo houdt het breed. Dus kan hij nu in actie komen tegen Rijt. Monzalo. Schept hem richting de tweede paal. Maar daar staat Van Leeuwen een beetje te ver weg. Om er nog iets mee te kunnen. Zien we Danny Schinkel toch weer actief aan het coachen. Net als afgelopen woensdag. Rijsdijk wilde niet het antwoord geven op de vraag wie de wedstrijdbespreking had gedaan. Daar moet je je eigen conclusies maar aan verbinden. Ook weer met risico terug. Van de Merbel. Zich vooral moeten inspannen vanwege de terugspoelballen van zijn teamgenoten. Kans van Gracht ingesloten. Dus neemt Almere over. Daar is Felida uiteindelijk doorheen degene met de bal. Felida. Kalsongra goed neergelegd voor Monzalo. En dan kan er echt wat gaan gebeuren. Het is een schot dat uiteindelijk al een paar meter voorlangs gaat. Maar wel voor het eerste opwinding zorgt. Goed snel gekaatst. Dan wordt het lastig vanaf die plek. Dan blijkt het ook te lastig.

Dors. Nou, Popo is snel. Maar toch niet zo snel. Goed werk van Mongialo. Dan kan Vlida van Leeuwen proberen te bereiken. Takahashi schermt hem goed af. Maar hier doet van Leeuwen het in mijn ogen gewoon slimmer. Maar fluit nachtegaal. Nou, van Leeuwen kan er ook niets aan doen dat hij een vlieggewicht als opponent heeft daar.

Duif. Is wat geraakt, Duif, aan zijn enkel. Nou, dat luchtduel, schoen uit. Nou, wordt gewoon verder gevoetbald. Nu niet meer. Buitenspel namelijk voor Monjalo. Dan zitten beide spitsen even op het gras. Ene met een schoen die dienst weigert. De ander is inmiddels weer overeind gekrabbeld. Kwartiertje onderweg. Eén schot van Monjalo gezien. Hij kan nu weer een actie gaan maken als de bal binnen is gebleven. Inmiddels genoeg van Den Bosch in het strafschopgebied. Werkt de Haan weg.

Diallo. Fortes. De Vries pikt op. Monsjalo wil hem wel. Maar De Vries ziet geen gelegenheid om daar te krijgen. Dus vuurt hij maar zelf. Dan kan Almere uiteindelijk in de tegenstoot met Jacob. Die Poku op zijn wenken bedient. Namelijk op snelheid. Maar Laros is ook niet langzaam. Signaal vanaf de kant voor Den Bosch om druk te zetten. Druif loopt daar tegen Akmuma. Dat is al even pijn bij Druif. Naar de rechter elleboog op de tanden.

Elida. Moet nog een beetje loskomen in Almere. Station dichter bij huis kunnen gezocht worden. Bij De Haan in plaats van gelijk die bij Dors. De laatste play-offs die Almere speelde. Bewaren ze zeer goede herinneringen aan. Promoveerden ze naar de Eredivisie. Zes voorgaande pogingen mislukten. Mongialo schept hem daar aardig richting Karlsson-Grach. Het is pas de 13e keer dat Almere een thuiswedstrijd speelt in de play-offs. 4 werden er maar gewonnen binnen 90 minuten. Nou hoeft Almere vandaag niet te winnen. Ze moeten gewoon niet verliezen. Zullen ze het mogen opnemen tegen de Graafschap. Den Bosch gooit. Van Grunswe. Hier zit wel wat in, hoor, voor de bezoekers. Karlsson-Grach. En dan valt hij bijna voor Mongialo. Die in eerste instantie dat wil ontvangen. Kan wat meters overbruggen. Heeft Dors aan zijn zijde. Weet Druif te bereiken. Vallende bal is voor De Haan. Met Druif. Druif wil zichzelf lanceren. Dat lukt niet. Dan kan Den Bosch eventueel aan een counter denken met Mongialo. Het is in af te rekenen met een zittende van de Blaak. Dat lukt. En Dors is hij kwijt. Dan nog steken richting Karlsson-Grach. Daar steekt Lawrence een stokje voor. Maar je ziet direct wel weer het avontuur dat in Mongialo zit. Poku nu aan de andere kant. Even geen rugdekking voor La Ros. Poku komt weer binnen. Poku kapt hem uit via Van Grunswe. En geen eens een corner. Dat dacht ik dat Van der Meppel die bal pakte. En die is te laat. En dus wel een hoekschop. Alsof het signaal is gegeven om de wedstrijd open te breken. Eerste corner van de wedstrijd voor Almere. Met De Haan die hem trapt. Hoog richting Lawrence. Thank you.
Almere nog. Naar die corner van zojuist. Dors. Takahashi. Eldari. Lawrence. En hier nu weer Monsjalo. Om maar te onderstrepen dat het geen luie spits is die balletjes wacht. Nee, die zwerft, die loopt, die doet. Rent, vliegt, verdedigt, aanval, schiet, scoort. Training Velida. En dan is dit een klusje voor Marley Dors. Vanaf vrijwel deze positie bereidde hij de 2-2 in de Vliet voor. Door hem heel lekker neer te leggen. Maar dat Druif ook knap kopte. Dors. Nu richting de tweede paal waarvan de Blaken moet terugkoppen. Dat lukt net niet. Pijn bij Carlsen Grach. Die het doorzwaaiende been van Van der Blaak in zijn heup krijgt. Dat komt wel even aan. Gevecht om de bal. Een gevecht dat nog altijd niet ten einde is. Nu wel met Velida uiteindelijk die de bal heeft. Nog altijd Velida. Dan gaat Jacob zijn boekje te buiten. Er zit een vrije trap. Versierd door Velida. Wat last heeft aan zijn hand, zo te zien. En daar het gestrekte arm vangt hij zichzelf op en dat komt wel even aan. Denk je nog gelijk aan de nabije toekomst. Hij heeft nog een drukke zomer. Ook met Curaçao naar het WK te gaan. Velida ontbreekt even bij het nemen van deze vrije trap. Iedereen van Almere terug. Twee man in de muur. Takahashi die wegkomt.

support genoeg. Akmoem van Grunsven. Jacobs levert in. Van Leeuwen. Fortes. De Vries. Het is natuurlijk ook niet zo dat Den Bosch van Kiet af aan volle bak op de aanval moet gaan. Met alle risico's van dien. We hebben tijd genoeg om één goal goed te maken. Druif, uiteindelijk toch de vrije trap voor Almere. Druif, sterk. Poku. Rijdt buitenom. Poku. Kansen zijn schaars. Dat is wel een conclusie die je kunt trekken op dit moment in de wedstrijd. Door Dors. Goed uitgestapt van Grunsven. Monzialo. De Vries geniet nog wat ruimte, maar Monzialo krijgt niet de gelegenheid om daar direct te krijgen. Wel in twee instanties. Daar is de kopbal en die ziet Kuijsten net binnen de goal verdwijnen, dus zet hij er maar een hand tegenaan. Dan kan er even gekeken worden naar Van Grunsven. Goed gedaan weer door Monzialo. Lekker balletje ook. Je ziet de twijfel bij Kuijsten. Dus tikt hij hem voor de zekerheid maar achter. Hier ontstaat de pijn bij Van Grunsven. Zal een transfer naar Zuid-Korea niet in de weg staan. Op de bank vinden ze het wel geinig zo te zien. Hij wil terug, maar dat mag nog niet van Grunsven. Hij wil graag een rol spelen bij deze hoekschop, maar ja, hij is behandeld. We moeten eens even wachten voordat hij binnen de lijnen mag komen. Monzialo. Voor de goal. Kuijsten niet gehoord. Uitbraak. Almere. Weer slordig. Anders hadden ze echt gevaar kunnen gaan stichten. Nu moeten ze weer in de achteruit. Monzialo. Velida. Scherpe bal. Te scherp. Hij is terug. Jacobs, goed werk van zichzelf en Dors, dan komt Takahashi. Voor het eerst dat je een aanval ziet van Almere waarvan je denkt dit ziet er goed uit. En dat resulteert dan in een dot van de kans voor Druif. Als voor het eerst alle eindjes aan elkaar worden geknoopt, zit hij er ook bijna direct in. Goed gepakt ook door Van der Merbel. Laros. Over het been, vrije trap. Het heeft even geduurd. Maar er ontstaat iets van
opwinding. Dit was het grootste moment. Goed gecombineerd tussen Jacobs en Dorst. Takahashi bemoeit zich ermee. Eigenlijk een aanval uit het boekje. Ook een redding uit hetzelfde boekje. Heerlijk gecombineerd. Van Grunswe heeft de bal met veel precisie klaargelegd. Hij heeft met veel precisie een muur geformeerd, Tristan Kuijsten. Om zijn eigen afscheid wat uit te stellen, deze vrije trap. De muur wint het. Ja, Kuijsten wil snel het spel verleggen, maar dat mag niet van Nachtegaal, want er is sprake van een hoofdblessure.

gejaagd door Fortes. Mondialo. Van Leeuwen aan de linkerkant. Staat met zijn arm omhoog. Je hebt toch het gevoel dat die wedstrijd van woensdag meeweegt in hoe dit schouwspel zich tot nu toe voltrekt. Almere wat afwachtend. Den Bosch trekt nog niet alle registers open. Takahashi verslikt zich. De Haan lost het op. Sterk werk van Van Brunsven. Initiatief ligt duidelijk bij Den Bosch. Gegund door Almere, gegund door de tussenstand. Springen ze zorgvuldig mee op met dat initiatief. Carlsen Krach, wel lange na niet bereikt. Door Akmon. Daar is Landvreugd zichtbaar ontevreden over.

Boku. Goed ingelopen door Maas, maar die geeft dan wel een corner weg. Breekt een spelervatting dan dit duel een beetje open. Het zit muurvast. Al 38 minuten lang. Eén kans voor Druif. Twee pogingen van Den Bosch. Dat is de balans tot nu toe. De Haan trapt. Rijt pikt op. Gedaan door Boyd Rijt. Die verrast daar even Mondiano met een kunststukje dat je niet per direct verwacht van een bek. Die verrassing levert dan een vrije trap op. Achter het standbeen haalt hij hem onderuit. Bolveeg met zijn standbeen. Korte corner. Marley Dors. Daar komt de Haan. Die komt er ook wel langer aan niet aan. De bal gaat zelfs over de zijlijn.

vanuit het centrum weggelokt om hier De Haan op te vangen. Maar dat doet hij niet zo goed. En dan is de voorzet van De Haan net te scherp voor Jacobs. Zo wordt het richting de rust wat aantrekkelijker naar te kijken. En komt er dan ook een goede kans voor Poku. Die neemt hem heerlijk mee. Poku, goed gepakt door Van der Merbel. Het heeft even geduurd. Maar nu komen toch ook echt de kansen. Die zijn in ieder geval de grootste voor Almere. Poku, andermaal Poku. Laat het aan Dors en nu is het wel raak. Weer Marley Dors. En hij houdt heel slim zijn shirt aan. Ontkende gevolgen. En de buiten is nog niet binnen. En Van der Merbel deed er echt alles aan. Want deze pakt hij echt knap. Maar als het balen voorbij is, moet hij alweer in actie komen. Het balen van Almere. Een brandiebal voor de voeten bij Dors. Na het ingrijpen van Maas is dat een onbedoelde assist. Wel op waarde geschat. Door dat jonge talent. Die de laatste weken nadrukkelijk zijn neus aan het venster drukt. Op schot in de tweede divisie met Jong Almere. Basisspeler geworden. Jeugd International van Suriname. En een hoop potentie zichtbaar. Ook op deze iPad.

Den Bosch wist al dat ze doelpunten moesten maken om door te gaan. Dat is niet veranderd. Het zijn er nu alleen twee geworden. Dors moet verdedigen samen met Takahashi. Maar Fortes heeft de bal. Mongialo. Dan weer Takahashi. Jacobs wil snel het spel hervatten, terwijl Nachtegaal nog even bezig is met een verhandeling met Thijs van Leeuwen. Ik ook wel begrijp dat hij hier een goedkeuring kan hebben voor de beslissing. Jacobs, Dors, dat is de toegevoegde tijd. 2 minuutjes bedraagt. Dors. Alles buiten geweest. Lawrence die vergalopeert zich op amateuristische wijze. Wat kan Den Bosch daarmee doen? Velida legt aan. Velida jaagt hem over. En zo ging het in Den Bosch 2 keer mis. En dit is ook tamelijk klungelig hoe Lawrence hier Den Bosch aan de kans helpt. Het is een schietkans voor Velida. Maar die heeft het vizier niet op scherp. Grunsven. Den Bosch moet haast maken. Mongialo. De tijd zit erop. Deze aanval mag nog verder. Nog geen vrije trap. Dan is het rust. Nou, fluit maar af. Want iedereen staat dicht bij de kleedkamers. Het duurde even voordat deze wedstrijd op gang kwam. Na een half uurtje barstte het dan uiteindelijk ook echt wel een beetje los. Kwamen er kansjes en kansen. En een goal. Marley Dors. Zorgt ervoor dat het halverwege de return 1-0 staat voor Almere City. En is het verschil dus in totaal 2. Want het staat 4-2 na 3 helften. Zij moeten een plan gaan smeden om er nog wat van te maken vandaag. En anders zien we Almere City terug in de volgende ronde. Of het gaat gebeuren en wat de verwachtingen zijn, horen we na de reclame van Kees en Leo. Graag tot zo.

0: ESPN.
1: Neo by Nescafé Dolce Gusto. De toekomst van jouw koffiebar thuis. Met composteerbare pads en automatische receptherkenning. Om elke koffie tot in perfectie te bereiden. Proef de toekomst met Neo by Nescafé Dolce Gusto.
2: Zo, kijk eens. Het is weer druk vandaag.
3: Ja, hier ook, maar wij reizen net even anders.
2: Anders?
4: Wij reizen liever met chauffeur.
5: U kunt vertrekken, meneer.
6: Wij werken in stilte.
2: In stilte?
6: Ja, met oortjes dan.
2: Oh, werk ze.
7: En wij reizen groen.
8: Ah, groen staat je goed. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Wij allemaal. Let's
2: go. Stap je ook in?
10: Blij dat je belt, girl.
11: Party time.
12: Ik heb ingeslagen.
13: Alleen nog even nagels drogen?
14: Ja, we gaan knallen.
15: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
16: Die zijn echt hard gegaan.
17: Wat een baddies.
15: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Nu alle Biodermal, inclusief zon, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Beste passagiers, graag uw aandacht voor onze instructies voor een onvergetelijke reis.
19: Zet uzelf in vliegtuigmodus. Imagine me
20: and you. Neem bij het verlaten van uw stoel alles goed in orde.
21: Denk eraan dat het wit zijn ervaring zich ook achter u kan bevinden.
22: En bewaar herinneringen veilig in het bovenste bagagevak.
23: KLM. Travel well.
24: Bjorn, 451, you go up front. Unbelievable.
25: Spiesse dit. You are Nick Selnar to Sultan. You're not you when you're hungry. Snickers.

0: cancelando.
1: Bij Easy Paris-XL snappen we dat het ieder jaar eerder Moederdag is dan je denkt. En het is weer bijna zover. Dus kom snel langs en vind jouw Moederdag cadeau. Ah ja, die gaat ze heerlijk vinden. Easy Paris-XL. 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris-XL.
2: Hey, kan ik je helpen?
3: Vind je deze fijn?
4: Welke zou jij kiezen?
2: Nou, die.
5: Als je altijd aandacht aan anderen geeft, vergeet je nog wel eens aandacht aan jezelf te geven. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nivea Deo Black & White. Gele of witte vlekken op je kleding? Bescherm jezelf tegen zweet en geur, terwijl je ook je kleding beschermt tegen vlekken en slijtage van stof. Bescherm je huid en kleding. Nivea Black & White. Nivea voor de huid.
5: Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op heel veel producten van Dove. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
8: En nou blijf je er vanaf.
7: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
9: Gaat het niet te snel?
7: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
10: Heb jaar weer.
7: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nieuw van Hollands Nieuwe. Naast mobiel hebben we nu ook internet en tv. Nu 1 jaar voor maar 1 euro per dag. Hollands Nieuwe.
7: Stap snel over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Exterio tuinmeubelen. Nu Sunny Deals. Tot 50% korting op alle tuinmeubelen. En tot 1000 euro extra stapelkorting. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.
13: Laten we een heerlijke nasi goreng maken met wat we nog in huis hebben.

Rijen als gember en kurkuma geven namelijk zoveel smaak dat je makkelijk kan variëren met groenten en dus niet zoef weg te gooien. Probeer de Nasi Goreng Bumbu van Konimex.

0: Het is rust in Ali en Almere City staat met 1-0 voor tegen FC Den Bosch. Nadat ze de vorige wedstrijd ook al hadden gewonnen. Dat ziet er goed uit voor de Flevolanders. Die goal ontstaat na een iets wat langlopende aanval. Gaan we maar eens helemaal meenemen, want dat was wel een minuutje.
1: Een van de weinige aanvallen waarin meerdere passes naar de goede kleur werden gespeeld. En dat is hier begin met de Haan, die een goede diepgang en dan de versnelling. Goede voorzet ook met zijn linkerbeen. En dan uiteindelijk wordt hij, pakken ze hem weer op en dan gaat hij verder met Boku. Goed balletje op rijd. En dan hier past het allemaal net. Goed schot van Boku met links. Ja, en dan hier moet Grinsen gewoon wegtrappen die bal. En dat doet hij uiteindelijk niet, wil het voetballen oplossen. Ja, en Eldari verovert die bal weer. En dan blijft de aanval in leven van Almere. En ja, dat doen ze goed. Jacobs met een goed balletje. Ja, en hier past het ook weer net. Keeper gokt. Ja. En Dorst die tot aan toe eigenlijk nog niks goed had gedaan. Nee. staat op het goede plekje en maakt hem heel beheerst af. En dan zie je toch wel dat hij voor de goal wel zijn rust bewaart. Ja, en Almere, ja. Weet je, Den Bosch, ik zou als Den Bosch wel die bal gewoon naar voren trappen. Gewoon opportunistisch aansluiten. Zorg dat die twee spitsen daar aan het rommelen zijn. Want ze proberen wel van achteruit. Maar tempo is zo laag. Ja. Er komt heel weinig uit.
0: Sile is gaan warm lopen. Dat is wel zo'n buitenspeler met tempo.
1: Daarom, dus gooi die er maar bij. En speel maar wat opportunistischer. En dan hopen dat er daar vanuit iets gebeurt. Want echt voetballend gebeurt er ook bij Almere, hoor. Heel weinig.
0: Inderdaad. Nog 45 minuten heeft FC Den Bosch om een achterstand van inmiddels 2 goals goed te maken. Of dat lukt, dat zie je zo.

0: I am the same boat, and I like to do things fast. And now fast just got better. Fast just got better.
1: Nieuw Robijn Quick Wash. Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
2: Nivea Deo Black and White. Gele of witte vlekken op je kleding? Bescherm jezelf tegen zweet en geur, terwijl je ook je kleding beschermt tegen vlekken en slijtage van stof. Bescherm je huid en kleding. Nivea Black and White. Nivea voor de huid.
1: Nieuw Robijn Quick Wash. Nu voor maar €6,99 bij Kruidvat.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
4: En nou blijf je er vanaf.
3: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
5: Gaat het niet te snel?
3: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
4: Heb je haar weer.
3: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Björn, 451, you go up front. Unbelievable.
7: Spis at it. Du are nix sell, nor du sultan.
8: You're not you when you're hungry. Snickers.
3: Stap snel over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het ieder jaar eerder moederdag is dan je denkt. En het is weer bijna zover. Dus kom snel langs en vind jouw moederdag cadeau. Ah ja, die gaat ze heerlijk vinden. Easy Paris Excel. Topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel.
10: Zo, kijk eens. Het is weer druk vandaag.
11: Ja, hier ook, maar wij reizen net even anders.
10: Anders?
11: Wij laten ons door niets tegenhouden.
10: Oh ja, en dit dan?
12: Nou ja, tijd voor koffie.
10: Hey, dit is geen trein, dit is een auto.
12: Ja, autorijden doen we wel.
13: Maar we hebben er geen.
14: Zo gaan we iedere dag vooruit. Wij
10: allemaal. Stap je ook in?
15: Neo by Nescafé Dolce Gusto. De toekomst van jouw koffiebar thuis. Met composteerbare pets en automatische receptherkenning. Om elke koffie tot in perfectie te bereiden. Proef de toekomst met Neo by Nescafé Dolce Gusto.
16: Blij dat je belt, girl. Party time. Oeh, ik heb ingeslagen.
17: Alleen nog even nagels drogen?
18: Ja, we gaan knallen.
17: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
19: Die zijn echt hard gegaan.
20: Wat een baddie.
17: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Alleen bij Kruidvat creatieve Sheglam make-up voor iedereen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ja,

0: kan ik je helpen?
1: Vind je deze fijn?
2: Welke zou jij kiezen?
0: Nou, die.
3: Als je altijd aandacht aan anderen geeft, vergeet je nog wel eens aandacht aan jezelf te geven. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: De nieuwe Jeep Compass. Volledig elektrisch en hybride. Vanaf €39.995. Jeep.
1: Nu bij Trekpleister. 2 plus 2 gratis op heel veel producten van Dove. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Exterio tuinmeubelen. Nu Sunny Deals. Tot 50% korting op alle tuinmeubelen. En tot €1000 extra stapelkorting. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.
3: Laten we een heerlijke nasi goreng maken met wat we nog in huis hebben. Specerijen als gember en kurkuma geven namelijk zoveel smaak dat je makkelijk kan variëren met groenten en dus niet soep weg te gooien. Probeer de nasi goreng bumbu van Konimex.
4: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
5: En door Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Almere City staat met 1-0 voor door een goal van Marley Dors. En gelukkig hield hij deze keer wel zijn shirtje aan. Anders zou hij namelijk geschorst zijn voor de volgende ronde tegen de Graafschap. Zie jij het Den Bosch nog goed maken?
7: Hey. Verstand zegt van niet, maar het is de play-offs, Leo.
6: Sjors, take it away.
8: En die play-offs die gaan verder in de tweede helft met Monjalo, die we dus even geblesseerd op de grond zagen liggen in de laatste actie ongeveer van de eerste helft. Ja, hij is er dus bij, want het zijn de play-offs. En dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Dribbeltje van Landvreugd. Het ziet er natuurlijk allemaal niet rooskleurig uit voor Den Bosch, maar juist dat maakt ze nu ook gevaarlijk. Dat gezegd ook alweer met die gewonde prooi. Kalsenkracht. Gaan we niet mee verder. Hij is vervangen door Sile. Enige wijziging halverwege. Lange bal. De lucht wint Akmoen van Druif. Het vertrouwen dat Den Bosch moet hebben is dat Almere best wel veel doelpunten incasseert. Slechts 18. Kregen nog meer goals tegen in het reguliere seizoen dan Almere. Den Bosch maakte het natuurlijk gewoon in eigen huis ook. 2 scoorde een aantal weken geleden hier ook. 2 keer. 2 goals in 45 minuten nodig. En niks meer tegen. We beginnen met een corner. Voor Almere. Het hoofd van Grunsen. De Haan pikt op. De Haan dribbelt vrij ver terug. En dan levert hij ook zo in bij Van Leeuwen. Die op zijn beurt bijna weer de bal verspeelt aan Dors. De eerste helft was wat voorzichtig, wat afwachtend. Met het gewicht van de 3-2 uit de Vliet meegenomen. Nu moeten natuurlijk alle remmen los bij Den Bosch. Jacht naar 2 doelpunten. En hier weet op wonderbaarlijke wijze Takahashi de eerste van die 2 te voorkomen. De Vries telde hem al, Den Bosch telde hem al. Maar als een Japanse krijger weet Takahashi hier de 0 te houden voor Almere. Echt geweldig gedaan. Nog meer vertrouwen voor Den Bosch. Dat is weet dat ze echt gevaar kunnen gaan stichten ook. Als ze maar vol op de aanval gaan. Monjalo. La Ros. Nu kan Almere wellicht gaan uitbreken. Zeker als in de diepte Poku wordt gezocht. Die is snel, maar die moet hem precies bij Valide ophalen. Die wordt hem wel opgejaagd, waardoor Almere wel de bal heeft. Met Druif. Er is genoeg bezetting namens Almere. Het is open, het is Jacobs. Het is niet 2-0. Omdat Valide en Van der Merbel zich daar in de baan van het schot gooien. Spectaculair begin van de tweede helft. duo-redding. Deze corner mag nog een keer genomen gaan worden. Takahashi. Het is ook echt een doorslaggevende rol in deze ontmoeting. Zowel met zijn assist op Dors. En de Vliert nu met die wonderbaarlijke ingreep. Gaat rijdt. Maar dat is ook wel Ros. Boku. Aldari. Slim laten lopen door Aldari. Dan zit Felida daar weer tussen. Takahashi. Kan hem aanleggen. Hij kan hem uithalen. Schot nog aangeraakt. Handrem is wel van de wedstrijd afgehaald. Felida. Krijgt de vrije trap mee. Gedraaid door de Vries. Ferme passen voorwaarts. La Ros. Monjalo wil, maar krijgt hem niet. Ja, het doelpunt zo kort voor rust. Hij heeft sowieso de wedstrijd goed gedaan. De Vries. De Vries. Jacob zit ertussen. De Bos houdt de bal met La Ros. Dan werkt Aldari de bal weg. Fortes. Onbegrepen. Rijdt. Boku, die kan meters maken. Boku. Dors wil hem hebben. Druif wil hem hebben. Het gaat naar Druif. Druif maakt de bal vrij. Is dit een uitgestoken arm waar die bal op komt? Hij protesteert in ieder geval zelf niet. En als er wat aan de hand is, zal Clay Ruperti dat wel melden. De oren bij Nachtegaal. Dat heeft hij inmiddels al gedaan. ingooi is voor Almere. Jacobs gooit snel naar Dors. Geen buitenspel natuurlijk, want een ingooi. Dors gaat liggen. Verraad van wie het komt. Het heeft nog geen invloed op de wedstrijd. Kunnen ze dat natuurlijk niet lezen. Tien minuten onderweg in de tweede helft. Kans over en weer. Nog altijd een voorsprong voor Almere. Mondiale. Goed vrij gekomen. Hij is zelf vrij gelopen vooral. Van Leeuwen. Mondiale. Rijdt. Pikt Felida. Poku. Maar Van Grunswe schat dat goed in. Nu in aanvallend opzicht. Dors die verdedigt. Voorzet waar een glijpartijtje is. En een corner. Genomen. Aanvallende bal voor Laros. Akmon buitenspel voor Des. Poku die wel in de diepte de bal wil. Een beetje laat vertrek ten opzichte van Laros. Het is nog niet met een blinde kop en iedereen naar voren bij Den Bosch. Enigszins beleid in het aanvalsspel. Wanneer verandert in wanhoop. Gewoon maar naar voren lellen en we zien wel wat er gebeurt. Daar. Is het aangeraakt van de Merbel. Ver genoeg. De Vries. Zowel door de Haan als Jacobs niet gevloerd. Takahashi zit er weer tussen. Van Leeuwen, Van Grunswe. Sile. Sile. Uitgestapt Lawrence. Druif. Poku. Dan gaat Druif sprinten. Dat is een korte sprint. Staakt. Zijn ogen gehinderd door Akmon. Niet in de ogen van Nachtegaal. Ruim een half uur nog op de klok. Twee doelpunten nodig voor Den Bosch. Van Leeuwen. Draait zich vrij. Geeft hem ook goed mee. De Vries kapt ook goed. De Vries, het is formidabel ingegrepen door Lawrence. Hij is er het dichtstbij geweest van allemaal. De Vries, kopballetje voor rust. Bal, zeker de treffer, toch nog tegen de lat zien gaan. En nu doet hij het ook weer goed. Takahashi, daar is hij van verlost. En dan is het de aanvoerder die Kuijs erbij staat. Akmoen, tweede paal van Leeuwen. Bal binnengebleven, maar niet bij iemand van Den Bosch. Het is even doorkomen voor Almere op dit moment. Den Bosch draait de duimschroeven wat aan. Van Leeuwen. Steken naar Monjalo. Kuijsten komt. Kuijsten heeft. Dapper gekiept. Moet ook wel. Er hangt toch nog wel iets van spanning in de lucht. Druif. De Haan. Dors. Gaat hier de spanning weg als Dors de bal opdrijft en hem mee moet geven aan De Haan. Of het gewoon zelf doen. Gaat, doet het zelf. En in twee instanties gaat hij er ook niet in. Tot de woede van onder andere De Haan. Verschil blijft overzien voor Den Bosch. Ik snap de frustratie wel bij De Haan, die helemaal vrij staat. Corner. Almere. Dat zal meteen twee verse krachten binnen gaat brengen onder wie de topscorer. De Haan. Wordt hij niet binnengeknikt door Lawrence. Goed gepakt, zegt door Van der Merbel. Den Bosch blijft leven. Nachtegaal. Even een staande weg, maar Den Bosch houdt de bal. Velida. Laros. Monjalo heeft even een metertje. Fortes heeft wel meer meters. Gebruikt Sile, die maakt hands. Ja, die zie ik alleen maar glimmeren en glijden. Sile, alsof hij het verkeerde schoeisel draagt. Niet voor het eerst dat hij op het moment van een splitstep de balans verliest. Sile dus. Hier was de kans voor Lawrence. Die goed voor zijn man komt. Komt en komt. In het bereik van Van der Merbel. Jacobs naar de kant. En ook De Haan maakt plaats. Bij de veld op het middenveld. Rijkoff op 10. Afgelopen woensdag. Rijkoff. Vers binnen de lijnen. Rijkoff. Maakte er 17 in het reguliere seizoen. Dat was tot zijn eigen onsteltenis niet nodig in de vlieg. Tijd een tegenstander te worden voor Den Bosch. Laros. Sile. Laros.

Maas verlengt en die verlengt vrij aardig. Maar uiteindelijk heeft Tristan Kuijster de bal. Goeie trap naar Rijkoff. Alles of niets scandeert het Bosse publiek. Van Grunsvees hier voorin blijven hangen. Met alles of niets vorm te geven. Cornelissen. Ja, de aanvoerder blijft echt gewoon in de spits hangen. Stormram. Onder de stoker. Kopkracht. Kwart wedstrijd nog te gaan. Alle trossen los bij Den Bosch. Velida. Vanaf dit moment wordt een tweede Almeerse treffer op de koop toegenomen door Den Bosch. De Vries. Scherp voor de goal, waarvan de Blaak van Grunsven verdedigt en de bal wegwerkt.

verlengd. Poku. La Ros staat toch goed zijn mannetje hoor in die sprintduels. Weet zich goed te positioneren.

Wim Wolters. En de plek in van Jack de Vries. En ook El Bakkali komt erin. Hij neemt de rol in van Felida. Mangiallo. Misverstand tussen Takahashi en Dos. Sile. Klipt er langs bij Rijt. Sile, ook geen onaardige voorzet. Wolters kan niet koppen. Wordt een corner.

doelpunten uit hoekschoppen gemaakt dit seizoen, Den Bosch. 12 kunnen ze heel goed gebruiken nu. Kuijten. Net genoeg. Sile. Spelers op de helft van Almere. Monziale gooit hem voor. Daar staat Fortes. Rijkoff ruimt puin. En de tegenstoot is met 4. En Poku. Maas en El Bakkali verdedigen dit. Grunspe. Van Leeuwen loopt zelf over de achterlijn.

Marley Dors, de man van deze ontmoeting met Den Bosch. Met 2 doelpunten, assist en nu ook een applaus. Hij wordt afgelost door Olivier de Nijs.

0: Ik wil het weten hoor. Door. Cornelissen. Wat zal het zijn? Nog een minuut of 20. Aan ons zit het seizoen voor Den Bosch erop. Zit de carrière van Danny Verbeek erop. Pikt nog op, maar die staat buiten spel. Of geen buitenspel. Drie van Almere. Twee van Den Bosch. Rijckhoff wil het alleen doen. Maar daar steekt Van der Merbel een stokje voor. Jij zit misschien toch ook een beetje geldingsdrang bij. Bij de topscorer van Almere. Niets aan de hand. Boku. Het ligt echt helemaal open. Druif. Druif. Gepakt van Van der Merbel. Blijf spannen, dankzij de doelman. Kwartier nog te gaan. Corner Almere. Rijk, slim meegegeven. De Nijs, hard voor de goal. Dubbele wissel bij Den Bosch. Waar Bouma Sawidi en Boujaba erin komen voor Van Leeuwen.
1: Hey, Jeff is er al uit.
0: En ook Fortes Maplaat, die is er al uit aan de andere kant. Nog één wissel over. Als dan de Den Bosch supporters ligt. Is dat Verbeek die er nog in gaat komen. Cornelissen vanwege tijdrekken, meters snoepen. Wordt niet gepruimd. Optelsom. Cornelissen als afrekening. Oh. Saouiri. Er is nog wel een kans voor Den Bosch. Snel genomen, misschien iets te snel. Niet helemaal op de hoogte van de situatie. Woensdag is de ontmoeting voor de Graafschap tegen vermoedelijk Almere. Eldari. Druif houdt hem binnen. Takahashi. Geen overtreding. Ja, dan wel. Voor de Nijs. Aan het werk. Dit soort situaties gaan we steeds vaker zien als het 1-0 blijft. Almere dat in de tegenstoot gevaar kan gaan stichten. Zolang ze daar niet van profiteren, houdt Den Bosch hoop. Om te beginnen een eerste treffer. Maar zonder een eerste kan je ook nooit een tweede maken. Dan moeten ze maar mee beginnen. Rijkoff of Druif. Moet naar Rijkoff. Beetje traag, maar hij neemt hem wel mee en schuift hem net naast. En dus blijft de marge 2 en houdt Den Bosch hoop. Vrije doortocht voor de topscorer van Almere City. Echt wachten op de genadestoot voor Den Bosch. En die wordt hier gemaakt op fraaie wijze door Druif. ...2-0... ...5-2... in totaal. In veilige haven. Den Bosch neemt het risico. Speelt bewust met vuur, want ze moeten wel. En dan kan dit gebeuren. Lekker klaargelegd. Het stuitje zorgt ervoor dat hij goed onder de bal kan komen. En dan plaatst hij hem voortreffelijk in de bovenhoek, Ferdy Druif. De man die heel lang niet wist te scoren in dit stadion. Vinex-vrees werd dat genoemd. Tot hij de tweede maakte tegen Dordrecht. En nu ook gewoon weer hier scoort. De man wiens optie in het contract niet is gelicht. Hij kan dus deze zomer gewoon wachten op wat er komen gaat voor hem. Fijne positie te zijn ook direct. De laatste actie die hij heeft gemaakt. Hij en Boku er vanaf met een lach. Een lach die verraadt dat de zomerstop nog niet kan beginnen voor ze.

Zit er nog een eretreffer in? Of zelfs een derde voor Almere? Cornelissen. De Nijs. De Nijs. Gevangen door Akmoem. Mondialo. Ook in minuut 85 hier te vinden. Nimmer aflatende werklust. Oh, dat is nog binnen. Voor Den Bos. Einde van zijn carrière. Zo te zien zonder speelminuten. Misschien daalt het besef hierin. Silin.

Goed verlengd nog. Rijkoff. Vlag blijft vooralsnog naar beneden. Kramp bij Van Grunsven. Is de tijd in de bos er ook op zit. Ruim 140 wedstrijden op de teller. Zou Van de Winter al vertrekken? Van Grunsven. Noorwegen, Christiansen. Toen kwam Den Bosch in de club er niet uit. Nu wel, naar verluid. Waar ligt zijn toekomst? Sympathieke vent. Landvreugd. 2 jaar Den Bosch gehad. 2 keer de play-offs gehaald. De eerste keer was hij assistent toen het ticket werd verzilverd. Toen kwam het over van Nascimento. Den Bosch heeft de handdoek geworpen. Weet dat het voor de 22e keer op rij in de keukenkampioendivisie actief is volgend jaar. 2004, 2005, laatste keer als eredivisionist. Almere mag blijven dromen. Komt er nog een toetje? Er komt nog een toetje van de topscorer. Mooi gecombineerd en even kijken naar de reactie. Met wie wil je dit vieren? In ieder geval met Bukari. Almere maakt het af in eigen huis waar het in Den Bosch al mee was begonnen. Topscorer niet nodig vanaf de aftrap in Den Bosch. Daar was hij helemaal niet nodig. Hier een half uurtje was er echt nadrukkelijk naar op zoek. En hier bewijst hij dat hij scoren niet verleerd is in die 2 weken wissel. 2 wedstrijden wissel. Prikt hem slim binnen buiten het bereik van de doelman. En als Nachtegaal slim is, maakt hij een einde aan dit 2-luik. Dat doet hij nu. Zomerstop voor Den Bosch. Zij gaan voor de 22e keer op rij uitkomen op het tweede niveau van Nederland. Almere mag blijven dromen van een rentree binnen een jaar in de Vriendenloterij Eredivisie. Volgende horde, de Graafschap voor Almere, woensdag. Zij likken hun wonden, Den Bosch. Ging als grote underdog de play-offs in. Hoopte nog de carrière van Verbeek te verlengen. Maar dat is niet gelukt. De man van de stop-and-go shuffle is nu definitief prof af. Den Bosch begint weer aan een nieuw tijdperk met een nieuwe trainer. Bart Schreuder moet proberen glorietijden zoals in de jaren 80 te doen terugkeren in Den Bosch. Dat is een ferme klus. En een klus die vandaag begint. Niet voor hen. En dat hier iemand wordt gefeliciteerd met een mooie transfer. 6e Nederlander ooit in Zuid-Korea, Van Grunsven. Almere zal snel herstellen. Woensdag hier in eigen huis tegen de Graafschap.

Niet zo sprankelend, niet zoveel kansen afgedwongen. Maar uiteindelijk wel gewoon 3 doelpunten gemaakt. Bukari hangt weer in de armen. Bij Rijkoff en andersom. Toch een man met een verhaal. Julian Rijkoff. Er kwam echt wat los. Bij het doelpunt waar hij zo nadrukkelijk naar op zoek was.

0: Hulkenberg. Onderweg naar de rit, boom, bam, plof. En Hulkenberg zal niet starten. Dan Gabriel Bortolet ook al 21.000. Is het tekort voor een top 10. Daar staat wel Pierre Gasly. Zorgt voor twee Alpines in de top 10 in twee jaar. Isaac Hadjar ook in 2025 op de negende stek. Franco Colapinto's eerste top 10 sinds Austin Sprint 24. Lewis Hamilton in 2025 ook op de zevende stek. En dan zijn we inmiddels al bij George Russell en Max Verstappen. Zijn beste kwalificatie voor Max in de laatste vier sprints. Charles Leclerc miste een pole op 3/10, want hij maakte een fout. Oscar Piastri zorgt voor een 1-2-3 voor Mercedes op de grid. En dan Kimi Antonelli, tweede jaar op rij op de eerste startrij. Maar de pole, de eerste pole, anders dan een fabrieks-Mercedes. En dat wil zeggen dus George Russell of Kimi Antonelli in 2026. En die is dus voor Lando Norris. Ja, en het is warm, ze zeggen, heel warm in Miami, Jack.
1: 31,9 graden is de buitentemperatuur.
0: Ah.
1: Het was net 31,3, dus het loopt zelfs nog een beetje op.
0: Okay.
1: Track temperature 53,4 graden. Een hoge luchtvochtigheid, 51,3%. En wat wind, 1,4 meter per seconde. En de banden zijn bekendgemaakt waar iedereen op gaat starten.
0: Okay.
1: Dan zal ik het makkelijk maken. Dat is de eerste tot en met de 16e plek allemaal op de medium.
0: Ja.
1: Dan Sergio Perez op hard. Even, ik moet zelf ook even meeschrijven.
0: Bottas ook.
1: Bottas ook, ja. En Albon daartussen weer op de medium. Dan twee op de soft, de beide Aston Martins. En Arvid Lindblad op de medium.
0: Tja, logischerwijs.
1: Vier anders dan de medium. Als je meegeschreven hebt, heb je dat nu.
0: Medium all the way. Daar gaan de lampen op groen voor de formatieronde. Nogmaals gezegd, de sprint 19 ronde. Er is vandaag al een sprint gereden in Miami. Voor het eerst in de Formule 2. Als je hem gezien hebt, briljant. Laurens van Hoepen in gevecht met Nicolas Tsolov tot en met de laatste bocht. En daar zien we Nico Hulkenberg omgekleed en al met een chagrijnige waffel. En terecht, want zijn Audi liet hem dus in de steek onderweg naar de grid. Maar er was al eerder in de pitbox.
1: Ja, de pitbox lag al wat onder de auto, maar toen hebben ze besloten om tijd te winnen. Ja. Laten we hem toch proberen op de grid te krijgen. Is niet gelukt.
0: Ja, nou, het is wel een goede reden, omdat, ja, ik snap het eigenlijk wel, weet je. Je kunt in die pitbox blijven staan, maar dan moet je vanuit pitlane. Als je denkt, nou, weet je wat, we plakken er een stukje kauwgom op en het lekje is weg. We halen het wel. Ja, als je het dan niet haalt, dan ben je net zover als dat je het niet geprobeerd had. Dus het is alleen niet te hopen dat er overal zooi, rook en olie ligt. Dat dus eigenlijk. Het is wel knapper, want zojuist komt er ook een appje binnen van Pirelli met de startbanden. Dus ze zitten er redelijk bovenop.
1: Als je bent op.
0: Ze zijn wel beter aan het worden sinds Luca Colliani er weg is. Maar die zit nu bij McLaren, hè?
1: Maar noem geen namen.
0: Oude persbaas van FOM, oude persbaas van de FIA, oude persbaas van Ferrari. Echt een serieuze diehard daar waar het gaat over arbeid verrichten op het Formule 1 paddock. Kampioenschap, as we speak, Antonelli 72 punten, dan Russell 63, Leclerc met 49, Hamilton met 41, Norris met 25, Verstappen met 12 punten op de negende positie. Maar goede berichten vanuit het kamp van Red Bull Racing. Verstappen heeft weer vertrouwen in de voiture die hij onder zich heeft. En ja, dan begint meteen bij de andere auto, bij Red Bull, beginnen de vraagtekens te komen.
1: Ja.
0: Isaac, ik snap het niet.
1: Ja,
0: dit hebben we gehoord van al die andere jongens. Hij zat er natuurlijk tot op heden goed bij, maar dat was een auto die niet ging. En als die auto ineens gaat, dan weet Verstappen daar dingen mee te doen. Ik hoop persoonlijk dat Isaac zijn auto ook voor elkaar krijgt. Hè? Laat dat vooralsnog duidelijk zijn.
1: Nou, Max was ook heel goed in het uitspreken naar zijn team. Echt very good, very good work. Dus heel fijn voor het team dat hij zich daar zo over uitlaat.
0: We hebben hem natuurlijk gehoord over, hij springt onder me vandaan, een snelle bocht. Hij doet onderstuur waar ik het niet wil, hij doet dit. En als dan dat gevoel terugkomt, dan denk je, wow, dat hebben ze wel even goed voor elkaar gedaan. Gebokst. En alles wat daarbij hoort natuurlijk. Familie van Verstappen ook aanwezig. Zusje, Kelly, mama, kinderen van Kelly. En alles aanhangsels. Aangetrouwd of niet. Maar we gaan natuurlijk kijken hoe die sprint zich gaat ontvouwen. En wat we nog gaan merken van eventuele superclipping en andere zaken. Zijn natuurlijk de verstandigen denken, ja, de echte punten zijn op zondag. Ja, vraag is, komen er echte punten op zondag? Of zijn de weersvoorspellingen zo dat die wedstrijd niet helemaal uit kan en we met halve punten gaan zitten? Gaat de FIA nog de boel naar voren halen? Daar is een bericht over. Dat ze daar de komende uren over na gaan denken. Officieel lokale tijd gaat die wedstrijd om 4 uur van start. Dan begint ook de zware regen. Dat is echt like properly 90 mm regen. Als ze hem twee uur zou vervroegen, dan heb je dus aan het einde van de rit wat regen, maar kom je wellicht ook niet in de onweersbui terecht. Maar goed, dat is allemaal voor later vandaag. Hou anders de pushberichten van Grand Prix Radio voor je. Hou die zelf in de gaten, want zodra daar wat over is, gaan we dat doen. Wij gaan voor jou de startlichten in de gaten houden. En we weten dat Lando Norris op pole staat met Kimi Antonelli daarnaast op de tweede rij. Dan Oscar Piastri, Charles Leclerc op die tweede rij. Max Verstappen en Russell op de derde startrij. Vijfde en zesde. En dan nog Lewis Hamilton en Franco Colapinto. En Hamilton is geen bal opgeschoten ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat hij niet leuk vinden. Concentré over Vlaké voor startlampen en lichten. Zo, ze wachten. Dat is voor de turbo's. 1, 2 lampen aan. 3, 4, 5 lampen aan. En nu uit. En we zijn onderweg met Lando Norris, Antonelli en dus Piastri en Leclerc.
1: Weer een slechte start van Antonelli.
0: Weer een slechte start van Kimi. Goed gezien, Jack. En Kimi zakt terug. Verstappen heeft ook geen goede start. Want George Russell is er voorbij. Verstappen zit in een sandwich. Lewis Hamilton drukt. Verstappen gaat eruit. Lewis Hamilton drukt door. Bangen, bangen, bangen. Wheelbangen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. En Russell was als een raket er vandoor. En Antonelli weer.
1: Ja. Weer een terugval van Antonelli. Je zag Leclerc moest meteen sturen om Antonelli heen te kunnen.
0: Pwaa, niet normaal zeg. Ja, Verstappen en Hamilton, dat ging ook even van dik hout zagen met planken. En Lando Norris en Oscar Piastri hebben gewoon de eerste twee plekken in handen. Antonelli toch nog vier, hè? Dus het valt niet zo heel erg tegen. Dan George Russell, Verstappen terug naar 6, Hamilton 7, 8. Gasly, goede start gehad voor Colapinto en tiende Gabriel Bartoletto. En ja, niet aan de start dus Nico Hulkenberg. Achterin het veld wordt er gekeken en geprikt en geduwd en getrokken. Daar gaat aanval van Antonelli op Charles Leclerc. Gaat allemaal om P3. Leclerc moet verdedigen. Antonelli heeft dan toch nog wel redelijk de boel recht gehouden. Want vorige wedstrijd zakte hij terug naar
1: 7 of zo.
0: Ja, zoiets was het.
1: Wat wel valt, dat die booming starts van Ferrari heb ik nu niet gezien.
0: Ja, het is een hele korte route naar de eerste bocht. Het is maar 190 meter, dus daar heb je ook minder voordeel van. En Russell had hoe noemen ze dat in de rallycross-sport? Een kanonstart, geloof ik. Ja, dat is het dus. Links in de balk, als je meekijkt, zie je daar de stand. Hier zijn al wat mensen die kijken en proberen. De Active Aero achter is denk ik nog niet geactiveerd.
1: Ja, Perez is Sainz voorbij. Dat is wel voor Perez leuk, Hamilton, dat hij gaat racen.
0: Hamilton is Verstappen voorbij. Verstappen zakt naar 7. Daar is zijn teamgenootje, Isaac Hadjar. Die zit ook in het gevecht met Berman en Ocon. Die zit in de sandwich.
1: 3 plaatsen verloren ten opzichte van de start, Isaac Hadjar.
0: Ocon nog redelijk gedaan. Terug aan boord, in dit geval bij Kimi Antonelli. De man op dit moment op de 4e positie achter Charles Leclerc. Ronde 2 van 19. Norris 1,2 seconden los van de tweede man, Oscar Piastri. Dan de derde plek voor Charles Leclerc. De vierde voor Antonelli, de vijfde voor Russell, de zesde voor Hamilton. En de zevende voor Verstappen. Verstappen zal een fout gemaakt hebben, denk ik dan maar. Want dat is meteen wel een groot gat. Oh, Antonelli
1: viel aan bij Leclerc, verrende zich. Ja.
0: Weer. Hij durft wel. Maar ja, die is hier natuurlijk naartoe gekomen dat hij vorig jaar een sprint had. Dat ging allemaal goed. Wat zegt Leclerc?
2: Kimi is zo bad op Jotunion. You know that the braking is unbelievable.
1: De kleine commentaar heeft op Kimi Antonelli. Hij is zo slecht in wheel-to-wheel racing. Dat gaat niet goed met hem. We moeten even praten.
0: En dit is natuurlijk iets wat we weten van jonge coureurs. Hè? De jonge Max riep ze ook allemaal van... ja, die gast doet dingen en dit en dat. En je ziet inmiddels alle achtervleugels Macarena of Flipflop... hoe je ze allemaal wil noemen, bij Red Bull dus. Open en weer dicht en omdraaien... en vlak en hogere topsnijden zien te creëren. En nog steeds hebben we geen onboordgeluiden gehoord... van de lange rechte stukken. Of dat nou anders is dan bij de kwalificatie... Daar gaat het niet zo lekker met Liam Lawson.
1: Ja, Perez die is gewoon aan het racen.
0: Ja, maar dat is wel cool hoor. Kijk, die Perez, joh. Die Perez die gaat door aanvallen. Die gaat kijken bij Sainz. Hier de situatie is met Sainz in de blauwe Williams. Dan de witte van Perez. Lawson in de gele. En dan Albon weer in de blauwe auto. En daar achter valt er die Bottas. Ze hebben dus voor een zwart-witte kleur gekozen bij Cadillac, hè, voor deze wedstrijd. Ik weet niet of ik het mooi vind. Ik vind het een beetje middle of the road. Maar goed, het schijnt een thuiskleur te zijn. We zijn aan boord bij Lewis Hamilton, die op jacht is naar de man voor hem. En dat is in dit geval George Russell. Het verschil is 18e.
1: Hamilton die dus in de openingsfase van deze sprint Max Verstappen verschalkte. En het lijkt dat Max alleen maar een beetje kan volgen. Hij kan niet aanvallen nog.
0: Wel dichterbij. Het gat was veel groter. Het is altijd een goed woord, hè? Groter. Dan is het geld al een geld. Men gaat onder een aantal van de lokale snelwegen, zou je het kunnen noemen, toeritten, afritten, door en langs. En Noors en Piastri hebben geen enkel probleem. Gewoon helemaal niks. Noors heeft hij natuurlijk al een keer gewonnen. Piastri is zijn beste plek hier, is een P2. Leclerc kan makkelijk volgen. Kijk, Verstappen komt nu dichterbij, zie je het?
1: Ja, maar het lijkt ook wel dat Hamilton een beetje achter Russell zit.
0: Dat is het. En Tonelli heeft natuurlijk misschien ook wat horen gekregen. Rustig aan, Kimi. Denk na, denk na, denk na. Daar zien we... Sainz, Perez. Albon, Lawson. Terug bij Hamilton. Kijk, op dat gedeelte brengen ze het onboard. Op de lange rechtstukken nog niet. Norris is inmiddels 1,5 seconde los van Charles Leclerc. Kleine vermelding waard vandaag. De Formule 1...
1: Norris op Piastri bedoel je?
0: Sorry, XCC. Norris op Piastri. Kleine vermelding waard vandaag. Gaan we morgen nog wel iets meer aandacht aan besteden. Het overlijden van Alessandro Zanardi. Karaktervol, held, doorzetter. Alles wat je erop los wil laten klopt bij deze man. Maar het belangrijkste is nog zeer amabel mens, is ons ontvallen.
1: Absoluut. En we hebben keurig net vlak voor de start van deze sprint... hebben ze een minuut stil te houden met alle rijders en al de officials bij start-finish. Was indrukwekkend.
0: Ja, terecht. Wie, wat, waar, waarom? Verstappen heeft het moeilijkste toch in die sector 1. Hij was gisteren ook de snelste in de laatste sector... Eén ding is ook wel weer zeker. Als je ziet met die enorme achtervleugel die ze erop hebben gebouwd bij Red Bull... en die ook enorm openklapt, dat die motor sterk moet zijn... dat is wel echt heel knap. Hè, dat Red Bull Powertrains een dusdanige sterke motor gebouwd heeft. Ik geloof dat de volledige top 6 op de grid... allemaal al nieuwe motoren hebben, nieuwe turbo's. Bij Red Bull nog niet. Hè. Dus hij is en goed, en snel, en betrouwbaar. Als je meekijkt hebben we links in de beeld Isaac Hadjar... die een beetje in niemandsland zit. Die zit achter Colapinto. Ah, niet helemaal waar. Bortoletto zit een beetje op zijn staart te poeren. Herhaling van de start van Kimi. Wielspin, wielspin. Kijken, kijken, kijken, kijken. Kijk, 1, 2, 3, 4. Ah, hij is wel... hij is hard op Russell hier, zeg. Zie je dat?
1: Heel goed.
0: Ja. Ik dacht van, hij viel wat verder weg, maar hij houdt gewoon Russell een beetje bij. Net op de tweede auto, daar zakt hij weg. Je denkt echt, nou, dat wordt de start van helemaal niks. Vierde. Vijfde. Denk je, nou, het wordt dan wel zes. Nee, het is een kort ding. En dan houdt hij de buitenkant heel slim. Ja, Verstappen zit daar een beetje klem. Die begint dan te wielbengen met Lewis Hamilton. Op de curb, van de curb. Huppatee. Nou, die twee, dat weten we van dat ze dat niet zo leuk vinden. De beide Alpine staat er daar eerste start. Hey, let op.
1: Oh, Verstappen, ook geen goede start.
0: Ja, een beetje wielspin. Ja. Daardoor is Russell er voorbij. Maar let op wat er dan gebeurt. Daar is Lewis Hamilton. Dan komt er nog een Alpine rechts. Toink, één keer. Toink, toink. Lekker, man. Lewis is altijd stevast met één hand bovenop het stuur. Ziet dat hij Red Bull geen fijne start heeft en denkt hier, kip ik heb je. Maar ja, hij weet ook dat er nog iemand naast Verstappen zit. Hier raken ze elkaar nog niet. Hier zegt Max op die curb, boink, boink. Ja, toch laten ze elkaar in die zin net genoeg in leven. Want het gaat pas fout op het moment dat je op sidepods gaat tikken... en op bargeboards en allemaal dat soort dingen. Of op voorvleugels. Het is, als je een wiel zo hebt, kun je gewoon... ja, je kunt gewoon een beetje met die wielen tegen elkaar zitten. Zijn ze wel gewend.
1: Beetje knuffelen.
0: We zitten inmiddels in de 6e van 19 ronde situatie. Norris aan de leiding met Piastri, 2e, Leclerc, 3e, Antonelli, 4e, Russell, 5e, Hamilton, 6e en Verstappen, 7e. Niet zoveel veranderd al daar sinds de 2e ronde van de wedstrijd. Ik denk dat Alpine best een gelukkig team is op dit moment. Misschien, ja, punten gaan tot 8. Dus ze missen met 1 auto dan wel een punt.
1: Toch ze missen een punt.
0: Wat is het? 10, 9, 8.
1: Ja.
0: Of is het 10?
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
0: Nee, maar ze scoren maar 8. Dus het is 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je hebt nog wel iets van een raadje. Altijd lekker.
1: Het is inmiddels 32 graden geworden. Het wordt langzaam nog steeds een beetje warmer. En de luchtvochtigheid neemt ook nog een beetje toe. Dus het is een beetje drukkend.
0: Max.
2: Ja, ik kan het niet weten. De wegstel is gestemd.
3: Dat is het. Oké.
1: Ik kan niet remmen. De achteras giet omhoog en weer naar beneden.
0: Mocht u uitgelachen thuis zijn, omdat we de reglement even verkeerd hadden. Het is dus 8-7-6-5-4-3-2-1. 8 punten voor de
1: eerste 8. Half punt.
0: Lindblad, klaar. Ook oud. Maar is gewoon niet eens gestart. Dus die mocht vanuit Pit Lane. Maar heeft er ook voor gekozen van, ja jongens... Laten we die kilometers even houden waar we zitten. Lossen nog steeds, maar Perez loopt bij hem vandaan.
1: Ja, ik denk dat Perez happy is, hoor.
0: Ja, Hamilton wil gaan aanvallen bij George Russell. Laat dat dan maar gebeuren. Ik heb een hoop dingen gelezen gisteren op naar aanleiding van de sprintkwalificatie Russell 6e. Dat hij daarover zat te miepen. Hij zegt, ja, die zijn zo snel dat we hem niet verwacht. En zie je wel, in de reglementen, en we riepen het wel. Ja, bababa. Ze vergeten dat wat er geïmplementeerd is voor iedereen hetzelfde. Het is niet dat ze gezegd hebben bij Mercedes, jullie krijgen 25 kilo extra.
1: Nee.
0: En als zij dat optimaal laden beter voor elkaar hadden, ja. Dan hebben ze nu inmiddels een lijstje gegeven van wat ze gaan laden, waar en op welke banen. Terug aan boord bij Lewis. En dan valt Miami dus onder een circuit waar ze dus maximaal 8 megajoule in de top mogen laden. Om een idee te geven, in het moeilijkste circuit wordt dat straks 5 megajoule. Dat wordt in Italië. Dat zijn de moeilijkste circuits. Italië, Las Vegas, Australië en Canada. Nederland zit op 7,5 samen met Engeland. Dan zitten heel veel landen op 8. Qatar, Amerika, Spanje, België en Miami. En dan de circuits waar dus geen probleem...
1: Russell valt aan bij Antonelli aan de binnenkant.
0: Goed gezien.
1: Hij pakt hem. Hij zit ervoor. George Russell nu naar P4.
0: Landen waar het makkelijk is zijn Mexico en Azerbeidzjan. En uiteraard waar het makkelijk is Monaco, Hongarije en Singapore.
1: Antonelli probeert buitenom. Nee, moeten we naar binnen.
0: Ik moet even mijn lijstje afmaken, hoor.
1: Ja, dat doen we.
0: Daar hebben we dus eerder dit jaar de gevechten van de beide Ferraris gezien hebben. Dan zijn het nu Russell en Antonelli. En ook dit gaat George niet leuk vinden. Kimi heeft het gewoon hier erg naar zijn zin. En Verstappen en Hamilton zitten wel eerste rij wat dat betreft. Mocht dat fout gaan, maar daar gaan we niet van uit. De laatste keer dat het tussen twee Mercedes-rijders echt fout ging was in 2016. Verstappen komt nu wel dichterbij aan Hamilton. Omdat hij een beetje klem zit, denk ik, in de vuile lucht van George Russell. Verstappen kijkt. Kan hij daar al bij? Ze hebben wel allebei DRS, dus dat zou elkaar er weer opheffen. Oh, Russell.
1: Ja, hij doet het.
0: Ja, probeert het. En hij zet hem aan de binnenkant voorbij. Verstappen en Lewis, ja, je pusht me off the track. Gaan we dit weer krijgen? Dit is net als Jeddah vorig jaar. Wel, wie weet gaan we het weer meemaken. Krijgt hij weer een straf. Vorig jaar was hij hier in de sprint laatste, want hij kreeg ook een 10 seconden straf. Maar dat was een safety car geweest. Dus die 10 seconden die hakte er echt enorm in. Maar in de sprint als de... Stewards nou een beetje verstandig zijn. Het gaat mij niet om Max of Lewis of tegen of voor of whatever. Joh, laat dit nou lekker gebeuren. Komt hij aan.
4: Max overtook me. Going off track.
1: Ja, yeah, we saw it. Let op.
0: Nee, dat zullen ze wel zeggen, maar... Overtook me outside the track. Ja, dan gaat het er dus om. Was hij ervoor?
1: Hij
0: is slim. Hij is slim. Ja. Dat hebben we eerder gezien. Mooi. Hier zorg je ervoor dat de stewards geen werk krijgen.
1: Ja, vind ik goed. Ook voor ons, voor de kijkers, voor iedereen.
0: Handig. Is op de randjes, ja. Ik heb hem wel eens eerder horen roepen dat hij tegen Jean-Pierre zei waarom. Let op, onderaan in beeld. Ja, bovenaan in beeld gebeurt ook. Maar dan komt Verstappen van heel ver. Vraag is, zit hij hiervoor? Hij zit er hiervoor. Dus hij did not overtake him off the track. Snap je, dat is wat ik bedoel. Hij raakt buiten de baan. Maar op het moment dat hij ernaast en ervoor zit, heeft hij hem ingehaald. Daarna raken ze buiten de baan.
1: Ja, maar dat is weer datzelfde akkefietje. Dan is het gaining an advantage, hè. Omdat hij buiten de baan ging. Dus, ja, ze verzinnen dat weer gewoon daar.
0: Het reglementenboek van Formule 1 is niet het eenvoudigste wat er is. En het zal het niet worden ook. En met de volledige, nee niet volledige, met de 50-50 elektrificatie die ze erop toegelaten hebben, is het denk ik voor heel veel mensen nog veel lastiger te worden. Maar goed, dit soort wheel-to-wheel momenten, we tekenen ervoor. En helemaal als we het, dit is gewoon met de mantel der liefde bedekken. En Verstappen heeft natuurlijk wel, denk ik, nu het gevoel van, wacht even, ik kan wel wat. 35-6 zijn ronde tijd, die van Lewis 36-2. Maar de kop is wel te snel, hè. Lando rijdt 32-2. Piastri rijdt 32-4. Die McLaren heeft echt een klap gemaakt. Het schijnt dat Zac Brown een boekje had. En het heeft het 17e boekje. 0,7 seconden boekje. En als zij echt 17e gewonnen hebben, letterlijk, in die update, nou, dat is nog wel wat. Kijk, door dat gesteggel tussen Verstappen en Hamilton komt Verstappen weer. Nu duikt hij er diep in. Dus gaat hij hem opvangen proberen. Ja, deze is clean. Hij heeft overspeed, dat is overduidelijk. Zijn banden zijn in betere staat dan die van Lewis Hamilton. Dus nu mag Lewis Hamilton op de radio niks zeggen. Zit alleen maar tegen die enorme haaienbek aan te kijken. Want, he, dat lijkt wel op zo'n blauwe walvisding. Die 300.000.
1: Blauwe vinvis.
0: Nee, zo'n nog groter.
1: Ja?
0: Ja, die 3 ton van die, hoort dat, kwark? Oh nee, kril per dag naar binnen. Kwark niet, kril. Het lijkt erop, begin met een K. Heb jij nog kril gegeten vandaag? Nee, ik had vandaag kwark op het menu staan. Oké, okay, maar je bent geen walvis. Nou, daar verschillen de meningen ook nog wel eens over. Goed. Laten we het serieus houden. Geen vuiltje aan de wind voor McLaren. Hè? Die Zac Brown die gaat daar in Miami vanavond gaat hij helemaal los.
1: Dik doenerij, ja.
0: En Lewis zit op zijn tanden te bijten.
1: Hij verliest wel veel terrein ook.
0: Ja, nee, over de speed. Daarom zei ik het al. Daarom kon Verstappen hem ook makkelijk teruggeven. We hebben natuurlijk niet de volledige boordradio van Giampiero gehoord. Maar dat is van, oké, Max, we have about 7/10 on him. We can do this. Give the place back and get him. Ongeveer goed vertaald.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Je hoort het erbij gaan zeggen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Zou het zijn als er nou die boordradio van komt. Dat hebben we wel eens gehad in het verleden. Nou, eens luisteren. Opkomen lange rechte stuk in Miami. Kijk naar de snelheid.
1: 315.
0: Die 37 loopt terug naar 3,24 bij het aanremmen. Dus maar dat is doable. Het is eigenlijk hetzelfde als jij en ik op de Tarzanbocht aankomen... dat we niet laat durven te remmen. Dat we eerst even ons gas loslaten en dan pas beginnen te remmen. Dat is een beetje het systeem.
1: Oh, er vliegt een stuk bordwoord af.
0: Ja.
1: Goed gezien.
0: Schade, schade, wat een schade. Olly Berman. Rechts. Spiegel. Kijk. Oh, hij rijdt
1: er al.
0: Waza! Oha. En dan zie je dus dat in de wing end plates of bargeboards, daar zit aan de binnenkant inderdaad gewoon P-F-schuim. Situatie nu: 1 Norris, 2 Piastri, 3 Charles Leclerc in de 11 van 19, 4 Antonelli, 5 Russell, dan Verstappen, 6 Hamilton, 7. De rondetijd van Verstappen wordt wel weer wat beter nu. Zit nu in 32-5. Russell rijdt 32-3, Antonelli 32-2. Leclerc 32-2, Piastri 32-2 en Norris 31-8 heeft daarmee de snelste raceronde in zijn handen. Hamilton zakt richting de 33ers, die Pierre Gasly ook rijdt. Dus ja, dat is nogal een dingetje. Ocon en Berman. Achter elkaar. Rondbordgeluid van Esteban Ocon.
1: Black and white flag voor Kimi Antonelli.
0: Aha.
1: Te veel overtredingen met betrekking tot de track limits.
0: Je ziet wel dat veel teams zij aan zij rijden. Of dicht bij elkaar in de buurt. Ik zag even een topshotje. Ik denk, wat doen die twee Alpines nou achter die hazen? Maar dat zijn de twee Williamsen. Maar die Williams hebben in het balkje dan weer een witte letter. Terwijl die auto blauw is. Daar is die, de bevestiging van een black and white voor track limits. Dus hier vechten de beide hazen en de beide Williamsen voor plek 12 in plaats 14. Zit erachter Perez en Stroll en Alonso. Nou, als van Stroll en Alonso, ja, die softman niet zo slecht als de Bottas voorbij gegaan zijn. Zouden ze allebei die wedstrijd uitrijden? Dat zou wat zijn.
1: Ja.
0: Aanval, aanval, geen aanval. Verdedigd. Albon achter Sainz. Het is belachelijk, hè? We hebben dus nu een AI-systeem wat dus de track limits bijhoudt. Dat gebeurde dus gisteren in Q1. SQ1, Sprint Qualifying 1, krijgt Alexander Albon een track limit. Die komt pas bij de wedstrijdleiding op het moment dat SQ2 begonnen is. En anders had hij niet eens, vandaar gisteren waar we even in de war. Wat doet hij los en daar in die auto? Ja. Die hadden het gezien. Maar hij was niet eerder bij de wedstrijdleiding. Dus SQ2 was al begonnen waar Albon al in zat, waar hij niet had mogen zitten. En daardoor hebben ze zijn tijden afgenomen. 3 uur na de Sprint Qualifying. Oh. Dus lekker handig om daar niet gewoon iemand neer te zetten die het controleert, maar het via AI te laten doen.
1: Lekker handig.
0: Dus niet, komt de snelheid niet ten goede. We zijn aan boord met de man die derde ligt. Zijn naam is Charles Leclerc. Piastri houdt Leclerc waar die is, zo te zien. De rondetijden zijn vrijwel gelijk. Toegeven dat ik het wel fijn vind om te zien dat Charles Leclerc, na al die jaren, waarbij het succes nog steeds niet echt gekomen is bij Ferrari. Maar hij zit lekker in zijn vel. Hij houdt wel de moed erin, zeg maar. En met name in kwalificatierondes vind ik hem en de Ferrari vind ik wel een genot om dat te kijken.
1: Ja, zeker.
0: Het is altijd spot on. Het is altijd Nou, laat ik zo zeggen. Het is niet dat je denkt van hij laat nog even ergens wat liggen.
1: Nee, maar ik vind ook dat hij de laatste jaar heel goed over de boordradio praat. Niet meer zo piepen en niet meer zo janken. Gewoon goede teksten naar zijn engineer. Ja, goede stappen gemaakt.
0: Brian Bonzi. Ja, komt wat dichterbij aan Colapinto. Maar goed, het is 0,9 van een seconde. Dat zit Berman ook achter Ocon. Een halve seconde tussen Sainz en Berman nu. En ook weer een halve seconde met Albon. Dus dat, wordt wel een, dat begint wel een echt treintje te worden nu. Waarvan Esteban Ocon dan de voorste is.
1: Verstappen en Hamilton ook weer een treklimmetje.
0: Ocon dus Esteban Ocon. Is Ocon dus Oliver Berman voorbij gegaan. Komt een neuswissel aan. Bij een van de Williamsen. Daar zal die wing-end-plate gebaseerd. Ja, maar ja. Als dat zit in een sprintrace met nog 6 rondjes gaan. Ja, misschien anders krijg je een meatball. Hè. Dan ben je verder van huis. Of de auto is undrivable. Zien wij dikke rondetijden verschillen? Nee, niet echt. 35-1, 35-3. Dus nee. Voor wie? Of misschien is het, kan ook zijn uit voorzorg. Hè? Wil je door? Kan je door? Moeten we door?
1: Of even onder raceomstandigheden even een andere vleugel testen. Als je denkt, het is toch al verloren.
0: Zou ook kunnen, omdat je buiten de punten rijdt. Ja. You got a point, there, Dr. Jack. You've got a point.
1: I've got a point.
0: Leclerc heeft 3/10 gewonnen, de laatste 3 rondjes. En nogmaals, ik denk dat Piastri dat soorten met van laat gebeuren. Piastri is wel blij dat hij in vrije lucht rijdt. Het gat naar Norris is 3 seconden. Kijk, hier zie je dat. 1, 2, wat zijn 3.
1: Albon in de pit.
0: Leclerc. Het is Albon die naar binnen gekomen is. Oké. Okay. Hallo regie, leuk om een stilstaande neus te laten zien. Laat dan ook, als het zo bijzonder is in een sprint, die pitstop zien. Doen ze niet. Niet te geloven, hè? Ah, vooruit. Ah, hij is al bijna klaar. Oh, wil niet, wil niet. Maar allemaal mensen denken, ja, hoe zit het dan? We hebben toch een beweegbare voorvleugel en al die elektronica. Ja, dat zit allemaal tegenwoordig met hele mooie connecties. Maar dit is wel een goede les. Dat het,
1: yes.
0: Ja, blijft er dan bij als het niet lukt, hè? Het is nog niet zo dat Lewis Hamilton op dit deel, of Charles Leclerc op dit deel, onze Piastri gaan aanvallen. Nou goed, Albon zal vandaag met de rode lantaarn gaan finishen.
1: Hij zag ik hier weer dat die voorvleugel zoveel veranderd is dat ze met 4 man eigenlijk zo'n ding moeten tillen. Vroeger kon je in je eentje nog even met zo'n voorvleugel aankomen.
0: Klopt.
1: Dat gaat niet meer.
0: Aan de andere kant kun je nu ook zeggen, als je nu een slechte pitstop gehad hebt, dan heb je die van dit weekend maar gehad, dan gaat het morgen waarschijnlijk wel weer beter.
1: Afgevinkt.
0: Kan je hem beter nu hebben. De tribune is toch behoorlijk vol geraakt daar in Miami. Dat komt volgend jaar trouwens in de bocht waar we nu zitten, bocht 1. Aan de zijkant van het Hard Rock Stadium komt weer zo'n 4 gebouwen, 4 torens gebouwen ding wat ze ook in Las Vegas hebben staan.
1: Oh, oké, okay, zo'n kantoor.
0: Ja, gewoon een groot ding. Wat er wezen is Zandvoort aan de binnenkant van de tarnebocht staat ook. Zo'n joekel van een ding. Dat is het plan dat ze die volgend jaar gaan bouwen. Ze zijn trouwens in het Circuit of the Americas ook bovenaan de heuvel gaan ze ook zo'n enorm gebouw neerzetten. Vind ik op zich wel jammer. Ik vond het altijd wel mooi daar, die heuvel.
1: Ja, met al die mensen op dat gras.
0: Dat is dan aan de rechterkant en dan die enorme vlag.
1: Okay.
0: Nee, gewoon echt als je, laat ik zo zeggen, als je opstijgt, dan zal je tegen dat gebouw aankomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dan wordt bij Isaac Hadjar geen punten voor Hadjar. Nog steeds dicht achter Colapinto, maar kan er niet voorbij. Stappen rijdt nu wel in niemands land. 2,9 seconden achter Russell. 2,8 seconden voor op Lewis Hamilton. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, hij is 2,8 seconden bij Lewis Hamilton vandaag rijden. Maar Stappen zit wel net zijn persoonlijk snelste race rond neer van 23-3. En dat is dezelfde tijd...
1: 32-3.
0: Sorry, 32-3. Dat is dezelfde tijd die Oscar Piastri rijdt. Dat is 2/10 sneller dan Leclerc. Dus de balans is er wel, maar laat ik het anders zeggen. Off the line, vanaf het begin. Er moet wel wat gebeuren in die auto voordat hij in dit window terechtkomt. En dan maximaliseert hij het ook wel. 4 ronden zijn er nog te gaan in de sprint van Miami. En dan gaan we natuurlijk om 10:00 vanavond. Gaat de streep achter de sprint over 4 rondjes. 10:00 vanavond gaan we normaal kwalificeren voor de Grand Prix van morgen. En dat zou wel eens een wedstrijd met regen kunnen worden. En daar kijk ik echt enorm naar uit. Wie kan er wat met deze auto's in de regen? Dan heb ik het niet over de downforce. Maar dan heb ik over waar ze op droog al af en toe over klagen. Ja, er komt vermogen wanneer ik het niet wil. Ik moet met mijn gaspedaal doen wat ik niet wil. Kijken of ze dat een beetje onder de knie krijgen. Eén ding is zeker, de beweegbare vleugels, de aerodynamica, die mag dan in de regen sowieso niet. En de maximale boost, de overtake, mag in de regen ook niet. Maar dat zou toch een aantal mannen best wel redelijk in de kaart kunnen spelen. En ja, laat ik het zo zeggen, van degene waar ik het meest van weet, Hamilton, vind je. Verstappen, vinkje. Gasly, ook wel een vinkje.
1: Ja, Gasly zeker ook. Ja.
0: Hulkenberg, ook wel een vinkje. Nou, hij heeft Hulkenberg niet de auto mee die dat zomaar 1, 2, 3 kan, maar toch. En bij Antonelli weet ik het niet. En bij Russell komt er geen...
1: Zet ik geen vinkje?
0: Nee, maar er komt ook niet zomaar wat boven. Die van, oh ja, die had een waanzinnige wedstrijd in de regen gehoord. Maar het zal er misschien wel een zijn. Zijn fans zullen dat weten. Onboardgeluid van Oscar Piastri. Leclerc in zicht. Momentje van Leclerc bij het aanremmen. Zeg je dat? Even die kleine onbalans. Dat komt omdat hij bij het aanremmen voelt dat hij gaat glijden. Dan moet hij even zijn rem loslaten. En dan krijg je zo'n zwabbertje. Zeg maar, zo'n wiebeltje.
1: Een zwiebertje?
0: Ja. Dat is even wat anders.
1: Oh. Toch wel veel track limits hoor. Stroll er weer een, Hamilton. Ik denk dat ze elke keer bij die chicane pakken ze dan misschien... Er staat toch die Bollard nog?
0: Ik moet aan mijn wijle moedertje denken, Jack. Oh. Want die vroeg altijd als ik ging douchen... niet vergeten je snuivertje te wassen. Ja, jij zegt het.
1: Nee.
0: Ik kan alleen maar herinneren jij wat er in mijn kop schiet. Nee.
1: Jij begint over zwabbertje.
0: Ja, maar dat is gewoon... Dat is een mop. Daar zit een ding aan. Oh mijn god. Zo. Goedemiddag, hartelijk welkom. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hola, daar is Isaac Hadjar. Je kunt het soms zo lekker zeggen, hè? Ja, hij zit te kijken en hij denkt, wat Cola Pinto. Jij met je paar honderdduizend man in Argentinië met een mooie demo. Ik zal je. En hij doet het. En dit mooi. Is wel de... Ja, dit is
1: ja,
0: de
1: eind
0: fighting
1: van, eind
0: spirit.
1: Van de race.
0: Weet je wat hij voor mij een beetje heeft? Ja. Wat we ook zagen, maar dat was bij hem meer een gebrek aan echt serieus. En Nigel Mansell, die had ook altijd van die... Dat je als hij ging... En Max had het in het begin ook, dan gaat die kop naar voren. Kijk, dan moet ik wel opletten dat hij niet meteen weer teruggepakt wordt. Maar het is wel gewoon een fijn agressief momentje. Hou je aan de track limits. Nadeel voor Isaac. Nog steeds geen punten.
1: Nee, net niet. Maar ik hou er wel van, weet je. Nog maar twee rondjes te gaan.
0: Nee, dat is...
1: Appa, toch.
0: Je eert daarna. En dat heeft hij weer. Het is natuurlijk een beetje positief, hè. Het is een beetje een kermisbokser, hè. Waarom zeg ik dat? Ik weet niet of je wel eens gezien hebt wat hij voor de wedstrijd doet. Als hij naast de auto staat. Staat hij nou een beetje te luchtboksen. Nou, aan boord bij Cola Pinto. Wat loopt hij en hoe loopt hij terug? Oh, audio weg. Zo. Die kwam juist boven de 330 uit.
1: Nee.
0: Wat gebeurt er nog tussen Leclerc en Piastri? Het gat is een seconde. En dat was op start-finish 0,8. Dus zijn er bepaalde momenten dat Leclerc beter komt, beter gaat... Ik zal er een medaille aan overhouden, hè, want de sprint is medailles na afloop volgens mij. Dan is het allemaal nieuw dat ze met z'n drieën gaan staan. Als James Hinchcliffe dat doet, dan zijn we nog een kwartier bezig.
1: Ja, duurt wel even.
0: Zijn we nog een kwartier bezig na de finish. Oh, hij schiet rechtdoor. Den Schaal, waarom nou? Dat is zo zint.
1: Ja.
0: Misschien te veel geloof in wat je kon en wat je deed. En dat je dacht, hey, ik ga misschien toch nog wat dichterbij komen. Formule 2 race waar Laurens ten Hoepen dus net tweede werd. Die lag dus bij het ingaan van de laatste bocht. Lag hij nog eerst. En toen kwamen ze eigenlijk met 2-3 man bij elkaar. Dan werd hij weer aangevallen door iets solo. Dat was echt een wedstrijd wel om door een ringetje te halen. Heeft hij gewoon goed gedaan. Staat nu ook tweede in het kampioenschap. Dus het gaat best goed met Laurens ten Hoepen. Laat dat duidelijk zijn. Komt toch weer redelijk makkelijk dichter. Oh, doet hij het weer. Zie je het?
1: Ja.
0: Banden-issue
1: misschien?
0: Ja, nee. Ik denk brakes of engine braking. Een van de twee. Maar er is iets wat niet helemaal goed gaat op het moment dat hij de Ferrari richting het stoppen moet krijgen. Nou ja, fietsen zo naartoe. Denk, waar is hij nou weer? Final lap, laatste ronde voor Lando Norris. Gaat hij leuk vinden. Lekker wel. Zeker te weten. En volledig terecht.
1: In de balk links zie je Verstappen met een seconde achterstand op Russell. Zijn die rondetijden? Ja, die zijn... Ja, Max is iets sneller.
0: Ja, maar die trapt door, dat weet je. Die zwakt niet af in de laatste ronde. En Russell zal denken, ja, ik heb niks meer om voor te vechten. En die gaat net een half fractietje meer doen. Wordt zijn derde sprintoverwinning. Verstappen heeft er daar 15 van, om maar even aan te geven hoe het zit. Lando won hem vorig jaar ook. Voor Piastri. En toen was Hamilton derde. Russell vierde, Stroll vijfde. Yuki zesde, Kimi zevende en Pierre Gasly achtste.
1: In die chicane is hij toch nog behoorlijk aan het smijten, hoor, die Lando met die McLaren.
0: Ja, maar je moet dat doen om je in je ritme te blijven. Het gevaar is, dat hoor je wel vaker van de coureur. Dat, en het klinkt heel stom, vooraan rijden is relatief makkelijk. Helemaal als je een gaatje hebt. Maar dan moet je wel je eigen ritme blijven rijden. Op het moment dat je dingen gaat doen om te denken, oh, ga ik hier een beetje dat, dan wordt het onrustig. En dan kan je maar beter gewoon in die schwung blijven, om een goed Nederlands woord te gebruiken. Maar de 8 punten op de zaterdag gaan naar Lando Norris in Miami met de verbeterde McLaren. En hij is gewoon weer goed. Daar is het teamgenootje Oscar Piastri en daar dan Charles Leclerc. Die wellicht nog wel wat zal roepen na afloop over wat remproblemen. En Verstappen denkt, hey, Russell, ja, Kimi is al binnen, Russell is binnen. Verstappen wordt dan uiteindelijk 6e. Vast de 5e plek gekomen en plekje achteruit. Maar ik denk dat hij in de race pace mode geslagen is. Kijken wat ik kan. En dan zie je dus, en dat bevestigt wat ik jou net zei, wie zet er in de laatste raceronde zijn snelste raceronde neer?
1: Verstappen.
0: Precies, 32-2. Om te kijken, als ik een stint van 19 ronden heb, hij wordt dus steeds sneller en sneller. En dan denk ik, als ik nu nog doorga, oké, dan. Ik denk dat ze daar meer mee bezig geweest zijn. Nou, hier zijn ze nog even gezellig bezig bij Haas, wie er vanavond de barbecue aan mag steken. Voorlopig is dat ook Ocon. Die dus eerder in de wedstrijd wel Berman ingehaald heeft. Wat even buiten ons oog gebeurde.
1: Nou, goede race hoor. Hij start de 16e, Esteban.
0: Ja, maar heeft dat ook nodig, hè? Want anders heb ik al eerder geroepen. Is hij een man die volgend jaar, denk ik, een moeite heeft om zijn plekje op de grid te gaan houden. De winnaar van de sprint en de 8 punten gaan naar Lando Norris.
5: Good effort, mate. Well done.
6: Yeah, well done. Nice sprint. Great job. Just do it all over again.
0: Gek van enthousiasme.
1: Nou, een beetje zakelijk.
0: Nee, joh, maar ja, het is maar de sprint, weet je.
1: Ja, toch 8 punten in de knip. Hup.
0: Het zit er gewoon in dat hij zegt, let's do it all over again. Van, dit is in ieder geval een goed begin. En laten we het maar doen. Helemaal op P2. Oscar Piastri.
7: Nice to check your flag. Nice job, Oscar. Strong P2. And McLaren 1-2 as well. We're really happy with that. Good job.
6: Yeah, well done, everybody. Good job. Nice to see the pace was pretty good, obviously. Sure, there's a couple of things to work on, but nice to be able to hold off everybody else. So thank you. See you again this afternoon.
0: Ik dacht, die zou stoppen naast, thank you, good job. Maar toen had hij nog even wat meer. In ieder geval punten binnengehaald. Ik heb nog wel wat puntjes waar we moeten kijken of we de pace een beetje naar boven kunnen halen. En ik denk toch dat het chagrijn wel een heel klein beetje bij Mercedes en Toto Wolff en de zijne ligt.
1: Ja.
0: Ja. Het is zoals het is.
1: Kimi verliest 2 plekken.
0: Ja.
1: Weer een matige start.
0: Houdt wel de schade beperkt. Redelijk beperkt, zouden we kunnen zeggen.
1: David Coulthard gaat de interviews doen.
0: Ja, dat is weer wat kort. Verstappen kan wel tevreden zijn, hoor, want de vorige 2 sprints zat hij de vorige sprint op 1,7 seconden. En in de normale Grand Prix op 17e, 19e en 1,2 seconden. Dus daar is ook echt wel het een en ander gebeurd in de balans van de auto. En daar zal hij alleen maar blij mee zijn. En terecht, en wij ook allemaal, want we hopen dat we net dat we nu in 1 keer de McLaren's hier weer hebben. Dat over een tijdje we kunnen zeggen van, hey, de Red Bulls hebben weer een gaatje dicht. Maar een sterke McLaren hebben we vorig jaar gezien. Ze weten wat ze brengen, hoor, die jongens. Laat dat heel duidelijk zijn. We gaan natuurlijk nooit roepen dat het een soort B-auto is. Want dan had je gezegd, dan was die eerste die we gemaakt hebben niet goed. Dus ze zeggen, nee, update, dit en dat en dan de vloer. Het heeft met name te maken met de grip in de langzame bochten. En dus worden de heren nu richting de microfoon gestuurd. Verstappen kijkt nog even naar zijn eigen banden. Ik denk dat ik gelijk heb dat hij daar heel erg mee bezig geweest is aan het einde van de rit. En vandaar dat hij dan ook door blijft stampen. Want anders ben je natuurlijk weer jezelf voor het gek aan het houden.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, we hadden het makkelijk, ja. Maar wat nou als we doorpushen? En heb je morgen voldoende aan 19 ronden als er al droogweerbanden onderkomen? En de body language van Lewis Hamilton onder de sound van Brian Tyler. Body language Lewis was weer hoofd naar beneden, armen naar beneden.
1: Helm op.
0: Ben er geen ruk mee opgeschoten. Want vorig jaar was hij in deze sprint wel gewoon 3e. Ondanks dat hij op de grid toen ook al 2e begon. Maar goed, er was natuurlijk nog wat akkefietjes halverwege. Het is Miami, dus het gaat inclusief de soundmachine alle kanten op. Dit is ook Miami, hè. Deze mensen betalen 12, 13, 14. Er staat normaal gesproken nooit een fan onder het podium. Ja, in Italië, maar dan is het op de baan. Dit is gewoon allemaal trek je poeplap en kijk, je krijgt een vierkantje. En wij trekken het geld uit je zak en kom je maar staan juichen.
1: Ja, ga maar schreeuwen voor je fan. Voor je rijderbrulk.
0: Ik denk dat dat niet ophoudt bij $10,000. Hoor. De dingen die ik gelezen heb daar... Het is quite seriously. Nou, we gaan luisteren of de heren in de afloop zinnige dingen te vertellen hebben. En of David Coulthard durft te vragen, merk je dingen aan wat er wellicht technisch veranderd is? Nou, de mannen vooraan zullen roepen, nee, dat is allemaal prima, dat is allemaal gezellig. Lewis Hamilton zal er misschien wat anders over denken, maar goed, die krijgen we niet te horen. Want het gaat alleen maar om de eersten. Ja. En van Norris is het ook wel lekker, hè? Pakt ooit zijn allereerste overwinning hier.
1: Ja.
0: Dan heb je wat met zo'n plek. Dat is simpel zat. Weet je, het past hem wel.
1: Oh, hier zie je een bord.
0: Vijf seconden penalty, Kimi Antonelli.
1: Ja, ik denk vanwege de tracklimits. Want hij had er al een black and white flag. Ja. Waar komt hij dan terecht?
0: Zesde. Dan wordt hij zesde.
1: Ja.
0: Herzien de uitslag. 1 Norris, 2 Piastri, 3 Leclerc, 4 Russell, 5 Verstappen, 6 Antonelli met een straf.
8: So welcome to the interviews. We've just heard from Brian Tyler, the composer of the F1 theme tune. He's just on a world debut of the remix, We Are Dreaming. So let's ask Charles Leclerc whether you dreamed you could finish third here in this sprint race. It's been a challenging start to the season, but the upgrades have really worked well. And we saw you pushing hard against Oscar right towards the end of the race there.
9: Yeah, no, the upgrades worked well. I mean, it's thanks to the team that has done a massive work over these 5 weeks of break. But I'm satisfied with that. Unfortunately, I'm not satisfied with P3, though. Obviously, we wish we were a little bit higher. But McLaren brought significant upgrades as well and did a big step forward. But we are not too far. So I think for tomorrow, if we put everything together, maybe we can start a bit higher up. And that will make our life a little bit easy.
8: It's the nature of a racing driver, never to be happy, but you got some good points there, and it's my pleasure to give you your award for finishing third in the sprint.
9: Thank you very much, thank you.
8: Enjoy that. If you can just stay with us, just over there, and I'm going to bring in...
0: Zijn plaquettes geworden dus.
8: So Oscar, we had the opportunity to speak just ahead of the race, and you were pretty positive with the way qualifying had went. These upgrades have been working, and you had your eye very much in moving forward. So satisfied with the 7 points for second?
10: Yes, I think mostly it was, obviously a little bit defined to try and stay with Lando, but no, overall it was a good day, or good morning, obviously, so we'll try and see what we can do for qualifying. I think everyone else will learn a lot, but so will we. So hopefully we can maintain that through the rest of the weekend.
8: Okay, well, here is your award for second in the sprint. Congratulations.
0: Half 1 lokale tijd, en vanuit is good morning.
8: And ladies and gentlemen, the winner of the sprint... On a track that has been very kind to you in the past, Lando Norris. Congratulations. Put us in the cockpit. 19 hot laps, but you had it under control right from the very start.
9: Yes. No, it was a good race. Good race. Nice to be back on the top step, even if it's a sprint. But a good day for us. You know, a massive job to the team in bringing these upgrades. I know it feels like everyone's saying the same thing, but you know, ours have really helped this weekend. So. Happy to get it done for the team, but it's hot. It was hot out there. It was sweaty. I was still pushing. You know, I was trying to find that balance of pushing, but also being quite relaxed and not making mistakes. So, good start to the weekend, but now we have to do it all over again.
8: Well, you do indeed. You've got to qualify this evening. How much of what you've just learned there, good 8 points on the board with the sprint win, where is your mind? You're always moving forward. So, are you looking at making many adjustments for the car going into main qualifying later?
9: Probably not too many. If it works, if it's not broken, I don't know what that is. But anyway, it's worked so far, you know. So we'll probably change a couple of things. There's a couple of things I wanted different from yesterday that will adjust. So hopefully we have a little bit more to come. But I'm sure the others will too. So we'll just keep our head down and keep pushing.
8: Okay. Well, congratulations. Please stay there because we have a special award that's going to be presented by Reid Wiseman, who was the commander on the recent Artemis II mission to the moon and back.
0: Wow.
8: So there you have that award.
0: And commandant van de Artemis.
8: Our second and third place finishers in this sprint. Reid, if you stay there for the picture, please. Ladies and gentlemen,
1: doet hij het wel goed,
8: die
1: Coulthard.
8: Stand here.
1: Beetje regisseren van blijft er nou.
8: Ja. Of Alex Zanardi, who sadly passed in the last 24 hours. We celebrate racing as a community.
0: Mooi dat je Zanardi ook nog eventjes aanhaalt. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc pakken de meeste punten. Van Kimi Antonelli dus nog even teruggeglazen. Dan wordt Russell dus vierde, Verstappen vijfde, Antonelli zesde, Lewis Hamilton zevende. En Pierre Gasly wordt uiteindelijk achtste. Ja, sprint, zoals we ze kennen. Fast en furious en whatever. Geen al te gekke dingen. Beetje duwen en trekken in het begin. Het wielbanger tussen Verstappen en Hamilton. Ja, daar kan ik wel van kunnen genieten. Op het oog, geen slechte sprint.
1: Nee, prima. Goed om naar te kijken. En ja, wat we opviel, jou viel dat meteen al op. Dat het echt meeviel met dat terugvallen van de toerentallen en die kilometers. Ja, ja, prima.
0: Maar dit circuit zit ook...
1: Het is natuurlijk maar kort. De auto zit er niet
0: relatief, vol. Relatief, in de gunstige range van de diverse circuits. Ja. Maar goed. Norris heeft het voor elkaar. Wij hebben het ook voor elkaar, want deze zit er alweer op. Maar we zijn natuurlijk later vanavond. Dat wil zeggen van 10 tot 11, even voor tienen. Met de officiële kwalificatie voor de Grand Prix aan zich. En dan gaan we nu op Grand Prix Radio, jouw sportradio, nadat ik Jack bedankt heb, dankjewel.
1: Dan
0: gaan we overschakelen naar onze man die het allemaal doet vanuit het noorden der Nederland. En dat is Karel Oosterhuis. Veel plezier bij hem. En tot later vanavond bij de kwalificatie.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Een hele goede avond. Welkom bij Ajax Radio op een zomerse lentedag. Want zo voelt het toch wel een beetje. En dat pas op 2 mei. 3 speelrondes voor het einde. De topper tegen PSV. Dan denk je, als je het programma in de Eredivisie ziet, dat wordt er een. Dat wordt een thriller. Voor beide zijden heel erg belangrijk. En dan hangt er op deze 2 mei toch een beetje een gekke sfeer in de Johan Cruijff Arena. Die natuurlijk mooi rood met wit is. Weinig jassen aan. Iedereen heeft lekker een Ajax shirtje aangetrokken. En is een op een beste stemming. Maar het gaat niet voor beide ploegen meer om de pegels, Corné Hendricks.
1: Niet om de pegels waarbij je denkt, daar moet het om gaan als deze twee ploegen tegen elkaar strijden natuurlijk. Hoewel er nu vandaag voor Ajax wel heel veel op het spel staat. Ajax dat echt nog strijdt om een goed einde in de Eredivisie. En een plek om Europees voetbal. Ik vind het altijd mooi, Diederik, dat valt jou ongetwijfeld ook op. Dat je dan overdag al ziet. Hè, ja. Dat men bij elkaar even op een terrasje zit. En dan zie je her en der een beetje wit-rood-wit. Een Ajax-shirtje op het fietsen richting de arena. Hier lekker vroeg verzamelen. Nog een pilsje.
0: Ja, hè, zoals je misschien weet kan ik sinds een tijdje niet meer met de fiets naar de arena. Althans, dat zou wel kunnen, maar dan ben ik heel erg lang onderweg.
1: Ja,
0: en dan kom ik ook weinig mensen met een Ajax-shirt tegen, vrees ik. Dat zou ik misschien wel een keertje kunnen doen. Nou, vandaag was zeker weer om dat te doen natuurlijk. Als je aanwezig bent in het stadion, dan zul je het ook wel voelen. Het is weer om zonder jas naar het voetbal te kijken. Heerlijk weer. Misschien ook weer om een beetje zomeravond voetbal te krijgen. Maar dat kan Ajax zich absoluut niet veroorloven. Het zal de volle bak op moeten, de ploeg van Oscar Garcia. Want met 3 wedstrijden te gaan is het nog in de achtervolging op de 2e en de 3e plek. Toch beide plekken waar Ajax liever zou willen staan dan de 4e waarop ze op dit moment staan. Als het gaat natuurlijk om die positie om Europees voetbal te behalen, dan moet het de druk opvoeren op NEC dat straks speelt tegen Telstar en op Feyenoord dat morgen in actie komt. Lastige uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.
1: Ja, vergeet Twente dan ook niet. Hè? Op een gelijk aantal punten met Ajax momenteel die de 4e plek delen. En Twente komt ook nog in actie. Lastige uitwedstrijd is dat morgen in Alkmaar tegen AZ. Wat dat betreft natuurlijk wel een sensationeel slotstuk in de Eredivisie. Al gaat het niet meer om het kampioenschap, want kampioen zijn ze in Eindhoven. En dat is ze gegund, zei Garcia ook. Althans niet gegund, maar
0: als je zo
1: het
0: speelt.
1: Ja, inderdaad, ja, zo'n grote afstand, zo vroeg, hè, want dat is een record ook gebleken. Ja. Zo vroeg al kampioen worden in de Eredivisie. Terwijl de spelers van PSV en Ajax inmiddels klaarstaan in de catacomben. Zullen we straks ook een soort van erehaag, nou niet een soort van, gewoon een erehaag zien. Met applaus dat de spelers van PSV verdienen voor het behalen van de landstitel.
0: Hey, maar ze hebben het dan wel goed gedaan in de competitie. Maar tegen Ajax in de competitie werd het 2-2 onder Heitinga in Eindhoven. En Ajax verloor sowieso slechts 1 van de laatste 9 thuisduels met PSV in de Eredivisie. In 4 van die wedstrijden scoorde het bovendien minstens 3 keer.
1: Ja, Ajax heeft dat belooft wat.
0: Prima statistieken tegen PSV. Zelfs het PSV onder Peter Bos. Peter Bos die zijn 100ste wedstrijd voor PSV coacht in de Eredivisie. Geweldige statistieken voor hem natuurlijk. Ze zijn weg geweest. Daar is het ook al, als je een beetje luistert naar de voetbalpodcast of naar de talkshows kijkt, dan heb je het ongetwijfeld meegekregen. Veel over gegaan. Zijn op Ibiza geweest, geloof ik.
1: Ja, ze zijn naar Spanje gegaan inderdaad. En waren volgens mij een dag voor Koningsdag weer terug.
0: Dan ben je fit, toch?
1: Dan ben je natuurlijk fit. En bovendien, voetballers zijn fit. Die kunnen zich dat echt wel een beetje voorloven om een paar dagen een beetje uit hun dak te gaan. Er werd nog gekscherend gezegd dat ze vanmiddag nog een after hadden op de Wallen. Nou, dat lijkt me wat ver gaan. Maar natuurlijk zijn die gasten fit. En bovendien, zo'n wedstrijd. Heel veel toeschouwers uitverkocht de Johan Cruijff Arena. PSV zal zich ook willen laten zien tegen Ajax. En bovendien hier al eventjes niet gewonnen. Terwijl daar het bekende deuntje klinkt. En de spelers van Ajax en PSV zodra het veld op kunnen komen.
0: Ja, en dan gaan we ook even kijken of er iets bijzonders gaat gebeuren. Dan misschien Corné. Er is toch wel een voorzichtige aankondiging voor gedaan. Zou dit volgens mij het moment moeten zijn dat Ajax misschien wel een erehaag gaat volgen.
1: Ja, ze komen, inderdaad
0: komt
1: ja,
0: alleen eerst, ja. Ajax naar buiten achter de scheidsrechters aan. En dat is opvallend. Dat zie je heel zelden. Ja, een aantal supporters hoor je misschien wel in het commentaar om ons heen. Vinden dit niet leuk, maar er wordt een erehaag gevormd. En grote kampioenen kunnen ook groots verliezen.
1: Tuurlijk.
0: Dat doet Ajax hier. Wij zeiden het net al. PSV heeft

0: een knappe prestatie geleverd. Gaat misschien wel met een recordverschil kampioen worden van de Eredivisie. Dat gaat Ajax vandaag in ieder geval proberen te voorkomen. En daar komen de spelers van PSV dan ook het veld oplopen. Onder aanvoerder van vandaag Mauro Junior. Hij steekt zijn hand omhoog. Ajax klapt. Ze staan in twee delen van 7 en 4. Nee, van zijn er toch 6 en 5. Aan de beide zijden opgesteld. Ze klappen. Ze staan ver genoeg uit elkaar, vind ik. Kom het niet in.
1: Ja, jij rekent Lucky mee.
0: Lucky staat er nog bij. De mascotte van Ajax. Daarom was het een beetje asymmetrisch. Dat is een beetje asymmetrisch, ja. Misschien kan Lucky als 12e man vandaag meedoen. Ja. Dat zou wel. Nou goed, Lucky gaat er namelijk nu ook naast staan. Dan gaan we zo meteen de opstelling van Ajax eerst maar even horen. Daarin valt in ieder geval, dat ga ik vast zeggen, op dat Klaassen er nog steeds niet bij is. En ook Wout Weghorst is ziek. Hier komt de opstelling van Ajax.
2: Ajaxiden, dit zijn onze dappere strijders voor vanavond. Met nummer 26, Maarten Paas. Nummer 2, Lucas Rosa. Nummer 3, Anton Guy. Nummer 4, Ko Itakura. Nummer 6, Yuri Regeer. Nummer 9, Kasper Dolberg. Nummer 11, Mika Gods. Nummer 15, Yuri Baas. Nummer 23, onze captain, Steven Berghuis. Nummer 24, Jordi Mokio. En met nummer 37, Josip Zoetalo.
1: Dat zijn ze dus voor Ajax vandaag tegen PSV. En daarin valt natuurlijk vooral op dat Weghorst er niet bij is om medische redenen. Dolberg de spits en dat middenveld met Mokio, Itakura en Regeer. Geen Glog dus, zoals vorige week in Breda tegen NAC. Benieuwd hoe dat gaat lopen. Bij PSV missen ze nogal wat spelers. Perisic wilde graag vrij zijn vandaag. Pakte daarom twee keer geel tegen Peck. En Saibari, Schouten zijn er ook niet wegens blessures. Dat maakt dat Kovar gewoon weer de doelman is. Achterin bij PSV met Zidilia, de Fransman, Flamingo en Kaczorowski het centrale hart. In de defensie Mauro Junior, de linksback, Veerman, Wander en Til op het middenveld. Driehoets vanaf links op de plek dus van Perisic. Peppi is de spits en de man in vorm staat aan de rechterkant. Bayraktarević maakte er twee, gaf ook nog wel wat assist. Vorige week tegen PEC Zwolle en hij dus aan de rechterkant. Op Zuid hebben ze er heel veel zin in. Ajax gaat vanaf Zuid naar Noord spelen in de eerste helft. En achter de bal op de middenlijn staat Peppi. En die heeft nu afgetrapt namens PSV.
0: Die heeft dat gedaan in een donkerblauw outfit met rood-witte accenten aan de zijkanten. Dat zijn de kleuren van de vlag van Brabant. En PSV heeft de bal meteen naar voren geschoten. Aan de rechterkant is het Ajax. Dat natuurlijk gewoon in het rood met wit speelt. Dat via Rossa de bal uitverdedigt. Die doet dat wel meteen over de zijlijn. En dus is het een ingooi voor PSV aan de rechterkant. Daar is de bal nu in handen van nummer 25, dacht ik te kunnen zien. En die bal is Sidilia. Die gooit hem naar voren. En die bal wordt voorgekopt en ingekopt. Die wordt bij de tweede paal ingekopt. Wordt verlengd. En dan is het een hele gevaarlijke ingooi van Sidilia. De Fransman. Die wordt verlengd. En bij de tweede paal. Wie kopt hem
1: Peppi
0: binnen?
1: Peppi kopt hem binnen. De spits van PSV. Die bal die stuit het door. Niemand die hem weg kan koppen namens Ajax. En dan zijn we. Zo. Is dat misschien een record? In elk geval bij Ajax-PSV denk ik wel. Een seconde of 30 onderweg. De eerste keer dat PSV in het strafschopgebied van Ajax komt. Is het raak voor de Eindhovenaren. En is het raak voor de Amerikaan Peppi die dus scoort voor PSV. Het is een verre ingooi van de rechtsback. Kaczorowski die verlengt die bal richting de tweede paal. En Peppi staat daar vrij. Wordt niet goed gedekt door in dit geval Guy. Guy die te laat komt. En dan kan hij koppen. Is Paas ook kansloos. En is dit een beroerde start zeg van Ajax. Maar gelukkig, als je in een minuut scoort, zijn er nog minstens 89 te gaan voor Ajax. Om de schade te repareren. En daar moet Ajax nu mee beginnen. Met Gods aan de linkerkant.
0: Ja, het is een 14e goal. En hij is al lang geblesseerd geweest. De Amerikaan in dienst van PSV. Hij heeft hem zomaar binnengekopt. Zomaar uit die ingooi dus. Die werd weggegeven door Rossa. Het eerste moment dat PSV die bal maar gewoon naar voren schoot. Matig uitverdedigd. Ja, in ieder geval gewoon over de zijlijn geschoten door Rossa. En daar kwam uiteindelijk een doelpunt uit. Fataal dus. dat weggeven van die ingooi. Guy schiet de bal naar voren. Ja, Ajax heeft gewonnen natuurlijk. Twee keer op rij, maar dat was van Heracles. En NAC, de nummer laatst en één na laatst in de competitie, gaan er waarschijnlijk allebei direct uit. PSV is met een straatlengte de lijst aanvoerder. En dat is andere koek. Dat blijkt dan uit zo'n doodspelmoment. Nota bene, derde minuut van de wedstrijd. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. Meepraten kan altijd. Misschien moet je je frustratie er maar even uitgooien. Radio@ajax.nl, dat is ons e-mailadres. Wij beleven hem, deze topper vanaf de perstribune, hoog en droog. En dan zien we aan de rechterkant dat de nummer 19, Bayraktarević van PSV, de bal even naar binnen speelt. 10 veldspelers van de ploeg van Peter Bos op de helft van Ajax.
1: PSV, een meter of 10 over de middenlijn met het balbezit. Daar is Veerman. Even combineren met Mauro Junior. Is dat een overtreding van Dolberg? Nee. En dus kan PSV door. Maar gaat het wel even achteruit met Flamingo. En dan weer de man met heel veel assists achter zijn naam. Hij is lijstaanvoerder wat assist betreft. Veerman, die probeert Peppi te bereiken. De man van die vroege 0-1 dus. Ajax zit daar nu tussen. Ajax kan nu vooruit met Mika Gods. Mika Gods even spelen naar Sutalo, de Kroaat. Heeft heel veel ruimte om op eigen helft meters te gaan maken. Nu naar de rechterzijde. Guy dan. Guy neemt aan. Kijkt wel vooruit. Maar moet dan weer terug naar Sutalo. En dan is dit denk ik het eerste moment, als we 3 minuten en 20 seconden onderweg zijn, dat Ajax even wat langer balbezit heeft. Mokyo komt zich nu aanbieden. Net over de middenlijn. Een beetje aan de rechterkant. Sutalo dan naar Berghuis. Lange trap van Berghuis op de doorgelopen Regeer. Is goed, maar net iets te hard voor Juri Regeer om hem echt aan te nemen. Daarom kan Kovar hem plukken. En hem alweer verleggen naar de rechterzijde. Ja, dat middenveld is natuurlijk wel nieuw bij Ajax op deze manier. Zou het defensief kunnen noemen met zowel Mokyo Regeer als Itakura daarbij. Itakura bij balverlies wel echt een van die 5 verdedigers bij Ajax. En zo zie je dat het eigenlijk een soort van 5-4-1 nu is bij Ajax. Dat is dus wat Garcia heeft bedacht tegen de landskampioen. Hij had het in de persconferentie al over een heel duidelijk plan. Dan is dit denk ik het plan. 5-4-1 tegen PSV. 0-1 staat er nu in de 5e minuut.
0: Ja, dat is dan misschien ook wel meteen een streep door de rekening van die 5-4-1. Dat is natuurlijk een opstelling waarin je weinig tegen wil krijgen. En dat is in de eerste minuut helaas toch al gebeurd. Het doelpunt van Peppi staat op de grote scoreborden. Dus het is waar. 0-1, 4,5 minuut gespeeld. De bal is in handen van Maarten Paas. Die lichtgroen aangetrokken heeft vandaag. Hij heeft hem even naar rechts gegooid. En dan de bal uiteindelijk terug via Regeer bij Paas. Korte bal voor hem. Dolberg probeert te verlengen. En nu is het PSV dat de bal weer overneemt op het middenveld. Bal gaat rustig van voet naar voet inmiddels. Aan de zijde van de Eindhovenaren. Even terug richting Kovar. Kovar, eerste doelman van Tsjechië. Een tijdje was de tweede doelman van Tsjechië nog de doelman van Ajax. Maar die is geblesseerd. Jaros Dolberg geeft hem naar links. Daar is Gods op de achterlijn. Gods met voorzet. Eerste moment voor Ajax. Wordt makkelijk verdedigd. Bij de tweede paal was alleen nog Junior. Die lijkt een corner weg te geven. Dat vindt men hier in de arena, maar dat vond de grensrechter die er toch goed zicht op had niet. Wordt er een overtreding gemaakt op een AFC? Jazeker, er ligt iemand op de grond. En inderdaad was het te laat op het middenveld bij PSV. En dus krijgt Ajax op een redelijk gevaarlijke plek vanwege de overtreding van Peppi aan de rechterkant een vrije trap. Rechterkant voor Ajax, 5 meter van de zijlijn.
1: Ja, slachtoffer was Juri Regeer. Die is inmiddels opgekrabbeld en loopt richting de lijn van de 16 meter. Ajax krijgt dus een vrije trap in de 6e minuut. Met de captain achter de bal. Die kan normaliter wel een bal aardig wegleggen. Kijken wat er nu gebeurt met Steven Berghuis. En deze vrije trap met die 0-1 achterstand. Dus fijn als Ajax direct wat terug kan doen. Die bal is aardig. Wordt verlengd door een PSV. En gaat over de achterlijn. En dus krijgt Ajax de eerste hoekschop te nemen van dit duel. Komt in dit geval de ploeg op een licht applausje te staan van het publiek. Dat er wel weer achter gaat staan na die klap die het dus te verwerken kreeg in die openingsminuut. Achter de bal Mika Gods. Hoekschop komt van links. Daar gaat één arm, zijn rechterarm van de Belg, de lucht in. En dan gaat die bal nu voor het doel komen. Die is strak, die is aardig, maar wordt weggekopt door Flamingo.
0: Ja, en dan gaat hij over de zijlijn. Mag Gods gaan gooien. Zou ook Rossa kunnen zijn. Ajax heeft niet zo'n specialist als Sildilia die hem in één keer richting de 5 meter kan slingeren. Nou, dus dat doelpunt al uitgevallen. Inmiddels in de 7e minuut van deze wedstrijd. Ajax op achterstand. Rossa tikt hem naar Gods. Gods 10 meter over de middenlijn. Met in zijn rug die Sildilia. De man dus van die ingooi met het ingevlochten haar. De Fransman uit Metz. Die uiteindelijk nu in Eindhoven is aanbeland. En daar ook ineens basisspeler is. Dest, zijn concurrent, is er vandaag wel voor het eerst in lange tijd weer bij. Dolberg speelt hem even naar de rechterkant. Daar is de bal in de voeten gespeeld van Berghuis. Die een beetje uitzakt. Helemaal terug net voor de verdediging. Zet de combinatie op met Jury Baas. En dan Berghuis met een risico. En dan zit Veerman ertussen. En dan aan de rechterkant zijn ze weg. Met bijna 1-op-1. Bal bij Bayraktarovic verlengd. Komt de terugtrekkende bal van Tilval bij de tweede paal. En dan gelukkig dat die bal niet goed wordt ingeschoten. Want het was eigenlijk voor open doel. Maar hij ging recht in de handen van Maarten Paas. Die daar al zat.
1: Ja, Driewicz kon echt 0-2 maken. Had hem echt binnen moeten schieten. Maar schoot hem totaal verkeerd. En recht in de handen van Paas, die eigenlijk naast het doel lag. Daar komt Ajax goed weg. Nu Ajax met balbezit. Crosspaas van Berghuis vanaf de rechterzijde. Wordt goed aangenomen door Mika Gods. Mika Gods met de gebaren richting Rosa. Dat hij mee moet opkomen. Dat doet de Braziliaan dan nu ook. Richting het 16 meter gebied. Aan de linkerkant. Balletje gaat terug naar Gods. Gods balletje onder de voet. Nu even dreigen. Met die Fransman tegenover hem. Sildilia nu naar Mokio. Via Mokio dan naar Rosa. Daar eindelijk de voorzet. Die komt van de linksback van Ajax. Maar is ook heel makkelijk te pakken. Door doelman Kovar. Die lang is en de lucht in gaat. Nu even om zich heen kijkt. De tijd neemt om het spel weer te verleggen. In dit geval naar zijn centrale verdediger Flamingo. Flamingo dan naar Kaczorowski. Dat is een Spanjaard en een Pool in één.
0: Ja, scoorde in die wedstrijd tegen Ajax. In Eindhoven speelt de bal nu naar de rechterkant. Is het Flamingo. Loopt eventjes naar voren. Ja, Ajax in balbezit. Vind ik wel dat ze ver genoeg naar voren komen nu. Het is niet dat het een 5-4-1 is waarbij er in de aanval niemand in de aanval mee is. Zojuist ook PSV laat ze ver komen. Er liggen echt wel kansen voor Ajax om wat terug te doen. Dat is nou eenmaal ook hoe Peter Bos speelt natuurlijk. In zijn Ajax-tijd kreeg je toch wel vaak het verwijt dat de achterdeur vaak ver open was. En alhoewel hij zo nu en dan wat verdedigender speelt met PSV. Vooral in de Champions League heeft hij dat gedaan. Lijkt dat nu toch niet echt het geval. Bal richting Til op het middenveld. Speelt hem even naar de rechterkant. En daar gaat die bal even achteruit. Daar is Veerman. Veerman net voor de rand van de 16. Kreeg hem ingespeeld van zijn doelman. Gaat die bal even naar links. En dan is het een tikje terug van Bayraktarovic. Had jij wel het gevoel dat er daar wat strakker doorgedekt mocht worden?
1: Ja,
0: toch?
1: Kijk, Ajax probeert wel druk te zetten op de verdediging van PSV. Nu in die opbouw. Maar PSV speelt er zo makkelijk onderuit. Dan denk ik, of zak dan wel in met die 5-4-1. Of zet wat frisser druk. Nu Bayraktarovic. Die kan heel ver komen aan de rechterzijde. Til. Gaat hem niet voorgeven. Terug naar de Bosniër. De Bosniër dan nu met wat schijnbewegingen. Mokio tegenover hem. Via Til gaat hij naar Veerman. PSV combineert in het 16 meter gebied van Ajax. Dat ziet er goed uit met Mandert. Dan lijkt Ajax over te nemen met Rosa. Krijgt de Braziliaan een tikkie. Gaat hij naar de grond. En Ajax een vrije trap. Maar het is nog niet het begin, Diederik, dat we hadden gehoopt en wellicht ook verwacht van dit Ajax in deze...
0: Ja, jongens, bij de Tarovic kan hij misschien wel rood krijgen.
1: Oh, echt?
0: Even serieus, hij komt hier met...
1: Het gaat weer door, Diederik.
0: Nee, hij gaat met twee benen gaat hij daar door.
1: Het is wel Berghuis. Berghuis met een fantastische bal op Gods. Dit moet dan misschien 1-1 worden, maar Gods omspeelt Kovar niet helemaal goed. De aanval gaat nog wel door in het 16 meter gebied. En dan zit PSV er wel tussen. Gods probeerde daar de doelman van PSV te omspelen. Maar schoot de bal, tikte de bal net te ver voor zich uit. Nu wel een hoekschop voor Ajax. Die wordt getrapt vanaf de rechterkant, omdat Mauro Junior de bal over de achterlijn speelt. Ja, maar die rode kaarten, Diederik, of dat VAR moment, ik denk niet dat hij komt.
0: Ik denk het ook niet. Onder het uitvak ligt die bal nou eenmaal klaar om in te trappen. En er was ook geen appel voor Ross. Hij stond ook vrij snel weer. Maar hij ging echt met twee benen heel naar door. De corner wordt alweer kort genomen. Gods geeft hem laag op Guy. Guy gaat schieten. Guy, lekker schot. En Tom Guy, als hij scoort, is het altijd een mooi verhaal. En meestal een mooie goal. En in dit geval schiet hij hem in de linkerkant van de goal. En de rechterhoek voor de doelman is volledig open. Kovar staat ook stil als een lantaarnpaal. Als een eenzame man op een feestje. Hij weet echt niet waar die bal naartoe gaat. Anton Guy schiet hem keihard binnen en het is 1-1.
1: Als hij iets goed kan, Anton Guy, de rechtsback van Ajax, dan is het vuren van afstand. Heerlijk om dat geluid ook te horen als hij de bal krijgt. Van in dit geval Berghuis op een meter of 22. Boom, roepen ze met z'n allen in het stadion. En boom, doet Anton Guy met deze streep Kovar gepasseerd. En dan is het lekker dat de eerste echte kans voor Ajax, of althans het schot op doel van Ajax, direct raak is. En zo staat het weer 1-1. Het is de wedstrijd.
0: Ja, hij schiet hem echt perfect in de hoek. Zo lekker in dat zijnetje. Eigenlijk kan dat van de positie nauwelijks. Zit ook niet echt draaien. En toch gaat hij heerlijk in de zijkant van het net. En zei ik net, die keeper blijft staan. En had misschien wat moeten doen. Nee hoor, daar had hij helemaal niks aan kunnen doen. Ik dacht, misschien zit hij nog een klein beetje in de feeststemming. He, is hij niet helemaal uitgeslapen. Maar daar in dit geval
3: kun je Kovar niks verwijten. De Ajax-coach Oscar Garcia geeft de bal nu aan Sildilia om een vrije trap te nemen.
1: Ja, dat klinkt alsof hij nog weer speelt. Weet je, in zijn Barça-jaren. Ja. Garcia speelt hem. Ja, misschien niet gek om hem te hebben, toch, in die periode?
3: In die periode misschien zijn broer, hè? Die hebben we wel gehad. Ingooi is voor Ajax aan de rechterkant. 13e minuut van de wedstrijd. En het is 1-1. Gelukkig maar weer. Het was een beetje stil in onze mailbox, als ik eerlijk ben, Corné. Zeker voor een topper. Iedereen bibberde waarschijnlijk. Maar lijkt me dit wel een leuk moment om even te vertellen waar je deze wedstrijd aan het beleven bent. Via radio@ajax.nl beleven we de wedstrijd graag met je samen. Slechte bal van Paas. Kon hem rustig naar de linkerkant geven. Bal gaat over de zijlijn. En dan ziet Gods die bal dus over de zijlijn gaat, terwijl hij hem in zijn voeten had willen hebben. Slechte bal van Maarten Paas. 13e minuut van de wedstrijd bij die 1-1 stand. Bal is in het centrum achterin bij PSV, bij Gajerovski. En dan de rechterkant is Flamingo. Maar gaat eerst even terug richting de in het fel geel geklede doelman. Kovar dus, die ook naar het WK gaat. Plaatsen zich op dezelfde avond als zijn teamgenoot Bayraktarovic. En was ook de held. Hij als keepende doelman bij een penalty-serie en bij Raktarovic. Omdat hij de winnende penalty maakte tegen Italië. Misschien wel de heetste penalty van het jaar tot nu toe. In ieder geval gingen de pleinen in de hands in Sarajevo. Voor een groot feest. En hij is nu ook echt in vorm bij PSV. Dus hou hem in de gaten. Daar is hij weer.
1: Zit dit jaar nu met een paas in de richting van Til. Dan wordt er hier een beetje gemord, omdat men vond dat dat een overtreding was op Ajax. Het spel gaat wel door en een ingooi volgt nu. Een meter of 5 over de middenlijn aan de rechterzijde. De Fransman Sildilia gooit hem naar Flamingo. En dan is die storm even gaan liggen, want de storm was er toch wel even een minuut of 2-3. Een beetje aan beide kanten wel. Want Driewet zat hem echt op zijn schoen. De 0-2 voor PSV. En dat binnen 10 minuten. Dat zou een enorme klap geweest zijn natuurlijk voor Ajax. Aan de andere kant, een paar minuten later, raak dus via Ntongai. Inderdaad, leg zijn doelpunt eens een keer naast elkaar. Dat moeten we misschien maar eens doen op de mediaafdeling, ja. Diederik. Want dat zijn allemaal parels.
3: Ja, dan moet je die beslissende panel tegen Panathinaikos. Dat is dan misschien niet een doelpunt, maar die zijn moet je dan ook wel even meenemen voor het verhaal.
1: Hij maakte er 2 natuurlijk toen. Maar ik denk aan Utrecht thuis, maar ik denk ook in de Champions League. Karabach, hoe die met buitenkant rechts zo'n beetje schoot Groningen uit. Ook met de wreef in de verre hoek.
3: De eerste keer dat we erachter kwamen, was toch Go Ahead thuis? Die volley van afstand?
1: Nee, dat was Utrecht. De 2-2 was dat thuis in de
3: hij heeft
1: 2
3: keer zo'n volley gemaakt.
1: Oh, tuurlijk. Toen hij er net niet lekker in zat. Zo'n volley vanaf de bal vanaf links.
3: Je wijst naar het veld. Omdat
1: het is aan de linkerkant aan de noordzijde. Ja. Ik weet het weer inderdaad. Ja. Toen zat hij er niet goed in. Werd hij een paar keer gewisseld al vroeg in de wedstrijd. Ja. En zo antwoordde hij toen de tijd. En het is een prachtig. Het is een gave om zo te kunnen scoren. Nu even opletten. Want Peppi krijgt de bal na een ingooi aan de rechterzijde. Een beetje tegen de achterlijn aan met Sutelo tegenover hem. En de Kroaat wint dat duel, doet dat goed. Probeert Rosa direct in stelling te brengen om te counteren via Gods. Dat lukt niet. Sutelo heeft nog wel de bal. Wordt het nu wat moeilijker gemaakt door Bayraktarovic. En dan gaat de bal via het been van Peppi over de achterlijn. En dus mag Maarten Paas zich gaan opmaken voor een keeperstrap. Baas deed dat goed daar in het hart van de defensie. Door de bal even tegen het scheenbeen van de Amerikaan te schieten. We zijn 16 minuten onderweg. In de Johan Cruijff Arena. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. Het is een spannend duel tussen de kampioen en de nummer 4 van de Eredivisie. Voor Ajax echt noodzaak om te winnen. En goed zicht te houden op het bereiken van Europees voetbal. En met name natuurlijk die voorronde van de Champions League. Die echt nog binnen handbereik is. Dolberg nu met een goede bal naar de linkerzijde. Dolberg wordt getackled. Gods nog wel. Gods in de 16. Gods met de voorzet. Weggehaald door PSV. En Kansik Dolberg schiet dan aan tegen Flamingo. Ah, kantje Ajax daar even. En goed verdedigd door PSV.
3: Ja, Ajax houdt de druk erop. Maar PSV met Bayraktarovic nu over de verdediging van Ajax weggestuurd. Maar goed ingegrepen door Jurie Baas. Ajax pakt het heft weer in handen in de eigen arena. Alhoewel dit van Jurie regeren boven spelen is. Nu moet hij snel tussen zitten bij Joey Veerman. Die hem naar links kan geven. Dit wordt gevaarlijk. Driehoek richting de achterlijn. Heeft wel Guy nu voor zich. Aansluiting bij Ajax is compleet. En dan Joey Veerman weer in balbezit. Speelt de bal even rustig achteruit. En daar van achteruit moet PSV weer gaan opbouwen. Gaat de bal helemaal terug richting Flamingo. Flamingo, linkerkant, is uitgezakt. Joey Veerman als linksback nu dus eigenlijk geposteerd. Speelt hem richting het centrum. En daar is het die Duitser in balbezit. Wanner. aan de rechterkant. Aanname bij Sildilia. Sildilia door naar Til. Til bij Raktarovic. En allemaal PSV-namen. Bal gaat weer even rustig rond bij de donkerblauwe. 17e minuut 1-1 stand. Sildilia heeft hem net voor de middenlijn.
1: Wel lekker tempootje zo. Het is geen Bayern PSV hoor. Dat zou ik niet willen zeggen. Maar het is enerverend om naar te kijken. En dat verdient zo'n topper natuurlijk ook in de Johan Cruijff Arena nu. 1-1 de stand. Flamingo vraagt aan Til om even in de bal te komen. Dat doet Guus Til dan ook. Baas zit hem op de hielen. En nu de bal weer even naar Wanner. Wanner op de middenlijn naar Sildilia, de Franse man. Combineren van PSV is op eigen helft. Ajax zet voorzichtig wat meer druk nu. Met ook Dolberg, die raakt de bal wel aan. Maar Mokyo is net te laat. En daarom de opening nu van Junior in de richting van Driewits. Maar de man van de 1-1 zit daartussen. Guy zit er even lekker in nu. Guy zal ook vertrouwen hebben gekregen. Maar op dat moment krijgt hij een bal verkeerd aangespeeld door Berghuis. Team Pardoes over de zijlijn speelt. De aanvoerder dus van vandaag. Ook bij afwezigheid van Davy Klaassen. Wordt verwacht dat hij er volgende week weer bij is. Als hij zijn thuiswedstrijd speelt tegen Utrecht. En daarna natuurlijk ook nog die laatste wedstrijd in Heerenveen.
3: Jazeker. En als je dan denkt straks misschien Berghuis weer gewisseld te zien in de tweede helft. Dan zal Wout Weghorst niet de band overnemen. Want die had hem de afgelopen weken wel als reserve aanvoerder. Maar is er dus niet bij. Is niet fit voor deze wedstrijd. Zit ook niet op de bank. Dolberg vandaag de spits. En hij kreeg af en toe te horen. In ieder geval in de media dat hij niet goed zou jagen. En dat heeft hij wel ter harte genomen in de eerste 18 minuten van deze wedstrijd. Want hij rent er achteraan werkelijk waar. Alsof zijn leven ervan afhangt, laat ik het zo maar zeggen. PSV met het balbezit. Bal gaat richting de middencirkel. Daar is rustig de aanname bij Flamingo. Geeft hem naar zijn linkerkant. En daar staat zijn maatje in de verdediging. Kajerowski verder door naar de linkerkant. Aanname daar aan de buitenkant bij Driuc. En Driuc heeft hem even teruggespeeld richting Joey Veerman. Veerman met de bal naar Flamingo. Dribbelt in en dan goed ertussen gezeten bij Ajax. Door Mokyo en aan de rechterkant uiteindelijk bij Raktarovic aan de zijlijn. Bij Raktarovic komt er voorbij bij Rossa. Rossa verdedigt dan, zegt dat het een ingooi moest zijn. Dat die bal al over de zijlijn was. Toen tikte Rossa die bal over de achterlijn. En bij Raktarovic doet alsof zijn neus bloedt. Gaat de bal pakken voor een corner. En dat zal het dan ook wel worden. Scheidsrechter Lindhout volgt zijn assistent in dit geval. Die zegt dat het een corner moet zijn aan de rechterkant. Voor de Zuidtribune gaat de bal even achteruit naar Veerman. Dan een nieuwe voorzet. En die wordt eruit gehaald, gelukkig, door Ajax. En dan kan Gods erachteraan, maar PSV zit er weer tussen.
1: Ja, Gods had even gehoopt op een flame-scherpe counter. Zoals hij dat natuurlijk als geen ander kan. En zoals Ajax dat de laatste weken ook goed heeft gedaan. PSV was op tijd terug. PSV nu met balbezit als we 20 minuten onderweg zijn. In de Johan Cruijff Arena. Tempo wel echt wat omlaag is gegaan de laatste minuten. Maar dat is ook niet zo gek. Nou, dat moordende tempo van de beginfase. Heel goed is het niet altijd. Maar leuk absoluut wel. Flamingo nu op de middenlijn met balbezit. Centrumverdediger van PSV naar Mauro Junior. Die staat op papier linksback. Maar staat nu echt even in de as. De Braziliaan met de aanvoerdersband. Kaczorowski nu aan de linkerzijde. Veerman komt zich even aanbieden om die bal op te halen. Maar de bal gaat naar Kovar. Doelman van PSV. Vorige week zat hij nog even op de bank. Toen mocht Nick Olij keepen in het duel met Pek Zwolle. Werd met 6-1 gewonnen door PSV dat in de tweede helft echt op stoom was. Nu gaat de bal naar de linkerzijde. Dit is ook mooi om te zien. Veerman die vraagt zich af of die bal voor hem bedoeld was. Want die ging over hem heen. Over de zijlijn. En dus kan Ajax gaan ingooien. Inmiddels snel gedaan met Anton Guy. Die heeft geapplaudisseerd voor zijn ploeggenoten. Iedereen even wat moed in te spreken. Want dit is een belangrijke fase voor Ajax. Want wat gebeurt er na die 1-1? Wie pakt de controle? Vooralsnog beide ploegen zo'n beetje. Goede bal nu van Berghuis. In één keer door op Dolberg. Net over de middenlijn. Goed doorgespeeld naar Berghuis. Ruimte voor Ajax. Gods is ook mee. Maar hier is Berghuis. Oh, die krijgt hem niet bij Gods. Och, och, och. Wat een mogelijkheid was dit, zeg, voor Ajax. Om hem goed uit te spelen. En de topschutter in stelling te brengen. Maar Berghuis speelt hem niet goed in. Hij kan zien wellicht wel voor Ajax nu.
3: Nou, Dolberg toch even de voet dwars gezeten. Het was goed verdedigd van die Sildilia. Die bleef toch knap naar de bal kijken. Was atletisch genoeg om een uitschuifbeen de beslissende paas. Want dat was het toch zeker wel geworden. Eruit te halen. Dolberg naar Itakura. Draait om, maar helaas zit iemand tussen bij de eerste Japanner in Ajax-dienst. Bal valt van de voet af van Dolberg uiteindelijk terug richting zijn doelman. Bij de eerste van de Veerman uiteindelijk terug bij zijn doelman. 22e minuut van de wedstrijd. Bijna zit de eerste helft van de eerste helft erop. En zoals Corné al zei, het is een leuke onderhoudende eerste helft. En afgezien van dat moment uit de ingooi is PSV. Ja, trouwens, ja, wel heel gevaarlijk. Hij is nog een keer een grote kans gehad. Nou goed, een open wedstrijd, laten we het zomaar noemen. Maar ze Ajax zeker niet minder dan PSV. Bayraktarovic geeft hem aan Veerman aan de rechterkant. Lage bal, dat is wel aardig gekaatst daar. Is die Sodilia daar ineens als spits op gedoken? Bayraktarovic geeft hem voor naar de tweede paal. Daarachterin is Peppi. En die kan goed koppen, maar ziet de bal nu over zich heen gaan. Dus hij kan niet op doel koppen, nog naar een medespeler. Vorige week scoorde nog twee keer met zijn hoofd, volgens mij, de Amerikaan.
1: Ja, tegen PEC Zwolle. Maar wat Ajax niet moet doen, vind ik, Diederik, is die Bayraktarovic heel rustig laten voorgeven telkens met zijn linker. Want als hij iets goed kan, die Bosnier, is het die bal indraaien. Een beetje à la Ziyech, vind ik. Een heerlijke paas, strak aangemeten telkens. Maar het valt mij op dat hij telkens naar binnen kan en die bal kan voorgeven met zijn linker.
3: Was het maar een Nederlander geweest, die hadden er op het WK goed bij kunnen.
1: Zo, een linkspoot op rechts, dat zou niet gek geweest zijn inderdaad voor Ronald Koeman. Maar goed, hij gaat hopelijk voor hem dan en zijn land schitteren namens Bosnië op het WK. 21 jaar jong, Bayraktarovic nu dus vanaf de rechterzijde. Nu PSV weer met balbezit, 23e minuut. 1-1 nog altijd de stand.
3: Oh.
1: Doelpunt te maken is Peppi en Guy. En wat zag jij?
3: Panna
1: van Bayraktarovic.
3: Gelukkig zonder functie, want hij nam wel het balbezit over.
1: Rosa werd daar even door zijn beentjes gespeeld, de Braziliaan. Maar Rosa mag nu de bal ontvangen. Want Ajax krijgt een vrije trap na een overtreding. Die werd gemaakt dus door PSV. Baas heeft haast en dat is goed om te zien. Die speelt hem terug naar Paas, de doelman van Ajax. Als PSV hoog druk zet, dat doen ze natuurlijk altijd. Peppi en ook Driewets melden zich daar. Dan gaat het via Berghuis in één keer door naar Dolberg. Dat leverde een minuut of drie geleden dus een goede mogelijkheid op met die 1-2. Jammer dat Gods uiteindelijk niet werd bereikt. Nu wordt Gods wel bereikt aan de linkerzijde door Dolberg. En dan kan Mika Gods, de Belg, de Fransman, Sidilia gaan opzoeken. Het balletje gaat naar Regeer in de as van het veld. En dan via Rosa naar Mokio. Die een opvallende keuze maakte door voor Congo uit te komen de komende tijd. Dat kwam in het nieuws. Mokio natuurlijk, die heeft verlengd tot 2031. Nu in balbezit. Probeert Regeer te bereiken in de 16 van PSV. Maar daar wordt goed verdedigd door de Eindhovenaren. En datzelfde kunnen we nu zeggen van Sutelo. Die om zijn as draait en Guy probeert te bereiken aan de rechterkant. Houdt hij hem binnen? De Deen, ja, krijgt hem ook voor. Maar bereikt Dolberg net niet. Wel paniek in de tent bij PSV. Die bal wordt weggespeeld. Ik dacht over de achterlijn, maar blijft binnen blijkbaar. Nee, blijft niet binnen. Nog het uiteindelijk over de zijlijn. Maar knap dat doorzettingsvermogen en die snelheid bovendien van de man van de 1-1. Guy, die hem nog binnenhoudt op die bal van Sutelo. Uiteindelijk kan Dolberg hem niet binnenkoppen, maar is Ajax wel een balbezit.
3: Ja, toch moet Gods daar dan ook eerder bij zitten, vind ik. Bayraktarovic kon hem bijna uitverdedigen. En Gods had ook door kunnen sprinten. Is nu wel diezelfde man voorbij, gaat naar de achterlijn. En hij is in de 16 en kan een lage voorzet geven. Bijna in de eigen goal gegleden, maar toch niet helemaal door Flamingo. En dan heeft Ajax wel weer balbezit met Dolberg. Haalt daar een slimme, vrije trapper uit. En dat doet hij goed, een halve corner, want die bal is een beetje op de achterlijn. Hij had twee man in zijn rug zitten, dat voelde hij aan. Slimmigheid uit de achteruitkijkspiegel had hij beoordeeld dat hij daar wel kon gaan liggen als hij een zetje kreeg. En dat gebeurde precies. Vrije trap dus voor Ajax aan de linkerkant. 25 minuten precies gespeeld bij een 1-1 stand. En nou, wat zal het zijn, 5 meter van de cornervlag wordt de bal neergelegd door zowel Gods. Nou, hij wordt neergelegd door Gods en Berghuis staat er ook bij.
1: Maakt een getergde indruk, vind ik. Kasper Dolberg, die het weer mag doen vanaf de aftrap op bij afwezigheid van Weghorst. De spits doet het goed in zijn duels. Veel energie legt hij erin. Staat nu in de 5-meterzone bij de vrije trap van Gods. Hij wordt ingebracht, leep, koofarm met een vuist. Dan is het eerste gevaar geweken. En ontstaat er bovendien mogelijk gevaar aan de andere kant. Via een counter, waar het applaus is voor Rosa. Die hem goed terugspeelt op keeper Maarten Paas. En zo blijft Ajax weer even in balbezit. Heeft Ajax nu even het momentum te pakken. Met een goed spelende Dolberg dus. En een gevaarlijke Gods zoals altijd. Wanneer is hij niet gevaarlijk? Mika Gods, grote man natuurlijk van Ajax. 16 goals, 11 keer de aangever in 29 wedstrijden. Staat op beide lijsten trouwens op plek nummer 2. Hè? De topscorerslijst achter Rueda. En op die van de meeste assist achter Veerman.
3: Ja, maar gecombineerd is natuurlijk de MVP van de Eredivisie, ja. Mika Gods. Combinatie van hem nu met Baas, die hem wel wilde hebben. Maar dat moet dan even opnieuw, die vrije trap. Nu mag hij pas genomen worden. Blijkbaar rolde de bal nog te veel. 27e minuut, ietsje koeler in het stadion. Bijna 8:30. inmiddels. En de bal gaat terug van Baas richting de man die precies op het midden van Ajax eigen helft staat. Ook in het centrum. En dat was Schutalo. Gaf hem naar Guy. Hij dan terug naar de Ajax doelman. Naar Maarten Paas. En die krijgt hem terug aangespeeld van zijn verdedigende middenvelder Regeer. Die onderuit gekegeld wordt. Ja, Regeer speelt trouwens vandaag niet als verdedigende middenvelder.
1: Ja, meer als een extra 8 inderdaad. Ja, en een zetje kreeg hij even van Veerman. Die vraagt zich af, wat deed ik daar nou verkeerd? Nou, hij liep in de rug van Regeer. Vrije trap genomen door Ajax. Gods wordt aangespeeld. Krijgt ook een tik, zegt zo. Even naar kijken wellicht straks. Met misschien een gele kaart voor Sidilia. Het spel gaat wel door met Schutalo. Die hem goed krijgt van Dolberg. Guy aangespeeld. Halverwege de PSV-helft. Goed gedaan aan de rechterzijde. Guy gaat dribbelen. Oh, goede voorzet. Guy al bereikt. Regeer net niet. Weggekopt door Sidilia. Rechtsback van PSV. Maar daar zat wel weer heel veel dreiging in bij Ajax. En die aanvallen vanaf de rechterzijde. Nu een overtreding gemaakt, denk ik, door de Japaner Itakura. Die denkt zelf de ingooi snel te gaan nemen in de richting van Berghuis. Maar die moet dan echt terug, Itakura. Een vrije trap is er dus voor PSV. Als we nog even kijken naar een hoogstandje van Dolberg. Ach, schitterend. Zoveel voetbal zit er in zijn tenen. Balletje even opwippen op het middenveld en de sliding daarmee ontwijken. Dat is Kesper Dolberg, flegmatieke spits van Ajax.
3: Ja, het is nou echt een woord dat je bij hem wel echt mag gebruiken wat mij betreft, Corné. Maar dat is,
1: het is zo'n goede voetballer.
3: Ja,
1: ik wil af en toe een B-pakken en door elkaar schudden. En ja, zeggen, joh, ja,
3: misschien hebben ze dat wel willen doen als je ziet wat er in de media is verschenen. Het werkt in ieder geval wel, vind ik. Want jagen, wat hij dus te weinig schijnt te doen, dat doet hij vandaag, voor zover ik kan beoordelen,
1: zeker.
3: Dit is een goede actie van Mokkio, die daar Til de bal afsnoept. Heel goed zelfs. Krijgt hem bij Gods. Gods probeert dan een pirouette op een plek dat hij dat niet moet doen. De sliding die hij vervolgens inzet is goed. En hij excuseert zich ook voor het pirouetje. Ja, Mokkio was daar absoluut als een stofzuiger. Misschien nog beter de wasmachine op het middenveld aan het werk. Pakte de bal, draaide weg, gaf hem ook meteen door op zijn landgenoot. En het was Til bovendien die de bal afsnoepte. En dat is nou echt zo'n speler die hem echt niet zomaar opgeeft. De 29e minuut van de wedstrijd bij die 1-1 stand heeft Ajax de bal achterin. Is het de laatste minuten niet meer zo briljant van beide zijden. Staat het misschien organisatorisch ook allemaal wat beter. En komt er weer zo'n heerlijke bal van Berghuis over de verdediging. Dit keer wordt Mokkio weggestuurd. En hij is sterk en hij is snel. Hij is sneller dan zijn directe tegenstanders. Heeft de bal nu teruggespeeld aan Gods. Gods kapt af. Geeft hem dan weer terug naar Mokkio. Die had hem niet verwacht. Dat is onhandig. Dan gaat de bal over de zijlijn. Is de ingooi voor PSV. En blijft er een AFC. Rosa in dit geval op de grond liggen. Ik denk dat dat ook wel slimmigheid is zo net aan de zijlijn. Want anders had PSV weer snel kunnen gaan. En dat voorkom je hier in ieder geval mee. Na ongeveer een half uur spelen merk je ook wel, heb ik het idee, Corné, dat de temperatuur er een klein beetje inhakt bij de spelers. Want er zit wel een beetje vermoeidheid op.
1: Ja, het is slopend natuurlijk ook. En slopend was het sowieso ook na de eerste 20 minuten zeker. Het ging echt op en neer. En dan is dit het moment ook, denk ik, voor Rosa om even wat rustiger aan te doen. En voor zijn teamgenoten vooral om een slokje water te drinken. Gebeurt nu dus ook als Rosa wordt behandeld. Een aantal spelers bij Garcia. Onder andere Regeer, Mokkio en ook Tolberg met een bidon water.
3: Ja, we hebben natuurlijk gevraagd waar mensen deze wedstrijd aan het beleven waren. En dat blijkt via onze mailbox radio@ajax.nl opvallend vaak in het vliegtuig te zijn. Want Otis mailt dat zijn vliegtuig 20 minuutjes vertraging had. En dan hoopt hij zo meteen nog mee te kunnen luisteren in het vliegtuig. Dat kan ook steeds vaker. Dat doet bijvoorbeeld ook Stefan. Die zit in Cancun. Althans, daar komt hij vandaan. Onderweg naar huis waarschijnlijk. En Rick, die stapt net uit het vliegtuig in Ankara voor een klus bij de Ronde van Turkije. En normaal gesproken zit hij in vak 427. En hij had net de 5G gevonden.
1: Kijk.
3: Nou ja, Ajax Radio. Je kunt hier aanwezig zijn zonder vertraging meeluisteren via ajax.nl/audio. Bijvoorbeeld als je slechtziend bent. Maar je kunt dus ook gewoon op het vliegveld altijd luisteren waar je ook bent. En dan hoor je dat Ajax op 1-1 staat in de topper tegen PSV. Die voor Ajax heel slecht begon met een doelpunt in de eerste minuut uit een ingooi van PSV. Toen had je toch even zo'n gevoel, Corné, van oh nee, wordt dit er zo een?
1: Ja.
3: Maar gelukkig is in de 32e minuut de schade voor Ajax al voor een gedeelte weggewerkt. Het is 1-1 door een doelpunt van Guy in de 11e minuut. En we zijn weer aan het voetballen.
1: En Ajax heeft zich na dat doelpunt ook prima laten zien, hoor. Op de helft van PSV met een aantal zeer gevaarlijke momenten. echt nog even wachten op die laatste paas. Die een paar keer niet helemaal lekker werd gegeven. Ajax zet nu druk met Mokyol onder andere op de helft van PSV. Daardoor moet Wander, Duitse Oostenrijker, komt tegenwoordig uit voor het Oostenrijkse team, helemaal terug naar de eigen doelman. Kovar ziet dan nu wel de ruimte aan de linkerzijde. Veel positiewisselingen bij PSV, ook hun kwaliteit natuurlijk. Goed gesmeed door Peter Bos, die langer aanblijft als trainer van de Eindhovenaren. Als Ajax de bal nu overneemt met Guy die hem terugspeelt aan Baas. Baas met de combinatie in Itakura, maar dan wordt Gods van de bal gezet door Sidilia. Even opletten aan de andere kant. Daar is Til, die probeert hem voor te geven. Peppi stond voor het doel. Perktarovic krijgt hem dan nu aangespeeld door de Nederlander. En dan gaat PSV naar de andere kant, dacht ik, met Veerman. Maar die ziet Til weer aan de rechterzijde. Daar gaat Sidilia. Die geeft hem strak voor. En Guy is net op tijd om te voorkomen dat Driewits bij de tweede paal kan binnenschieten. Dat kon namelijk een minuut of 20 geleden wel. En toen mikte hij in de handen van Paas.
3: Ja, nu is, is Guy op tijd. Corner aan de linkerkant is Joey Veerman die hem gaat pakken. Hij doet dat bij de cornervlag voor vak 124 aan de linkerkant. En dan zien we bij PSV dat er bijvoorbeeld Sildilia bij de tweede paal gaat staan. Ajax staat bij de eerste paal telkens goed. Ik zag de afgelopen weken Weghorst opvallend vaak de corners wegkoppen. Nou, dat zal hij nu verdedigend gezien niet kunnen doen. Daar komt de corner van de rechter van Joey Veerman. Gevaarlijk, Paas heeft hem. Ging een Ajaxiet Rossa naar de grond. Maar Paas heeft hem gewoon gevangen. Die indraaiende bal van Joey Veerman. Die vind ik altijd opvallend. Soms een beetje traag oogt. Het lijkt alsof hij niet zo gek veel meters maakt. Maar hij heeft natuurlijk een heerlijke trap. Dit was geen beste. Hij draaide richting de goal, maar er kon niemand van PSV in de buurt komen. 34e minuut, 1-1 Ajax-PSV.
1: Zal ik nog naar het WK gaan nu bijvoorbeeld Simons geblesseerd is? Of,
3: zal ik het antwoord geven? Nee.
1: Mokyo heeft de bal. Dat zijn belangrijkere zaken op de helft van PSV. Goeie bal op Berghuis. Berghuis gaat richting de 16 van PSV. Daar is Dolberg. Daar is Dolberg. Daar is niet het doelpunt. Want een sliding van PSV voorkomt dat Dolberg die bal richting het net kan wippen.
3: Zou die nog dat Lyon muscle memory moment? Dit zo had hij moeten maken.
1: Bij Feyenoord deed hij dat ook.
3: Zo'n stiftje.
1: Dat probeerde hij volgens mij nu ook, Dolberg. Maar werd ook goed verdedigd door PSV. De hoekschop blijft nog wel staan voor Ajax vanaf de rechterkant. Die wordt getrapt door Berghuis. Eén hand gaat de lucht in. Daar is de corner van Berghuis. Daar is Regeer net niet. Wel Wander, die kopt hem weg namens PSV. Guy moet opletten. Voorkomt dat PSV kan counteren. En dan blijft die bal even liggen daar. Randje 16 bij PSV. Suterlo kopt door. Bereikt Dolberg niet. Wilde trap van Mauro Junior nu richting de helft van Ajax. Daar wordt weggekopt door Baas. En dan weer weggepeerd door Sidilia. Maar niet tot bij Til die bal. En dus kan Paas hem oprapen. En kan Ajax weer gaan opbouwen met in dit geval Mika Gods.
3: Mika Gods, 10 meter voor de middenlijn. Schaatje, linkerkant gegeven naar Rossa. Het is altijd wel sensationeel, hè, als Gods de bal heeft met zijn geel-oranje schoenen. Daar wordt hij achterna gezeten door Veerman. Geeft hem nog een tikje. En dan uiteindelijk, ondanks dat tikje van Veerman, krijgt hij de bal terug bij Schutalo. Schutalo op de middenlijn. Geeft hij de bal naar de linkerkant. En dan helemaal aan de zijlijn. Op de middenlijn is het Rossa die even achteruit loopt. Want hij wordt door Bayraktarovic op de hielen gezeten. En dan is het een tikje terug van Joeri Baas richting de man die op de rand van de 16 meter staat en het halve maandje indribbelt. Dat is Maarten Paas. Maarten Paas levert hem in bij Wanner. Dat was zeker niet zijn bedoeling.
1: Zo, Dolberg weer.
3: Lost dat goed op Maarten.
1: Maar daar wordt niet voor gefloten.
3: Ja, die is echt geweldig bezig. Nu met een paas die te laag is. Had hoog gemoeten naar Guy. Nu kon de PSV-verdediging er wel tussen zitten. Dus die paas, het vervolg, daar kunnen we nog wel kritiek op hebben. Maar het jagen van Dolberg is impressionante. De bal is bij PSV. En ze staan weer met 10 veldspelers op de helft van Ajax.
1: Veerman probeert Bayraktarovic te bereiken. Rosa had dat goed doorzien. De Braziliaan meegeven aan Itakura. Berghuis wil hem hebben. Die wil hem eigenlijk direct naar Gods verleggen. Gebeurt nu in tweede instantie. Gods met een masseltje door de benen van Sildilia. Nog altijd Gods nu aan de linkerzijde. Geeft hem mee aan Rosa. Rosa gaat richting de lijn van het 16 meter gebied. Buitenkantje rechts meegeven op Mokyo. Die wordt niet bereikt. Daar zit Flamingo tussen. Die levert hem vervolgens wel weer in bij Itakura. En dan kan Ajax weer 10 minuten nog in de eerste helft. Ajax nu wat beter in deze fase. Wat dreigender in elk geval voor het doel van Kovar. De doelman van PSV als Suterlo Itakura inspeelt in de middencirkel. Nu naar Regeer. Die draait om Wander heen. Probeert dan ineens Gods te bereiken. Beklaagt zich dan bij scheidsrechter Lindhout. Had daar een vrije trap willen hebben. Krijgt hij niet. En dus PSV met de overname. Veerman wordt gezocht. door Sedilia, die vanaf de rechterkant weer centraal speelt. Ja, het is wat dat betreft echt moeilijk verdedigen natuurlijk bij PSV. Man op man zou ik absoluut niet afraden. Doet Garcia dan ook niet. Zonder dekking bij Ajax. Met nu dus weer 5 man achter hem. Als de tegenstander in dit geval dus PSV de bal heeft. God zit er net niet tussen op die paas van Flamingo naar de rechterkant. Sedilia kan daardoor meters gaan maken. Barektarovic heeft hij naast zich. Nu wordt hij aangespeeld. De Bosniërs. Rossa tegenover hem gaat weer naar zijn linker. En Rossa heeft geluisterd, want die linker die moet je afdekken bij de buitenspeler van PSV.
3: Ja, daar is appel voor Hens. En volgens mij wordt er ook voor gefloten. Die bal gaat richting de goal van Paas. Maar ondertussen is er Hens gemaakt en heeft Ajax dus een vrije trap gekregen. Voor de duidelijkheid, het was dus Hens van, ik denk Wanner. Nee, Wanner schoot. Barektarovic maakte Hens. In ieder geval heeft Ajax die vrije trap inmiddels klaargelegd. Genomen nu door Jurie Baas. Even achteruit richting zijn doelman. En zo krijgt Ajax ook wel het nodige tegen natuurlijk. PSV kan altijd gevaarlijk worden met zoveel kwaliteit. Ze zijn niet voor niets met zoveel afstand landskampioen. Het is Itakura die hem naar de rechterkant speelt. Aanname daar van Schutalo. Harde hoge bal gaat over de zijlijn. Dat was niet heel te fraai. Van de Kroaat. Ingooi aan de linkerkant nu voor PSV. Is allemaal weggegeven. Dit een beetje zonde van Schutalo. Mindere fase voetballend gezien van Ajax nu. Met nog 7 minuten tot de rust. De bal gepakt door PSV. Daar gaat uiteindelijk de ingooi wel komen van Mauro Junior. En die doet dat in de voeten van Driouch. Driouch wordt opgejaagd en geeft hem uiteindelijk in de voeten van Joey Veerman.
1: Balbezit voor PSV nu voor wat langere tijd. Til draait open aan de rechterzijde. Geeft hij mee aan Barektarovic. Terug naar Til. Die kan puntje 16 misschien wel voorgeven. Kies voor de bal naar Wanner. 1-2 met Veerman ziet er goed uit. Maar ook goed verdedigd nu door Gods. Het is een Regeer die daar goed staat. En dit is een lekkere actie van Gods vanaf de linkerzijde. 3 PSV'ers is hij kwijt. Dan wordt hij aan zijn shirtje getrokken. Voordeel gegeven door Lindhout. Het kan door. Itakura moet meters maken. Gaat hem nu afgeven aan de rechterkant. Ja, Diederik is niet blij met de tempo van de Japaner. Want er zat wat meer in natuurlijk. Door.
3: Kom op man, urgentie.
1: Zeker, het had wat sneller gekund. Maar nu Ajax, nu gaat Ajax het proberen via de andere kant. Gods krijgt ruimte. Oh, daar zijn ze bij PSV niet blij mee. Met name Sedilia. Die vragen zich af, wie kon mijn rugdekking geven? Gods, het zou een voorzet geweest zijn, denk ik. Hij gaat in de handen van Kovar, de doelman van PSV. Die bal met links, gegeven door Mika Gods.
3: Het nou, feit dat je erover twijfelt of het een voorzet of een schot is, betekent mensen dat zeker, het niet in al te beste bal
1: ja,
3: is.
1: Ja, met links sowieso zal het een voorzet geweest zijn. PSV nu met balbezit als we nog 6 minuten te gaan hebben in de eerste helft. In die 1-1 stand nog altijd naar vroege treffers van Pepi en Guy.
3: Driouch aan de zijlijn met Guy tegenover zich. De hoogte van de 16 meter lijn gaat die bal maar even achteruit naar Joey Veerman. Altijd het spel verdelend, de Volendammer. Het is Flamingo, oud PSV, dat weet je misschien nog wel. Geeft hem aan Sildilia aan de uit Utrecht, wou ik zeggen. Hij speelt nu bij PSV. Daar gaat hij weer. Nou ja, wordt nu voorbij gespeeld. Flamingo bal gaat naar de linkerkant van het centrum van de verdediging. Daar speelt Gajerovski. En dan aan de linkerkant Driouch. Driouch met de actie tegenover Anton Guy naar de achterlijn. Driouch, Driouch. En daar is het Guy die er goed tussen zit. Maar de bal kan toch nog worden voorgegeven uit de draai. Lastige bal, want hij valt achterin bij Barektarovic. Barektarovic met de schijnbeweging. Eerst maar even terug richting Sildilia. De druk is nu duidelijk van PSV. Bal gaat naar de rechterkant. Aan de rechterkant is daar de aanname. Bij Veerman. Veerman door naar Barektarovic. En Ajax zit er goed tussen. Ja, in die eindfase is PSV toch ook niet heel erg scherp, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, doen ze net even te weinig mee. Til maakt zich daar ook boos om nu, omdat Ajax er goed tussen zat. Ajax nu met de opbouw, met het hoge druk zetten weer van PSV. Kies Guy voor de lange trap. Dolberg verlengt weer goed. Mokkio neemt hem aan op zijn borst. Mokkio gaat richting het doel van PSV, maar heeft nog wel 2 PSV'ers bij zich. Die laatste wint dan nu ook dat duel. Dat is Mauro Junior, speelt hem terug naar Kovac, krijgt hem dan weer terug. En zo speelt PSV daar dan in één keer wel weer heel goed onderuit. Maar het zag er even goed uit. Die aanname, het verlengen met name van Dolberg via de borst. En het meenemen van Mokkio is rap de Belg. Maar had net onvoldoende snelheid om 2 PSV'ers van zich af te schudden. Zo zitten we in minuut 41. Blijft het nog altijd enerverend. Leuk om naar te kijken. Voel je spanning als je als Ajax ziet. Zit te kijken, maar ook te luisteren uiteraard. Want wat gebeurt er met plek 2, 3 en 4 in de Eredivisie? Met nog 3 wedstrijden, inclusief deze, te gaan. PSV heeft balbezit nu met Veerman halverwege de Ajax-helft. Gaat de bal naar Barektarovic aan de rechterzijde. Korte paasjes nu vanuit PSV, Sedilia. Naar Veerman, die heeft Itakura in zijn rug. En dan via de Fransman Sedilia weer even naar Flamingo. Dolberg zit daar wel tussen, maar niet met de bal. Dolberg moet dan nu even terug als er een nieuwe opbouw komt van de ploeg uit Eindhoven. Flamingo met een crosspass. Guy moet verdedigen, krijgt hem op zijn hoofd, maar kan hem niet wegwerken. En dan Driewits, de Marokkaan, die gaat een actie maken waarschijnlijk. De man die normaliter vooral invaller is. Maar bij afwezigheid van Perisic dus vanaf de start mag meedoen. Nu aan de rechterkant PSV met de rechtsback, Sidia.
3: Sidia geeft hem even terug naar de voeten van Wanner. Wanner verder terug naar Flamingo. Flamingo linkerkant is daar de opening van Gajarovski. En Driewoets komt hem halen. En hand aan zijn shirt ondertussen Anton Guy. Mokio neemt over. Maar dan heeft Driewoets genoeg aan de scheidsrechter doen laten zien dat hij is vastgehouden. En krijgt hij dus de vrije trap. Die wordt snel genomen door Veerman aan de linkerkant. Driewoets is inmiddels alweer bij de cornervlag. Geeft hem voor. Wordt eruit gehaald door Koi Takura. Goed gedaan door de Japaner. Stond op de juiste plek. Want het was een gevaarlijke bal. Nieuwe bal van Driewoets misschien. Want hij krijgt hem weer. Nee, het is de guy die ertussen zit. Ajax wint wel veel, vind ik. 50-50 duels. Daar word ik wel blij van. Het zal ook met strijd die laatste fase van de competitie resultaat moeten behalen. Want dit is één van de drie finales die Ajax nog speelt. Het is al een seizoen met veel pijnlijke nederlagen geweest. Maar er is nog genoeg te winnen. Waaronder natuurlijk vanavond. Om te beginnen vanavond met Gods die hem goed doorspeelt naar de rechterkant. Aan de zijlijn is het Regeer.
1: Regeer geeft hem weer mee naar Gods. Gods ziet ruimte bij Berghuis. Randje 16 kiest hij voor de paas naar Dolberg in plaats van het schot. Nou, Dolberg staat daar eens eentje tegenover drie PSV'ers. Is de bal kwijt, maar Ajax heeft hem weer overgenomen. Sutelo speelt hem lekker strak in bij Gods aan de rechterzijde. Die dreigt met een voorzet. Gaat nu dan toch de dribbel in start. Mika Gods en dan het balverlies van Gods. Dat is wat te makkelijk. Junior Mauro neemt over. Ajax pakt hem dan weer af. Itakura goed gedaan. Randje 16, de Japaner. Oh, een actie van Itakura. Dat gaat dan iets te ver door wellicht. Dat had ik niet van hem verwacht. Maar er komt wel een corner voor Ajax. Vandaar het enthousiasme in het stadion. Want Wanner tikt hem over de achterlijn. Als Berghuis nog even contact zoekt daar met Dolberg. Berghuis had eigenlijk wat mij betreft voor het schot moeten gaan. Randje 16. Dat kan hij natuurlijk als geen ander. Maar goed, de Dolberg van vandaag kun je ook op elke manier aanspelen. Gods ondertussen staat bij de hoekvlag. En hij gaat die corner nemen in minuut 44 in die 1-1 stand.
3: Gods met de aanloop en tikt een klein hoedje weg, een pionhoedje. En gaat met twee handen de lucht in, geeft hem laag met de combinatie met Berghuis. Berghuis terug en dan de lange voorzet van Gods. Hij wordt verlengd en dan is het Regeer met de kans, maar hij loopt hem net naast. Ja, ik zag hem er al in gaan en volgens mij jij ook.
1: Wel. Ja, dat was een grote kans voor Ajax met was het Sutelo bij de eerste paal. Die hem dan weer voor het doel kopt. Bij de tweede paal moet ik natuurlijk zeggen. Het is een 1-2'tje met Gods en Berghuis. Die bal is lang onderweg richting de tweede paal. Ja, Sutelo kopt hem dan terug. Maar Regeer op een meter of 2-3 krijgt hem met zijn knie niet achter Kovar. Het was wel een aardige kans hoor, voor Ajax om zo op slag van rust de voorsprong te grijpen tegen de landskampioen. Het lukt vooralsnog niet, maar er is nog een seconde of 15 te gaan in officiële speeltijd. En nu Dolberg aangespeeld. Randje 16, Berghuis, hakje, Mokio in de 16. Mokio het schot, maar dat gaat net naast het doel van Kovart. Dat was weer een momentje voor Ajax. Nu met Mokio het schot. En dat scheelt een halve meter die erin.
3: Spanning was hoog. Ja, ik zat door je heen. Ja. Maar ik dacht dat hij erin zou gaan. Maar hij ging naast. 1 minuutje krijgen we erbij in die eerste helft. Die toch wel erg vermakelijk is. Ajax dat ook wel echt laat zien dat het de ploeg is die moet. En dat is wel belangrijk ook om te zien, denk ik, als je voor Ajax bent. Dat de spelers ook beseffen dat het heel belangrijk is. Ook tegen PSV. Dat misschien iets minder met de voet op het gaspedaal staat dan die in de eerste minuut. We dachten dat ze zouden gaan beginnen. Daar is Guus Til met een lage bal. Die bal werd eruit gehaald. Dan we in de eerste minuut dachten dat ze de rest van de wedstrijd ook wel zouden gaan spelen. Dat tempo dat houden ze niet vol. Bal gaat over de achterlijn nu. Goed verdedigd door Rossa. 20 seconden nog te gaan in de eerste helft. En dan zal het er zo meteen wel op zitten. Want Maarten Paas maakt geen haast met het neerleggen van de doeltrap. Nee hoor, die gaat het gewoon eventjes uitzingen. Totdat er gefloten kan worden door scheidsrechter Allard Lindhout. Kijk, ja, het is klaar. Het is 1 tegen 1. Ajax heeft die lelijke 1-0 weggepoetst. Via een heerlijk doelpunt van Anton Guy.
1: Ja,
3: als je de kans hebt, doe dat. Als je in de mogelijkheid bent om die bal erin te zien vliegen, doe dat dan. Hij ging in de linkerhoek. En ik ga er nog even van nagenieten en hopen dat Ajax in de tweede helft zo blijft aanvallen. En hopelijk nog iets meer kansen creëert. En, laten we niet vergeten, nog een paar goals maakt tegen PSV. We hebben ze hard nodig. 1-1 de stand nu. Tot zo.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
1: En nou blijf je er vanaf.
0: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
2: Gaat dit niet te snel?
0: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
1: Heb je haar weer.
0: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Talent. We zijn er allemaal mee geboren. Maar als je jong bent, heb je nog geen idee wat het is of waar het je brengt. Iedereen is op eigen wijze briljant. Of het dan met je hoofd of je voeten is, je babbel of je handen. De AX Foundation helpt om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Want pas als je jouw talent erkent, kun jij het verschil maken. Voor jou, voor een ander en voor ons prachtige Amsterdam.
4: Jaak.
5: Ja?
4: Raam die spullen nou een keer op.
5: Alweer?
6: Goedendag, mannen.

0: supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live, een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax.
1: Dag, ik ben Hugo.
2: Hoi, ik ben Soef.
1: Soef.
3: Rechts, maar links, rechts.
2: Hey Hugo, we mogen weer, hè?
4: Hoppa.
2: Wat heb je nodig?
1: Ja, heel erg.
2: Soef. Hier. Ik voel me echt even schrikken, Hugo.
5: Plezier brengt ons samen.
2: Ik heb een nieuwe heupje. De trap gaat even niet. Ga je niet zitten?
5: Vanaf nu heet de Eredivisie de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.

Jullie zien ze hier voor me alweer klaarstaan. De jongste leden van de supportersvereniging van Ajax. Want natuurlijk ook deze wedstrijd gaan we ze weer organiseren. De Ajax Fun Games, ze staan hier al. En ik ga ze één voor één aan jullie voorstellen. En ik begin met de keeper hier, dat is Sky. Sky de Goede. En daarnaast staat Luc de Graaf. Dan hebben we Sien Boon. Daarnaast Diede van den Broek. Joep Wismans. Niek Blauwbroek zien we dan tenslotte als laatste daar staan. En natuurlijk zien we Lucky in het midden staan. Dan gaan we naar de keeper aan de andere zijde. Dat is Jaino Vis. Daarnaast zien we Jari Koolstra. Dan Justin van Duren. Daarnaast Esme Pekelaar. Koen Wiedenhoff. En tenslotte Emerson Kivits. We wensen ze allemaal heel veel plezier.

0: Want met die
1: op de schermen zien we inmiddels de eindstand. En Ajax in het thuistenu met een duidelijke overwinning. 11 tegen 3 in het uitenu. En dat betekent dat de jongste leden van de supportersvereniging van Ajax nog even bij jullie langs de tribune komen. Als ze voorbij komen, geef ze nog even een applaus.

0: talent. We zijn er allemaal mee geboren. Maar als je jong bent, heb je nog geen idee wat het is of waar het je brengt. Iedereen is op eigen wijze briljant. Of het dan met je hoofd of je voeten is, je babbel of je handen. De Ajax Foundation helpt om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Want pas als je jouw talent erkent, kun jij het verschil maken. Voor jou, voor een ander en voor ons prachtige Amsterdam.
1: Supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live, een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax. Ben jij al lid van de Ajax Kids Club?

tijdens de Ajax Kids Persco. Evenementen voor iedereen. Elk jaar een gaaf zomerdoelboek. Knuffelen met Lucky. Toffe prijsvragen. En nog veel meer kortingen en voordelen. De Ajax Kids Club is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wil jij ook gebruik maken van deze unieke voordelen? Word dan lid via ajaxkidsclub.nl.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot.

0: Welkom terug bij Ajax Radio vanuit Amsterdam Zuidoost. De Johan Cruijff Arena, waar de landskampioen PSV in de tweede helft niet via een erehaag, maar toch al wat eerder naar buiten is gekomen dan Ajax. In de eerste helft was het natuurlijk precies andersom, want toen zagen we dat Ajax een erehaag vormde voor die kampioen. En ze leken daarna ook wel even de rode loper uit te leggen, toen PSV al in de eerste minuut een doelpunt maakte via een ingooi. Dat was een hele knappe verre ingooi, dat wel. Maar dat mag natuurlijk nooit gebeuren. En Ajax revancheerde zich daarvan met een poeier van Anton Gai. In de 11e minuut werd het 1-1. Daarna waren de kansen aan beide zijden. Vond ik Ajax zeker niet minder. En ben ik hoopvol voor de tweede helft. Bob Marley is dat in zijn teksten natuurlijk ook weer. Every little thing is gonna be alright. The three little birds worden alleen gedraaid bij grote wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. En dit is er zo eentje. De Ajaxiden zijn ook weer op het veld. En ze zullen zich hopelijk beseffen dat er nog 2,5 finale te spelen zijn tot het einde van dit seizoen in de Eredivisie. En dat er absoluut veel op het spel staat vanavond en in die andere twee. Mokkio gaat volgens mij zometeen aftrappen voor Ajax. Dat dus in de tweede helft richting Zuid, richting de F-Zuid speelt.
1: We moeten er alles op alles op zetten dat we vanaf nu elke wedstrijd moeten winnen. Toch?
0: Ja. Dat is ook... Zo kun je er nog wel op maken. Waar is die ook alweer van?
1: Vitesse, ja, dat is, het blijft er
0: gewoon. Oh ja, dat is dat fragment.
1: Jaren geleden, ja. Dat ja. Is, ja. Ajax moet inderdaad winnen en heeft nu afgetrapt tegen PSV. Afgetrapt voor de tweede helft die van start is gegaan. Zo op het oog, geen wissels. Ook bij Ajax dus niet. Met nu een goede wreeftrap van Gai in de richting van Rosa. Gods, pikt die op. Nou, laat Ajax dan maar in die tweede helft direct heel goed starten. Zoals PSV dat aan het begin van de wedstrijd deed. Gods loopt zich even vast met die dribbel. Sutelo als verdediger van Ajax heeft de bal weer opgepikt. Speelt hem naar Baas. Zij vormen weer het hart van de defensie, zoals de laatste weken. Baas nu weer naar de Kroaten. En dan kiest PSV de mogelijkheid weer om wat hoger te gaan staan. Terwijl het uitvak zich laat horen. 700 man vanuit Eindhoven zonder kartonnen kampioenschalen mee. Dat mocht niet.
0: Een paar heb ik er toch stiekem
1: mee naar binnen. Die hebben ze meegesmokkeld. Ja. Maar ze laten zich horen op dit moment als Mokkio aan de zijkant. Daar ze direct de tegenstander probeert te passeren. In dit geval is dat Wander. Lukt niet. Ingooi blijft wel staan voor Ajax. Bij Ajax speelt Sutelo een goede wedstrijd. Spreekt er echt bovenuit, vind ik, samen met de spits van vandaag, die de laatste twee wedstrijden 90 minuten op de bank zat. Kesper Dolberg, die wordt nu gezocht door doelman Paas. Dolberg gaat de lucht in samen met Flamingo. Die bal die belandt daar bij Mokkio. Die kan hem net niet controleren, 10 meter over de middenlijn. In twee instanties krijgt hij hem wel bij Mika Gods. En dan gaat Mika Gods nu dribbelen. Daar gaat hij naar de binnenkant. Berghuis wil hem hebben. Daar komt die bal van Gods. Maar die wordt ook weggekopt door Junior. Mauro Junior net op tijd. Itakura, tweede lijn, pikt hem op. De Japaner loopt zich vast dan op een paar PSV'ers.
0: Linkerkant van de verdediging is het PSV dat heel hard versnelt. En dat is een prima actie. Bal gaat verder door naar buiten naar Driewicz. Het was een goede actie van Mauro Silvia. En op de rand van de 16 wordt die bal ingeschoten door Peppi naast en over gelukkig. En ook niet aangeraakt. Wat een mispeer dan van Ricardo Peppi. Hij stond ongelooflijk vrij. Het was een indrukwekkende sprint van Mauro Junior, de aanvoerder van vandaag van PSV. Liepen met heel veel gemak bij Jury de Geer voorbij. Kon hem daarna achter Gai richting Driewicz steken. Die gaf een terugtrekkende bal en die kwam aan bij Peppi. Maar de spits was niet scherp gelukkig. Ging naast 48e minuut van de wedstrijd loopt met die 1-1 stand.
1: Lange trap nu van Gasiorowski, de Spanjaard. Die komt niet op bij een medespeler. Sutelo ruimt op. Met een vuurpijl. De Regeer gaat de lucht in. Net voor de middenlijn gebeurt dat. Dat duel aan de rechterzijde. Verliest het duel dan van Veerman. En dan kan PSV gaan overnemen. Heeft het inmiddels gedaan met Til. Til naar de rechterzijde. Naar de man die in vorm is dus. Bayraktarovic gaat naar de grond. Vrije trap snel genomen door PSV. En uiteindelijk nu weggekopt door Rosa. Rosa naar Sutelo. Even onduidelijkheid nu met de Baas. Maar Ajax komt er goed uit. Mokkio, lange trap naar Dolberg. Knappe aanname. Een meter over de middenlijn is dat. Dolberg, maar die speelt hem dan niet goed in. Bij Gods en dan even opletten aan de andere kant. Want PSV ziet wat ruimte. Gai verdedigt op tijd. Mokkio via Itakura. En het balbezit weer voor Ajax. Dat wilde ik zeggen van korte duur was. Want PSV zat er weer bijna tussen. Met Gasiorowski. Maar Ajax kan toch aan een opbouw beginnen nu. Met Berghuis aan de rechterzijde. Aanvoerdersband om zijn arm. Terug naar Gai, de maker van de 1-1 dus in de 11e minuut. Via Paas naar Baas. Baas die laat de bal even onder zijn voet doorglippen. gespeeld daarbij naar de bal op een gevaarlijke plek. Maar Ajax kan door met Rosa. Rosa wipt hem naar Itakura. Goed gedaan. De Japaner dribbelt de middenlijn over. En dan gaat Ajax met 10 man richting de zuidzijde. Berghuis meegeven aan Gods. Op de as van het veld gebeurt dat halverwege de PSV-helft. Berghuis gaat schieten, denk ik. Berghuis gaat schieten, maar mikt op de rug van een PSV-verdediger. Dan is de herkansing nu van Gods. Gods dreigt met een voorzet vanaf de rechterkant. Meegeven aan Berghuis. Randje 16, zal hij naar zijn linker weer gaan? Nee, nu naar zijn rechter. Voorzet bereikt Itakura niet. Weggekopt door Sidilia. Maar Ajax heeft de drukte nu even goed op. En dat merkt het publiek ook. Er zit weer een pilsje of twee meer in. Ze laten zich wat meer horen voor deze cruciale 45 minuten. Die zijn gestart dus voor Ajax. En die 1-1 stand. Mokyo nu aan de zijkant.
0: Met een bal die helaas verdedigd wordt. Wordt goed gedaan. Daardoor PSV dat er met een driehoekje probeert uit te komen. Vervolgens in het uitverdedigen. Dat lukt niet. Rossa zit er goed tussen. Rossa zoals altijd strijdend vanaf dit geval de linksbackpositie. 50ste minuut van de wedstrijd. Bal gaat even terug naar Jury Baas. Jury Baas zegt wie wil hem hebben. Nou precies tussen de linies. Gods. En die wil je daar hebben op de hoek van de 16. Gods is er voorbij bij zijn mannetje. Nee, toch niet. Net op tijd ingegrepen. Daar door de centrumverdediger van PSV, Gajarovski. En de ingooi is voor Ajax. Dat was zo'n beetje bij de cornervlag. Maar de ingooi wordt bij de 16 gedaan. Dat mag dan wel, oké. Okay. Prima natuurlijk voor Ajax. En dan gaat die bal via Baas naar het centrum. Daar is Ko Itakura. Die speelt hem in de voeten van Schutalo. Schutalo weer naar Itakura. Linkerkant van de verdediging is Baas. Ja, die staan allemaal een beetje dicht bij elkaar. Dus dan schiet je niet heel veel op. Het loopgraven manier van aanvallen dit. Gaat de bal van Rossa terug naar Baas. Die probeert hem door te steken richting Gods. Maar die wordt niet bereikt. Nee, Utekura was doorgelopen. In ieder geval gaat de bal nu over de zijlijn. 20 meter over de middenlijn krijgt Ajax de ingooi.
1: Ingooi is genomen door Gods. Die geeft hem aan Rosa. Meter over de middenlijn staat hij, de Braziliaan. Speelt een verdienstelijke wedstrijd weer in het Ajax-shirt. Als Baas Sutelo inspeelt, op de middenlijn gebeurt dat. Sutelo de Kroaat naar Berghuis. Die een foutieve paas geeft op Mokyo. Bal gaat over de zijlijn. Dus kan PSV gaan inworpen. Wel weer een mogelijkheid dus zojuist. Of in elk geval een mogelijkheid tot een mogelijkheid. Met de dreiging van Mika Gods tot twee keer toe. Jammer dat hij in die 1-1 situatie van een minuut of twee geleden Gajarovski dan niet weet te passeren. Want dat is natuurlijk wel zijn kracht. Kracht van de Belgische vleugelaanvallen van Ajax. Nu het gefluit omdat Kovar de bal wat lang in zijn voeten heeft. Ajax lang wacht met het druk zetten. Rosa heeft de bal weer veroverd. Knappe actie ondertussen van de Braziliaan. Twee PSV'ers in de luren gelegd en nu meters gemaakt. Rosa nog altijd aan de linkerkant. Dolberg ingespeeld. Hakje van de Deen bereikt Mika Gods. En dan gaan we naar de rechterkant waar Guy hem heeft. Guy inslingeren vindt Mokyo bijna. Bij de tweede paal verdedigd wordt er door Flamingo. Maar Ajax heeft de druk er echt goed op nu. 6 minuten onderweg in de tweede helft. En Ajax wacht en ruikt. En weet dat dat momentje komt om straks toe te slaan.
0: Lage bal van Schutalo richting de veilige voeten van Berghuis. Achteruit nu zijn we weer bij Schutalo. Garcia staat met zwarte trui en zwarte pantalon. Gebarend aan de zijlijn de Spanjaard. Maar hij zal toch ook wel zien dat er echt mogelijkheden liggen. Maar dan moet Schutalo die bal daar niet inleveren bij Peppi. Peppi, oh, die houdt er gelukkig niet heel snel iets uit. Maar Driehoes gaat toch verder op de hoek van de 16 schiet. Die wordt die bal volgens mij aangeraakt. Nee. En dan draait hij dus de bal naast Driehoes. En is het gewoon een doeltrap voor Ajax. Na slordig uitverdedigen dus van Schutalo. Kreeg hem van Maarten Paas. Wilde hem vooruitspelen. Maar gaf hem echt zomaar in de voeten van die PSV'er voor zijn neus Driehoes. En die schiet hem dan. Uiteindelijk, nee, het was Peppi die hem kreeg. Volgens mij gaf hem aan Driehoek en die schoot hem over de goal. En zo blijft het 1-1. Maar is Ajax toch weer eventjes aan het schrikken gebracht door PSV. Dat nu ook weer de diepe bal van Paas het duel wint. En zo moet je niet langzaam het vertrouwen bij PSV geven. Want dat ging juist de andere kant op, had ik het idee.
1: Ja, dat had je goed. Dat gevoel, dat was er zeker. Ajax startte prima aan die tweede helft. En Sutelo speelt verder natuurlijk een prima wedstrijd. De Kroaten. Hopelijk wordt hij dan niet van zijn stuk gebracht door zo'n foutje. Dat dus niet werd afgestraft door de landskampioen. Kovar heeft de bal aan zijn voet. De Tsjech kan heel ver komen. De doelman staat op een meter van 30 inmiddels van zijn eigen doellijn. Dan zou je zeggen, Ajax zet ook een keertje druk. Maar Ajax is natuurlijk ook niet achterlijk. Weet dat PSV wil lokken, daar goed in is. En het voetballende vermogen heeft om onder de druk uit te spelen. Berghuis nu druk coacht aan de rechterzijde. druk zetten bij Ajax. Hoe dat dan precies te organiseren? Want Bos is een tacticus. Die zal daar wel weer wat tegenover hebben gezet. Kaczorowski, centrumverdediger, gaat dribbelen nu aan de linkerzijde. Mauro Junior aangespeeld. Braziliaan probeert hem in één keer te verlengen naar Driehoets. Daar zit Guy dan tussen. Bal gaat over de zijlijn. Moment ook voor Oscar Garcia om zich even te melden aan de zijkant. Het een en ander wellicht te organiseren. Toen zullen die komende 30, 35 minuten er dan uit komen te zien. Ajax moet echt 3 punten gaan pakken in die strijd om plek 2 en 3. Terwijl PSV natuurlijk kan gaan freewheelen. Mauro Junior wordt aangespeeld aan de linkerzijde. Nee, het is Driehoets. Die gaat terug naar Veerman. Driehoets wil hem hebben. Wanner wil hem ook hebben, maar die wordt niet aangespeeld. En dan kan Guy overnemen. Guy met een goede paas op zijn landgenoot Dolberg. Draait even om zijn as. Goed gedaan. Berghuis diept de bal op. Gods staat op 1,20 meter aan de rechterkant. Dolberg is meegelopen. Puntje 16 krijgt hem net niet goed mee van Gods. Die hem meegaf met zijn hak. Was dit de beste keuze van de vleugelaanvaller. Intussen de bal over de zijlijn. En dan een ingooi voor PSV aan de linkerkant.
0: Linkerkant 20 meter voor de middenlijn is daar de ingooi voor Mauro Silva. Mauro Junior. Met... inmiddels dus alweer 10 minuten gespeeld sinds de rust. En Ajax nu even slordig. Maar zit er wel tussen in de opbouw van PSV Gods op de middenlijn. Je ziet dat nu Jurie Baas er goed tussen komt. Uitstekend gedaan van Baas. Lage bal van Berghuis is dwingend op Dolberg. Maar Ajax uit de flipperkast helaas toch niet vandoor. Tot 2 keer toe leek die bal net goed voor Ajax te vallen. Waardoor er een snelle aanval op de loer lag. Maar uiteindelijk lukt dat niet. Er wordt de bal nu hard weggeschoten door Kovar. De doelman van PSV. En zit Ajax er goed tussen met Itakura en Mokyo. En nu is er een mogelijkheid met Gods. En daar is Dolberg weggestoken door Berghuis. Maar de doelman is er net eerder bij.
1: Ja, balletje net niet op maat van Berghuis. Die hem ook weer net niet lekker kreeg van Gods. Met zijn rechter moest hij meegeven. Berghuis, bal net te ver naar de zijkant voor Dolberg. En daardoor ook Kovar op tijd bij de bal. Ajax wel sterk. Een paar keer gezegd in deze fase. Stelt wat mij betreft niet teleur. Ook niet in het voeren van strijd. Het lijkt... wel doorgedrongen bij de spelers dat het echt moet gebeuren vandaag. Tegen de nummer 1 van de competitie. Mauro Junior ondertussen loopt de bal over de zijlijn. Dat is gebeurd voor de neus van de grensrechter. Dus kan Guy de bal in zijn handen gaan pakken. Inworp is daar van de Deen. Soetelo op eigen helft naar Baas. Baas ingespeeld. Krijgt bezoek van Til. Dan naar Rosa. In één keer door op Mika Gods. Die krijgt een duwtje van de rechtsback Sedilia. En dan speelt Rosa hem zo in de voeten van Wanner. Even opletten. Veerman steekt daar bijna Til weg. Daar zit Rosa andermaal goed tussen. Braziliaan speelt een ijzersterke wedstrijd. Nu regeer naar Berghuis. Net voor de middenlijn gebeurt dat aan de rechterkant. In één keer verlengd op Guy. Die was doorgelopen. Krijgt hem dan net niet bij Dolberg. Dat is jammer. Dat zijn wel momenten waar als Ajax net iets scherper is in dat paasje op maat. Dat er dan echt meer in zit. Voor het elftal van Oscar Garcia om echt tot een kans te komen in de tweede helft. Want een echte kans hebben we in de tweede helft dus nog niet gezien. Gods was een keer gevaarlijk. En aan de andere kant hebben we het schot gezien van Driehoets. Verder blijft het nu vooral een steekspel als PSV nu gaat aanvallen. Met Mauro Junior aan de linkerkant. Hoge voorzet van de Braziliaan bereikt geen PSV'er. Net bij de cornervlag neemt Rosa geen risico. Die tikt hem over de zijlijn en dus mag PSV gaan ingooien. En die nemen daar de tijd voor.
0: Ja, want daar hebben ze een specialist voor in huis. Dat is Sedilia. Dat weten we sowieso sinds de eerste minuut. Hij staat helemaal onder het uitvak. 700 man uit Eindhoven meegekomen. Die zien dat hij het dit keer niet in de 16 probeert. Geeft hem terug op Veerman. En dan een lange voorzet. Wel van Sedilia. Maar de Fransman ziet dat zijn bal voorlangs gaat. En door Berghuis zelfs over de zijlijn wordt laten gaan. En dan kan hij hem laten liggen voor Anton Guy. Ja, Rosa inderdaad is in vorm in deze wedstrijd. Sowieso nu een soort van basisspeler onder Garcia. Maar ik kan me ook die uitwedstrijd van vorig seizoen bij PSV herinneren. Toen moest hij er ineens staan als rechtsback. En toen gaf hij een assist op Klaassen, weet je nog. Dat was met het hoofd, als ik me niet vergis. Dan was hij ook echt uitstekend. Dit zijn wedstrijden waar hij volgens mij voor leeft. En welke voetballer niet. natuurlijk als de druk erop zit in een topper. Daar is hij. Rossa wordt weggestoken aan de linkerkant door Mokyo. En hij is helemaal in de aanval. En hij gaat schieten, Rossa. En hij wordt geblokt helaas.
1: Jammer, jongen.
0: Had zijn moment kunnen zijn. Guy zit er goed tussen. Berghuis. Berghuis gaat het zelf doen. Berghuis schiet hem net over. Lekker indraaiende bal van Berghuis. En de keeper kon hem overkijken helaas. Maar goede fase van Ajax.
1: Heel goede actie van Lucas Rosa. Die het helemaal zelf doet vanaf de linkerkant. Dribbelt en dribbelt. Zelf schiet. Schot geblokt. En dan Berghuis met zijn kwaliteit, zijn kracht naar zijn linker. En dan die bal maar indraaien. Hij belandt op het dak van het doel. Jammer voor Berghuis, voor Ajax, voor iedereen in het stadion als er een fluitconcert klinkt. Omdat de oud-Ajax zit het veld in komt. Was even geblesseerd. Serginho Dest. En nu dus weer terug in zijn rentree. Veerman naar de kant bij PSV. En wie gaat er nog meer in?
0: Wander.
1: Wander gaat eruit.
0: Ja, en weer inkomen zijn Fernandes.
1: Noah Fernandes. Ja. Terug van de schorsing. Die gaat op het middenveld spelen natuurlijk. En Dest komt er dan dus ook in bij PSV.
0: Ja, dus dan staat naast Mokyo nog een 18-jarige op het middenveld. Maar dan bij PSV met Fernandes. Mokyo al zijn debuut voor de Belgische ploeg gemaakt. Maar inderdaad, jij zei het al, hij gaat het voor een ander land,
1: Congo,
0: proberen. En dan hebben we het over het Congo dat vroeger België was. Want er zijn twee Congo's. Bal is naar voren geschoten door de PSV'ers. Maar eruit gehaald door Ajax. Uit de bal van de doelman heeft Ajax dus nu balbezit gekregen. Met Mokyo in de buurt van de middencirkel. Kopt hem even terug richting Baas. Goeie bal lopend weer richting Mokyo. Gekregen van Rossa. Uitstekend weer. Ajax voetbalt hier heel goed onderuit. En kan er nu snel uitkomen met Regeer. Met ruimte aan de rechterkant bij Guy. Maar die wordt niet echt benut. Neemt hem rustig aan. En zo is de angel er wel uit. Uit de mogelijk snelle aanval. Die niet meer snel is. Maar Ajax heeft nog wel steeds balbezit. Met Berghuis aan de rechterkant.
1: Berghuis komt zich telkens weer aanbieden. Geeft hem nu kort mee aan Soetelo. Die dribbelt wat in. Meegeven aan Guy aan de rechterkant. Berghuis met een slechte aanname. Bereikt dan uiteindelijk wel met een uiterste inspanning. Itakura in de middencirkel. Berghuis gaat wat dribbelen nu. Kaats met Dolberg. Die verspeelt dan nu de bal. Energie lijkt er een beetje uit. Bij Dolberg is ook niet zo gek. Want die heeft heel veel gegeven. Zeker in de eerste helft. Berghuis verlengt nu de bal. Net niet tot bij Dolberg. Dan speelt de BSV de bal hard, hoog, lang. Baas kopt hem dan even terug in de richting van zijn eigen doelman. Paas, die al een tijdje niet echt heel veel te doen heeft gehad. Het publiek zich laat horen. Ajax probeert te ondersteunen. Soetelo speelt Dolberg in één keer naar de rechterkant. Guy krijgt hem lastig aangespeeld door Dolberg. Als de Regeer hem dan vervolgens heel matig inspeelt op Paas. Het loopt net goed af, vooralsnog bij Ajax. Rosa dribbelt naar binnen, doet dat weer goed. Applaus voor Rosa, meegeven aan Itakura is uitstekend. En dan Mokyo, de diepte net niet gevonden door de Japaner. Daar wordt heel goed de bal afgesnoept door de invaller. Noah Fernandes en dan PSV weer met de opbouw. Het is jammer, Ajax moet zorgvuldiger omgaan met het balbezit. Het kost namelijk heel veel energie om PSV van de bal te krijgen. Serginho Dest heeft nu de bal. Amerikaan wil zich ook klaarstomen natuurlijk voor het WK. Speelde een paar jaar in Ajax 1. Uiteraard ook de jeugdopleiding. Tussenstapje met de FC Barcelona. Heeft nu de bal. Net een meter of vijf over de middenlijn aan de linkerzijde. Gaat naar de grond. Een tackle van de Regeer. En dan is de vrije trap voor Kaczorowski.
0: Ja, ook nog bij Milaan. Hè? Daar heeft hij ook nog gezeten. Serginho Dest heeft echt een ongelooflijk indrukwekkende lijst met spelers. Waar hij ooit mee samengespeeld heeft. En dat was hij goed toen hij voor Ajax speelde. Daar is hij tussen de linies. Daar wordt Itakura staat ertussen. Die maakt geen overtreding. Gods probeert weg te lopen. En ze proberen hem ook aan te spelen. Maar helaas wordt de bal naar voren die van Itakura kwam tegengehouden door PSV. In de middencirkel nu een overtreding door PSV. Regeer is er boos over. Vindt dat er een gele kaart moet komen. Die komt er niet. Zo is het in die zin nog wel een voorzichtige wedstrijd. Ook van scheidsrechter Allard Lindhout. Want hier had hij hem best wel kunnen geven. Vlam slaat ook niet echt in de pan. Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken, Corné, dat PSV is al kampioen. Ja, die spelen niet met het mes tussen de tanden.
1: Nou, ondertussen trouwens hebben we een dubbel uitvak zo'n beetje. Het is bijzonder om te zien, want het uitvak is in tweeën gedeeld met ook Ajax supporters. PSV heeft er dus 700 mee. En dat andere uitvak met Ajax, die laten zich onwijs horen.
0: Ja.
1: Mooi om te zien dat samenspel ook met Zuid 1, de F-site. Want dit is natuurlijk wel het moment als we 63 minuten onderweg zijn. Half uur nog in deze topper om je te laten horen voor Ajax. Kunnen ze goed gebruiken die op het veld. Oscar Garcia dus nog niet gewisseld. Een aantal spelers loopt warm bij Ajax. Onder andere Sean Steur en de Argentijn Carrizo. Nog niet heel veel minuten heeft gemaakt. Zou het dan misschien zijn wedstrijd kunnen zijn? Sergio Dest ondertussen met de bal aan zijn voeten aan de linkerzijde. Berghuis heeft het tegenover zich. Kies voor de bal teruggeven naar Gacharovski. En dan de Spanjaard op zijn beurt naar Kovar. Zo wacht PSV rustig af. Kies het nu voor de lange bal. Die is goed. En Paas is net op tijd. Krijgt een beuk van Driouts. Paas is op tijd. Kopt hem over de zijlijn. En Driouts is te laat. Ik denk niet dat het allemaal opzettelijk is. En dat daar een kaart voor wordt gegeven. Maar hij komt in botsing in elk geval met de doelman van Ajax. Dieptebal was dat van achteruit bij PSV met Mauro Junior. Driouts loopt dan door. Is Guy kwijt. Paas is op tijd. Komt uit zijn doel. Randje 16. Kopt hij hem goed weg. Ja, en Driouts komt wel een beetje wild in. Als hij ziet dat Paas de bal al kan koppen, kun je daar wellicht een kaartje voor geven.
0: Ja, wel hoor. Ik vind dat hij hem had moeten geven. Plakkie kaas.
1: Ja,
0: 65e minuut van de wedstrijd. Stand is 1-1. En het is wel spannend. Maar omdat het nu heel even stil ligt, zijn we toch ook in afwachting van hoe Ajax daar dan weer uit terugkomt. PSV al twee keer gewisseld. Ajax, je zei het al, Corné, nog niet. En misschien dat het met een wissel de wedstrijd weer iets meer kan doen ontvlammen. Meer kansen kan creëren. In de eerste helft heeft Ajax.
1: Wie zou jij brengen?
0: Ja, daar ga ik gelukkig niet over.
1: Nee.
0: We gaan het wel zien wie dat het voor Ajax zou kunnen gaan doen. Oh, daar is een slechte bal van Paas. Is die misschien toch nog aangeslagen uit de vervolg. De scheidsrechtersbal, de vrije trap die daar kwam. Heeft hij uiteindelijk gelukkig gezien dat de Ajax-verdediging het voor hem hersteld heeft. Wordt vervolgens Dolberg onderuit gekregen. Krijgt hij de vrije trap dan weer niet mee. PSV de bal aan de rechterkant. Zo even wat ongelukkige beslissingen op een rij. Minuut 65. Ja, dan mis ik nu toch wel een klein beetje de urgentie, Corné.
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat Ajax op dit moment ook even niet kan. Even achteruit moet ook. Driouts heeft de bal meegeven aan Mauro Junior in de as van het veld. Halverwege de Ajax zelf gebeurt dat. 1-2'tje is dat dan nu met Wanner, moet ik zeggen. De bal gaat naar de zijkant, naar Dest. Dest met een actie, goede actie zeg van Dest. Is Guy dan kwijt. Het is net een vleugelaanvaller. Bal gaat voor het doel. Sutelo werkt hem weg op tijd bij de eerste paal. Voordat Peppi gevaarlijk op kan duiken daar voor het doel van Paas. Met het inbrengen van Dest wordt PSV er natuurlijk ook niet minder op. Zo richting minuut 70 straks. Als we in minuut 66 nu zitten. Dest verslikt zich nu even in de controle. In de snelheid van de bal. Loopt hem over de achterlijn. Komt er een keeperstrap voor Ajax. Ajax moet zich in dit moment, op dit moment even... Ja, wat is een schop onder zijn kont nodig? Wat zou je doen? Een goede actie dat een beetje vertrouwen geeft. Ja. Een kans, wellicht. Dolberg gaat de lucht in op die lange bal. Mokyo moet de tweede bal dan onderscheppen. Dat doet hij niet. Uiteindelijk met een sliding van Itakura lijkt Ajax weer balbezit te hebben. Maar de bal belandt in de voeten van Dest. Dest meegeven op Mauro Junior. Die komt op het middenveld nu te spelen met het inbrengen van Dest. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Noah Fernandez geeft hem terug aan Flamingo. Zo speelt PSV de bal wat langer rond. En pakt het daarmee ook direct wat meer controle.
0: Ja, die zijn niet minder geworden sinds die wissels. Eigenlijk vanaf het moment dat Sutelo die bal van achteruit weggaf ineens, is er bij Ajax ook wat onzekerheid ingeslopen. En neemt PSV deze wedstrijd qua dominantie volledig over. Terwijl er een vlaggenloper op de lange zijde tegenover ons op de vijfde rij gezellig heen en weer loopt. Ik vind dat altijd net iets leuker als Ajax voorstaat. Nu is de stand dus 1-1. En Gacharovski dribbelt in, gaat een kaats aan naar Til. Komt een afstandsschot aan, dat van richting wordt veranderd. En dan blijft er een corner over voor PSV. Mauro Junior proberen het van heel ver weg. De bal gaat uiteindelijk over de achterlijn. Linkerkant van het veld, daar voor PSV dan. Voor de stadion DJ, vak 111. Daar gaat de bal neergelegd worden voor een corner bij PSV. En Bayraktarovic heeft hem neergelegd.
1: Kijk ondertussen even naar de bank van Ajax. Die zijn druk bezig met elkaar. Zal ook wel achterom gekeken worden wie zich dan moet klaarmaken voor een wissel die ongetwijfeld straks zal komen. Als de Bosnier gaat aanleggen voor deze corner in minuut 68. Stand 1-1. Daar komt die bal voor het doel. Daar gaat Regeer de lucht in. En is dan een PSV die hem als laatste heeft aangeraakt als de bal over de achterlijn gaat. Nee, het is een Ajax ziet. Een beetje een vrommelbal was dat. En dan mag die rechtsbuiten bij Rektarovic hem opnieuw gaan neerleggen in het cirkeltje bij de cornervlag. Voor een nieuwe hoekschop voor PSV. De man met nummer 19 op zijn rug. Dolberg is in duel met Gacharovski, de centrumverdediger. Daar gaat Paas de lucht in met één hand, werkt hij hem weg. Dest met de tweede bal, terug naar de linkerzijde. Bal weer ingebracht, daar komt Paas en die is op tijd. En heeft hem met twee handen, kijkt direct vooruit. Alleen God staat daar nog op de middenlijn zo'n beetje. Kiest hij dan voor de bal naar de linkerzijde. Daar staat Regeer. Regeer met een goede actie. Is daar zijn directe tegenstander kwijt. Nee, het was Baas trouwens. En dan gaat het via Rosa en Gods naar Sutelo. En de Kroaat heeft heel veel ruimte.
0: Ajax creëert weinig nog in deze fase van de wedstrijd. Nu misschien. Er is een hele hoop meters zijn er afgelegd door Sutelo. En Guy kan met vanaf de rechterkant met een diepe voorzet komen. Wordt eruit gehaald door PSV. En dan is het Gods met de man in zijn rug die hem aangeeft terug richting Rosa. En Rosa probeert weer in te dribbelen. En hij komt ver. Hij gaat de 16 in. Mokkio op de achterlijn vrijgemaakt. Voorzet van Mokkio. Lage terugtrekkende bal wordt eruit gehaald door PSV. En Ajax haalt er een corner uit. En het publiek moet er nu ook echt achter gaan staan. Daar aan die zuidzijde. Het vertrouwen moet terug. En zelfs als het vertrouwen niet is, dan laten we zeggen hoop. Want hoop hebben we nodig. Ajax moet voor 3 punten gaan. Met die 1-1 stand op de scoreborden. Dat is niet genoeg. En de corner gaat genomen worden aan de linkerkant voor Ajax. Door de hele heilige voetjes van Mika Gods.
1: Mika Gods staat daar klaar met als één hand. Gaat de lucht in. Daar komt die bal strak voor het doel. Die schiet wat door, maar niet op bij een Ajax ziet. Nu wel Guy opgepikt bij aan de achterlijn zo'n beetje. En dan is het Driehoets die hem als laatste heeft aangeraakt. En verdient Ajax dus een nieuwe hoekschop nu aan de andere kant. Daar zal Berghuis zich mee gaan bemoeien. Terwijl ondertussen Gloch en Steur klaarstaan om weldra in te gaan vallen. Het zal niet bij deze hoekschop gaan gebeuren. Als Berghuis hem heeft neergelegd. En Ajax dit moment moet aangrijpen in minuut 70. Om die 2-1 te maken. Daar komt die bal op het hoofd van Baas. Ja, dat is wel een specialist aanvallend. Heeft al 5 kopdoelpunten gemaakt. Maar komt hem nu ruim over het doel van Kovar. En dan gaat er nu een bord de lucht in. Berghuis naar de kant. De aanvoerder dus.
0: Ja.
1: Die gaat de aanvoerdersband aan Baas
0: toch
1: geven.
0: Baas nu, ja.
1: Dan komt Gloch dus in het veld. Ben ik benieuwd hoe het gaat staan met Gloch dan op de zijkant. Ja, misschien. En Regeer gaat ook naar de kant. Ja. En dat is een logische wissel met Steur op zijn positie.
0: Ja, alhoewel Steur natuurlijk misschien wel iets aanvallender, iets pasender is dan Regeer.
1: Ja, precies, maar zo op 8 gaan spelen.
0: Ja,
1: dan,
0: ja, zeker weten. Nummer 48, Sean Steur is er ingekomen. Dat horen we nu nog een keer. Ik weet toevallig dat het de lievelingsnaam is van de stadionspeaker om uit te spreken. Het is ook een allitererende naam natuurlijk. En er staat ook meteen even, nou meteen, daar doen ze eigenlijk lang over. Maar ze hebben dan ook maar bedacht bij PSV dat ze daar meteen op willen reageren. Peppi naar de kant aan de zijde van PSV. Voor hem in de plaats Myron Boadu. Dat is op zich een logische wissel natuurlijk. En dan ook Dennis Mann, de Roemeen. Zeer wisselend in zijn prestaties. Bij PSV komt erin. En wie is er voor hem afgegaan? Bayraktarovic, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Bayraktarovic komt er nu ook aanlopen. Had trouwens met Serginho Dest ook gewoon de rechterflank van Amerika op het WK kunnen zijn. Bedacht ik me net, maar hij heeft voor Bosnië gekozen. Nou goed, die gaan we nog wel zien. Op dat toernooi lang genoeg over PSV is gepraat. We hopen dat Ajax het in het laatste kwartier, want zoveel is er denk ik nog over. Ja, 49 minuten. Nog naar zich toe weten trekken in deze topper bij 1-1.
1: En Ajax in een 5-3-2 formatie. Zo zie ik nu met Gloch die echt achter Dolberg en Gods zo'n beetje komt te spelen. Het is Gloch echt in de as van het veld. Benieuwd hoe dat gaat uitpakken als we in minuut 72 zitten. De spanning stijgt bij dit duel en dat voel je ook wel in het stadion. Doelpunt kan natuurlijk voor dit seizoen en daarmee ook volgend seizoen beslissend zijn. Welk Europees toernooi gaat Ajax zich voor kwalificeren? Dat is de grote vraag. En komt er überhaupt een Europees toernooi? Dat hopen natuurlijk van wel voor de Amsterdammers. PSV ondertussen gevaarlijk met Dest aan de linkerzijde. En gelukkig heeft Dest dan geen goede voorzet in huis. Nu dan speelt hem zo in de handen van Paas. Terwijl Boadu daar gevaarlijk op dook. Oscar Gloch ondertussen namens Ajax aan de rechterzijde op de middenlijn. Goed 1-2'tje met Dolberg en als Steur gevonden. Steur gaat dribbelen. Lang basis spelen natuurlijk. Moet het nu even doen met invalbeurten. Dolberg aan de rechterkant. Kan de 1-op-1 zoeken in principe met Gacharovski. Maar kies voor de paas even terug naar zijn landgenoot. Guy, 20 meter over de middenlijn staat hij een beetje aan de rechterzijde. Steur, 1-2'tje met Gloch. Loopt een beetje spaak. Gods was daar ook bij betrokken. En dan verdedigt Sutelo goed op een lange bal van PSV. Lijkt Ajax nu wat meer grip te hebben op het duel in deze laatste minuut. In minuut 73 als Steur wel vooruit kijkt. Maar de bal wel achteruit speelt naar Baas.
0: Ja, ja, het is toch wel een klein beetje een, wat zal ik zeggen, chasse patat in deze wedstrijd. Een status quo is denk ik een betere bewoording. Want iedereen staat één op één te dekken. En dan staat het ook gewoon stil als je die bal van achteruit naar voren wil geven. Dolberg door richting Anton Guy. En dan is het goed verdedigd door PSV. Bal gaat via Driehoets terug naar zijn doelman. En die schiet hem hard en hoog richting de middencirkel zo'n beetje. Daar is Koitakura die kan koppen richting Dolberg. Dolberg wint zijn duel wel, maar volgens mij raakt hij de bal als laatste. En dan belandt de bal in de handen van zijn oud coach Peter Bos. Die twee hebben toch gouden tijden met elkaar beleefd. Hier op dit veld bijvoorbeeld tegen ja. Schalke, Lyon. Oh mijn god. Wat heb ik daar toen van genoten? Van
1: nee,
0: de manier.
1: Alleen.
0: Nee, dat klopt. Van de manier waarop ze allebei acteerden toen. 74e minuut van de wedstrijd. Sean Steur speelt hem even terug op Itakura. Die helemaal in het hart van de verdediging staat nu. Die om zich heen kijkt en hem dan terugschuift naar Schutalo. Schutalo wordt opgejaagd. Lastige bal voor Itakura. Want er zit iemand in zijn nek en dat is Junior. De bal gaat naar de linkerkant bij PSV.
1: Goeie bal nu van Baas tussen de linies. Dit is te hard. Wellicht voor Steur.
0: Nee,
1: die komt inglijden en die pakt direct zijn gele kaart. Nou, bij PSV zagen ze liever een andere kaart zelfs. Dat zullen we nog wel in herhaling zien. Ik denk dat geel prima is voor Steur. Die net te laat bij de bal kwam. Het leek een goede steekpaas van Baas tussen de linies door. Waardoor er heel veel ruimte ontstond voor Steur. Maar die moet gaan glijden. Maar komt wel wat wild in met één been vooruit. Ik denk dat Lindhout hier gelijk heeft door het geven van een gele kaart aan de invaller bij Ajax. Als we in minuut 75 zitten, inmiddels. Ja, en het
0: Telstar op voorsprong tegen NEC.
1: Zo, dat is een nieuwtje. In Nijmegen dus de voorsprong voor Telstar. Des te meer reden voor Ajax om er volle bak op te klappen. Want ja, als je gelijk speelt, dan ben je meer en meer afhankelijk van bijvoorbeeld NEC en Twente. Ik wil ook nog een beetje kijken naar Feyenoord wellicht dat morgen in actie komt. Winnen van PSV. En je hebt het misschien zelfs wel in eigen hand wat betreft plek 3 bijvoorbeeld. Maar goed, dat zijn allemaal scenario's. Laten we ons vooralsnog bezighouden met dat laatste kwartier in de Johan Cruijff Arena. En die 1-1 stand, 2 doelpunten heel vroeg in de wedstrijd.
0: Nee, joh.
1: Pepi en Guy, als Guy een overtreding maakt en Diederik het daar niet mee eens is met die beslissing. Maar Guy moet nu wel heel snel verdedigen.
0: Ja, want ze nemen die valbal dan heel snel. Vreemd dat dat mag eigenlijk. Maar de voorzet van Driehoets, die ineens werd aangespeeld uit die snel genomen vrije trap, is gelukkig in de handen van Paas. Die heeft hem nu, de doelman van Ajax, en die wacht heel lang. En dat duurt maar een beetje te lang. Eigenlijk. En het is een tikje naar de rechterkant. Nee, uitgooien naar de rechterkant. Schutalo die geeft hem dan verder door naar Guy. En die komt met een matige paas over de verdediging van PSV. Dat lukt op zich, maar dan vervolgens zijn zij er het eerste weer bij. En is er nu een combinatie waardoor er aan de rechterkant opgebouwd kan worden bij PSV. Fernandes geeft hem door aan Til. Til en aan de rechterkant nu een loopactie bij PSV. Wie is daar aan de bal? Dat weet ik even niet. Tikje naar de rechterkant en daar is het Sildilia.
1: Die heeft alle tijd om zich heen te kijken. Mokio kon zich nu melden om wat druk te zetten. Het is inderdaad een beetje zo'n status quo moment. Terwijl PSV landskampioen is en Ajax echt moet. Ik kan me voorstellen dat Ajax in die laatste minuten wel wat meer gas gaat geven. Glog jaagt nu, doet dat goed. Op Mauro Junior, de bal gaat naar de rechterzijde. Man is daar de Roemeen, die gaat naar zijn linker in duel met Rosa. Rosa zit daar goed tussen. Steur dan, randje 16, krijgt hem net niet lekker weg. De Mauro Junior weer, die hem oppikt. Gaat hem spelen naar de linkerzijde. PSV met wat langer balbezit op dit moment. Nu aan de linkerzijde, nu met Dest. Randje 16 is daar Driehoets. Mauro Junior aangespeeld. Die gaat schieten, denk ik. Nee, geeft hem mee aan Noah Fernandes. Dan naar de rechterzijde. Man gaat een 1-2'tje aan. Ziet er goed uit bij PSV. Itakura verdedigt, maar dan gaat de bal er toch in met heel veel fortuin. Loort hij binnengelopen door invaller Mayron Boadou. Na de strakke paas vanaf de rechterkant is het Boadou in een soort valpoging. Werkt hij denk ik als laatste over de doellijn en staat het 2-1 voor PSV.
0: Ja, ik denk dat het eerlijk gezegd een eigen doelpunt is. In ieder geval voelde je het wel een beetje aankomen, deze goal van PSV. Met een prima aanval over de rechterkant. Is echt niks van te zeggen. Komen ze er bij Ajax volledig doorheen, kan de bal op zijn Ajax eigenlijk vanaf de flank worden voorgezet en worden binnengegleden door Boadou of door Itakura. Die was daar ook in de buurt. Zie ik nu een herhaling. Kan nog zien of er misschien nog sprake is van buitenspel of zo. Nee, het is prima opgezet. Combinatie en de voorzet is dus van de invaller van Man. En die, ja, die geeft hem zo in de kluts dat Boadu daar op de goede plek ligt. En die geeft nog wel het laatste tikje, de oudspits van AZ. En zo is het 1 tegen 2 en stil bij ons en in het stadion. 78 minuten zijn er gespeeld. En het is toch weer zo'n avond aan het worden.
1: Dat is een harde klap voor Ajax. En het is nou niet een tweede helft waarbij je zegt, thuisploeg klapt er nog op. Er zijn natuurlijk nog wel 12 minuten te spelen. Ajax moet zich herpakken van die 1-2 van zojuist. Die glijgoal van Boadu. Guy speelt Dolberg aan. Randje 16. Goed duel van de Deen. Hakje nu naar zijn landgenoot. Wie staat er voor het doel? Eigenlijk niemand. En dus gaat het naar Sean Steur. Steur met de dribbel. De actie. 16 in. Draait dan om zijn as. Speelt hem vervolgens wel helemaal terug naar Sutelo. Iedereen wel op de helft van PSV nu. Halverwege staat Baas. Baas naar de linkerzijde. Ach. Rosa. En Gods. De ach is voor het hakje van Gods, denk ik. Want Diederik moet hij misschien dan ook niet doen bij zo'n 1-2. Want dat hakje levert niks op. Krijgt de bal wel weer van Rosa ingegooid. Nog 12 minuten. Ja, gelijk spelen. Dat had je op voorhand ook gezegd. Daar hebben we helemaal niks aan. Maar misschien is dat nu het maximaal haalbare. En daar is nog wel tijd voor natuurlijk. Steur krijgt de bal aangespeeld op de middenlijn. Glog speelt hem wat zacht in op Itakura. Die krijgt hem nog wel bij Sutelo. Sutelo moet dan wel helemaal terug naar Baas. Omdat Til jaagt. En dan moet Paas met de lange bal komen. En die bal komt in de richting van Dolberg.
0: Ja, het was weer een voldoende, zou ik zeggen, in de eerste helft voor Ajax. Maar de tweede helft is wederom voorlopig onvoldoende. En dan win je niet. Zeker niet van PSV. Ook niet van PSV dat al kampioen is en dat nog eens even is wezen feesten. Zo blijkt. In combinatie met Fernandes die hem even terugspeelt richting Sildilia. En Sildilia ziet dat de bal naar de linkerkant van de verdediging is gegaan. Inmiddels aanname daar bij Bayraktarovic. Terug naar het centrum. Fernandes. En dan gaat het van rechts naar links. Achterin bij PSV. Jaagt Ajax er eigenlijk nauwelijks achteraan. Flamingo uiteindelijk maar weer terug. Sildilia, we hebben nog 10 minuten te gaan. Ajax ziet hoe er een soort van rondo van wordt gemaakt door PSV. Hopelijk kan het er nog een keer tussen zitten. Nu een combinatie van Glog krijgt het niet bij Mokkio. Vervelend duel dit. En Tongai glijdt er goed in. Ingooi is voor Ajax. Gods wil hem zelf wel gooien. 20 meter over de middenlijn. Hij is dus nu aan de rechterkant te vinden. Peter Bos staat druk iets te gebaren. Twee wissels staan er klaar bij Ajax. Het zijn Donangelo, Konadu en Rayan Bounida. Maar er wordt een slechte combinatie nu bij Ajax in het centrum getoond. En dan is er balverlies, maar neemt Steur hem over.
1: Steur in de middencirkel, draait weer om zijn as naar zijn rechter. Hij had wel wat eerder met een bal van ruimte moeten komen. Maar misschien heeft hij die opties dan niet. Sutelo vindt nu wel ruimte bij Glog. Glog, halverwege de PSV-helft, gaat dribbelen. Zoekt Itakura, randje 16. Die draait dan naar zijn rechter. Wordt de voet dwars gezet door een van die PSV'ers. Die dan vervolgens de bal over de zijlijn spelen. Inworp is van Guy. Konadu en Bounida krijgen nog instructies van de assistenten van Garcia. Als Mokkio oppikt. Mokkio naar Guy aan de rechterkant. Dolberg in één keer door op Mokkio. Die bal is denk ik net te hard voor de Belg inderdaad. Om hem bij de achterlijn nog voor het doel te krijgen. Kaczorowski verdedigt goed. Zet zijn lichaam ertussen. En laat de bal dan over de achterlijn gaan. Voor de zuidtribune. Keeperstrap zal er komen voor Kovar bij die 1-2 stand in minuut 82. En de wissel die nu komt, en dat is een aanvallende. Uiteraard, alles of niet, Itakura naar de kant. En Bounida dan voor hem. En de tweede wissel is Dolberg. Die in de eerste helft echt wel indruk maakte. Maar in de tweede helft toch ook weinig kon uitrichten. Met name in zijn eentje daarvoor in. Hij wordt vervangen door Donangelo Konadu. Bij afwezigheid dus van Wout Weghorst. Die er sowieso de hele wedstrijd niet bij is vanwege medische redenen. Konadu voor de laatste 8 minuten. De spits van Jong Ajax. Hopelijk kan hij het tij keren. Hij of een van die 10 anderen.
0: Ja, in de 83ste minuut gaat er een doeltrap komen van PSV. De trap komt nu van Matej Kovar. Althans, hij komt nu. Hij wacht er nog even mee. Met lange stappen gaat hij naar de bal. En hij schiet hem naar de rechterkant van de aanval voor PSV. Hard, ver. Goed gekopt door Ajax. Mokio was het. Die kreeg hem bij Gods. Dan achteruit naar Steur. En die verlengt hem naar Guy. Guy, kan hij zichzelf nog verder lanceren? Ja, hij is er voorbij bij Drius. Die trekt hem aan zijn shirt. Dan moet het rood zijn, maar hij geeft geel. Terwijl Guy daar wegliep, had dit toch ook een rode kaart kunnen zijn. Maar hij komt er met geel vanaf. En Ajax met een vrije trap op een gevaarlijke plek. Maar ja, was het toch knap voorbij.
1: Ja, goede actie van Guy op doorzettingsvermogen. Op een lange trap van Steur. Het is een beetje op goed geluk. Van doe er maar wat mee. Ja, Guy onverzettelijk daar. En het is, ja, het is wel geel, want er staan nog wel echt wel PSV'ers achter. Guy, als hij door kon, had hij echt wel een schietkans kunnen krijgen. Maar goed, hij werd naar de grond getrokken door de Marokkaanse aanvaller van PSV. En dus moet Ajax het doen met deze vrije trap. Een aardige positie hoor. Je hebt wel wat specialisten met bijvoorbeeld Guy en ook Bonida, die dat meermaals heeft laten zien bij jong Ajax. Hij ligt wat lekkerder voor iemand met een goed linkerbeen. Ze zijn beide rechtsbenig. Bonida kan het eventueel wel met links. Ik denk dat het de Guy wordt die het ineens wil gaan proberen op een meter of 18, 19 zal het zijn. Het is een beetje aan de rechterkant dus. Een muur van drie man bij PSV. Het fluitsignaal is daar van Lindhout. En dit is het moment voor Guy om twee keer toe te slaan in deze toppen. De vrije trap is hard over de grond, maar ook te pakken voor Kovar.
0: Ja, een lage bal van een rechtsbenige speler vanaf de rechterkant. Toch was het wel gevaarlijk, dat moet ik eerlijk zeggen. Was goed onder de muur doorgeschoten. Nou, met een beetje geluk wordt die bal nog van richting veranderd misschien. Maar dat geluk heeft Ajax niet hoor. 85ste minuut en het is nog steeds 1-2. Kovar heeft de bal even neergelegd en schiet hem nu naar voren. Weer richting de rechterkant. Daar is het gewoon makkelijk verlengen voor Sildilia. Dat doet hij uiteindelijk ook. En aan de rechterkant is het nu Man die in balbezit komt. En dan even achteruit. En dan mag het spel verdeeld worden door Boadou. Geeft hem naar de linkerkant. En daar is het Serginho Dest tegenover Rayan Bonida. Ja, die is hier voorbij. Dat zijn twee straatvoetballers tegenover elkaar. Komt er een nieuwe kans voor Boadou. En die weet hem bijna binnen te werken. Maar Paas ligt toch in de goede hoek. Grote kans weer voor PSV. Dat gewoon de grotere kansen krijgt. Ondanks dat het nu zelfs voor staat. Ajax ja, toch tamelijk machteloos tegen PSV de tweede helft.
1: Ik geloof ontbreekt ook een beetje bij Ajax. Mede daardoor natuurlijk omdat het zo weinig heeft kunnen uitrichten in die tweede helft tegen PSV. Gods gaat aan de wandel. Kaczorowski wil er niets van weten. Glijdt de bal weg bij de voeten van de Belg. Ajax blijft wel in balbezit. Sutelo met Mokio nu aangespeeld. Een meter voor de middenlijn naar zijn landgenoot Bonida. Die invallen, ja, die wil ook vooruit. Heel weinig opties vooruit. Guy staat daarnaast. Konadu, dat is ook opmerkelijk. Glog ondertussen aan de linkerkant. Die heeft de bal op de middenlijn zo'n beetje. Mokio aangespeeld. Bonida dan. Zo gaat Ajax in kleine stapjes iets vooruit. Nu Guy, die hem in één keer meegeeft aan Gods aan de rechterzijde. Wat ruimte gevonden bij Bonida. Randje 16 krijgt hij hem bij Glog. Wie gaat er schieten? Glog naar zijn linker. Maar dat schot stelt niet zoveel voor. Van Oscar Glog gaat meters naast het doel van Kovar. Hoorde even een O en een A. Maar dat was het wel zo'n beetje. Keeper strap zal er komen voor PSV. Als de man van de gele kaart van zojuist naar de kant wordt gehaald. Door Peter Bos. Driewits gaat naar de kant dus. En voor hem een jongeling. Het is Joël van den Berg. Speler die vooral uitkwam voor jong PSV dit seizoen. Voor de laatste paar minuten. En die 1-2 stand dus nog altijd voor PSV in Amsterdam.
0: Ja, een lange bal maar weer van de doelman. Weer neer richting de rechterkant. Weer gaat Sildilia de lucht in. En dit keer wint hij hem wel weer. En komt de bal weer via de voet terug bij hem. En nu is het een flipperkast met de bal bij wel PSV. Maar goed ertussen gezeten door Rossa. Kan hij de bal binnenhouden? Nee, is het antwoord. Ingooi voor PSV. Frustrerende minuten hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ook als commentator van Ajax Radio. Het zijn niet de eerste frustrerende minuten van dit seizoen. Maar hey, we blijven positief. Zal ik nog eens kijken hoe het in Nijmegen staat? Ja, het maakt eigenlijk al niet eens heel erg veel uit. Maar kan wel even doen. Is misschien
1: leuker. Even ja, als PSV de bal heeft, die probeert hem over de laatste linie van Ajax heen te wippen. Paas kan hem oprapen. Ja, er zijn natuurlijk nog gewoon minuten te gaan. In elk geval nog vier in de officiële speeltijd. En er komt er ongetwijfeld nog wel wat bij. Maar het geloof ontbreekt op het veld en op de tribunes. En dat is dubbelop. Niet helemaal lekker natuurlijk. En niet in het voordeel van Ajax als Mauro Junior aan de dribbel gaat. Steur goed oplet. Die snoept hem de bal af en geeft hem mee aan Oscar Glog. Glog met kleine pasjes naar Mika Gods. Konadu niet bereikt. In één keer gespeeld door Gods. Niet helemaal lekker, maar balbezit blijft wel voor Ajax. Met een sterk spelende Rosa. Die wordt die krijgt een beste trap te verduren. En die maakt zich dan heel erg boos op, is het Lindhout of is het op Man, de Roemeen? Ik denk Man inderdaad, die daar heel wild in kwam. Gele kaart was al gegeven aan de invaller. Die komt zich nog even melden bij Rosa. Moment voor Ajax om het publiek met name om er nog even achter te staan. Ja, het is wild inkomen inderdaad van Man, maar heel veel meer dan dat is het dan toch ook niet. Het is denk ik vooral frustratie in het lijf bij Rossa voor dit seizoen van Ajax. En deze wedstrijd tegen de landskampioen. Vrije trap nog wel voor Ajax met achter de bal. Het is heel ver weg, maar ik denk dat het Mika Gods is.
0: Ja, Mika Gods, die herken ik wel aan zijn geel-oranje schoenen. En hij gaat hem nemen zo'n beetje bij de cornervlag. Daar dan de voor Ajax linkerkant. En hij geeft hem richting de tweede paal. Keeper kan erbij zitten. Ja, stompt hem weg, dat wel. Dan is de afvallende bal voor Bounida. Maar die is ver. Die kan hem wel nu van diep voorzetten. Dat doet hij ook. En daar komt de kans voor Ajax. En er wordt goed naar de grond gekopt door Gods. Maar nee, het was niet de
1: baas.
0: Maar uiteindelijk houdt Ajax er alleen een corner over. Want met geluk voor de doelman raakt hij met zijn voeten. Maar is ook gefloten. Dus het was buitenspel geweest ook nog. 89ste minuut is het hier. 1-2 voor PSV. In Nijmegen is het nog steeds 0-1 voor Telstar. Maar het is daar gestaakt tijdelijk. Omdat het daar noodweer is. Dat kun je je niet zo goed voorstellen. Omdat het hier zo lekker is. Maar in Nijmegen is blijkbaar noodweer.
1: Het was inderdaad buitenspel. Nipt voor Jurie Baas. Was een goede voorzet van Bounida. Een hele grote kans voor Baas. Maar goed. De vlag was al omhoog. En inderdaad in de video's ook te zien. Dat hij net buitenspel stond. De centrumverdediger van Ajax. Laatste minuut ingegaan. Officiële speeltijd. Komt er nog een kans voor Ajax? Komt er nog een punt voor Ajax in deze topper? En blijft Ajax zo mogelijk nog een beetje in leven in die strijd om de Champions League tickets? Want die zijn te vergeven aan nummer 2 en 3. Ajax momenteel dus vierde. Maar het zal op achterstand komen. Een grotere achterstand. Ongetwijfeld na dit weekend. Na een nederlaag tegen PSV. Die kan Ajax nog voorkomen als het scoort in de komende minuten. Halve minuut nog aan officiële speeltijd. Dan zie ik de vierde man al met een bord klaarstaan. En dan ga jij vertellen, Diederik, hoeveel er zo bij komt bij deze lange bal van achteruit van Paas.
0: Niet al te veel zijn. We hebben geen VAR-momenten gehad of zo. Geen lange blessures. Oh, Bounida wordt onderschept. Wordt eigenlijk keihard naar de grond gewerkt. Sildilia, ja, wel eens in het stadion een gele kaart. Maar daar schiet je eigenlijk in dit moment helemaal niet zo heel veel mee op. 4 minuten toch nog. Nou, laat dat dan nog een beetje hoop geven. We zijn inmiddels ook meteen ingegaan in het stadion. Sinds het begin van vorig seizoen is bovendien de regel zo dat je in het stadion ook als supporter kunt zien hoe ver die minuten al voorbij zijn. In dit geval 12 seconden. En 10, 15 meter over de middenlijn krijgt Ajax een vrije trap. Het is Gods die hem heeft neergelegd. En hij gaat hem proberen diep richting de penaltystip zo ongeveer te slingeren. Daar is Soetalo. Gaat over iedereen in, heb ik het gevoel. Nee, de keeper pakt hem nog. Geen goede bal. 3,5 minuut van de 4 minuten nog te gaan. En de hoop is al een tijdje ver weg. Marseille-pot verder en verder. Nou, weg. De grachten van de arena in. De parkeergarage hieronder misschien.
1: Ja, ver weg. Inderdaad. Ajax nu ook niet met de bal aan de voeten. Dus het kan ook niet tot de kans komen als een van de 4 minuten verstreken zijn in de blessuretijd. PSV dat dus scoorde heel vroeg na 30 seconden met Peppi. Guy met een kanonskogel zorgde voor 1-1 na 11 minuten. En Boadu, de invaller dus in de tweede helft. Al glijend over de achterlijn met de 1-2 voor PSV. Dat nu bijna op 1-3 komt met diezelfde Boadu. Paas voorkomt dat, zit er goed tussen. En geeft hem nu mee aan Guy. Guy vanaf de rechterkant. Bounida komt zich aanbieden. Net voor de middenlijn geeft hem weer terug aan de Deen als Gods hem wil aan de andere kant. Die is gezien door Guy. Applaus voor deze crosspaas. En dan moet Gods de 1-op-1 gaan zoeken. Die gaat naar zijn rechter. Steur, gaat hij schieten? Nee, afgeven op Guy. Guy, het schot in de vuisten van Govar. De rebound is
0: ja, Gods.
1: En die zit er dan nog wel in. Nou, 2-2 ja, in de blessuretijd.
0: Pak die bal, jongen.
1: Gaat
0: ga weg,
1: richting
0: joh.
1: De fans.
0: Ga
1: dat
0: weg,
1: moet
0: joh.
1: Hij inderdaad niet doen. Een punt kan ook heel belangrijk zijn, uiteraard, voor Ajax.
0: Nee, joh,
1: Ajax
0: pak
1: wil
0: die bal.
1: Ajax wil nu doordrukken.
0: Jongen.
1: En nog zorgen voor die 3-2 als Gods de 2-2 maakt. Na een goede pegel van Guy en de rebound dus is voor de Belg. Die hem met zijn linker achter Kovac krijgt. Nou, kom op nog. Een paar minuten.
0: Gods, een zeer ongelukkige wedstrijd tot nu toe. En daarom is de opluchting natuurlijk zeer te begrijpen. van God. Hij gaat naar de zijkant. Misschien zit er ook wel een bekende van hem daar aan die kant. Want hij liep de rechterzijde voor Ajax dus tegemoet toen hij aan het juichen was. Schoot de bal echt lekker binnen. Het was een opportunistisch schot van Guy, maar die was ook al goed. En uit de rebound dus op een lastige plek lastig binnengeschoten. Ineens is er dan natuurlijk weer vertrouwen. Maar ja, goed, er is nog maar anderhalve minuut van de blessuretijd te gaan. Het is nog maar een kleine kans natuurlijk om überhaupt nog een kans te creëren. Maar wie weet weet Ajax er nog meer uit te slepen dan dat ene puntje waar het nu op staat. 2-2 is de stand bij deze topper tussen Ajax en PSV.
1: Nou, kom op dan met z'n allen naar voren in die laatste paar seconden. Het is alles of niets. Vergeet dat puntje inderdaad dan maar gewoon. Ga voor die drie als PSV wel de bal heeft. Met Sibilia aan de rechterzijde. Hakje van Man op de middenlijn. Mokkio verovert hem en krijgt een vrije trap mee. Dan is er nog 1 minuut te gaan in die extra tijd. Er zal misschien nog een paar seconden bij komen. Als er nu geel moet komen, denk ik, van Man die voor de bal gaat staan tot 2 keer toe. Heeft toch al geel de Roemeen. Het mag allemaal van Lindhout. Dan gaat de bal achteruit. Als iedereen in het stadion staat. Als Paas de bal heeft. En nu met die lange trap komt in de richting van Gods. Gods aan de linkerkant speelt hem in 1 keer. Uit de lucht naar Rosa. Rosa naar Paas. Nee, dat balbezit is niet heilig, jongens. Die moet naar voren. Paas gebaart dat nu ook naar Paas. Paas, de doelman van Ajax. Die geeft een lange bal. Guy de lucht in. Konadou dan op de helft van PSV. Halverwege zo'n beetje als Guy naar de grond gaat en PSV hem voor het laatst raakt. En Ajax mag gaan inworpen.
0: Ja, dat gebeurt. Inworp richting Steur. Steur met het lopen naar achteruit gaat die bal richting de voeten van Schutalo. 10 seconden nog. En dan gaat die bal toch een keer terug nog naar Paas. En die moet hem nu naar voren pompen. Dat doet hij. En dan geeft hij de scheidsrechter de gelegenheid om te fluiten. Want die fluit nu. En zo is het 2-2. Heeft Ajax er nog een punt uitgesleept in een tweede helft waarop het zeker niet van een leien dakje ging. Ajax was in de

0: Concurrent van Ajax dat nu vooral naar plek 3 en 4 moet gaan kijken. Vooralsnog staat het nu, denk ik, door dat punt eventjes derde. Gedeeld met de NEC naar de 2-2 in Amsterdam. Zoals het ook 2-2 werd eerder dit seizoen in Eindhoven. Toen was het Glog met de late gelijkmaker. Nu echt in extremis was het hoe dan, wie anders dan Mika Gods. Alweer goal nummer 17. En assist nummer 12 voor Mika Gods in dit duel.
1: Ja. Nou, we hopen op Telstar vanavond. Voor nu is het 2-2. Was het een hele leuke eerste helft. Een zeer vermakelijke eerste helft. Een voor Ajax frustrerende tweede helft. Tot dat doelpunt van Mika Gods. Een heerlijk doelpunt van Mika Gods. Die de avond voor Ajax, en ik denk ook wel een beetje voor zichzelf, toch nog redt. 2-2 bij Ajax tegen PSV. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Die wedstrijd is om kwart voor vijf. Sorry, op een zondag. Alle wedstrijden van de Eredivisie tegelijkertijd in die laatste twee rondes. Maar zondag begint dat met een kwart voor vijf wedstrijd. Hier in de Arena tegen FC Utrecht. Tot dan.
0: Tot dan.

0: wedstrijden. Daarna zijn er nog een paar meer wedstrijden. De verbouwing begint direct na de Grand Prix. En dan heb ik nieuws van die mannen. Die verbouwing, of tenminste het ombouwen, gaat gebeuren in de regen. Die regen die gaat morgen komen. Hoe is het met de temperatuur, Jack?
1: Het is bloedverziekend heet. Het is bijna 34 graden. Staat in beeld als je kijkt 33 graden. Maar de computer zegt hier 33,9. De baantemperatuur is helemaal omhoog geschoten. Die is 53 graden.
0: Holy tenters, dat is wel heel warm.
1: Dat is echt heel warm. Dus 30.
0: Ja, Maleisië temperatuur. Ja. Het enige is, de luchtvochtigheid is hier 30%. Ja, en die is in Maleisië dan 80%. En dan loop je al te wateren en te zweten op plekken waar je het niet van zou willen weten. Format van het weekend is geweest. De sprint hebben we gehad. Gewonnen door Norris. Pole position voor Norris. Dat was nog wel even de disqualificatie van Gabriele Bortoleto.
1: Ja,
0: toch nog maar even benoemd. Maar ja, dat is allemaal van sprint wegens. Alles gaat weer op nul. De heren Verstappen en Hadjar hebben overigens wel een set softs uitgespaard in die sprint. Want die hebben die sprint verreden op gebruikte banden. En Kimi Antonelli kreeg uiteindelijk daar nog even een strafje vanwege het te vaak overschrijden van de track limit. Daardoor werd Verstappen uiteindelijk vijfde. Goed, links in beeld. Als je met ons meekijkt, zie je de stand in het kampioenschap nog steeds geleid wordt door Kimi Antonelli. George Russell daarachter. En hier zien we Nico Hulkenberg.
1: Ik zag een paar minuten geleden nog behoorlijk wat paniek. Maar gelukkig toch in de auto alles gelukt. Want hij was dus degene die uitviel vlak voor die sprintkwalificatie.
0: Onderweg naar de grid gewoon.
1: Ja.
0: PLOF, oftewel plof, kapot en hij doet niet meer mee. FIA heeft er overigens ook officieel aangegeven nu dat de Grand Prix van Miami een wedstrijd is met het zogenaamde rain hazard. Oftewel, er zijn, ze zeggen nu al dat de kans op regen is groter dan 40%. Wat wil dat dan zeggen? Dat betekent dat er een regel in acht genomen wordt. En dat wil dan weer zeggen dat er twee veranderingen zijn. Officieel dus rain hazard. Nieuwe regel vanaf nu. Twee belangrijke veranderingen. Hij is ontworpen voor situaties waarin teams zich hebben vastgelegd op een droge afstelling, maar onverwacht weer veranderingen kans op regen hebben. Als er een rain hazard wordt uitgeroepen, mogen de teams dus het Parc Fermé 2 uur voor de wedstrijd doorbreken om met name de plank onder de auto te beschermen. Ze mogen de actieve voorvleugelinstellingen gaan aanpassen. Ze mogen wat minder downforce genereren, oftewel aerodynamische aanpassen doen. Daardoor wordt de auto minder naar beneden gedrukt. En ze mogen de rijhoogte aanpassen, zodat er meer marge is, zodat we niet met afgesleten planken zitten. Ze gaan wat kijken. Het is voor het eerst dat dit nu gedaan wordt. Was in het reglement van 2026 al neergezet. Maar het is allemaal ten

0: gevoel van de race director Rieu Marcus. Die kan bepalen van het hoe en het wat. En er is nog geen bericht gekomen of er dan wel dan niet morgen, gezien de regen die er verwacht wordt, andere starttijden zullen / gaan komen. Maar daarvoor, als dat gebeurt, zullen wij een pushbericht sturen. Dus volg in ieder geval Grand Prix Radio op onze app. Dan denk ik dat dat wel goed gaat komen.
1: Van Mercedes. Ja, dit weekend hadden we toch wel verwacht dat ze misschien er weer zouden staan, maar ze hebben toch wat tegenslag. Voor het begin van dit weekend al George Russell en ook Kimi Antonelli wat klagen over de turbo. Kwalificatie, mwah. Dus het is Mercedes tegen de rest eigenlijk nu een beetje aan het knokken. McLaren heeft de grootste stap gemaakt, zo lijkt het tot nu toe dit weekend.
0: Zeker, zeker. Er wel vanuit gaan. Het is wel op zich grappig als je nu op pagina 5 zou kunnen kijken, maar dat kan niet, want die is specifiek voor de broadcasters. Als je de beste sectortijden ziet staan, dan staan er nu Heiner Lazare, Nezer Lee en Highland Pro Aubrey. Dat is denk ik van een van de klasses die hiervoor gereden heeft. Berman, on the way, Q1 en de klok loopt mee, 16 minuten en 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 10 seconden voor de gelijkleggers der lage landen. En ja, daar is Bortoleto, dan zijn ze toch iets aan het veranderen aan die auto. Want hij is dus gedisqualificeerd omdat er iets met de luchtdruk die de motor inkwam niet goed was. Ze zeiden ja, dat was maar in één rondje en dit en dat, maar hij is buiten de auto. En ik heb nieuws voor je. Als die auto omhoog staat, Bortoleto staat erbij zoals hij erbij staat, zie ik die niet in 16 minuten tijd nu komen. Dus het zou kunnen zijn dat ze maar gezegd hebben, weet je wat,
1: over hem op, ja.
0: Kruis erdoor. Ja. En dan is het wel weer bijzonder dat bij Hulkenberg, wat toch op beeld een dikke plof was, maar het was in ieder geval witte rook, dus het kan ook iets van een van de radiatoren geweest zijn die er afgesprongen is, dat ze die wel aan de praat hebben. Maar goed,
1: of een nieuwe paus. Of een nieuwe paus.
0: Ja, kan ook, witte rook. Ik heb hem, ja hoor. Ja, lekker man, zaterdagavond, hè, richting de klok van even over 10. Nee, we zijn scherp als een mes. Maakt niet uit. Piastri, Antonelli en Russell staan nog binnen. Bortoleto natuurlijk dus ook. Gelijkleggers als je nog een keertje mee wil. 15 minuten en 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 te gaan.
1: Hulkenberg is als enige op de medium compound naar buiten. De rest allemaal op rood.
0: Ja, en het zijn ook nog gebruikte mediums. Leclerc op gebruikte, Verstappen op gebruikte softs. Eigenlijk iedereen op een gebruikt setje soft. Kunnen we makkelijk maken. Sainz op een nieuwe set. Albon op een nieuwe set. En alles daarachter ook. Dus dan hebben we het over Ocon, Lawson en Perez, Alonso, Bottas, Lindblad en Stroll. Tot op heden moet ik toch zeggen dat ik voor het eerst naar een weekend zit te kijken. En het zal met de natuur van de baan te hebben en misschien de kleine aanpassingen die ze gedaan hebben met laden, niet laden, ontladen, opladen, tussenladen, bijladen. Zit ik voor mijn gevoel naar een redelijk normaal raceweekend te kijken. Ja. Ik heb niet meer op mijn netvlies die enorme rare dingen van, hé, hier zakt iemand ineens weg. En nou, deze inhaal was zus of deze inhaal was zo. Dus voor het oog gaat het op dit moment allemaal de goede kant op. Dus en als je er nog steeds van ergert, zou ik het geluid wat zachter zitten. Dan valt het als het goed is. Op het moment dat het op zou kunnen vallen, valt het minder mee. Kijk, Verstappen, 18e. Had hier dus vorig jaar, en dat was voor mij, ik had zoiets niet. Pakte vorig jaar Paul hier, ja, het was bizar. Op 65.000ste van Lando Norris en op 67.000ste van Kimi Antonelli.
1: Tuurlijk.
0: Ja, dus de marges waren groot, zou ik maar zeggen. Berman en Ocon en Lindblad en Alonso en Perez en Stroll en Bottas hebben allemaal een tijd staan. 1.30.2. We stappen dus met paars in die eerste sector. Zit achter Hadjar, dus misschien dat Hadjar hem nog een sleepje kan geven op dat lange rechte stuk. Rijdt in ieder geval wel in een mooi gat wat erachter zit. De tweede sector is inmiddels ook al voorbij. Hulkenberg gaat naar de vierde tijd.
1: Op de medium.
0: Hier zijn we aan boord bij Verstappen. Oh, dit klinkt gewoon als we vanuit de toeren naar het aanrempunt gaan. Lekker. Adjar, 29-9, zat voor Verstappen op de baan. Wat gaat de Nederlander dan doen met die tijd van Isaac Adjar? Hamma. Oh, Isaac. 18e. Nou, ik hoorde persbericht over aankomen. Ik snap het niet. De eerste paar wedstrijden ging het te goed en ik snap het niet. En als je als coureur naast Verstappen begint te roepen, ik snap het niet, dan is dat heel vaak het begin dat je moet geroepen, nou, we moeten maar eens met wat andere mensen gaan praten. Leclerc, zijn eerste poging. Ook hij gebruikte, gebruikte soft. Zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja, gelukkig wel. En Hamilton schuift ertussen. Dus het is 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Hamilton, 4 Hadjar. Maar dan moeten de McLaren's er nog komen. Het gaat natuurlijk allemaal om Q1. Dit is een tijd neerzetten. En door en daar is Norris op 84.000ste van een seconde. Paars in de laatste sector. Sorry, ga door.
1: Track limit, tijd kwijt.
0: Een goede tijd of een...
1: Nee, zijn 1.42, okay, maar hij heeft nu helemaal niks.
0: Ja, oké, dus moet hij even die run aanpassen. En, nou, ja. Maar met 12 minuten gaan is dit nog wel te doen. Het is geen sprint qualifying, we zijn allemaal vlotter en korter en whatever is. Want bij de sprint qualifying was hij nu niet eens begonnen. Wat kan Oscar Piastri met de tijd van Lando Norris? Die staat op 1.29.183. Even kijken of Piastri wat in gezellige kleuren heeft staan of niet. Of wel, of whatever.
1: Hij begint.
0: Nee.
1: Hij begint nu.
0: Hij begint pas, oké. Okay. Ja, dames en heren. Dan ga je zo met je paniekerig met je ogen. Waarom is er geen groen? Waarom zie ik je niet? Waar komt hij? Waar komt hij? Ja, einde van de opwarmronde. Prima. 30-3 is dus de tijd waar hij op wil jagen. En dat is dus de sector 1 tijd die Verstappen als beste heeft staan. Max heeft beste sector tijd 1, beste sector tijd 2. 30-3 en 33-7 in sector 2. Laat daar al bijna 3/10 liggen. Maar we weten, dit soort jongens maken allemaal stappen van 2/3, soms wel 4/10. En daar komt Kimi Antonelli, die in sector 1, wat normaal gesproken niet de snelste sector van Verstappen was tot op heden, daar wel even meteen dik eronder duikt. Max daar dus 30-3, Kimi daar 30-1. Piastri met niks in het paus. Dan zou ik kunnen denken aan een backlap. Verstappen inmiddels binnen, Leclerc binnen, Hadjar binnen en daarachter ook Hulkenberg en de rest. De klok staat op 10 minuten en 44, 43, 42, 41.
1: Antonelli levert in op Verstappen in sector 2.
0: Yep. Max had daar 37-7, daar heeft Antonelli...
1: Nee, Max had 33-7.
0: Sorry, 33-9. Dus die verlevert die 2/10 weer in. Maar eerst maar eens kijken waar Piastri. Mwah, 6e op 9/10. Antonelli komt hier op 59.000. Dus alles wat hij won is hij weer kwijt. En hij zit er nog steeds heel dichtbij. En dat zit Lando Norris ook. Dus Verstappen 29.099. Dan Antonelli op 59.000ste. Norris op 84.000. En George Russell, wah, ook op 18. Dat is Piastri. Lijken toch allemaal te denken, ja, we moeten hier even nog een beetje, zeg maar, het vlees in de kuip houden.
1: Hey Alex Albon, wat gebeurt daar? Verremt zich. Linksvoor, ja. Blokkeren.
0: Veel ruimte gelukkig. Rustig blijven. Allemaal in bocht 1. Daar waren we in de lange vrije training gisteren, die anderhalf uur duurde, ontzettend veel mensen daar geblokkeerd. Er zit een rothobbel. En als je daar aanremt, dan duikt die auto eerst in. En op het moment dat die auto omhoog komt, als je dan aanremt, dan slaat hij het rechtervoorwiel vast.
1: Er is natuurlijk nog geen paniek, maar geen tijd nog voor Alex Albon.
0: Is hij naar binnen gegaan? Nee, toch?
1: Nee, hij is niet naar binnen gegaan, maar hij doet natuurlijk één keer een checklist met en nu verremmen.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ben je natuurlijk wel even het haasje.
0: Ben je niet helemaal happy bezig, zeg maar. Maar hij is nu volgens mij weer opnieuw begonnen.
1: Bortoleto staat, zoals je al zei, nog steeds binnen.
0: Ja, dat gaat hij niet halen. Dat is een harde opmerking, hoor. Misschien dat hij straks ineens naar buiten roept. Maar de auto is zo hoog. Hij helemaal zijn pak nog niet aan, nog niks. Achterin de pitbox. Gaan we er maar niet vanuit dat het lukt. Dat is wel leuk, is het leuk voor Bortoleto. Maar ook los, en hij heeft nog geen tijd staan.
1: Ja, hij zit nu 2,3 seconden achter die tijd van Verstappen. 2,3 seconden na sector 2.
0: Ja, oké, okay, maar dit is ook pas zijn allereerste vliegende ronde. Dus 2,3 seconden zal hij nog altijd richting de tijd van Hulkenberg en Alonso gaan, hè? Die zit op 2,4, 2,5. Lindblad, ja hoor, doet gewoon mee.
1: Hij was dus 18e, hij heeft veel goed gemaakt. zesde tijd van hem.
0: Ja. Album dan. Nu wil het goed gaan, Alex. Van 3.15 zie je. Ziet hem. Daarvoor liep hij wel iets harder, maar je ziet hem niet eens meer hele dikke stappen teruglopen. Hou hem in het spoor. En goed, tiende tijd. Op een seconde.
1: Verstappen voor Antonelli, voor Norris, voor Leclerc, Hamilton, Lawson, Hadjar, Piastri, Russell en Albon. Dat is de top 10.
0: Ik denk dat Verstappen, Antonelli en Norris denken met nog 7 minuten te gaan. Misschien wil ik wat voelen en aanpassen. Maar ik denk niet dat ze een nieuw setje eraan gaan geven. Helemaal omdat ze zo dicht bij elkaar staan. Om het nog te gaan proberen. Ah, Bortoletto is toch gaan zitten. Tuurlijk denken ze bij Audi. Zal die mol even de bek snoeren? Hè? Wat nou, die gaat hier naar buiten. 7 minuten kan. Dat is mooi. En dat is alleen maar leuk, hè? Ik bedoel, zeg ik ook, ik hoop het wel. Maar het zag er nog zo uit van, nothing on the hand. Maar goed, dan zal hij met een beetje geluk 1 of 2 rondjes kunnen draaien. En dan
1: moet het allemaal goed zitten. Verrassend, Pirmen, 4.
0: Ja, knap weer. Holly kan dat goed, maar dat is allemaal nu, hè? Het kan zomaar zijn dat dit voor deze jongens al lichterend zijn... met de duim onder de kin, met heel veel spanning erop. En daar gaat Alonso naar een tijd. 17e langzamer dan Lindblad. Maar ja, wel uit de eliminatiezone, as we speak. Bortoletto, Colapinto, Gasly, ook nog geen tijd staan. Ze zijn ook allemaal pas laat naar buiten gegaan, die jongens. Dus kijken een beetje met ze mee. Bottas, 19e. Daar komt Gasly aan. Zit dan een halve seconde aan de goede kant.
1: Nou, hij is toch in de top 6. Zit daar aan te komen, wellicht.
0: Top 6?
1: Ja. Halve seconde.
0: Hij wordt gerekend naar Alonso.
1: Oh, alright.
0: Omdat hij er nog buiten staat.
1: Alright.
0: Dus daar moet je een halve seconde van halen.
1: Ja, dan komt hij niet zo goed uit.
0: Nou ja, dan komt hij over 16.
1: 12e.
0: Ook goed. Ja, 16e, 12e, nou, whatever. Maar dan moet Colapinto wel even antwoorden. Franco Colapinto antwoordt ook. 9e. All good. 6 minuten exact te gaan naar nu. Onwoord geluid van Charles Leclerc. Het is de laatste 100 meter dat hij een beetje afneemt. Zijn inmiddels vrouw Alexandra kijkt mee vanuit de pitbox. En Leclerc staat op dit moment 5. Oh, je laat hier zijn gaatje aan het zoeken,
1: ja.
0: Hoor.
1: Ja, je laat hem gaan.
0: Ja, even een gaatje aan het zoeken. Nou, er wordt nog gewerkt, hè. Het is spannend zat. En de druk vooral nu is van die monteurs dat je niet, dat klinkt niet, je moet niet sneller gaan doen wat je doet. Je moet gewoon doen wat je doet. Want feitelijk moeten ze weten, als ik zeg ik ben er klaar mee, dat het ook perfecto is. En niet, ik denk dat hij goed is, want ik heb het iets gehaast gedaan. Dat gaat niet werken. Lindblad op de rand van de krant. Samen met Alonso, Stroll, Perez, Bottas en Bortoletto. Dus zitten ze op dit moment in de hoek waar de lappen vallen. Vrije training gisteren trouwens was wel vrij bizar om te noemen. Met de tijden die Aston Martin eruit wisten te poeren. Er waren 13 GP2-auto's die sneller waren dan de tijd van het Formule 1-team van Aston Martin. 13.
1: Ja. Oei.
0: Ja. Ze kunnen niet. Torritje. Piastri ook aan het wachten, aan het kijken. Gaatjes creëren. Colapinto achter zich. Voor hem rijdt Gasly. En daarvoor rijdt weer zijn teamgenootje Lando Norris. Kampioenschapstechnisch. Niet dat we een team voor of tegenwerken. Is het prima als McLaren en anderen daarbij zijn. Russell wil zeker... I'm sure it's obvious to you. We hebben deze ronde niet nodig, zegt George Russell. Nou, als je het nu 12e staat. Ik vind nogal een. Ik vind nogal een uitspraak. Want het lijkt dus alsof ze doorgezegd hebben van. Ze gezegd hebben, rijden we even door. Die zegt, ja, joh, dat hebben we niet nodig. Kom maar goed. En hij is dus weer naar buiten gegaan. Dus hij was binnen. En hij vindt eigenlijk onnodig dat ze hem buiten gestuurd hebben. Ik vind het niet zo raar. Want het gat naar Sainz is maar 2/10 van een seconde. Daar gaat Bortoletto. Oké. Okay. 3 minuten 42. Knap werk van de Audi-monteurs. Maar ik denk dat een aantal van die jongens A, al veel ervaring hebben in de Formule 1. En B, als ze daar niet vandaan komen, hebben ze jarenlang ervaring gehad in de lange afstandsraces. En daar moest ook regelmatig een hele auto grotendeels in en uit elkaar gezet worden binnen een bepaald tijdsbestek. Piastri gaat aan het verbeteren. En Antonelli en Piastri dus wel naar buiten gaan. Verstappen vooralsnog niet.
1: Nee, ook Olly Beerman niet.
0: Nee.
1: En Hülkenberg vindt het ook goed.
0: Ja. Ja, zij hebben natuurlijk allemaal mensen die zitten uit te rekenen waar die cut ongeveer zal gaan vallen. Mijn gevoel zegt dat een lage dertiger zal zijn. En vandaar dat Piastri natuurlijk wel gaat. Want die zit daar zo'n beetje op. Het is al 29-9, maar ja, dat is dicht in de buurt van een lage dertiger. En Antonelli denkt, maar ja, we moeten toch even laten zien dat ik hier vorig jaar in de sprint niet via Jan Joker op pole position gestart ben. Dat snap ik ook nog wel.
1: Pak paars in sector 1.
0: Ja. Piastri naar 11. Ook niet een dikke sprong nog, hoor. Maar goed, dat is nu nog allemaal niet nodig, hè, voor hem. Antonelli zoekt naar bevestiging. Maar goed, 2/10 in die eerste. We hebben gezien wat hij er straks weer verloor. Toen kwam hij wel heel dicht in de buurt. Hij hoeft ook niet zo heel veel te winnen. Want het gaat maar om 59.000ste van een seconde.
1: Maar hij heeft ook weer verloren in sector 2, hoor.
0: De vraag is, gaat hem dat lukken? Dat is de vraag. En het antwoord blijft nee.
1: Russell naar 7.
0: Dat was Russell, ja. Maar hier komt Antonelli. Het antwoord was toch nee? Oh, nee. Het antwoord is ja. Goede knetter. Sector 1 en sector 3. Dat zag ik niet aankomen. Maar dan geeft het ook aan wat er nog in marge zit, hè? Wat je dus kunt zakken. Russell uiteraard zichzelf zojuist verbeterd, ja. Dus de ronde die hij niet nodig vond, heeft hij wel nodig gehad en heeft hij ook beter genomen. 2 minuten. Minder dan. 1:40, 39, 38, 37, 36.
1: Antonelli voor, Verstappen voor Norris, Beerman, Leclerc, Hamilton, ja, Russell, Hülkenberg.
0: Is het uit luxe dat Bortoletto hier zo langzaam rijdt? Kijk, gaat hij ineens gas geven, ziet die hele bergauto's aankomen. Zet hij zichzelf midden in het verkeer. Ik denk dat hij het even niet deed. Kijk, wat zit hij nou te doen, joh?
1: Hij zit te kijken. Dat gaat niet helemaal goed, hoor, dit.
0: Ja, het zag er heel raar uit ook. Op het rechte stuk leek het eigenlijk of zijn auto het niet deed. Dus zat hij te kijken, leek hij, ja, reed uiteindelijk met wielspin weg. Om te kijken of hij dat gat kon houden. Dat kon hij niet houden. Dan wilde hij een nieuw gat maken. Kon hier wel eens een driving unnecessary slow dingetje
1: krijgen.
0: Ja, hij
1: heeft in ieder geval al een black and white vlek aan zijn broek.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, zie je, failing to follow race direction. Want hij reed daar, als het niet technisch was, onnodig langzaam. Dit snap ik wel. Maar ja, goed, hij moet natuurlijk een vrije ronde hebben. Dus hij wilde niet te dicht achter iemand zitten. Was een gat aan het laten. Toen meende ik wat motorgerocheld te horen. Toen ging die wel, toen kwam de wielspin. En ja, toen let hij in één keer de joden om te geven. Zij verwachten 29-8 dat het een knock-out tijd gaat zijn. Maar dan zit Piastri ook nog niet safe.
1: Hadjar sluit aan in de top 4.
0: Stappen binnengebleven, niet naar buiten.
1: 16e achterstand op die tijd van Antonelli.
0: Ja, maar 2/10 bij Verstappen. En dat zal de Franse burger moed geven. En zeker Isaac Hadjar. Maar ja, dan ga je weer. Het is wel een run extra. Voor nu, in de gevarenzone. Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Checo Perez, Valtteri Bottas, Gabriel Bortoletto. Dan zeg ik, de enige die daar misschien nog uit zouden kunnen jumpen zijn Lindblad en Bortoletto. Want de anderen zie ik het niet 1, 2, 3 doen. Maar ze hebben mij vandaag eerder de mond gesnoerd. Dus kom maar op het rijt. Vlag is inmiddels uit. Een aantal mannen hebben de vlag gehad. Waaronder Leclerc en Russell en Sainz en Lawson en Ocon. En daar komt Bortoletto aan met zijn enig getimede ronde van vandaag. Het zou een mirakel zijn. Maar het kan. En een mirakel is het niet. Pwah, 5 seconden. Ouch. Dat is wel veel. Moet je nog opletten dat hij niet die 107% regel aan zijn broek krijgt. Maar het zal wel. Gaan anderen ons dan nog verrassen die in het streepje staan? Lindblad in ieder geval niet, want die is afgevlacht.
1: Alonso misschien?
0: Die is binnen.
1: Dan heb je Pit zat in. Ja.
0: Stroll uiteraard niet. Perez ook niet. En Piastri op de wip, hè? Zei het al, die is niet zo... Zit er niet uit luxe heel erg bij. Dus of de balans is niet goed, of hij gaat nu een megasprong maken. Dan gaat hij ook niet, hè. Het is gewoon met de hakken over de sloot door, joh. Het is wel 2/10, dus in dat opzicht. Maar je wil dit niet, hè. Dat je door hebt moeten blijven rijden vanwege dat en vanwege het. En vanwege wat er allemaal nog aan de hand was. Dus we weten inmiddels met de klok op 0 in Q1 er voorbij. Dat we afscheid nemen van Arvid Lindblad in de Racing Bull. De beide Aston Martins, die staan wel voor de beide Cadillacs. Daar zullen ze dan toch wel... Ja, nee, daar mogen ze tevreden over zijn. 2,4 en 2,5 seconden ten opzichte van de snelste tijd van nu, moeten we dan zeggen. Onboordgeluid komt bij Oscar Piastri vandaan. En hier kijken we naar Fernando Alonso, die dus naar binnen ging. Laat even weg. Overstuur, overstuur, overstuur, overstuur. Hij denkt, zoek het uit. Van alles blokkeren, holy knetter.
1: Die is helemaal klaar mee.
0: Nou, het lijkt alsof de achterkant een beetje doorduwde.
1: Oh, achterkant zat in de fik,
0: ja,
1: links.
0: Achter hem.
1: Ja.
0: Toch is het niet goed.
2: Speed 22.
3: My brakes are on fire, man.
2: Call the brakes.
3: I'm trying.
0: Ja, dan is het logisch dat je 5 seconden achterstand hebt. En dan is dit wellicht, misschien voorzichtig gezegd, toch het gevolg van het iets te algehaaste boel in elkaar zetten. Tja, we zitten wel engine breken. Om te komen vlammen aan de onderkant vandaan, dan moet je weer gaan opletten. Probeer hem veilig terug te brengen. Rechts onder in beeld als je meekijkt. Hij moet hem op een goed plekje neerzetten. Ja. Daar komt dan gelukkig hopelijk snel iemand met een brandblusser. Hallo, dat is je vak. Oh, hij rent eerst gewoon weg. Oh, vlammen, wegrennen. Oh, brandblusser. Oké, indrukken. Wat?
1: Wat? Knop eraf?
0: Knop, slang, hè? Wie, wat, wanneer? Gaat het lukken? Nog niet? Ja, nu. Ja, dan kan ik wel even doorgaan. Heel veel
1: pech. Die andere krijgt die fles niet open.
0: Heel veel. Ja, maar ze moeten... Er zijn tegenwoordig 2 verschillende blussoorten, omdat we natuurlijk met die elektronica zitten. Ja, en je kunt een accu brand, om het zo even te zeggen, kun je niet met hetzelfde blussen als een vuurtje. Dat is het ding. Ja, Piastri. Je zit aan de goede kant van de streep, dus dat is vrij simpel. De laatste sector was ook niet goed, hè. Daar pakt Lindblad gewoon 2/10 op hem terug. Dus wat is er met de balans van de auto? Is er reden tot de nervositeit? Nou, bij Piastri zullen we dat niet te horen krijgen, want je wordt niet zo snel nerveus van iets. Stroll heeft ook nog een trap limit gehad.
4: Crosby was safely through. Safely is an ambitious word in that situation, I think.
0: Ja, we're safely through. Ja, maar dat gaat om 2/10. En vanwege de auto van Bortoletto wordt nu de start van Q2 delayed. Wel een stukje achteruit geschoven, zullen we die auto daar weg hebben. Antwoord van Oscar vond ik trouwens wel prima. Nou, als jij dit safely noemt, de manier waarop, zou ik dat toch niet specifiek zo willen zeggen.
1: We kijken in de ogen van Verstappen. Die zal tevreden zijn.
0: Ik denk het wel. Alhoewel 4/10 naar Antonelli, weet je, in dat einde rondje.
1: Maar
0: dat is misschien toch wel weer iets te veel van het goede. Nee, zo, maar het is Q1, hè. Die jongens gaan allemaal stappen en stappen maken. Nou, dan eens kijken bij Bortoletto. Links achter op zijn auto, duidelijk zichtbaar. De vlammen. En waarom is hij hier dan niet naar binnen gegaan? Omdat hij nog een rij moest. Heeft hij dat rondje dan gereden met die rem al op dat moment? Ik heb het toen niet gezien, maar... Dit is dat de Engelsen zeggen, you're on fire, like properly on fire. Engine braking achter, die natuurlijk daar veel doet. Dit heeft er toch meer van een brake duct die niet helemaal lekker gewerkt heeft. En dan heb ik het niet over de balans, mensen.
1: Als jij nou even die fles openmaakt en even dat handvat eraf haalt en die pin eruit trekt. Ja, hij doet het.
0: De fans zijn in ieder geval blij en tevreden. Goed, we hebben het eerder dit weekend gehad over het overlijdensbericht dat ons bereikte van Alessandro Zanardi. Wij hebben hem beide regelmatig gezien, gehoord en gesproken.
1: Ja, absoluut.
0: Een man die natuurlijk, als je dat niet weet, in een Duitsland in een IndyCar-wedstrijd allebei de onderbenen verloor. Daarna nog gewoon vocht voor alles wat er waard was en wat er in hem zat. Races gereden heeft met de BMW's in het Tourwagenkampioenschap. Uiteindelijk ook weer in een champcar terechtgekomen is om te rijden. Het is een prachtige documentaire over Indianapolis, waar de doktoren vertellen hoe ze hem aantroffen, wat ze met hem deden. Daarna ging hij rolstoelmarathons doen voor de Olympische Spelen. Pak daar even 6 gouden medailles. Had een torso wat groot was. Maar uiteindelijk is hij ons ontvallen. En het is een man dat als je hem nooit eerder gehoord hebt... He, jij weet het ook nog aan, was hij leuk, vrolijk en grappig. En een prachtig accent. In 2006 mocht hij in een BMW Sauber rijden, die helemaal aangepast was. En toen hij daarmee klaar was, gaf hij het volgende interview af. Alessandro Zanardi.
5: Give you an answer which would satisfy your viewers, but in reality, for me, you know, I've been through many things in my career, and therefore, the greatest feeling, the one that emerges above all, is the pure fun, you know, the pure pleasure of being back into a fantastic race car. And I do understand that this test represents much more for people watching, because it is above all you know, the proof that as much as technical things may be complicated and may be important for our life, if we don't really have the desire to do things to succeed and our fantasy and we work out of that, we don't achieve nothing in life. So, I mean, to put a guy with no legs into a Formula One car, it is, to me, you know, it does represent something very, very special for BMW, and therefore I'm very proud to be the one that is doing this.
1: Yeah. Wat moet je eigenlijk zeggen? Eigenlijk moet je een minuut stil te houden en dit even op je laten inwerken.
0: Nee,
1: de man die twee benen kwijtraakt.
0: To put someone in the Formula One car with no legs. En zo stond hij er ook in. En, eigenlijk als je een beetje in dit soort dingen gelooft. We hebben Ronald Ratzenberger gehad die in het weekend van 1 mei overleed. Ayrton Senna die op 1 mei overleed. En op 2 mei krijgen we door dat Alessandro Zanardi niet meer onder ons is. Onder ons allen. Groot sportman, gaan we eens even opzoeken. En een gast die ontzettend hard ook kon autoracen. Roep ik alleen maar van, ik hoop dat ze boven een mooi bankje gevonden hebben. En pilsje erbij en dat ze met elkaar lekker zitten te leuteren over wat ze daar beneden allemaal meegemaakt hebben.
1: Ja, ook een heel mooie stem ook gewoon, weet je. Een kleine slist erin.
0: Ja, geweldig.
1: Mooie Italiaanse tongval.
0: Ja, die R, hè, dat is Toscaans volgens mij.
1: Prachtig, ja. Mooie gast.
0: De allereerste keer dat ik met hem te maken kreeg was dat ik onderweg ging naar België. En ik sta op de parkeerplaats om uit te stappen. De vrije trainingen waren toen veelvuldig en lang. En ik hoor een joekel van een klapper in de Lotus. En daar was hij bovenop de Rouge eraf gegaan. En toen had hij een gat in zijn tong gebeten.
1: Oh.
0: Van de klap. Maar hij heeft het weekend niet meer gereden. Hij was in het ziekenhuis. Met Allert zijn we daar nog toe gegaan. Dikke blauwe ogen, alles ding. Maar ja, hij bleef een positief mens. Ja, zwaar, weet je. Dat is ook weer het leven.
1: We gaan over 2,5 minuut verder om 29. 22 uur 29. Gaan we verder met Q2.
0: Middels. Rust en kalmte bij degene die het voor elkaar hebben. Laten we dat voorop stellen. Wat hadden we verder nog teruggevonden naar aanleiding van wat er in de media allemaal bericht is de laatste uren, zeg maar. Want we houden natuurlijk zo goed als het kwaad als het kan allemaal wel redelijk een beetje bij. Dat eigenlijk. Alpine heeft op de auto een achtervleugel getest die alleen maar door Pierre Gasly getest is tijdens de eerste vrije training van de vrijdag. Hier zien we hem. En Carlo Pinto heeft een nieuw chassis gekregen voorafgaand aan dit weekend. Nieuwe motoren dus dit weekend en turbo's voor allebei de coureurs van McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams, Aston Martin en Alpine. Daar had ik het nog even over.
1: Ja.
0: Allebei de Audi-coureurs zitten nu al bij de eerstvolgende dat ze dus een penalty gaan krijgen met hun derde MGUK. Lance Stroll zit op zijn derde Energy Store en Combustion Engine. En Red Bull en de Red Bull Powertrain is rust, kalmte en alles wat ermee is. En we zitten in een ander soort weekend dan we tot op heden gewend waren dit jaar, maar dat kan je vertellen. Australië, kwalificatie en race, snelste tijd, Mercedes. China, sprint, kwalificatie, sprint, de gewone kwalificatie en de race, snelste tijd, Mercedes. Japan, quali, Mercedes. Japan, race, Mercedes. En dus sinds de sprint gisteren, de kwalificatie van de sprint, was het ineens een McLaren.
1: We zagen het even in beeld, Jimmy Fallon. Bij Peter Bauer, 27, 26, 25, 24, 22.
0: 24 Peter Bauer.
1: 21, 20 seconden. En dan gaan we los voor Q2. Nee, of Jimmy Fallon. Max was ook nog even bij Jimmy Fallon geweest, zag ik. Op Instagram.
0: Ja, ik zag een fotootje al. Ik zie wel eens wat van die man, maar ik zie eigenlijk alleen maar hele grappige dingen van die man. Maar ik weet niet of het altijd grappig is, want ja, bij een Amerikaan weet je dat natuurlijk nooit.
1: Nee,
0: hè?
1: Maar hij is inderdaad vaak grappig. Absoluut. Hij wint het van mij, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Wat
0: kun je die nog herinneren?
1: Oh, ha.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wij zaten ooit in China. Mochten we niet zelf auto rijden, hadden we een chauffeur. En die moest ons overal naartoe brengen. En wisten wij veel, dus er zit niemand naast die man. We zitten wel op de achterbank. Jeroen Hettinga, onze cameraman die mee was. Die man zijn telefoon gaat en het enige wat wij horen. En wij gingen dus helemaal stuk. Was alleen maar ha, ha, ha, Ha. Dus wij, nou, hij vindt prima naar zijn zin, of niet? Ja, misschien moet hij nieuwe schoenen hebben, of weet ik wat. Tot we er een dag later bij iemand achterkwamen dat het in het Chinees ja betekent. Ja. Dat is gewoon iemand die aan het telefoon zegt, ja. Maar ja. Dat is dus... Ha. Goeie verhalen, man. Sorry, maar ja, er is nu nog even tijd voor. Q2 is begonnen. En we hebben nog 13 minuten en 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 seconden te gaan. Als je toehoort aan de vele, inderdaad, gelijkleggers der lage landen. Natuurlijk is het leuk dat jullie ons in het weekend vinden als we Formule 1 uitzenden. Vergeet niet dat we ook nog dagelijks middels om 4 uur Rick van Veldhuizen hebben die je lekker met je auto onderweg van je werk mee naar huis neemt. Natuurlijk andere topprogrammering. Elke ochtend is er rond 10 uur tot 12 is er Koffie en Classics. In het weekend is dat weer in handen van Rob van Zomeren, die dan Koffie en Classics en allerlei sporten meeneemt. Ja, want we zijn natuurlijk jouw sportradio. Dat betekent dat we breder zijn dan Formule 1. Maar Formule 1 is nog wel steeds onze parel. En ik hoop ook nog steeds jullie pareltje. En nogmaals, ik moet zeggen, als dit het is vanaf nu, hier kan ik prima naar kijken. En ik heb ook niet dat rare onderbuikgevoel meer van, que pasa? Aan boord bij Max Verstappen in bocht 1. Zo, momentje corrigeren. Er zit een hoop onbalans. Dit is niet zijn beste sector, dat weten we. Voordat wat Verstappen deed met die run, hij heeft 24 minuten binnengestaan, hè? Had gewoon even thuisbezorgd Amerika kunnen bellen en even wat bestellen en het ook nog opeten.
1: Antonelli had 29,8. Q1.
0: Ja. Zijn nieuwe softs. Misschien heeft hij voor 2 rondjes brandstof mee, wie zal het zeggen. Oh. Sommige bochten valt de onboard even uit. Dat was vroeger altijd met een helikopter, maar dat is niet meer. Laten ze hem staan, dat vind ik wel interessant. Ze de onboard laten staan ook op het rechte stuk. Daar komen we nu.
1: Paars in sector 2 voor Verstappen.
0: Klopt, dat heeft nog niemand de tijd staan.
1: Ja.
0: Dus dat betekent alleen dat er iemand achter hem nu sneller is in sector 1.
1: Maar wat is de sector tijd?
0: Oh. Hij remt lekker aan. Had dus 29.099 staan. Banden zijn verschrikkelijk, zegt hij, en gaat naar 28.9. 29.0 naar 28.9 is geen dikke stap. Hij zegt dus over die soft, man, deze banden zijn verschrikkelijk, er valt niks aan te halen. Daar gaat Nico Hulkenberg naar voorlopig de derde tijd. 1 Verstappen, 2 Hadjar. Ja, Hadjar op 1/100ste van een seconde. En daar is Michaela Schifrin, drievoudig Olympisch skikampioen. Met name dan in de slalom, als ik het goed heb. Leclerc, snel in sector 1. Hamilton, snel in sector 2. De snelste, om maar zo te zeggen. Wat winnen ze en wat verliezen ze in die andere delen dan? Zijn de stappen groot genoeg om de rat mee te doen? Ja, die zijn er. Leclerc naar 28,5, 14e sneller. De eerste run van Verstappen kan het putje in. Die is niet goed. Hamilton, bam, er nog een keer onderdoor met 1/10. En dus hebben we nu 2 Ferraris, 2 Red Bulls, dan een Audi. En wat gebeurt er dan met Lando Norris?
1: Kijken, aanremmen. Nee, terugschakelen.
0: Dat is een snelle deel. Oh.
1: Foutje.
0: Momentje oversturen.
1: Dagtijd.
0: Ja.
1: Treklimit aan zijn broek.
0: Ja, oké, maar dat betekent inderdaad dat in je timing, als je gezegd hebt, ja, we doen 1 laptop, komen binnen en dan een nieuwe set eronder en we zien wel. Maar goed, iedereen heeft het met een nieuwe set eronder gestoken, dus dat is niet zo spannend. Piastri dan dus, zojuist. Nou, niet met luxe door, zeg maar. Maar dat hoeft bij McLaren niks te zeggen. Zowel Antonelli als Norris als Russell hebben nog geen tijd staan. Hetzelfde geldt voor Lawson en Piastri. Colapinto en Gasly staan nu 5 en 6. Dus we hebben 2 Ferraris, 2 Red Bulls. Dan hebben we 2 Alpines. En dan bijna... Nee, nu niet. Er komt Lawson tussendoor. Lawson, Ocon, Hulkenberg en Berman. En dan weer 2 Williamsen. Want er gaan nog een paar andere mannen tussenkomen. Dus het wordt lastig voor deze jongens. Daar gaat Piastri voorlopig naar de derde tijd. Heel dicht in de buurt van die van Verstappen. Het is maar 3 honderdste van een seconde sneller dan Max. Max daardoor naar 4. Daar komt Antonelli naar de snelste tijd met een 10 ten opzichte van Lewis Hamilton. En gaan we kijken wat George Russell kan. Die kan in principe niet wat Antonelli kan tot op heden. Juist, en ook nu niet. Zelfde tijd als Hamilton, tot in duizendste. Lekker wel. Altijd leuk om te zien.
1: Dit zijn goede dingen. Ja. Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc, Piastri, Verstappen. Top 6.
0: 1.28.477. Was dat Patrick Dempsey?
1: Ja.
0: Die heeft ook gereden op Le Mans met Porsche en dat soort dingen. Op dit moment op Veronica op zondag gaan we de serie, die ik niet zo leuk vind. Maar dat zegt niks over de serie.
1: Donor is naar buiten. Tijd afgenomen vanwege die track limit.
0: Ja, maar dat is het goede, hè? Gewoon dan maar meteen boem naar binnen. Oké, ding op nul zetten. Alles vers eronder. En het even doen. En deze jongens zijn wel gewend om met die druk om te gaan. En het andere voordeel wat hij heeft, is dat een groot deel van het veld op dit moment, wat met hem mee kan, de 16 auto's, staat gewoon binnen. Ja, het gaat over kwalificatie van Grand Prix. Zit hij dus 3-0 achter Oscar Piastri. Maar goed, Piastri heeft 2 Grand Prix niet gereden. Dat is ook wel weer grappig van de week vroeger, geloof ik, in de persconferentie. Iets aan iemand bij Fernando Alonso of aan Lance Stroll. Wat moet er bij jullie gebeuren voordat je een beetje tevreden bent in kwalificatie? Ja, nou, we moeten wel dit en dat. En Oscar bij jou, dan zegt hij, de auto moet in ieder geval starten. Hij is echt zo droog wat dat betreft. Ik kan er wel om lachen.
1: Droge.
0: Nou, zo zitten de McLaren's. Of is Piastri onderweg terug? Ik denk dat Piastri onderweg terug is, ja. Met Lando Norris vandaag gewoon in zijn uppie op de baan.
1: De wijde Mercedes.
0: I own the place. Nee, die gaan ook naar binnen.
1: Ja, Russell ook. Ja.
0: I own the place. Nou, ja, die kwalificatie tot op heden. Zesde, vijfde. Dan hebben we het over Australië, China en Japan. Sprint qualifying telt daar officieel niet aan mee. Je krijgt ook geen pole position achter je naam als je een sprint pole pakt. Dan is de pole dus de plek waarvanaf je mag starten. Andrea Stella, de huidige teamprincipal bij McLaren. Hopen ophef in de paddock omdat Laurent Mekkies, en ik ben bang dat het een beetje in Lost in Translation is, dat Laurent Mekkies zegt, nee, Jean-Pierre, dat is allemaal goed, man. Die wordt teamprincipal bij McLaren. Zack Brown zegt, nou, dat is nieuws voor mij, maar ik weet hoe het politieke spel werkt. Zack Brown erachteraan ook nog een keer. Maar dat hoeft niet, want ik heb de beste, dat is Andrea Stella. Maar ja, het is pas over 2 jaren, jongens. Dat zijn we allemaal weer vergeten. Die paniek lekker aan. Nou, Lando, come and get it. Here we go. Turn 1.
1: De baan is helemaal voor jou.
0: Ja, helemaal in zuppie. Je hebt een lastig gedeelte. 4. Dat is echt slingerend. Gaan we het hoogste naar 260. Dan even terug naar 230. En dan ga je hier langzamerhand een beetje aanremmen. Je zit nu op 260. Kijk, hier gaat hij wat sneller afstoepen. Tot een lange linker doordraaien. Uitkomen 8. Dan is de volgende knik rechtsaf. Deze. Zien ze nog eens een bocht. Deze. Maar voor de teams is het dus vol gas. En dan komen we bij 10 richting 11. Dat is een inhaalmoment. Als je hier heel dicht achter iemand aan kunt zitten. Dus het hard aanremmen. Ongeveer 90 km per uur. En dan de langzame deling. En hier is de McLaren verrekte goed. De mechanische grip tuintje overstuur daar. Deed hem wel lekker mee. 13, 14, bocht 15. Klonk, klonk. Enorme chicane die de rippen er een beetje uithaalt. Hier dicht langs de muur. 16. En op. En richting 17. 90 km per uur in de derde versnelling. Luister mee. Ah, hij loopt wel ietsjes terug hier.
1: Hij zit nu rond de 28.7.
0: Qua rondetijd.
1: Ja, moet hij terechtkomen bij Piastri in de buurt.
0: Het houdt niet over.
1: Nee.
0: Maar goed, het zit natuurlijk ook, en daar moeten we ook weer blij om zijn. Het zit dicht bij elkaar, hè? Het gaat maar om. Het is het 16e, hè? Van Norris die 9e staat en Antonelli die bovenaan staat. En het is nog maar Q2. De vraag is dit genoeg? Weet hij dat hij met deze ronde Gasly van zich af kan houden? Nee, want Colapinto is sneller, dus kan Gasly het ook. Ocon, moi, Hulkenberg, moi, Berman, moi. Denk dat hij daar wel redelijk safe zit. En dan hadden we net dus Piastri die met de hakken over de S sloot doorging. Zou het nu wel eens kunnen gebeuren met Lando Norris? Tenzij hij brandstof mee heeft voor nog een ronde en nu een cooldown lap kan doen. Maar ja, dan heeft hij de baan niet meer voor zichzelf alleen. Want de rest zegt nu, ik kies het ruime sop in Miami. Miami Gardens, om dan maar helemaal even precies te zijn.
1: De meeste mensen 11, 12 rondjes. Wat zegt Lindo?
6: Why do I have their deployment out at 16?
7: The deployment looks correct. I think it's more the wind.
0: Oké, okay, hij vraagt zich af waarom hij even geen deployment, geen power had uitkomen 16. Nou, ik denk dat het goed was. Het zal meer de wind geweest zijn. Nou, de wind is op dit moment 3,9 meter per seconde. Als je daar met de Formule 1 auto rijdt, heb je ineens heel veel last van. Worden hier trucken uitgehaald die deels verbannen waren? Nee, je mag keurig wachten op die volgende. Maar als je helemaal door die pits gaat heen met, dan mag het niet meer. Vasseur is goed geluimd. Hij heeft twee auto's op dit moment in de top 4 staan. Kan ik ook alweer begrijpen.
1: Ja, ik wilde net gezegd, de meeste coureurs 12, 11, ronde 13 zelfs. Eentje valt een beetje uit de toon, dat is Verstappen. Die heeft er nog maar 7.
0: Ja, gewoon erin uitgespaard. Ja, slim. Maar ja, hij moet hem wel wat gaan brengen. De stap die hij maakte, laten we daar reëel over zijn. Van 29-0 naar 28-9, dat is niet goed genoeg. Want als je naar Antonelli kijkt, die gaat van 28-6 naar 28-3. Die pakt gewoon 3/10. Hamilton trouwens ook niet heel veel gepakt. 29-4, oh, trouwens, ik zeg het verkeerd. 29-4 naar 28-4, volle seconde gepakt. George Russell, ook een volle seconde gepakt. Charles Leclerc, 4/10 gepakt. Dus van de mensen die de stappen hebben gemaakt, waren de stappen bij Verstappen. Haha. Goede woordspeling, waren niet goed genoeg. 2 minuut, 44, 43, 42. We zien 25 kilometer per uur windvlagen.
1: In bocht 11.
0: Ja, is aan het einde van het eerste lange rechte stuk. Zal ik je verrassen? Komt na bocht 10.
1: Nou ja, en voor 12 ook?
0: Ja.
1: Dan weet ik precies waar die zit.
0: Ja, nee, daar dus. Kan ook nergens anders zitten. Antonelli Paars in sector 1 gaat zich weer verbeteren. Lord Russell, laat even wat liggen. Daar word je niet vrolijk van. Trouwens, in het Hard Rock Stadium, wat nu het paddock van het circuit is, 6 keer de Super Bowl geweest voor het laatst in 2020. 2 World Series finales in 1979 en 2003. Allemaal gewonnen door de Florida Marlins. In dit geval. Voor de fans van Amerikaanse sporten. Waarbij je natuurlijk ook fan zou moeten zijn van NASCAR. Maar NASCAR redt niet in Miami. Laat het duidelijk zijn. Dat zou ook wel een zootje worden op de parkeerplaats. Alhoewel, af en toe, als je naar een rondje kijkt en afgelopen weekend een Big One zag, dan is na zo'n crash lijkt het ook wel weer een parkeerplaats. Dus het zou wel prima kunnen. Gek, Russell die enorm veel laat liggen in de eerste sector en een paars neerzet in de tweede sector. Nou, eens kijken wat het allemaal gaat brengen. Eerst maar eens kijken naar Antonelli. Pakt er weer een 10e daar naar 63.000e. Maar gaat wel naar 28.2. Dus daar niet echt de stap die nodig is. Russell moet die stap wel zouden kunnen maken, maar verloor in het begin heel veel. Dus schiet ook niet op. Blijft op die halve seconde hangen. Heel gek. 29.1 schatten ze in als projected time. Ja, als dat het is, dan zou Gasly goed zitten. Want die heeft al een 29.1 staan. Verstappen inmiddels ook bezig.
1: Ja. Met een paar kleine mini-sectoren paars. Maar ik zie verder geen tussentijden van hem.
0: 30-0. Pakt wel een hoge topsnijd.
1: Paars in sector 2 pakt hij. Verstappen 33-3.
0: Ah, lekker. Nou, dat kan de sleutel zijn. Hè? Als je mazzel hebt, kun je je auto daar een beetje op afstellen. De laatste sector was altijd al heel goed bij hem. Het gaat vooral over de balans van de auto, hè, waar Max over uitgesproken heeft. Het is allemaal wel wat beter. Het is nog niet top. Maar dit is hem wel, hè?
1: Ja.
0: Met een 10e eronder. 2 keer paars. Dit is een stap die je nodig hebt, hè? Want nu maakt hij dus een stap die hij net niet maakte. Van 28-9 naar 28-1.
1: Leclerc, derde tijd.
0: Moet je zo dadelijk nog een keer maken, die stap. Onboard bij Hulkenberg. Laatste 11 seconden, 10 seconden van deze Q2 lopen in Miami. Hulkenberg haalt de tijd van Gasly niet. Is Lando Norris nog ergens mee bezig? Nee. Zo. Dan heeft hij wel een risicootje. Want alles wat hij nu rijdt is grijs, volgens mij bij Norris toch klopt. Ja, ja. Die is echt niet aan het versnellen.
1: Nee, maar de rest ook niet.
0: Ja, Piastri gaat naar 4.
1: De rest in de gevarenzone niet meer, zeg maar.
0: Ocon heeft er ook nog wat groene sectoren. Berben, Albon, ja, die moeten dikke stappen maken. hij is nog een rondje aan het af. Ja, maar er zit niks in het grijs. Dat gaat het niet worden. Ja, toch nog zeggen, in de laatste sector, je lult niet meer. Dan zie je in de tijdenlijstjes overal zie je grijs. Sector 1, grijs, sector 2. En dan een paar groene in de derde sector. En daar weet hij dan die paar tienden te pakken die hij nodig heeft om veilig te zijn. Vlag. Hulkenberg, Lawson, Berman, Sainz, Ocon, Albon. Is de top dus verdeeld over vijf teams. Zeg ik dat goed, Jack?
1: Ja, precies.
0: Halve seconde aan de goede streep. Maar het was hem sowieso ook gelukt. Omdat hij nog voor Pierre Gasly stond. Nu is er echt helemaal niemand meer bezig met een enige vorm van verbetering. Check the damage on the car in turn 8. Daar zegt onze vrolijke vriend. Dat is wel bijzonder. Zal wel een curb gepakt hebben dan Charles Leclerc. Want 8 is gewoon een snelle doordraaier linksaf.
1: Antonelli heeft een track limit, maar niet in een snelle ronde. Dus dat gilt hem niet op die tweede plek.
0: Oké. Maar dat is het tijdstip wat erachter staat. Ik dacht dat het een rondetijd was. 16:43 minuten en 3 seconden. Nee, dat is... de tijd geweest. Lokale tijd, hè? Want dat is 6 uurtjes eerder daar. Goed, check de damage on the car. Wat is er dan gebeurd? Komt hij aan? Turn 8. Ja. Pakt een curb mee aan.
1: Even
0: goed kijken wat er achter gebeurt. Hij pakt hem op de voorkant. De zogenaamde bip. De voorkant van de plank. Dus ik snap wel dat hij dit zegt omdat die auto even met zijn voorwielen een fractietje loskomt. Goeie call. Het was niet zomaar een momentje dat ik dacht van... onboard denk je dan? Ja, is een curbstoontje, weet je. Het zal wel, maar als je hem van achter ziet, dan zie je die voorkant even dat doen. Albon.
8: Oh, what a joke, man.
9: Ja, frustrating, for sure.
0: Hij kan van die lijn zijn, heel veel de boordradio vaak. Hè? Want hij zegt hier iets waarvan ze weten, ja, het is gefrustreerd, dus het zal iets technisch zijn.
1: Ja, maar hij heeft een track limit. Daar begon hij
0: mee. Ja, oké, maar dan bijt hij op zijn lippen. Maar een track limit zal hij geen joke noemen. Dus er is iets, maar hij bijt op zijn lippen om het niet te zeggen. What a joke. Dus het zal voor hem zo zijn. Ja, hij doet 29-4 in zijn laatste ronde. Is natuurlijk daarmee wel wat langzamer dan... 29-9 is 14 langzamer dan Carlos Sainz. Dus hij zal hier niet willen zeggen, ja, dat ding komt niet op gang. Of ik mis een deployment, of ik had dit, of ik had zus, of ik had zo. Dus hij hoopt alleen maar, what a joke. Van, ja, het is out of my hands. Mij moet je hier niet voor blamen.
1: Maar toch wel even leuk om te zeggen dat de snelste...
0: Wat is leuk om te zeggen, Jack?
1: In Q2 is Max Verstappen.
0: Ja, feit.
1: Met de minste aantal ronden. En hij maakt het verschil in sector 2 en 3.
0: Ja. En dat mag jij vinden. En dan zeg ik... Maar het is pas Q1 en Q2 en het gaat om de komende. En als je zo dadelijk weer vijfde staat, dan heb je er niks aan.
1: Ja, maar als je
0: zo dadelijk,
1: niet...
0: nee, als je zo dadelijk ook staat, hulde. Nee,
1: hij moet hier staan als hij nog een klein stapje wil maken.
0: En we kennen ze goed genoeg, hè. Ze roepen bij Red Bull niet zo snel, we hebben een goede vrijdag gehad.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: En dan zijn ze daar ook van, ja, maar wacht even, we moeten even een beetje nog... we moeten niet meteen achter van onze tong laten zien. Want ook zijn run in de sprint eerder vandaag...
1: Heb je rondetijden?
0: Ja.
1: Als een klokken.
0: Die zetten daar een run neer. Op de mediums. En dan moet ik er snel tellen. 15, 16 rondjes hebben ze gemeten. Die variëren als snelste van 33-1. 1-34-2. En voor de rest alleen maar 33-6, 33-7, 33-9.
10: Wat is het, Sean?
11: Oh, safe. E9, we are safe. Woo! Hello, good job. Alright, let's focus on the next session, buddy.
0: Als we het hebben over teams die ten opzichte van vorig jaar echt een goede stap gemaakt hebben. Die je dus toen misschien niet op hun blauwe ogen geloofde. Maar dat doe je bij Flavio Briatore sowieso niet. Die hebben vorig jaar geroepen, ja, we gaan niet, maar we zijn bezig met 2026.
1: Dat
0: hebben we
1: bij heel veel, motor achterin.
0: Heel veel teams gehoord. Ze hebben die switch gemaakt aan die Mercedes motor. Ja. Dat wat je normaal gesproken ook wel wat kost, een switch aan de motorkant. Maar zij leveren wel. Zij zijn wel. Ik bedoel...
1: Ja, ik vind dat Steve Nielsen daar toch ook wel een hoop credits voor moet krijgen, toch?
0: Zeker.
1: Die is de rust zelf altijd.
0: Gasly volgens mij buiten Mercedes en andere topteams... de enige die steeds tot op heden dit jaar punten gepakt heeft. Steady.
1: Keurig.
0: gisteren in de sprint qualifying was voor het eerst dat hij achter Verstappen kwalificeerde. Ja, dat zegt gewoon wel wat.
1: Ja.
0: En dat is ook een coureur die toen hij naast Max riep, zat op een gegeven moment begon te roepen. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Ik doe toch mijn best, maar het gaat niet. Nou. Praat even met Checo en praat even met Alexander Albon en praat even met Liam Lawson. Dat soort dingen dus. Hoe zit het dan nu met Hadjar?
1: 18.
0: Ja, is dat zo?
1: Volgens mij
0: 29. Ja, je hebt gelijk. Zal ik het nog eens zeggen? Je hebt gelijk.
1: Nee, daar gaat het niet om, maar...
0: Nee, vind ik leuk.
1: 18. Ja. Groot hoor.
0: Ja. Groot. Ja, maar het blijft natuurlijk ook wel... En dat is allemaal niet om dingen van Verstappen goed te praten of zo. Op het moment dat de Red Bull niet helemaal lekker is... kan hij er net niet mee wat hij wil. Dan zeggen we dus weer anders... Ja, maar ze maken hem zodat hij het ermee kan. Ja, maar ja, als hij het doet zoals hij hem wil... dan gaat hij er ook wel heel knetterhard mee. En dan komen de problemen ook bij zijn teamgenoten. Dat snap ik ook wel. Maar dan moet die teamgenoot proberen te durven zeggen... Ja, maar dan wil ik dat doen, dan wil ik dat doen, wil ik dat doen. Dus die gaan van alles proberen. En dan kom je er even niet aan.
1: We gaan om 51 uur verder. Al lang.
0: 51.
1: Ja, 22, 51.
0: Zo over 20 seconden na... Trek hem nog even door. Na nu. Ja. Argentina. Precies. Daarover gesproken, dat heb ik gelezen. Maar dan moet ik nu even snel weer terugvinden. Oh my god. Kan ik het terugvinden, kan ik het terugvinden, kan ik het terugvinden. 70% van de populatie, de mensen die wonen... Ja, gaat hier over Miami metro area, daar wonen 6 miljoen mensen. 70% is Hispanic. Waarvan 34% Cubanen. 16% mensen uit Centraal-Amerika. En maar 1,5% Mexicanen. Dat is.
1: Van die dingen.
0: Nou, ik weet niet of je wel eens op Miami Airport geland bent.
1: Ja.
0: En in welke talen worden daar de borden aangegeven? In welke twee talen?
1: Spaans en Engels, toch?
0: En Engels.
1: Ja.
0: En er wordt gewoon ook Spaans omgeroepen.
1: Ja.
0: Spanje. Dus daar kom je met je Spaans al weg. En dat heeft natuurlijk ook niet te maken met het feit dat het daar, as we speak, 33,9 graden is. Want ja, die gasten gaan niet naar een koud land, hè?
1: Nee.
0: En vroeger kon je nog wel redelijk makkelijk naar binnen. Maar allemaal routes via Mexico. En is nog een periode onder Obama geweest, weet ik. Als je vanuit Mexico wandelend netjes de grens overkwam, dan kreeg je meteen politiek asiel. En kreeg je allemaal bonnen voor de supermarkt. En mocht je na een jaar een Amerikaans paspoort aanvragen. Ik denk dat de Nederlandse regering daar iets anders over nadenkt.
1: Denk het ook.
0: Als ik de laatste tijd een beetje volg wat er volgt. Maar ja, dat is in Amerika natuurlijk nu ook anders, hè, met hekken en dergelijke dingen. Nou, laten we er maar eens voor gaan zitten, want Q3 is begonnen. De top 10 qualifying. We doen dat dus met 5 teams. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren en Alpine. En dan is dat van Alpine met 2 auto's daar. Echt nog een keer. Echt heel knap. Echt goed gedaan.
1: Ja, en dan met name van Colo Pinto, zeg ik dan. Want Gasly, het is sowieso wel bekend dat hij een goede rijder is. Ja. Maar Colo Pinto heeft zijn zaakjes dit seizoen beter op orde.
0: Hij was al wat grillig in het begin, moet ik toegeven, vond ik. Maar je ziet ook, die jongen gaat naar zijn thuisland. Er komen 100.000 man op een demo af. Die voelt zich helemaal weer een mannetje. Ja. Die voelt zich gewaardeerd. En die denkt, oké, ik ga eens even laten zien voor volk en vaderland wat ik waard ben. Kan, hè?
1: Vertrouwen.
0: Plus dat Flavio Briatore niet de makkelijkste man is om voor te werken. Naast te werken.
1: Mee te werken, ja, inderdaad. Steve Nielsen, eat your heart out.
0: Ja, maar Steve is ook een...
1: Maar hij kent hem natuurlijk, hè?
0: En die kennen elkaar
1: ja,
0: goed.
1: Die kennen
0: natuurlijk ook een hard cookie. Dat was een aanvaring. Ik heb al eens een aanvaring gehad met Flavio. Dat weet je nog wel. Toen hij al samen met Tom Borkenshaw het team van Benetton runde. Wilde ik ook ooit een keer Jos Verstappen interviewen. Toen zei Huub Rotekatter, de manager van Jos, zei daarbij... Nee, Flavio vindt dat niet goed. Dus ik met mijn beide handen kop wat naar Flavio vindt dat niet goed. Dus ik loop naar de motorhome van het team. Ik ren dan naar binnen. Er zit op Orkestje en Flavio. Ik zei, luister, ik vind het allemaal leuk. Maar die Huub Rotekatter, die zit mij te vertellen dat u zegt dat ik Jos niet mag interviewen. Nee, dat klopt, zegt hij. Goedemiddag. Nou, daar ging ik.
1: Doei.
0: Ik dacht van ja, Huub, die zit mij even te piepelen. Die verschuilt zich achter Flavio. Zegt, ik kon me dat niet voorstellen. Ik zei, maar je wilt toch publiciteit? Nee, doen we niet. Oké, prima. Goeiedag verder.
1: Houdoe, bedankt.
0: Walkershow, ook zo'n mooi event. Een soort van mooie boef, zou je ook kunnen zeggen. Golden Special Project in Australië. Die Holden van Jeetse mensen racen, had hij een deal mee. En die maakte die speciale auto's voor hun. Dat was geweldig. Goed, laten we ons concentreren op wat er gaat gebeuren. Want het gaat ten slotte om de pole position op de startgrid voor de Grand Prix. Daar waar de knikkers echt verdeeld worden. Wie heeft er nou nog een keer 2/10, 3/10, 4/10 in de knip? Zijn die McLarens dan weer zo goed als dat ze in de buurt van die sprint qualifying waren? En toen was het voor Lando Norris 2/10 van een seconde. Oscar Piastri toen nog derde met Antonelli daartussen. Gaat de pickorde dan nu weer anders zijn?
1: Nog steeds bloedverziekend heet. 34 graden buiten temperatuur en de baan nog steeds 51 graden.
0: Met 5 teams in die top 10, hè, mag ik zeggen dat ik in welke volgorde dan ook, ik zou het geweldig vinden. De link

0: Dan geef ik daar McLaren wel weer de beste kans. Maar goed, waar jagen ze op dit moment op? Ze jagen op dit moment eigenlijk op de tijd die Max Verstappen heeft staan.
1: 28-1-1-6.
0: Q3. Alles op nul. Al gaan ze 10 seconden langzamer rijden, is het nog een pal waard dus. En de paarse tijden nu zeggen nog niet zo heel veel. Alleen per sector zeggen ze dat wel. Dat betekent dat Norris sneller is in de middensector dan Piastri. Zo moet je hem lezen. Want er is nog geen tijd gezet en vandaar is dat de snelste tijd per sector geeft sowieso een paarse tijd. Here we go. Piastri. 28-6. Hadza. Gaat van 28-3 naar 28-6. Laten we 3-10 in op zijn Q2 tijd. Norris, 28-1. Stappen weer met paars in die middensector. Heeft hij een afstelling gevonden waarbij hij in die eerste sector wat laat liggen? Hadjar, voorlopig naar de derde tijd. Zien we dat goed? Ja, dat zien we goed. 28-7 voor Hadjar. Verstappen. Hadza. Kom maar binnen met je geit. 28-1. Dat is, oeh, ook iets langzamer dan in zijn Q2-tijd. Maar wel weer het snelste van het setje voor nu. En daar komt Leclerc met 38.000ste eronder door. Antonelli paars in sector 1. Daar is wel de kracht van de Mercedes'en. Leclerc, Verstappen, Norris, Hamilton nu op 4. Dan 5 Piastri, 6 Hadjar. Dan moet er nog een Mercedes tussen. Dan hebben we dus een Ferrari, een Red Bull, een McLaren en een Mercedes op de eerste 4 plekken.
1: Nou, Antonelli, it's up to you.
0: Opkomen rechterstuk. Knik naar links, goed kijken, knik naar rechts. Kimi Antonelli. Oei, 27-7, bam. Deelt hem even uit. Ja, dan heeft George Russell toch weer een verplichting. Antonelli 27-7, Leclerc 28-1, Verstappen 28-1. 400ste verschil daartussen. Daar is Russell en die laat 28-1 noteren. Dus Leclerc, Verstappen, Norris en Russell hebben allemaal 28-1. Leclerc 28-14, Verstappen 28-18. Norris 28-18 zit dus tussen Verstappen en Norris zit 2000ste. Russell 28-19 en dan een gat naar Lewis Hamilton. Daar zou Piastri moeten in kunnen duiken. Maar we hebben hem wel nu, hè, Jack?
1: Ja,
0: nou, niet bij de eerste vijf, maar de eerste vier.
1: Wel, ja.
0: 1, 2, 3, 4. En dan is het weer 1, 2. En dan valt Hadjar buiten de toon.
1: Ja,
0: anders was het ook weer 1, 2, 3, 4 geweest. Wauw. Aflaggen die handel. Ze moeten nog wel even een gaatje maken, hoor. Max is naar binnen gegaan. Gaat voor een nieuwe set. Auto nu op zijn lichtst. Heel vaak, kan ik me van het begin nog herinneren, toen Max naast Daniel Ricciardo kwam te rijden, dat Max dat nog niet wist, heel vaak in die laatste run, omdat je lichter gaat, 1 klikje voorvleugel erbij. 1. Nou, als ze met die beweegbare voorvleugels zitten, weet ik niet of ze dat zelf op het stuur kunnen doen. Dan zeggen we, nou, laat hem terugzakken naar het nulpunt of laat hem terugzakken naar 1 puntje erboven. Dus ik lees wat ze nu met die met dat rain-alarm gedaan hebben vanmorgen. Waarbij teams is wat mogen veranderen. Daar begrijp ik dat er 2 standen zouden zijn. Ik heb ook al foto's gezien waarbij sommige mensen in de cornering mode de ene vleugel wel open hebben staan en de andere vleugel weer niet open hebben staan. Dat is ook weer bijzonder. Dat te proberen van alles, hè. Dus het aan de FIA. Ga maar kijken of het klopt of niet. Situatie met nog exact 5 minuten gaan in Q3. Antonelli 1, Leclerc 2, Verstappen 3, Norris 4. 5 Russell, 6 Hamilton, 7 Piastri, 8 Colapinto, 9 Hadjar en 10 de Gasly. Dus Colapinto, die voelt zich zo groot als een aap met 7 van die zeg maar wortels. Ja. Die is beter dan Hadjar.
1: Maar goed, eerst 9 binnen de seconde.
0: Ja. Hadjar, wat heeft hij staan? 28-7. 16e achter Verstappen. Leclerc wint het dus in de bochtigere gedeelte. En Antonelli heeft veel meer deployment in de snellere gedeelte. Hè? Leclerc wint gewoon aanremmen van bocht 11 tot en met 16. En op de rechtstuk zegt Antonelli, adios, tot de volgende keer. Dus hij heeft die sterke papieren, want 3/10 is ook wat. En die tweede run, die moet je maar sneller zien te krijgen. En tot op heden is dan Antonelli, zeg ik, de enige. Nee, Leclerc is ook al wat harder gegaan. Verstappen een fractie langzamer. Norris is sneller gegaan.

0: Russell is sneller gegaan.
1: Oké. Verstappen heeft deze ronde op 700ste niet weten te verbeteren ten opzichte van zijn Q2-tijd. Dat is dan wel weer verrassend.
2: McLaren zit, ja, iedereen in slagvolgorde naar buiten. Hoppa. De laatste run.
1: Ja, de Alpins komen eraan. Beetje wachten tot de rij voorbij is, jongens. En vooral niet tegen elkaar aanrijden. Moet dan ook even in gecoördineerd gebeuren dit. Kom maar of kom maar niet. Ja, kom maar. Dan zitten we daar nog tussen. Kom, kom, kom. Dus ik had er niet kom, maar kom maar, kom maar, kom maar.
2: Kom maar, kom maar.
1: Ja, ik schrik altijd even als iemand zo ver buiten de lijn rijdt. Dat is in ieder geval Kimi Antonelli die even wat ruimte zocht. Wil natuurlijk niet te ver erachter. Ja, zitten allemaal een beetje te pielen bij uitrijden pitlane.
2: Russell rijdt voorop.
1: Ja.
2: Dan Antonelli, dan Piastri, dan Norris.
1: En de vraag, heel vaak heb ik coureurs geroepen, je wil niet als eerste in die laatste run die tijd neerzetten. He, een raar fenomeen, en ik weet dat ik zeg het wel eens vaker. Er zijn gasten die roepen, ja, die baan ligt 1,5-2 minuten stil. En daardoor is hij niet zomaar sneller. En dus is vaak de eerste run een daler waard. En is dat nu de vraag of dat voor Kimi Antonelli ook gaat gelden? Zou er wel wat wezen? Zou er wel wat zijn, Kimi Antonelli.
2: En Verstappen als laatste of ene laatste. Is Hadjar er al
1: uit? Kijk, zie je, er was wat, hè, bij dat naar buiten rijden. Antonelli moet daar Russell voor laten.
3: Wow, dat was close.
1: Ja, maar ja, dat is interteam, jongens. Dat spreek je met elkaar af. Dat had ik het net over met die twee mannen van het team van Alpine. Moet wel even een beetje naar elkaar kijken als je naar buiten stuurt. Maar ja, mooi, hè? 320 km per uur op het rechtstuk langs de muren aanremmen. En met
2: de garage uitrijden.
1: 24 km per uur de garage uitrijden op anti-stol op je kleurtje. Oh, dat was close. Ja, ja, jongen. Het is allemaal niet zo makkelijk, hè, als jij denkt.
2: De baan ook wel grappig als je op de driver tracker kijkt. De twee McLaren's, de twee Ferrari's,
1: ja,
2: de twee Alpine's, ja, de twee Red Bull's, ja, en de twee Mercedes bij elkaar.
1: Dat is goed verdeeld. Ja, je kunt ook maar beter een team gaan dat voor je hebben zitten. Maar goed, er moet wel een normaal gas zitten, dan heb je er ook geen last van. Antonelli, een halve seconde sneller dan Russell. Dat gaat George niet leuk vinden. George. Oké, okay. Here we go. Russell dus als eerste, dan Antonelli, dan Piastri. Russell heeft paarse mini-sectoren in sector 1 die Antonelli nog niet heeft. Oftewel, Russell draait op dit moment een betere eerste sector dan Antonelli. Gaan we dat zo zien? Ja. Oh, he, Antonelli plus 5,3 seconden, is hij afgehaakt. Is dat zo?
2: Zou kunnen, ik zie grijs.
1: Is hij hem dan aan het uitrekenen? Want hij moet wel doorrijden. Of rijdt hij daar, hij rijdt buiten om er maar te zijn. Want hij gaat die aanvallen op dit moment. Dat is best een risico. Die denkt dat het goed is. Is hij gewoon niet aan het verbeteren.
2: Oeh.
1: Heel vreemd. Gaat hij dan op tijd komen voor de vlag? Misschien net. Dan is het alweer briljant. Nee, want Piastri is hem nu voorbij. Antonelli rijdt heel langzaam. Apart. Eerst maar eens hier kijken. George Russell met twee keer groen op dit moment op P5. Wat kan hij daaraan verbeteren? Het antwoord is niks. Zoals vaak, die tweede run is niet zomaar sneller. En als Antonelli erop geanticipeerd heeft, och, heeft hij het goed gedaan. Als hij om zijn oren gereden wordt, zo dadelijk wordt het lastig. Piastri nu met paars in de middensector. Piastri staat zevende. En Piastri over de lijn blijft zevende. Ook daar niet. Lando Norris staat vierde. Norris over de lijn. En blijft vierde. Ook daar niet. Nou, een keer wel Kim wel gaan invullen voor de rest ook. Verstappen nu nog derde op de grid. Heeft wel wat verbetering in de eerste sector. Ziet denk ik niet dat hij aanvallen wordt. Die begint nu ook met grijze sector delen. Leclerc, tweede. Ook geen verbetering van tijd. Hamilton, zesde. Idem dito. Ja, sorry dat ik het voorspeld had net. Van ja, ze zeggen vaak die tweede run is niet beter. En voorlopig blijkt dat maar weer. Verstappen dus nog wel in die verbetering. Zit er nog wat groene minisectoren. Heeft hij dan Iets wat heel... Ja, hij hoeft maar 400ste te winnen op Leclerc, hè?
2: Daar zou hij nog die
1: paars in de middensector. Ja, en die laatste sector, maar dat gat is er wel groot. 3/10 zien we hem niet. En toen alhoewel we in Monaco ooit hebben we in die laatste sector dingen zien noemen... van je dacht, zal er niet. En Kimi Antonelli zal nu denken, het zal er niet. En niks en niemand die zich echt dik verbetert. En Verstappen gaat vanaf die derde stek richting startfinish. En pakt wel die tweede plaats, hoor. Pakt de eerste startrij naast Kimi Antonelli. Wauw. Dus wel weer gewoon een Mercedes vooraan. Oeh, je ziet die ogen van Bradley Lord rechts in beeld. Boeh, man. Hebben we toch nog even zitten zweten. En ja, dit is wel een positief hootje, hoor. Hey, voor Leclerc, voor Norris, voor Russell, voor Hamilton, voor Piastri. Piastri 7 is eigenlijk zwaar tegenvallend.
2: Ja, en dat gat, hé.
1: Ja,
2: uiteindelijk 1/10.
1: Ja, dat is knap. Dat is knap.
3: Let's go, man. Woo! Feels good, man. Feels good. Thank you.
4: Yeah, well done, mate.
1: Tweede pole position uit de carrière van de jonge Kimi Antonelli in China. Zijn allereerste pole position pakte. Overwinningen heeft hij inmiddels ook gewoon in elkaar geregen. 2 stuks. En hij begint, daar waar hij vorig jaar een sprintpole had, wederom vooraan. Hij groeit, hij wordt sterker, hij is zelfverzekerder. En wast George Russell de oren.
2: Ja, maar toch nam hij een risico, hè?
1: Nee, maar dat is in de, aan ja en nee. Want uiteindelijk is er maar één die zich dan verbetert. Dus het is niet zo dat je naar P10 gaat.
2: Ja, maar wie dan ook, hè?
1: Ja, oké, maar zwaar. Ga er maar aan staan morgen. Veel plezier ermee.
2: Boah, ik vind dat wel een risicootje.
1: Ja, maar het wordt ook nog een regenrace. Dus denk dat hij daar zich ook wat minder zeker voelt dan Ene Verstappen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat is allemaal voor de dag van morgen die er komen gaat. Prachtige pole position voor Kimi Antonelli. En dito, prachtige tweede plek voor Max Verstappen. Die dus niet gelogen heeft toen hij zei... ik wil het team bedanken voor al het werk wat ze gedaan hebben. Mijn auto is een klapje beter dan hij was. En je weet, als je Verstappen een auto geeft... waarmee het zeg maar met een halve kans is om het te laten lukken dat hij het doet... Eén zwaluw maakt nog geen zomer, hoor. De problemen zijn echt wat dat betreft allemaal nog niet voorbij. Maar het is wel even wat anders als de 1,2 en 16e en 17e en 5e en 6e plaatsen... waar we hem tot op heden dit jaar hebben gezien. Was het dan foutloos bij iedereen? Nou, bij Piastri sowieso niet in bocht 1. Hala. Dat is net even te veel van het goede. En dan ben je een stukje van je balans kwijt. En dan weet je dat het gedaan is. Kimi Antonelli, Max Verstappen, eerste startrij vooralsnog. Dan Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell. En zijn mijn gebeden verhoord? Ja hoor, we hebben 1 Mercedes, een Red Bull, een Ferrari, een McLaren. En dan pas weer een Mercedes, een Ferrari, een McLaren, een Alpine en een Red Bull. Wel een mooie startrij hoor. Dus,
2: nou, die Verstappen die gaat heel tevreden mee zijn.
1: Leclerc start achter Antonelli. Lando start achter Max. En dan... Lando Norris vierde. Pwah. Ja, vorig jaar nog tweede, hè? Kan je nagaan. Het kan verkeren. Ja, duimpje. En dan gaan die oogjes een beetje... Zie je? Dan gaan die oogjes een beetje dicht, hè? Hij is trots. En dat mag.
2: Ja, vind je ook knap.
1: Zeker. We weten allemaal dat Red Bull toch wel een team is... wat zich terug kan knokken. En waar natuurlijk wel een dikke pluim voor moet komen... is uiteindelijk de mensen van de Red Bull Powertrains. En dan hoor ik allemaal mensen zeggen... ja, ze hebben allemaal mensen van Honda en dit en Honda. Dat, ja, er zit allemaal intellectual property over. Dus je kunt hun denkvermogen wel binnenhalen... maar je moet ook nog de productiecapaciteit, de slimmigheid... de materiaalkennis, de spullen en dat soort dingen hebben. Dus dit is wel echt een ding, hoor. Maar dan is het dus toch waarheid gekomen dat er teams zijn... die na zo'n periode van een paar weken niks sprongen kunnen maken. Nou, dan heeft Mercedes... geen sprong kunnen maken, maar ze ook niet achteruit gezakt. Nee. Behalve George Russell. Dan heeft Verstappen een sprong gemaakt. En dan Lando Norris en Oscar Piastri voor de sprint wel... maar voor de Grand Prix weer niet.
2: Ik vind het wel lekker, hoor. Antonelli, Verstappen en Leclerc. En daarachter waren een beetje Russell.
1: Norris. Nee, het is leuk. Mooi vooruitzicht. En dat allemaal nog in de zon.
5: Ja.
1: Zo jong dat hij nog niet eens van al zijn jeugdpuisjes af is.
2: Nee, mooi.
1: Ja, het is wel een goeie, hoor. Echt waar. Lastige periode gehad toen hij kwam. Hij kreeg natuurlijk in Italië ooit zijn eerste kans in de vrije training. Bam, vouwde hij dat ding op. Dat heeft hem wel een knauw gegeven. Toen rustig gebracht. En nu is het Martin Brundle die hem gaat interviewen. En dan hebben we het over Kimi Antonelli. Kimi Andrea Antonelli. Italiaan die op dit moment furoren maakte bij het team van Mercedes. Laat dat ook duidelijk zijn. Want hij is ook nog een keer gewoon de leider in het wereldkampioenschap. Met 72 punten. 9 punten voor op George Russell. Maar die gaat zakken dit weekend, denk ik. Here we go. Met Martin Brundle en Kimi Antonelli. Kom maar, Martin.
3: Kimi Antonelli, your third consecutive pole position. You know, Michael Schumacher and Ayrton Senna got their first three poles consecutively like that. Championship leader as well. What a great day for you.
4: Yeah, it's been an amazing day, you know, to be on pole again. You know, was obviously a difficult start of the day with the sprint where it didn't go our way, but super happy with the recovery and yeah, was a good quali. You know, obviously got a little bit too excited in that last lap of Q3, but the first lap was good enough and I'm really happy with that.
3: Yeah, take us through that. I mean, it looked like an all or nothing attempt to lock the front brakes, and then you've got to do the rest of that thinking, oh, have I done enough already?
4: Yeah, I know. I was very stressed, to be fair, because you know, I was just waiting for everyone to finish their laps, but yeah, you know, at the end, was as I said before, was good enough and really happy with that.
3: Now, I'm sure you've done some magic starts on the simulator, so there's one coming up tomorrow, I hope, for you.
4: Yeah, hopefully the magic one will happen tomorrow. You know, will be nice to not lose any positions, but yeah, we'll do our best. This weekend obviously has been a little bit more difficult for us, but you know, we're keeping all this together and we're maximizing the performance, so I'm very happy with that.
3: Congratulations.
1: Thank you. Poles op rijen, inderdaad. China, Japan. En nu deze. Wauw, daar de familie van Max. En daar Max zelf.
3: You must be pretty satisfied with that. What did you do to the car or find something extra on the track?
5: Yeah, for me it's been two things. For sure the car has not been great in the previous races, but also from my side I never felt comfortable with the layout of the car. And I think over those last few weeks the team has been pushing flat out, you know, to try and bring upgrades to the car and making me feel more comfortable with a lot of things in the car, and it really pays off. I mean, I feel more in control of the car again, and then I can push a bit more. Then the upgrades are working, and yeah, I mean, to be on the front row is way better than I expected heading into really? This weekend.
3: Yeah, I mean, you certainly found some good time, and if you can get a good start, you've got a chance of controlling this race, and it might rain, of course, so out front like that is pretty critical.
5: Let's first start with a good start. I've not had a lot of them this year, so we'll try to have a look at that for sure, see what the weather will do tomorrow, but I'm already very happy with where we are. You know, from here, there's like light at the end of the tunnel, and we can just push on and try to close the gap further.
3: And your race pace, you're confident in that too?
5: Looked all right in the sprint once I was in clean air. Of course, tomorrow, completely different day.
3: Well done.
1: Tevreden Verstappen, dat mag duidelijk zijn.
3: P3, happy with that. It was a tense qualifying and super competitive.
6: Yeah, it was on the limit. At the end of the day, we were just not fast enough today. And this weekend, we brought a significant package, which helped us. But there's still here and there where we need to improve a little bit. It was a very tricky qualifying. The wind was changing also slightly from run to run, so the car was behaving differently, especially in 11 and 12. There was massive differences between laps, so that was tricky to manage to put a lap together. The NP3 is a good starting position, and I'm looking forward to tomorrow.
3: You talked about when you rode the curb going out of turn A. Did it do any damage underneath?
6: I didn't have any news from the team, so I think no, but I'll have to check. It was quite a big hit. But yeah, I don't think it affected massively the end result.
3: All to play for. What's in the Ferrari team about the weather tomorrow? What's the information?
6: It looks wet. Then how much when is still to be defined, but I think it will be a wet race.
3: Congratulations. Thank Good you. Luck tomorrow.
1: Ja, wel mooi dat ik Charles Leclerc hoor zeggen. Het was, wat zei hij nou? Het was
2: on the limit.
1: Ja, het was on the limit. En dat was natuurlijk waar het bij kwalificatie in ons aan hing. Ja, hier dan toch wel weer Hosanna en Kimi boven. Misschien is het de voornaam. Nou, hij kan gewoon knetterhard auto rijden. En gewoon drie pols achter elkaar. Daar staan ze weer met z'n drietjes. Lichtblauw, paars en donkerblauw, dat zijn de kleuren. Maar wel drie verschillende teams in de top drie. Sterker nog, vier verschillende teams in de top vier. Met Antonelli, Verstappen, Leclerc 1, 2 en 3. Dan Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar en Pierre Gasly. Die sluiten met z'n allen de top 10 allemaal af.
2: Colin Farrell,
1: acteur, geeft de pole position award en de handtekening erop van Kimi Antonelli, die in de flow zit waar hij zit en die morgen een dijk van een dag moet hebben. Want als het zo nat gaat worden als dat ze verwachten, dan kan het wel eens een dingetje zijn. Ik heb een leuke dag gehad vandaag, Jack.
2: Ja, super.
1: We hebben het meer over racen gehad dan over getrut.
2: Ja, we hebben helemaal niet zoveel gelet op camera's en geluid en afstanden.
1: Nee, maar dat ga je doen op het moment dat het echt opvalt. Dus als het zo is, als dit het nieuwe basispunt is, dan zet ik mijn handtekening er wel voor. Niet dat het wat uitmaakt, maar dat maakt niet uit. Eén ding is zeker, Kimi Antonelli was vandaag met een 1:27.789 de snelste. En pakte hier vorig jaar een sprint pole. En dit jaar dus de echte pole.
3: Just need to curb the enthusiasm on that final lap. Yeah, I was a bit too excited.
7: Kimmy. Well done.
3: Thank you.
1: Beetje dramatische bordradio van Tokyo. Kimmy. Ik denk dat hij zei wake up, maar hij zei well done. Dat is een accent. We gaan een eind aan breien, Jack, voor deze. Hou van alles en iedereen in de gaten als je morgen ontwakker wordt wat er gaat gebeuren. Want ja, deze zon die zal verdwijnen in Miami. Dat is een ding wat heel erg zeker is. Mochten er mega veranderingen zijn, dan zullen we je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Maar goed, als je Grand Prix Radio volgt, dan krijg je ook je pushberichtjes. Uitslag van deze kwalificatie nemen we in dat gezicht kort nog even met je mee. Want je hebt hem inmiddels 4 keer gehoord. Antonelli, Verstappen en Leclerc. En daarna de rest van het veld. Pak daar jouw favoriet uit. Betekent dat wij voorzichtig hier de Grand Prix Radio Studio in Hilversum op het avondslot gaan zetten. We hebben geen discjockey meer voor je klaar. Zijn we eigenlijk een non-stop verder, dus maak je daar geen zorgen over. En al het andere sportnieuws krijg je ook gewoon hier bij ons op Grand Prix Radio. Dank voor nu, Jack, ook dank voor nu.
2: Yes, graag gedaan.
1: En we zeggen Grand Prix Radio, jouw sportradio. Graag tot morgen.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van The Soul Dance Lane op zaterdagavond. Met alleen maar swing beat, R&B, soul, disco, funk, Italo, weet ik veel. Alles wat maar dansbaar is. We hebben zo meteen een 90s classic ergens in het tweede uur. En we draaien ook nog een mix en meer van dat soort dingen. Kortom, alleen maar dansbare muziek de komende twee uur op jouw radio. Wil je nou een leuke plaat aanvragen? Dat kan. Dat doe je even via 06 en dan 1063 0864. Dat is 06 1063 0864. En dan kom je bij mij in de studio en dan komt het allemaal bij mij op mijn bordje terecht. Zometeen draai ik muziek voor je van Diego. Dat is een beetje Italo-achtig. Wel lekker hoor. Walk in the Night hoor je zometeen in de Soul Dance Train. Maar deze moest ik even voor Richard draaien. Die zegt draaien van een hele bekende dance classic voor me. Maar ik vind het nog steeds heel tof. Fantastic Voyage. Het is Lakeside. Hey.

Dat is typisch zo'n plaatje die je niet al te vaak hoort in de Soul Dance Train. Althans, nee, niet elke week. Diego en Walk in the Night hoor je in de dansbare show op de radio. Op Radio Noordzij en op Goudenzone FM. Dit was inderdaad Diego. Daarvoor draaiden we dan weer een hele bekende. Uit 1982 of zo. Wat is 1980 zelfs nog? Wel eerder inderdaad. Lakeside en Fantastic Voyage hoorde je in de Soul Dance Train. Die moesten we even draaien. Even op verzoek. Over verzoekjes gesproken. Hier heb ik even naar moeten zoeken. Want er is een hele lange versie van, maar dat is een verschrikkelijke versie. Die vind ik helemaal niet mooi. Er zitten rare geluidjes in. Dat is een beetje ja, vernacheld, zeg ik eigenlijk. Maar dat zeg ik dan liefkozend. Want er zijn natuurlijk mensen die de maxi-single wel leuk vinden. Deze werd aangevraagd door Melanie. Die zegt tegen mij, wil je even Alicia draaien? En All Night Passion? Ja, dat wil ik wel.

ik zei het al, ik ga je een beetje vervelen met allerlei Italo-plaatjes. Nou, dat lukt ook wel aardig met deze bijvoorbeeld van Roffo en Beach Love. En voor Beach Love draaide we dan weer Alicia. En de opvolger moest er natuurlijk komen van Baby Talk. Het liedje komt oorspronkelijk uit 1984 en werd opnieuw geremixed. En in 86 werd het een klein hitje voor Alicia en All Night Passion. En dit zijn de 49ers.

Wat een plaat is dit toch eigenlijk, hè? Ongelooflijk, wat een goede plaat. Ska Train. Oh, die moest ik hebben. Dit knopje moest ik hebben. De Beatmasters. Uit, ja, dit was een oud... Net niet. 1989. Dus inderdaad net geen 1990, oftewel geen 90s classic. Net niet. Ska Train van de Beatmasters werd vooraf gegaan door Man at Large. Echte swingbeat uit 1992. En dat liedje heette Ain't It Grand. We draaiden ook de 49ers en Kwan in Touch Me. En dat was ook geen N90s plaat, want dat was een plaatje uit 1989 ook. Met een best wel een grote hit. Zaterdagavond, dansbare avond. Dit is de Soul Dance Train op Radio Noordzij op Gouden Zoon FM. En ik heb een plaatje nu. En die moest ik draaien even voor Rob. En die zegt, draai even dat liedje. Maar het is een 90s plaat. Doe je dat? Ja hoor, dat doe ik wel.

0: Connect en Rich in Paradise. Natuurlijk gebaseerd op Going Back to My Roots van Odyssey. Dit was uit 1990. Het origineel. Er is ook nog een versie met zang erin. Dat is dan de latere remix. Dit was de originele versie uit 1990. We zijn er bijna doorheen door het eerste uur. Het laatste wat we gaan draaien voor jou is de Max Mix. Vorige week draaiden we Max Mix 5 en dan deel 1, part 1. Laten we dan vandaag part 2 draaien. Veel plezier erbij.
1: ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes.

ik denk dat het wel een beetje letterlijk is inderdaad. Dat we zo'n beetje terecht zijn gekomen in een soort system of survival. Om maar te blijven leven, om maar te blijven ademen. En niet al te veel na te denken over de ellende in de wereld. Earth, Wind & Fire hadden voor uitziende blik in 1992, volgens mij. Ja, dat was het eind jaren 80. Nou, in ieder geval, het was de late periode van Earth, Wind & Fire. Daarna bestonden ze nog wel, maar maakten ze dus geen grote hits meer. Welkom terug in het tweede gedeelte van The Soul Dance Train. Deze zaterdagavond op jouw Radio Noordzee, Gouden Zoon FM. En ik moest even een plaatje draaien. Die moest ik even draaien voor... Even kijken hoor. Oh ja, die moest ik draaien voor Ben. Die zegt tegen mij, draai even een plaatje van 5 Star. Oké, doe.

Ja, ik hoorde hem er straks in de Max Mix. En toen dacht ik, ja, als je hem dan in de Max Mix hebt zitten, misschien moet je hem dan even helemaal draaien. Maar dan wel in een speciale versie natuurlijk. Want anders is het ook weer niet heel leuk. De single, ja, dat kennen we allemaal wel. Dit was de tweede hit voor Mel en Kim. Begon natuurlijk allemaal in 1986 met Showing Out. En daarna volgde deze Respectable. Werd ook een nummer 1 in Nederland. Dit was de Peter Slaghuis interpretatie uit 1987. En daarvoor draaiden we dan weer 5 Star. Op verzoek, Rain or Shine. Nou, hier schijnt het zonnetje. Althans, dat heeft het wel gedaan vandaag. En nu regent het en onweert. Het is noodweer. Het is, ja, ik hoorde al de straks berichten uit Limburg dat het hagelde en dat het noodweer was. En, nou, dat is dus hier nu ondertussen in de Achterhoek ook het geval. Ik hoop dat jij het nog een beetje droog houdt daar bij jou. Deze moest ik eventjes draaien voor Stefan. Die zegt, draai even dat leuke plaatje van Tony Scott. Je weet wel, de andere kant van That's How I'm Living. The Chief.

dat kregen ze dus niet, hè, dat Purple Heart. Purple Heart Castle 19, je hoorde de extended mix, de normale extended mix. Ik had ze allemaal, hè. Je hebt de Final Story, je hebt de Destruction mix, je hebt een Duitse, een Japanse versie, je hebt een Spaanse versie. Er zijn heel veel uitvoeringen van deze maxi-single. Ik had ze zo'n beetje allemaal in 1985. Ik was een beetje gek. Ja, dat klopt. Dat was ik ook wel. En ik kocht dus al die maxi-singles. Dit is Junior.

Janet Jackson, Herb Albert en Diamonds uit 1987. En daarvoor draaiden we dan weer zo'n liedje. Ja, inderdaad, dat was ook weer zo'n plaat waarvan ik dus eigenlijk alle versies had. Je had de maxi-single, je had de single, die had ik allebei. En dit was de collectibles version, de zogenaamde Junior Collectibles Mix. En die was dan alleen maar weer verkrijgbaar op 10-inch vinyl. Wat zeg je nou, 10-inch vinyl? Ja, die was groter dan de single en kleiner dan de maxi-single. Junior, Mama Used to Say, hoorde je in de Soul Dance Train. En dit is voor dit uur, de 90s classic. Moby, terug naar 91. En...

Royal Dining en The Love Supreme draaiden we in de Soul Dance Train op zaterdagavond. En voor Will Downing draaiden we dan weer... Oh ja, Go van Moby. Dat was die fijne plaat uit 1991 of 92 kwam dat. We zijn er doorheen. De laatste die ik voor je ga draaien, nu 10 minuten, dus die gaan we helemaal draaien. En die is voor de mannen, voor de man die samenwerkte met Jimmy Jam en Terry Lewis. Het is Alexander O'Neill. You are meant to be my lady. Tot volgende week. Not my girl. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Soul Dance Train. You are meant to be my lady. Ik wens je een fijn weekend. 0-16-83. Moet ik het wel goed zeggen? 0-16-63. 0864 is het nummer wat de hele week open staat. Daar kun je de hele week naartoe WhatsAppen en sms'en en doen. Kun je

0: is klokslag 16:30. We gaan naar de Galgenwaard. Het is heerlijk voetbalweer. We zitten inmiddels alweer in speelronde 32. Het gaat enorm hard. Seizoen zit er alweer bijna op. Maar er wacht nog een lange play-offs. Wellicht voor FC Utrecht in de strijd om Europees voetbal. Moet het wel winnen vandaag tegen NAC Breda. En anders maakt het zichzelf onnodig moeilijk. FC Utrecht, NAC Breda. Het commentaar krijgt u van Erik van der Meer, Bert Kous en René van den Berg.
1: Natuurlijk, onze eigen FC.
2: En ze worden aangekondigd, FC Utrecht en NAC Breda hier voor de wedstrijd tussen beide ploegen. 38 keer in totaal hier in Stadion Galgenwaard is die gespeeld. Overigens veel meer was het als je alles bij elkaar optelt. En dan is het vooral NAC. NAC heeft twee oud-gedienden in de ploeg. Loemis Holtby, 35 jaar. André Ayou, 36 jaar. Dat zijn de mannen waar Karel Hoefkens, die vorige week de media niet te woord kon staan, omdat de spanning, en dat vermoed ik, hem iets te hevig is geworden. En hij uit voorzorg een onderzoek heeft gedaan in een ziekenhuis in Breda. En daar is hij goed uitgekomen. En hij is dus vandaag gewoon de man die voor NAC als coach langs de lijn staat. Hij dus gewoon de coach van NAC Breda. Dat in een doodstrijd verwikkeld is. En dat dus punten moet halen. Dat geschrokken is van de uitslag vorige week. Die Excelsior wist te behalen tegen NAC Breda. NAC dat slechts 5 keer wist te winnen. Laatste keer op 21 februari thuis tegen Volendam. Dat was 1-0. Dat was voor het laatst uit bij Heracles een week daarvoor. Op 14 februari was de laatste uitzegen door het doelpunt van Leemans met een penalty. Dat dus de statistieken vooraf. Utrecht leed vorige week een schandalige blamage. Een nederlaag met 5-0 van Excelsior. En dus is het bezig om hier vandaag onder leiding van scheidsrechter Alex Bos eerherstel voor elkaar te krijgen. En wij gaan kijken hoe beide opstellingen staan. Erik van der Meer zal daar straks een boekje over open doen. We staan klaar voor de aftrap. Scheidsrechter Bos heeft gesproken met zijn assistenten. Drukt de stopwatch nu in. En zal het fluitsignaal laten klinken om Mo Nassau nu de bal in beweging te brengen. Bjelica is de doelman van NAC. En die trapt die bal meteen naar voren.
3: Er gaat Alakon onder de bal door. Zit Engwandao ook mis. Heeft NAC nu de bal op de helft van FC Utrecht. Engwandao zit daar even tussen. Stepanov en Alakon met een gelukje bal bij Alakon. Alakon met Kemper. Kemper loopt Alakon onderuit. Utrecht blijft in balbezit via Stepanov. Stepanov richting achterlijn. Stepanov probeert daar met een ander gaatje een hoekschop uit te halen. Dat mislukt. Kemper zit daartussen. Roeit de bal naar voren. Krijgt hij de bal bij Ayou? Nee, dat lukt niet. Omdat daar Mike van der Hoorn het lichaam goed gebruikt. En Mike Eerthuizen terug kan spelen op Vasilios Barkas. René zei het al, de laatste uitoverwinning van NAC was op 14 februari bij Heracles. Dat was ook meteen de enige uitoverwinning die de Bredana's dit seizoen in de competitie wisten te boeken. En laten we hopen dat dat zo blijft. Als Eerthuizen meegeeft aan El Karouani, FC Utrecht de bal heeft halverwege de eigen speelhelft.
2: Het is de eerste minuut van de wedstrijd. Nog niets gezien. Van der Hoorn breed op Vesterlund. Vesterlund terug naar doelman Barkas. Daar zien we de jagende Holtby. De man met de vleeswond deed ons meteen denken, voor de oudere luisteraars onder ons, naar Ewald Liene, die dat bij Borussia Mönchengladbach overkwam toen die speler was in de Duitse Bundesliga. Vele jeugdigen die toen naar het Duitse voetbal keken zullen dat moment nooit meer vergeten. En bij elke vleeswond die je ziet doet je dat terugdenken aan die van Holtby. Nu is het El Karouani aan de bal aan de linkerkant. Kan hij met de voorzet komen? Draait die bal voor het doel. Bjelica zit mis. En dan uiteindelijk wordt die bal wel weggewerkt. Maar de doelman van NAC zat vies naast de bal op de voorzet van El Karouani. Alleen bij Utrecht stond er niemand klaar om hem af te maken.
3: Dat is ook niet helemaal gek. Want dat is een actie waar je niet echt op rekent. Bovendien, de bal veranderde wel wat van richting door die actie van Bjelica. Waardoor Alakon net niet meer bij de bal kon. Utrecht wel weer in balbezit. Eventjes via Zegiel terug naar Eerthuizen. Eerthuizen breed op Van der Hoorn. Rechts kan Alakon. Dat heeft Van der Hoorn gezien. Die heeft dan de bal in petto voor Vesterlund. Vesterlund met een lage voorzet. Bal weggewerkt door Leemans. Over de zijlijn gespeeld door de centrale verdediger van NAC. En dan mag Vesterlund ingooien. Aan de rechterkant van het veld. Meter of 15 van de achterlijn. Gaat de bal naar Alakon. Terug naar Vesterlund. Alakon. Alakon nu met Boy Kemper bij zich. Kan die daaraan voorbij komen? Nee, laat zich wat makkelijk van de bal zetten. Dan kan NAC eruit via Ayou in duel met Mike van der Hoorn. Dan begaat Van der Hoorn en over overtreding klinkt het fluitje van Alex Bos. En mag na 2,5 minuut halverwege de eigen speelhelft NAC de vrije trap nemen.
2: Ayew is de nieuwe man die gekomen is deze winter. Kwam uit Ghana, waar hij 120-voudig international is. 24 goals maakte, 36 jaar is hij. En zijn laatste club was in Frankrijk, Le Havre. Maar speelde daarvoor voor Marseille, voor Swansea en Al Sadd. En hier dus is het doelpuntenkanon. Omdat City van Hooijdonk maar niet wist te scoren. En hij dus uiteindelijk vertrok met de stille trom uit Breda. En die trom die luidt nu kei en keihard in Breda. Omdat er nooit enig geld verdiend is aan City van Hooijdonk. En daar zou zijn vader Pierre een dubieuze rol in gespeeld hebben. Is het verhaal. Omdat Pierre natuurlijk de technische man is in de Raad van Commissarissen. En eigenlijk zijn technisch directeur daar eerder van op de hoogte had moeten brengen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Eerthuizen speelt de bal naar Kathleen. Die twijfelt, die aarzelt en raakt de bal kwijt. Valerius wint daar het duel. En de vrije trap is omdat er een overtreding is gemaakt voor NAC Breda. Vierde minuut, je bent erg aan het schrijven, Erik.
4: Ja, nee, we hadden het, dachten we dat ze met 5 gingen spelen. Maar ze spelen gewoon 4-4-2 hè, in een halve maand. Dus 2 controleurs op het middenveld en 2 aan de buitenkant.
2: Dus NAC gewoon met zijn mensen Odoi, Mahmoudovic, Leemans en Kemper en Valerius. Die wat meer vanuit het middenveld komt. Diepe bal komt op het hoofd van Eerthuizen. Die kopt hem naar de zijkant toe. Wordt door Zegiel binnengehouden. En opgevangen weer door NAC. Met balbezit dus voor de ploeg van Hoefkens. Die rustig langs de zijlijn zal adviseren. Rustig blijven.
3: Ja, dat zou je hem zeker adviseren. Hij was er vorige week niet schuldig aan, want daar kan je natuurlijk niks aan doen. Maar het feit dat NAC weer een keer in het nieuws kwam, nu omdat er een trainer onwel was geworden en omdat de club in degradatiegevaar verkeert, en vanwege het feit dat heel veel eredivisieclubs boos zijn op NAC omdat ze die rechtszaak hebben aangespannen naar aanleiding van, zeg maar, Paspoortgate, en dan ook nog die rel rond Pierre van Hooijdonk. NAC zou ook wel weer eens een keer positief in het nieuws willen komen. Bijvoorbeeld door hier vanmiddag in Utrecht met 3 punten aan de haal te gaan. Utrecht heeft het balbezit met Vesterlund. Speelt de bal de middenlijn over naar Alakom. Die moet uitkijken. Heeft Kemper in de rug. Kemper maakt de overtreding. Alakom kan in balbezit blijven. Geeft hem mee aan Vesterlund. En dan geeft scheidsrechter Alex Bos alsnog de vrije trap aan FC Utrecht. Vind ik een verstandig besluit van de scheidsrechter. Alakom bleef weliswaar in balbezit. Maar kon eigenlijk niks meer met die bal uitrichten. Dit is goed even uit de punt van de aanval gekomen door Stepanov. Om de bal aan te nemen. Mee te geven aan de ZGL. Maar FC Utrecht is wat besluiteloos. Is wat heel voorzichtig in aanvallend opzicht tot nu toe in deze openingsfase van de wedstrijd. Als we 5 minuten onderweg zijn, Eerthuizen even indribbelt, maar dan toch terug gaat naar El Karouani. El Karouani weer breed op Engwanda. Is FC Utrecht voorzichtig of geduldig, Erik?
4: Nou, ze zijn geduldig, maar ze krijgen ook niet echt de ruimte van NAC. Dus het is moeilijk spelen zo. Kijk, dit zijn de ballen, hè, op de spits die je echt moet hebben. En we zagen net ook Alakon. Alakon heb ik soms het gevoel dat hij denkt van het zomaar voetbal. Hè, lopen, lopen, lopen, lopen. Maar zijn tegenstander die denkt, ja, daar heb ik geen zin in vandaag, grote vriend.
2: Balbezit is voor El Karouani, die de middenlijn overgaat aan de linkerkant van het veld. Daar waar het koelst is op dit moment, aan die linkerkant. Omdat daar een gedeelte van het veld in de schaduw ligt. Als nu Kathleen te veel tijd nodig heeft om die bal onder controle te brengen, zit Mahmoudovic er gewoon tussen. En is het balbezit nu voor Van de Horen. Van de Horen breed op Zegiel. Zegiel stapt uit, Kathleen gaat lopen. Stepanov komt in de bal. De bal gaat naar de zijkant, naar El Karouani. El Karouani terug naar Zegiel. En zo zijn we inmiddels bij Eerthuizen, die met links de bal trapt naar Van de Horen. Dat is wel het voordeel van een linkspoot op links en een rechtspoot op rechts. Van de Horen heeft nu het balbezit. Heeft het breed op Eerthuizen. En Eerthuizen kan wat stapjes naar voren maken.
3: Hij speelt een breed op El Karouani. Loopactie is weer van Kathleen. Bal komt niet. Bal gaat weer breed op Eerthuizen. Geen ruimte voor Utrecht voorin. Omdat NAC met 4 verdedigers speelt en een blok van 2 daar vlak voor. Heeft FC Utrecht aanvallend gezien de ruimte nog niet weten te vinden. Ja, 1 keertje toen de keeper even mis had. Nu Alakon van de bal gelopen daar door Soa. En de vrije trap voor FC Utrecht. En die vrije trap die mag Utrecht nemen. Een meter of 10 over de middenlijn. Bij na 7 minuten spelen een 0-0 tussenstand.
2: Ze hebben dus niet gedurfd, Erik, 5 van achterop.
4: Nee, je ziet nu soms wel, hè, dat een middenvelder.
2: Die Valerius,
4: ja, precies, die zakt iets in, maar ze spelen eigenlijk gewoon 4-4-2. Die Soa trouwens, die speelde goed in de wedstrijd thuis, ja? Bij NAC, hè?
2: Het is de nummer 16 van Utrecht in de 8e minuut die een vrije trap gaat nemen. Dan hebben we het natuurlijk over Soufiane El Karouani. Hij hij komt met de vrije trap richting de 16 meter. Heerthuis is er, maar het is het hoofd van een NAC-verdediger. Mahmutovic is degene die hem als laatste raakt, volgens mij. Of is het Leemans? Mahmutovic lijkt het te zijn. Nee, het is Leemans. Nee, Mahmutovic. Sorry, herstel. Mahmutovic komt de bal tot de hoekschop. De eerste corner voor FC Utrecht is een feit. Gaat getrapt worden vanaf de linkerkant door El Karouani.
3: Ja, opmerkelijk, want de laatste tijd was het vaak al een kont.
2: Ja, komt nu wel in de buurt.
3: Vanaf de linkerkant. En nu wordt het een wegdraaiende bal. Getrapt door Soufiane El Karouani. De koppers van FC Utrecht verzamelen zich rond de penaltystip. Even wachten tot Alex Bos de bal vrij heeft gegeven. Alex Bos ziet van een meter of 15 afstand dat die bal niet helemaal in het driehoekje ligt. En die doet dat op advies van de assistentscheidsrechter die er 60 meter vandaan staat. Dat is allemaal, ze hebben goede ogen. El Karouani met de hoekschop. Daar komt die bal ingekopt door Eerthuizen. Recht op Jedica. En daardoor is het ook na 8 minuten nog altijd 0-0.
2: Eerthuizen laat zich daar zien. Man speelt zijn zevende wedstrijd voor FC Utrecht voor de zevende keer. Op het formulier, de afgelopen 6 keer stond hij 3 keer in de basis. En kwam hij er 3 keer als wissel in. 2 keer werd hij voortijdig van het veld gehaald door trainer Ron Jans. Balbezit is voor NAC met Soa. Nee, Soa. Die de bal speelt naar Kemper. Kemper dan terug naar Leemans. Leemans had een middenvelder kunnen zijn. Was ook eigenlijk een middenvelder. Furoren gemaakt bijvoorbeeld bij VVV. Nu is hij de man achterin in de ploeg van NAC Breda. Bal naar de zijkant. Daar is het balbezit inmiddels voor Odoi. En dan Valerius. Balbezit nu Valerius. Maar niemand rekent erop. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi FC Utrecht.
3: En die wordt genomen door Soufiane El Karouani. El Karouani, even kijken, bij hem staat Zegiel. El Karouani wil wel wat verder. Katlin zou kunnen. Katlin wil in ieder geval vooruit. Moet ook wel vooruit, omdat de verdedigers in de dekking staan. Kiest dan voor het balletje breed op Engwanda. En dan mag Utrecht nog een keer gaan ingooien. Nou, dat heeft allemaal heel lang geduurd. En wat komt er dan uit? Nog een ingooi voor FC Utrecht. Op dezelfde plaats ongeveer, halverwege de eigen speelhelft. Linkerkant van het veld. El Karouani nu wel vooruit. In de richting van Dani de Wit. De Wit wil doorkoppen. Kopt ook door, maar niet tot bij een medespeler. Het is dankzij Engwanda dat Utrecht wel weer in balbezit komt. Nu via Van der Hoorn, halverwege de eigen speelhelft. Slechte bal op Engwanda. Van Van der Hoorn. En dan kan NAC eruit komen via Valerius aan de rechterkant. Valerius richting de achterlijn. Daar komt de voorzet. Oh. En dan is het Soa die die bal compleet mist. NAC blijft wel in balbezit via Kemper. Dat is even schrikken voor FC Utrecht. Balla nu met de bal breed. Zegiel met de koppende redding. En Vestermond die kan opruimen. Maar dit was een serieuze kans voor NAC. Utrecht heeft alle geluk van de wereld dat Soa die bal niet lekker raakt. Of helemaal niet raakt eigenlijk. En nu kan Utrecht eruit met Stepanov in balbezit.
2: Geeft die kans aan Nassau en hij zit hoor. Dat voorspelletje. Maar het is gelukkig Soa die helemaal langs de bal peerde. Balbezit is nu voor El Karouani. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de speelhelft van NAC Breda. Katlin gaat lopen. Krijgt daar Odoi met zich mee. Maar het is in de voeten nu dat Katlin de bal krijgt. Hem terugspeelt naar het middenveld. En daar is Engwanda en Zegiel. Zegiel speelt die bal terug naar Eerthuizen. Eerthuizen de opening naar Alarcon. Alarcon gaat op Kemper af. Wordt vastgepakt door Kemper. Wordt vastgehouden door Kemper. Bos ziet het allemaal en geeft de vrije trap. Halverwege de speelhelft van NAC Breda midden op het middenveld. En de vrije trap is voor FC Utrecht. Het is minuut 11. Beste kans zagen we zojuist voor NAC. Maar die werd gemist door Soa. En dus nu wellicht de mogelijkheid voor Utrecht. Als El Karouani vraagt om een bal.
3: Ja, vele kleintjes maken één grote. We zijn een minuut of 11 onderweg. En scheidsrechter Alex Bos heeft al 3 keer een vrije trap aan FC Utrecht gegeven. Na een overtreding van Boy Kemper op Alarcon. Je zou ook een keer geel kunnen geven. Niet omdat het zo'n forse overtreding is, maar omdat het zo vaak gebeurt. Alex Bos laat dat tot nu toe in ieder geval achterwege. Als El Karouani achter de bal staat voor de vrije trap, dan komt die bal hoogte 16 in, te hoogte 16 in. Jedica kan hem over de achterlijn laten gaan en de doeltrap gaan nemen voor NAC. Als we 11,5 minuten onderweg zijn, Utrecht de ploeg is met het initiatief. NAC laat het initiatief ook aan FC Utrecht en komt er af en toe heel gevaarlijk uit. Zoals zojuist toen aan de linker verdedigingskant van FC Utrecht het balverlies werd geleden. Valerius door kon, de achterlijn haalde, de bal teruglegde. En daar Soa, tot groot geluk van FC Utrecht, de bal totaal miste. Nu NAC wil naar voren, kan het naar voren. Valerius daar in duel met El Karouani. Rug dekking is van Eerthuizen. Bal in de tribune. Ingooi voor NAC. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Aan de voor NAC rechterkant van het veld. We zitten in de 13e minuut van dit duel. Op deze zondag, zaterdagmiddag 2 mei 2026 staat het bij FC Utrecht tegen NAC nog altijd 0-0.
2: Balbezit is voor de gasten uit Breda. De ploeg van het Radverlegstadion. Met balbezit op dat middenveld nu van Ballard. Ballard die hier die man aan de zijkant speelt. Daar wordt de actie opgezet door Odoi. Die wil doorlopen, maar komt hij tot de combinatie. En dan laat men bij Utrecht Eerthuis in dit geval die bal rustig over de achterlijn lopen. Heeft hij nou een tikje gekregen? Heeft hij pijn?
4: Ja, ik hoop het niet.
2: Jongen, jongen, jongen.
4: Het ziet er wel uit.
2: Het zal toch niet, zeg. De man die eigenlijk ook nauwelijks fit is geweest dit seizoen. Staat nu aan de zijkant van het veld, of in de 16 meter. Maar lijkt zich niet helemaal goed te voelen. Het is niet te geloven, jongens. Even letten op Eerthuizen, die nu het sprintje weer naar voren maakt als de bal van Barkas niet bij Kathleen komt, maar opgevangen wordt bij Holtby, die de bal uiteindelijk wint van Engwanda, maar daarbij een overtreding heeft gemaakt. Hens hebben we gesignaleerd en genoteerd. En dus de vrije trap voor FC Utrecht, halverwege de eigen speelhelft.
3: Utrecht won hier één keer thuis van NAC met 5-0. Dat was op 10 december 2000. Twee keer Kuyt, twee keer Kloesevic en één keer Alje Schut. 7 jaar eerder ging het hier hopeloos mis. Toen werd het 5-0 voor NAC. Het was in de periode dat FC Utrecht nog wel eens tegen degradatie vocht. Nu Alakon met het balbezit. Weggedraaid van Kempen. Dit keer geen overtreding. Alakon met wat ruimte wil meegeven aan Vesterlund. Dat was goed gezien. Niet goed uitgevoerd omdat daar een verdediger van NAC tussen zat. Maar Utrecht heeft al onmiddellijk de bal weer via Zegiel. Kathleen wordt vaak van de bal gelopen. Nog een goede actie gezien van de Fransman van FC Utrecht. Nu met Nasso in balbezit voor NAC. Die bereikt Ayou. Ayou draait zich goed vrij. Vindt dan Valerius aan de rechterkant. Die gaat even terug naar Nasso. En die speelt hem dan vervolgens terug de achterste lijn in naar Mamutovic. Die heeft Leemans bij zich. Kan ook naar de rechterkant spelen naar Nasso. Dat laatste, dat doet hij. En dan mag Nasso het verzinnen. Nasso speelt veel naar achteren. Ik heb hem bij Jong PSV gezien. Ik heb hem bij Sparta gezien. Hij is niet voor niets. Heeft hij het nummer 10 bij NAC. Eigenlijk toch René een veel meer aanvallende middenvelder dan waar hij nu speelt.
2: Maar hij speelt in een kommetje, zoals Erik al zei. En dat betekent dat hij veel meer verdedigend moet denken dan dat hij echt onder de twee spitsen mag uitkomen. Het balbezit is nu voor Kemper aan de linkerkant. Die de diepte zoekt bij Soa. Zit Van de Horen er goed tussen. Knalt die bal naar voren. Moet Stepanov erachteraan. Maar ja, die kwam vanuit buitenspelsituatie. Dus kan de verdediger Mahmutovic de bal rustig teruggeven aan Bielica. En wij dus zien dat NAC vooralsnog niet in de problemen is gekomen met de wedstrijd die richting het kwartier loopt. 3 momenten van Kathleen waar hij niet thuis gaf. Had jij Karlsson al warm laten lopen?
4: Ja, het is de laatste weken met hem zo. Hè?
2: Van de Horen ligt ook weer. Ja, je hebt ook weer een tik op zijn hoofd gehad.
4: Nou, ik heb het een paar keer al gezegd, René. Hij moet zich beter beschermen. Ja. Als verdediger zijnde kan het, dan moet je afdwingen dat...
2: Hij is 35.
4: Ja, dat tegenstanders niks bij je doen. En hij krijgt elke keer
2: een poffert
4: op zijn neus.
2: En nu ook weer.
3: Het was hoofd tegen hoofd als ik zo kijk naar de Ayou. Want die heeft ook wat last. Aan de kale kruin. Beide kunnen verder. Van de Hoorn moet wel even naar de zijkant. Omdat hij behandeld is zonder dat daar gefloten was voor een overtreding. Dus Utrecht even met z'n tienen. Maar omdat het een hoofdblessure was, heeft Alex Bos een scheidsrechtersbal gegeven. Wanneer worden jullie wakker? Dat is de vraag van de NAC-supporters aan bestuur en technische leiding van NAC. En waarschijnlijk ook wel aan de spelers. Want ja, die NAC-supporters die zien het alweer gebeuren. Dat ze volgend jaar in de KKD naar Jong FC Utrecht moeten. In plaats van hier in de Galgenwaard tegen de grote meneren van FC Utrecht te spelen. Vesterlund verliest het duel van Leemans. Bielica kan de bal pakken. Dat betekent dat het duel van Vesterlund en Leemans in de 16 van NAC plaatsvond. De doelman van NAC heeft de bal in de hand. Als we 16 minuten gespeeld hebben, toch altijd 0-0. Is Leemans nu met het balbezit. Kan naar de linkerkant spelen. Kemper kiest voor het balletje even terug naar doelman Bielica. Die zoekt met de lange bal maar weer naar Ayou. Die verliest in de lucht van Mike van der Horen. Mamutovic vangt de kopbal van Van der Horen op. Dan moet Engwanda het luchtduel aan met Ayou. Dat verliest hij. En dan kan NAC door via... Ayou weer. Ayou meegeven aan de linkerkant aan Soa. En dus is het weer uitkijken voor FC Utrecht.
2: Soa komt met de voorzet. Van der Horen kan wegwerken bij de eerste paal. Nu moet Alakon achter de bal aan. Daar is Leemans. Is die kwijt. Maar onderweg een tikje gekregen. Maar is te gemakkelijk gaan liggen. Was niets aan de hand. Zegt ook Clint Leemans. Goed gezien door Alex Bos. Het was onlangs bij een wedstrijd van IJsselmeervogels. Dus zat hij gewoon op de tribune bij Vogels te kijken. Alex Bos.
3: Hij wordt er op de hoek.
2: Dat was tegen Excelsior Maassluis, herinner ik me nog. Toen hij gewoon heel rustig wedstrijdje zat te kijken. Dat was het weekend van de bekerfinale. En dus had hij alle tijd. Balbezit is nu voor, volgens mij, Odoi. Helemaal vrij aan de rechterkant. Speelt die bal terug naar Valerius. Dat zijn twee mensen die op die rechterflank kunnen spelen. Wordt die bal nu doorgegeven en is het de NAC dat gevaarlijk dreigt te worden. Daar is de voorzet van Odoi tegen een Utrechter aan. Betekent dat de eerste corner voor NAC ook een feit is.
3: Ja, en die gaat komen van de voor NAC rechterkant. Alle hens aan dek voor FC Utrecht. René zei het al in de voorbeschouwing. Er zijn maar weinig clubs in de Eredivisie die het zo goed doen uit dode spelmomenten als NAC. Leemans mag de hoekschop gaan nemen vanaf de rechterkant. Doet dat met links. Wordt dus een indraaiende bal. Koppers van NAC mee naar voren. Utrecht heeft natuurlijk ook een hele behoorlijke luchtmacht. Dus dat zou in principe geen probleem moeten zijn. Maar ja, NAC scoort dus zo vaak uit dode spelmomenten. Er komt de trap van Leemans dicht voor het doel. Daar gaat Odoi de lucht in. Ver voorbij de tweede paal. Komt de bal over de achterlijn. Barkas bleef staan. En dat kon in dit geval geen kwaad. De doeltrap is voor FC Utrecht. Na 18 minuten 0-0 bij Utrecht NAC.
2: Werd wel gehinderd. Het Barkas die niet zomaar door kon lopen naar de tweede paal. Als hij nu de doeltrap overlaat aan Mike van den Hoorn, gaat Holtbu dan weer meteen rennen. De man van Borussia Mönchengladbach die plotseling in één keer in Breda opdook. En is dit de paas? Die is niet goed van Kathleen. Nog niets goeds gedaan. En wat mij opvalt, Erik, dat we Dani de Wit ook nauwelijks aan de bal zien.
4: Ja, dat komt omdat je de bal daar niet vast kan houden. Hè? Hij wilde elke keer onderkomen.
2: Stepanov moet hem vasthouden.
4: Ja, je bent hem te snel kwijt. Maar ook dit snap ik niet, René. De bal gaat terug naar Barkas. Dan moet je heel veel aansluiten. Laat Barkas die bal gewoon nemen. En sluit trappen. Eerst aan, trappen en dan de tweede bal. En niet het veld al zo groot maken. Want je ziet, je kan bijna niet meer bijsluiten.
2: Gevallen is Soufiane El Karouani. Ligt daar op het veld. Moet behandeld worden. Want de verzorger is inmiddels het veld ingekomen. Ja. Wij weten dat er al ergens getekend is, voor zover wij dat van onze bronnen hebben begrepen. Maar het zal toch niet zo zijn dat hij nog op het scheiden van de markt geblesseerd raakt en dat hij niet zijn avontuur naar de dollars kan maken.
4: Wie is dit, René?
2: Weet ik niet. Maar die is niet...
3: Hij loopt soepel.
2: Die heb ook veel gespeeld.
3: Was een zware waterzak, hè?
4: Oh, jongens toch. Dit kan niet, toch?
3: Nou ja, blijkbaar wel. Het is een verzorger van FC Utrecht die nu het veld in komt om wat bij Soufiane El Karouani te brengen.
2: Maar de tred had zoals Erik van die Meer op dit moment heeft.
4: Nee, maar zou die een punaise nog in zijn schoen hebben?
2: Het zou kunnen.
3: Ja, misschien dat het is. Ja.
2: Ja, het is even afwachten hoe het met El Karouani gaat.
3: Ik zie nog geen beweging vanaf de bank bij FC Utrecht.
4: Ja, maar we zijn gewend ook even met 10 man te spelen.
2: Ik krijg vanuit de regie wat door. Is het een hoofdwond, jongens?
5: Isselen!
2: Een oogwond.
3: Aha, een oogwond.
2: Dus hij is op het oog geraakt. Dat is wat de beelden ons uitwijzen. En nu is het zo dat de zon in onze monitor schijnt. En dat we daar dus ook niks zien. Daar heb jij ook last van, hè, met je analyseapparatuur?
4: Ik heb mijn pad uitgezet.
2: Jij weet het al?
4: Nee, maar ik doe het met mijn ouderwets.
3: Op de hand.
4: Ik zie het niks, ja.
3: Ja. Nou.
2: Is dat maar goed gehad? El Karouani.
3: Het is belangrijker dat het goed gaat in de wedstrijd.
2: Hij staat weer. Dat is het enige wat we weten. En loopt nu naar de zijkant. Dus hij zal dus verder kunnen.
3: Zwaluwstaartje erop.
2: Panietjes erin.
3: Ja.
2: Of even zoals Jaap Stam ooit overkwam. Een paar pasteetjes.
3: En dan zouden we weer verder moeten kunnen.
2: De stuiterbal is voor NAC Breda. Het balbezit voor NS Mahmoudovic, die een breed speelt op Leemans.
3: Utrecht is even met Zetine, omdat El Karouani nogal behandeld wordt langs de zijlijn. Dat betekent dat Kathleen wat meer verdedigend werk moet doen. Die moet daar en Valerius en Odoi in de gaten houden nu. Als NAC komt met Nasso. NAC wil daar wel van profiteren van die overtalsituatie. El Karouani buiten de lijn loopt mee met het spel. En wil er wel weer in. Mag er nu ook inkomen van Alex Bos. Utrecht dus weer met 11. Kemper de bal doorkopt. Vesterlund wil laten lopen voor Barkas, maar ziet dat die bal niet hard genoeg doorstuit. En onder druk van Soa die bal dan maar naar voren speelt. Stepanov in duel met Leemans. Maakt de overtreding, zegt Alex Bos. Het stadion vindt van die Dani de Wit. Laat ook even van zich horen bij de arbiter. Maar die draait die beslissing uiteraard niet terug. NAC via Ballard in balbezit. Kopcirkel op de helft van FC Utrecht. Bal terug even naar Leemans. Leemans terug de middellijn over weer op de helft van FC Utrecht. Daar is iedereen nu, behalve Mahmoudovic. De bal is te hard voor de spitsen van NAC. En een makkelijke prooi voor Vasilios Barkas. Bijna halverwege de eerste helft. Het is 0-0 in een wedstrijd waar ik nog niet van op het puntje van mijn stoel zit.
2: Het is saai, Erik.
4: Ja, het... Je wordt er nog niet warm van. Nou, maar gelukkig hebben we de zon.
2: Ja, en we hebben een beetje het windje nu, dat komt. Dus wellicht dat dat inspireert ook de spelers op het veld. Stepanov moet die bal vasthouden, dat lukt hem niet. Gaat hem dan terug proberen te winnen ten opzichte van Odoi. Maar Nak komt er dan uit en speelt die bal via Mahmutovic naar Leemans. Leemans terug naar Mahmutovic. En dan heeft men daar achterin het balbezit bij Nak. Gaat de bal terug naar Domo Bjelica. En die trapt hem dan naar voren in de hoop dat hij bij Ayew in de buurt komt. Dat komt hij, die komt hem ook door. Maar niemand van Nak in de diepte. Barkas pikt op.
3: En geef mij aan Mike van der Hoorn. Van der Hoorn breed naar Eerthuizen. Die gewoon weer soepel loopt. Halverwege de eigen speelhelft. De bal weer naar Mike van der Hoorn. Nu halverwege de eerste helft. Het balbezit voor FC Utrecht. 0-0. Grote kansen hebben we voor Utrecht nog niet gezien. We hadden een voorzet waarop de doelman mis zat. En we hadden de kopbal van Eerthuizen. En aan de andere kant die bal van Soa die totaal mis zat. Nu de Wit die aan de linkerkant Katlin bereikt. Katlin moet met de voorzet komen. Katlin zoekt de verre hoek. Beetje te veel op eigen succes uit in dit geval, Mike, van Johan Katlin. En hoe ontzettend enerverend deze wedstrijd is, blijkt wel dat er doodgemoedereerd een duif door over de helft van NAC over het veld kon lopen zonder dat hij last had van het spel. Nee, dit is geen Paris Saint-Germain Bayern München. Verre van.
2: Ik denk dat je dat in Nederland ook nooit zal zien, Bert.
3: Nee, ja, of ze moeten de Europacupfinale hier spelen.
2: 24 minuten zijn we bijna bezig hier in Stadion Galgenwaard. Het is traag, het is langzaam, het is een beetje afwachtend aan beide kanten. Het lijkt wel of beide ploegen met een bepaalde spanning erop spelen. Dat zou voor Utrecht niet noodzakelijk zijn. Want Utrecht staat gewoon op die plaats, die nummer 8 plaats. Heeft al wat voorsprong, heeft al wat adem. En het balbezit is gewoon voor NAC en kan eigenlijk vrij uitspelen, Utrecht. Balbezit voor Nassau, die hier de bal meegeeft aan Soa. Soa terug weer naar Nassau. Nassau met het paasje door. Het is allemaal heel makkelijk hoor. Ze staan ook wel vrij. Ze mogen voetballen. Daar is het Ballard die uiteindelijk de bal aan de zijkant doet belanden. Daar komt de voorzet hoog en ver. En dan buiten de 16 opgepakt door Boy Kemper.
3: Kemper wil voorzetten. Vindt Danny de Wit. Nee. Oei. Zo. Nou, nu dan een keer een kaart, scheidsrechter. Dit is de vierde of vijfde overtreding al van Boy Kemper. Nu met een beuk tegen Niklas Vesterlund. En Van der Hoorn en Eerthuizen laten ook aan Bos weten dat het zeker niet de eerste keer is dat Boy Kemper zoiets doet. Barkas die gebaart meteen naar de zijkant naar de EHBO-post van FC Utrecht. Komen, komen, komen. Want de pechvogel van FC Utrecht, Niklas Vesterlund, die in de 2,5 jaar dat hij hier in Utrecht is al zo vaak geblesseerd was, die ligt nu ook geblesseerd op het gras. Bos praat met Kemper. Maar Bos had niet meer moeten praten met Kemper. Bos had gewoon een kaart moeten geven. Dat had hij al veel eerder moeten doen. Dan had Kemper dit ook al uit zijn hoofd gelaten. Kemper met 3 betrekkelijk lichte overtredingen op Alacon kan die weg. En met deze forse beuk op Niklas Vesterlund komt hij ook weg. Niet goed gedaan van de scheidsrechter. Vesterlund wordt behandeld. Het is 0-0. We zijn 25 minuten onderweg in de Galgenwaard.
2: En Vesterlund zit nog genees, dus die heeft wel aardig wat last. Terwijl Rob Penders, de nieuwe trainer van Roda JC, volgend seizoen weet hij één ding. Hij begint in de keukenkampioen-divisie. Want Roda werd gisteravond uitgeschakeld, dus in de play-offs tegen RKC na het nemen van strafschoppen. Zal dat met heel veel interesse gevolgd hebben en kan nu, weet waar hij aan toe is, kan nu zich voorbereiden op een nieuwe start als hoofdtrainer bij een ploeg die speelt op het 1A hoogste niveau van Nederland. Ron Jans heeft gesproken terwijl hij even boos kijkt naar Boy Kemper. En Alarcon heeft ook wat mededelingen te horen gekregen over hoe hij straks moet acteren tegen Boy Kemper. Maar wij maken ons een beetje zorgen om Niklas Vesterlund, die nog altijd daar ligt. Nou, je kan zomaar een paar ribben kneuzen of breken, Erik.
4: Ja, en de lucht gaat eruit, hè, want je rekent daar ook niet op.
2: Kijk, hij zit in ieder geval weer, ja. Dat is dan het enige mooie. We zien geen Horemans, of wel? Ja, ja, die loopt warm. Horemans loopt warm, maar Vesterlund staat. En omdat Bos te laf is om een gele kaart te geven, moet Vesterlund nu eerst buiten het veld om daarna weer in het veld te komen. En dus speelt Utrecht met een man minder even als Barkas de vrije trap mag gaan nemen. Doet dat buiten de 16, maar de overtreding was binnen het 16 meter gebied.
3: Ja, en dan is het toch onbegrijpelijk dat NAC even met een overtal speelt als beloning voor de overtreding. En dan houdt Thomas Hardeman nu Niklas Vesterlund, die terug wil het veld in, ook nog even tegen. Pas als Barkas de bal getrapt heeft, mag Vesterlund komen. Dat mag dus nu. Een verre bal op Stepanov, die hem daar goed bij zich houdt. Alakon vindt aan de rechterkant een terecht applaus oogst. En de crosspaas van Alakon is vervolgens ook goed op El Karouani. El Karouani aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Balletje terugleggen op ZGL. Haal maar eens uit. Treft dan Odoi. Verre bal weggespeeld door NAC. Eerthuizen, de man die hem opraapt. En kan Utrecht misschien de druk erop houden. Als Van der Hoorn nu het balbezit heeft op de eigen speelhelft. Van der Hoorn naar Eerthuizen. Aan de linkerkant nu El Karouani gevonden. Loopactie is van Katlin Stepanov. Slechte aanname. Overname NAC. En dan is het uitkijken voor FC Utrecht. Eerthuizen komt net te laat bij Nassau. Valerius kan er langs bij Stepanov. Balletje terug nu op Ballard. En die vindt aan de linkerkant Boy Kemper. Kemper met Vesterlund. Het fluitconcert van de Galgenwaard voor de aanvoerder van NAC. En het balbezit voor de Bredana's achterin bij Leemans.
2: Ik heb hem wel eens een paar keer geïnterviewd, Kemper. Hier maak je hem alleen maar sterker mee, kan ik je melden.
4: Ja, je moet
2: dat zou jij ook lekker vinden.
4: Alakon moet er gewoon, ja tuurlijk. Maar Alakon moet er gewoon elke keer opzoeken.
2: Ja. He,
4: dan pakt hij heel snel een kaart.
2: Balbezit is voor Odoi. De diepe bal komt bij Valerius, maar die komt niet aan. Het is ook buitenspel, zegt Erik. En die moeten we geloven op zijn woord. Die heeft zijn bril namelijk op als Eerthuizen het balbezit heeft en meegeeft aan ZGL.
3: ZGL, even wegdraaien van Nassau. Meegeven aan Engwanda. Engwanda naar El Karouani. Dat gebeurt allemaal halverwege de eigen speelhelft van FC Utrecht. Want op de helft van NAC komt FC Utrecht nauwelijks in balbezit. Eerthuizen nu, breed op Van der Hoorn. Bal kan naar Alakon, naar de rechterkant. Die begint al aan een loopactie, maar krijgt de bal niet. En dus houdt hij weer in Vesterlund terug naar Barkas. En Barkas geeft mee aan Eerthuizen. Eerthuizen, ZGL. Ja, voor NAC staat er ook wel wat op het spel. Want verliezen vandaag in Utrecht en een beetje ongunstige resultaten op andere velden later dit weekend kan ook voor NAC zomaar betekenen dat het doek valt. Dit is een goede bal van Van der Hoorn op Alakon. Alakon doet wat Erik van der Meer zei. Kemper opzoeken. Kemper hoeft hier geen overtreding te maken om de rechterspits van FC Utrecht ongevaarlijk te maken. NAC eruit. Nu met de bal richting Ayou. Die wil meegeven aan Holtby. Bal gaat van de Hof via Van der Hoorn over de zijlijn. En dan mag NAC gooien. Halverwege de eigen speelhelft aan de linkerkant van het veld. 0-0 na bijna een half uur.
2: Ayou laat de bal liggen voor Soa. Die de bal vervolgens ook laat liggen voor Boy Kemper. Ja, want NAC heeft een programma dat tegen Heerenveen in een uitwedstrijd nog ontmoet en AZ uitgaat. Dat is dus niet een rechtstreekse concurrent. Terwijl Volendam en Telstar wel nog tegen elkaar gaan spelen. Dus die hebben het gevoel dat ze nog meer in hun eigen hand hebben dan NAC. En Bert zegt het terecht. NAC moet gewoon vandaag hoe dan ook een resultaat halen. Ja, anders kunnen ze heel zielig doen in het Raadverlegstadion.
3: Nou, je hebt volgens mij ook nog Excelsior Volendam.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja, Excelsior Volendam en Telstar Volendam. Dus daarom. Ja, dat is echt
2: dat zijn de ploegen die het met elkaar nog op een akkoord kunnen gooien. Zoals wij dat vorige week met Excelsior deden, maar dat mag niemand weten.
3: Nee.
2: Balbezit is voor Ayou, die de bal meegeeft. Dan op het middenveld Ballard tegen de verdediger Engwanda aangelopen. En dan de vrije trap voor NAC Breda. Engwanda nog altijd staat hij op 4 kaarten. Het zou lullig zijn als hij de wedstrijd tegen Ajax moet missen. Als hij hem vandaag zou krijgen. Dat was Dani de Wit voor. Die dacht voor 2 weken geleden van nou, laat mij een man krijgen. Dan ben ik in ieder geval voor een wedstrijdje geschorst. Hoe dan ook, we krijgen de vrije trap van NAC. Ballard staat bij de bal. Hultby gaat nu weg. En het is Nassau samen met Leemans die het uit gaan maken. Nassau gaat die bal trappen.
3: Nassau heeft hem getrapt. En daar is de niet-kopbal van de meegekomen Mamutovic. Die ook een overtreding heeft gemaakt.
2: Horen.
3: En de vrije trap is voor FC Utrecht. Weinig mensen voor. Barkas wilde snel. Kan niet snel. Bal gaat breed naar Eerthuizen. Eerthuizen kijken waar naartoe. Terug naar Barkas. In de tweede helft speelt Utrecht gelukkig richting de Bunnekside. Het is wel wonderlijk hoe vaak FC Utrecht de TOS wint. En dus in eigen stadion richting de Bunnekside mag spelen in de tweede helft. Ja, dit balletje rondtikken in en rond eigen 16 is hartstikke leuk. Levert bij de data een hoog percentage balbezit op. Maar bar weinig amusement in de Galgenwaard vandaag. Met El Karouani nu wat dichter bij de middenlijn in balbezit gebracht. Engwanda even. Engwanda ook weer breed nu naar Niklas Vesterlund. Loopactie moet komen van Van der Hoorn. Stepanov aangespeeld. Of Van der Wit moest die komen, de loopactie. Dat kwam niet. Bal gaat via Stepanov weer terug naar Vesterlund. En via Van der Hoorn nu naar Eerthuizen. Nou, daar is dan wat ruimte. Aan de linkerkant van het veld. Loopactie van El Karouani, gezien door Eerthuizen. Missen daar achterin bij NAC. Kan El Karouani daar met een voorzet komen? Zoekt de achterlijn. Komt niet met een voorzet. Daar zit een speler van NAC niet eens tussen. Die bal die gaat gewoon over de achterlijn. Ga lekker in de zandbak spelen, horen wij achter ons. De doeltrap is voor NAC. We spelen 32 doodzaaie minuten in de Galgenwaard. En het enige goede nieuws vergeleken met vorige week is dat het in ieder geval nog 11 tegen 11 is en 0-0.
2: Je zit ook te schudden, hè?
4: Ja, het is een soort...
2: Zijn het ook de keuzes die niet goed zijn?
4: Nou ja, dat zie je dus, René. Wij hebben al zo vaak gezegd, die middenvelders moeten wegblijven. Want dat kunnen die verdedigers wel, die opbouw doen. En dit speelt gewoon NAC in de kaart. Want ja, je hebt dan 4 plus 2 al 6. En de Wit komt ook de bal halen. Heb je 7 man achterin. Dan kan je wel een spits zoeken.
2: We hebben een kaart.
3: Voor Nassau zo te zien.
2: Wild op El Karouani gaan. Ga door met je verhaal, Erik.
4: Ja, dan kan je wel de spits zoeken. Maar dan heb je 3 man op lijn. Dus dan kan je ook nergens meer naartoe. Want de bal die daar naartoe gaat, de eerstkomende man die ertussen zit, zijn NAC-spelers en niet Utrecht-spelers.
2: El Karouani is geblesseerd geraakt. Als het Nassau is die geel heeft gehad, dat betekent dat hij er volgende week niet bij is in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Want dit is zijn 5e gele kaart en hij is er dus niet bij de eerste volgende wedstrijd. En er wordt gekeken of het een rode kaart is vanwege ernstig gemeen spel. Het zou Utrecht in de kaart spelen. Het is de 33e minuut. Wat gebeurde vorige week in Woudestein in de 33e minuut? Toen was het inrukken voor Didde. Nu is het de vraag of het inrukken is voor Nassau. Er wordt gekeken of dit een te zware overtreding is. En Nassau dit gaat bekopen met rood. We zien volgens nog niet dat de scheidsrechter zich meldt. Aan de zijkant. Hij staat toch wel te luisteren, Bos. En dan is de vraag in hoeverre gevoelig voor de VAR.
0: Hij staat
2: van Boekel
0: vol op zijn scheenbeen.
2: En als die moet gaan kijken, dan is de VAR ervan overtuigd dat hij in sprake is van een rode kaart. Dat is een ding wat zeker is. En dan is het aan Bos, terwijl Leemans gaat vragen even wachten. Maar Bos meldt zich aan de zijkant. Kijkt even, terwijl
4: de speler weet het ook al.
2: De Poolse assistentcoach ook boos is. Die wordt nu weggestuurd door Thomas Hardeman. Daar gaat gegrepen worden naar het boszakje. Nassau komt dan naar hem toe lopen. De VAR heeft uitgewezen dat het een rode kaart is. Nassau krijgt rood. Dan is hij sowieso geschorst volgende week. En moet hij nog afwachten wat men in Zeist vindt van deze overtreding. Het is de 34e minuut, lezen wij. En het is rood voor Nassau. En dus NAC met een man minder in de resterende uur tegen FC Utrecht.
3: Wat zou jij doen, Erik? 4-4-1?
4: Ja, precies. Ja, dat wordt het. Ja, let maar op, dat wordt 4-4-1.
3: Ja.
4: Want die missen gewoon de
3: middenveld. En ze gaan het nog dichter zetten nu.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, 4-4-1, dat kan niet anders, Bert.
3: Kleine scheenbeschermers voor El Karouani. En dan is het...
4: Maar ook dit, Bert, geeft meer druk aan Utrecht.
3: Ja.
2: Nou, maar je moet gewoon het tempo omhoog gooien.
4: Ja, maar gewoon. Dat kon niet met 11.
2: Hallo, we zijn de nummer 8, hè?
4: Ja, maar
2: dat kon
4: net niet. En het wordt ook wel gevaarlijk in de omschakeling. Dus
2: 5-3-1 gaan ze spelen.
4: Oh, dat kan ook, dus gaan ze helemaal wachten.
2: Ja, ze gaan helemaal op de 0.
4: Ja.
2: Balbezit is voor CGL. El Karouani staat weer. Nassau heeft de catacombe opgezocht. Utrecht met de man meer. Maar Utrecht staat toch altijd op 0-0 tegen de nummer 17 van de Eredivisie.
3: En Kathleen met de voorzet. Belandt bij Alarcon met een gelukje. Alarcon, schot geblokt door Kemper. Afvallende bal is voor Ayou. Die krijgt een duwtje van Van der Hoorn. En dan krijgt NAC de vrije trap. Halverwege de eigen speelhelft. Ja, de verdediging zoals we die voor de wedstrijd hadden verwacht van NAC met 5 verdedigers, die staat nu op het veld. Dat betekent dat...
2: Valerius wordt naar voren gestuurd door Odoi.
3: Oké, maar dan zou het dus betekenen dat ze wel met 4 achterop blijven spelen. De snelheid van Valerius willen benutten in de omschakeling dan. Want nu, als NAC de vrije trap krijgt, schuiven er ineens wel heel veel mensen op naar voren. Om te kijken of daar wat gevaar gesticht kan worden. Bjedica met de verre bal in de richting van Kemper. Van de Hoorn wint daar het luchtduel. Dat wil zeggen, die krijgt de bal op het hoofd. Maar kopt de bal over de zijlijn. En dan mag NAC de ingooi nemen halverwege het veld. Aan de rechterkant van het veld voor NAC. Een hoog Utrechtse halt overigens vandaag in de arbitrage. Want Alex Bos komt uit Leusden. De vierde man, Thomas Hardeman, is geboren en getogen in Wijk bij Duurstede. Al woont hij tegenwoordig in Rotterdam. En Roy de Nas, die is de assistent scheidsrechter, is op fietsje. Want die woont in IJsselstein. Stepanov leidt balbezit. Balverlies. Kemper kan terugspelen naar doelman Bjedica. We zijn 37 minuten onderweg in de Galgenwaard. Utrecht moet gaan zoeken hoe het moet tegen de 10 van NAC. Als nu Valerius op snelheid de bal in de 16 kan oprapen. Terug kan leggen op Soa. Soa met de voorzet te ver. Oh, dan krijgt El Karouani de bal op de hakken kan van de Hoorn. Nog net redding brengen als Holtby in wil schieten. Ja, die pech kan je dan hebben. Utrecht komt even goed weg nadat El Karouani de bal ongelukkig op de hak krijgt. De tweede hoekschop is voor de ploeg uit Breda. En die gaat vanaf de vanaf de rechterkant getrapt worden door Clint Leemans. En die gaat heel op zijn dode gemakje naar de hoekvlag.
2: Ja, dit is eigenlijk de voorbode van een ploeg die op degraderen staat. Dat alles dan tegen zit. Dat is eigenlijk het verhaal, Erik.
4: Ja, dat is wel een hele...
2: Dat hebben we bij Excelsior vorige week niet gezien. En dat hebben we daarvoor ook bij Telstar niet gezien.
4: Nee.
2: Hier zien we echt een ploeg die... Ja, worstelt, mag je zeggen.
4: Ja, ik zou zeggen eigenlijk een hele club dat worstelt.
2: Ja, met alles wat erop en aan is.
4: Ja, en dat zijpelt door.
2: Dat komt ze ook nog eens een keer duur te staan. De hoekschop is van NAC Breda. Die komt daar en wordt in de 16 gebracht bijna. Odoi met het hoofd. Maar bijna is niet helemaal. Wil dan een hoekschop van Bos. Die krijgt hij niet. Barkas mag de vrije trap nemen. We zitten in de 39e minuut van deze wedstrijd. Of is het geen wedstrijd? Is het meer een onderhondsje?
3: Nou, tot nu toe wel. Het balbezit is voor Eerthuizen. Die kan wat meters maken omdat NAC ruimte laat nu het met zijn tiener speelt. Eerthuizen met een goede steekbal op Katlin. Katlin met de voorzet. Maar die voorzet is scherp voor Stepanov en voor Alarcon. En valt in de handen van doelman Bjedica. Die meteen meegeeft aan Ballard in het middenveld. Ballard met voor zich nu Zegiel. Bal breed gespeeld op Valerius. Valerius, Ballard wegdraaien bij Zegiel. Nog een keer wegdraaien bij Zegiel. En dan meegeven aan Holtby. Holtby meegeven aan Valerius. En dan voetbalt NAC er.

0: Over voordeel is de schop van Ballard op CGL levert tweede, maar het is de eerste gele kaart van de wedstrijd op. Want de eerste gele kaart die gegeven werd aan Nassau werd rood. Geel voor Ballard, die kon hem wel hebben. Er staan er bijna nog twee op scherp, Leemans en Briem. Nou, Briem zit op de bank, die krijgt vooralsnog geen gele kaart. Ballard heeft hem wel gekregen. De vrije trap is voor Utrecht als we bijna 40 minuten gespeeld hebben en Katlin het balbezit heeft.
1: Balbezit voor Katlin, meegeven aan CGL. CGL, de middenvelder. Valt me op van Utrecht, zijn nauwelijks zichtbaar geweest in deze wedstrijd. Zijn niet aangespeeld, hebben niets kunnen bewerkstelligen. Als nu de paas komt van Van der Horen op Alakon, die komt met een snelle voorzet. Over Dani de Wit heen, nee, Dani de Wit kopt hem in de hoogte. Kan hem voor de rest niet onder controle krijgen. Het is trouwens de koppel van Stepanov. En dan is het Eerdhuizen met de paas naar de zijkant bij El Karouani. Komt er nu een goede voorzet, wordt onderweg aangeraakt en gaat over de achterlijn. Betekent corner voor FC Utrecht, naar mijn weten de derde hoekschop.
0: De tweede heb ik staan, maar het kan ook drie zijn. We gaan het straks eventjes checken. Deze keer vanaf links getrapt door Alarcon. 41ste minuut. Galgenwart laat zich horen. El Karouani even in discussie met Alex Bos. El Karouani vond het hens, Bos niet. En Alarcon nu met de hoekschop. Koppers van FC Utrecht mee naar voren. Daar komt die hoekschop. Nou, dan heb je niks aan koppers als je hem op enkel hoogte voor het doel brengt. En dan gaat hij via een speler van FC Utrecht over de achterlijn. Waardeloos hoekschop van Angel Alarcon. De doeltrap is voor NAC Breda als we 41 minuten bijna gespeeld hebben. En de stand nog altijd 0-0 is in de Galgenwaard. En Bos even tegen de spelers van NAC gaat zeggen dat ze wat meer haast moeten maken. Want bij 0-0 en met een man minder is NAC vooral bezig met tijdrekken op dit moment. En Utrecht is ondertussen niet bij machten om het blok van NAC te slechten. Om de man meer situatie uit te spelen. Terwijl ze vorige week zo'n goed voorbeeld hebben gehad.
1: Waar we het hebben over de struggle for life van NAC Breda, is het ook een worsteling die ik FC Utrecht ziet ondergaan, Erik?
2: Ja,
1: niks lukt.
2: Nee, zoals we verleden week ook al zeiden, hè, dus nu krijg je dus een fase waardoor je met een man meer komt. En eigenlijk verwacht ik dan van een trainer, of in ieder geval een technische staf, hey, nu gaan we dit doen. Vastzetten, niet meer laten voetballen, 1-op-1 gaan spelen en dan houdt er achterin ook nog één over. Maar dat zien we helemaal niet.
1: Nee.
2: NAC kan gewoon nog.
1: Ze staan overal te dekken op 2-3 meter.
2: En we gaan achteruit de middenvelders.
1: Ook nu, CGL achter El Karouani. CGL buitenkant eventueel. Daar is balbezit nu aan de buitenkant bij Stepanov. Stepanov gaat er gemakkelijk liggen. Laat Halerma warm lopen, jongens. Met balbezit voor NAC. Het duwtje is van Stepanov. De vrije trap voor NAC Breda. Het lijkt ook een beetje op bij de Oekraïne.
0: En dan gaat die rare Paul, die gaat dan bij Thomas Hardeman vragen om een gele kaart voor Stepanov. Ja, ik vind altijd als mensen vragen om een gele kaart, dan moet je hem ook meteen geven.
2: Ja, maar Ron Jans deed het net ook. Hè?
0: Dan vind ik het ook.
2: Ja, nee, precies, maar... Ja. Weet je, als je met een man meer al speelt, wat doet Stepanov aan de zijkant? Dan moet hij helemaal niet komen. Hij moet in het hart blijven. Dat zijn voor de spelers die aan die kant spelen. En daarom wordt het ook zo lastig voor Utrecht zelf.
1: We krijgen de vrije trap van Bielica. Het heeft verder geen gevolgen, de overtreding van Stepanov. En het is de bal die nu naar voren wordt getrapt. Eerdhuizen gaat de lucht in, wint het van Ayou. Dan moet Alarcon die bal oppakken. Alarcon, maar die levert in bij Boy Kemper. Kemper, de bal terug naar Leemans. Leemans die de ruimte zoekt aan de linkerkant. Diepte zoekt dan uiteindelijk bij Holpu. En dan is het Engwanda die die bal doorspeelt. De kop van Kemper. Vesterlund wint het kopduel van Holtby. Ayou kopt die bal door en krijgt weer een bok. Nu krijgt hij een beuk van Van Oren. Die heeft hem even op zijn achterhoofd geslagen. Met het hoofd. Borg koppen tegen elkaar. Van Oren blijft staan, dus die wint op punten. Barkas heeft de bal en weer een blessurebehandeling. Nu bij de aanvallen van NAC Breda. Nee, die gaat staan, dus die kan verder. Het zal een blauwe plek worden.
0: Ik denk dat we wel een minuut of 4-5 bij gaan krijgen in de eerste helft. Met die blessurebehandelingen van Van der Horen, van El Karouani. De rode kaart voor Nassau, waar dat fanmoment in zat. Als Zegiel met de bal aan de voet de middenlijn overwandelt. En hij is aan de hoge kant vanmiddag. Bal naar Van der Hoorn. Van der Hoorn breed op Eerthuizen. Nou ja, in ieder geval nu heeft iedereen op de helft van NAC Breda. Met Van der Hoorn in balbezit in de as van het veld. Engwanda, wie bedenkt het voor FC Utrecht? Niemand vooralsnog. Loopactie van Zegiel. Bal gaat hoog in de richting van Dani de Wit. Kan die bij die bal komen? Het was goed gezien van Eerthuizen, maar niet helemaal goed uitgevoerd. Bal over de achterlijn. Doeltrap is voor NAC. De laatste minuut van de officiële speeltijd van de eerste helft gaat in. Thomas Hardeman krijgt zo aanstonds een seintje.